Op deze manier vertrouwen we hen toe aan de zorg van Jezus. We hebben al heel wat gebedsverhoringen gezien. Ter voorbereiding wil ik u vragen, indien mogelijk, dat u een kruis neerlegt op uw tafel, om ons aan onze Verlosser te herinneren. Een kaars aansteekt. Jezus is het licht van de wereld. Een mandje klaarzet. Het mag een schaaltje zijn. Dit zet u klaar aan de voet van het kruis om er de geschreven namen van onze kinderen één voor één in te leggen. En een Bijbel. En als u die heeft, kunt u die dadelijk in de tijd van de muziek klaarleggen op Romeinen, hoofdstuk 12, vers 9 tot en met 17.

0: Heilige Geest, wees welkom in ons midden. We danken u voor uw aanwezigheid en vragen u ons te inspireren. Laat dit samen zijn geheel van u zijn, Heer. Neem onze eigen gedachten van ons weg en geef ons uw gedachten. Geef ons de gave van lofprijzing, zodat we onze God kunnen verheerlijken, hem eren en aanbidden. Geef ons de gave van voorbeden, zodat wij onze kinderen voor u kunnen brengen en uw wil voor hen zoeken. Geef ons een dankbaar hart voor alle zegeningen die u over hen hebt uitgestort. Amen.
1: We gaan door met het gebed om bescherming. Heer Jezus, we vragen u, zegen en bescherm ieder van ons en bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen als wij nederig bij u komen, om als bezorgde moeders te bidden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Amen.
2: Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet er de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. Wij weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen.
0: Wij bidden u om vergeving. Heer Jezus, we komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonde. Wilt u ons vergeven? Wij geven ons helemaal aan u over, Heer Jezus. We nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons, sterk ons naar geest, ziel en lichaam. We houden van u, Heer Jezus, en we danken u. We willen u volgen iedere dag van ons leven. Amen.
1: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid in ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u. Amen. Nu we onszelf hebben voorbereid, prijzen we God.
3: Ik loop.

0: Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij U met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan. We hebben ons zorgen gemaakt. We hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft. Nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen.
1: In de Heilige Schrift ontmoet de Vader zijn kinderen met grote liefde en spreekt tot hen. Dat is vandaag uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 12, vanaf vers 9. Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat het kwaad. Houd vast wat goed is. Bemint elkaar hartelijk met broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan uzelf. Laat uw ijver niet verflauwen, wees vurig van geest, dient de Heer. Laat de hoop u blij maken, houd stand in de verdrukking, vol hart in het gebed. Draag bij voor de noden van de heiligen, beoefen de gastvrijheid. Zegent hen die u vervolgen, ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken. Verblijd u met de blijden. En weent met hen die wenen. Wees eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Heer, dank u wel voor deze mooie, bemoedigende tekst als we deze uitzending voor Radio Maria mogen maken. Want het is zo'n mooie tekst wat vertelt wat ons voor biddende moeders zijn. Dat we blij zijn als de ander blij is. En dat we verdrietig zijn, dat we dat verdriet ook bij de Heer brengen als we weten dat de andere verdrietig is. En hoe we kunnen volharden in het gebed. Ja, dank u wel, Heer, voor zo'n mooie tekst.
0: De tekst geeft heel duidelijke instructies hoe wij kunnen leven en hoe moeilijk is het vaak om dat zo te doen. En hoe fijn is het als je dat samen met andere moeders kunt delen. Dank u, God.
1: Heb het goede voor alle mensen en vergeld geen kwaad met kwaad. Wat mooi dat we in deze overgave mogen leven. Dat we kunnen zeggen, Heer, ja, ik kies weer voor dat goede. Ik ben open en wat kwaad in mij is, Heer, ik wil het aan u geven. Want u bent toch degene die het kan pakken. Het oordeel is niet aan mij. Het oordeel is niet. En Heer, help ons dan zo door die tekst vrij te worden. En te weten dat we wanneer we bidden, dat we het aan u kunnen overgeven. Ja, Heer, in die overgave willen we leven.
2: Vader, ook ik dank u voor deze tekst. Laat de hoop u blij maken en draag bij voor de noden van de heiligen. Die twee zinnen spraken er voor mij het meeste. De hoop, Heer, dat is wat wij mogen ontvangen, waar we ons aan vast mogen houden. De hoop dat u het goede voor hebt voor onze kinderen, voor onszelf, voor de wereld. En dat we bij mogen dragen aan die noden, Heer. Hoe klein de bijdrage ook is, een kort gebed, een glimlach. Dank u, Heer, dat u mij daarop wijst. Dank u voor deze tekst. Dankgebed voor het moederschap. Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door een van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van het moeder zijn te waarderen. Amen.
1: Gebed als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die uw zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld, een wereld die u vaak niet erkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden, als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer.
2: Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God. U kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt met al onze problemen bij u te komen. Amen.
3: Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven.
1: Dit is het moment waarop we één voor één, geknield voor het kruis van Jezus, de namen van onze kinderen in het mandje leggen. Terwijl we dit doen, denken we aan zijn grote liefde voor hen en zijn grote belofte aan ons. Vraagt en je zult ontvangen. We stellen ons voor dat het mandje Gods handen zijn. Wat een veilige plaats voor onze kinderen daar te laten. Als we onze kinderen aanbieden, bidden we.

0: Vader, zo willen we ook bidden voor alle vaders van de gezinnen. Voor alle vaders van de kinderen. Voor alle kinderen die geen vader en moeder meer hebben. Heer, wilt u vader zijn voor al deze kinderen. En hen door uw aanwezigheid laten voelen dat zij altijd op u kunnen vertrouwen. Amen.
1: God, wij bidden u. Open onze harten en onze huizen voor kinderen uit andere culturen en voor hun ouders. Zodat zij zich in onze samenleving sneller en meer thuis zullen voelen. Dat de kinderen bij ons een plaats vinden om te spelen en te leven. Amen. Heer, we bidden u ook voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. Op de alle plaatsen waar ze op de vlucht moeten zijn, waar ze weg moeten. Ook kinderen van gescheiden ouders die ergens op een vlucht moeten zijn, omdat ze zich nergens meer thuis voelen. We bidden u ook voor grootouders die een verdriet hebben wanneer ze hun kinderen niet meer kunnen zien. Heer, schenk uw oplossing, schenk uw nabijheid. Amen. Wij vragen nu ook om troost voor de vrouwen en ook de mannen die graag moeder of vader hadden willen worden, maar aan wie dit niet gegeven is. Amen. Heer, we brengen u ook onze politici, dat zij plaatsen in kunnen nemen, waardoor ze eigenlijk ook als een vader of als een moeder aanwezig zijn. Heer, dat ze opkomen voor alle zwakken en dat we kunnen zien van, hé, daar klopt het. Daar is de politiek zo kloppend dat we er weer grote vertrouwen in hebben. Heer, we vragen u dat u hen allemaal toerust met deze goede gaven. Amen.
0: Vader, wij vragen u ook uw zorg voor alle kinderen die geen moeder meer hebben, of van wie de moeder niet voor de kinderen kan zorgen. Vader, wij vragen u dat u moeder Maria naar hun wilt sturen. Laat hen voelen dat moeder Maria altijd een moeder voor hen is. Amen.
1: Heer, we brengen u ook alle priesters, de bisschoppen, onze heilige vader. Schenk hen die gaven van het geestelijk vaderschap. Sterk hen en rust hen toe. Amen. Heer, dan leggen we alle onze intenties voor u neer en we verenigen dat in het gebed. Onze Vader,
2: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: We willen ook ons aan Maria toewijden, zij die met ons en in ons en voor ons heeft gebeden.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En tot slot bidden we het gebed voor vernieuwing.
2: Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen en geef ons een nieuwe kijk op uw glorie. Een nieuwe ervaring van uw kracht. Een nieuwe trouw aan uw woord en een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen u, Vader, voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. We verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden. Amen.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
3: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: Welkom, beste luisteraars, bij de Rozenkrans van de Goddelijke Baarmachtigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging over de goddelijke barmachtigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elke leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die op aarde neerdaalt en de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid en de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, en wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmachtigheid. In de naam van de Vader,
1: van de Vader,
0: de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest. Amen.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Vrienden, welkom bij een tweede aflevering van onze serie Water en Vuur. Over uitersten die toch op een of andere manier samen kunnen gaan. En ze zijn schijnbare tegenstellingen, schijnbaar. Hoewel ze tegenstellingen lijken, zijn het schijnbare tegenstellingen. De paradoxen noemen we dat. En die zijn er heel veel in het evangelie. En als je dat ziet, dan ga je het allemaal zo beter begrijpen. Althans, dat geldt voor mij. Ik hoop voor u ook. We zijn inmiddels beland bij Marcus, nog steeds het eerste hoofdstuk. Maar dan een klein stukje, vers 16 tot 20. Ik lees het u voor. Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl ze bezig waren het net uit te werpen in het meer. Het waren namelijk vissers. En Jezus sprak tot hen, kom, volg mij, ik zal maken dat ge vissers van mensen wordt. En terstond lieten ze hun netten in de steek en volgden hem. En iets verder gaande zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes. En ook zij waren bezig in de boot om hun netten klaar te maken. En onmiddellijk riep hij hen en ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter en ze volgden hem. Ja, stel je die scène eens voor, heb het eens voor ogen wat er daar gebeurt. Je zit op een gewone werkdag aan de oever van het meer van Galilea. Je handen ruiken naar vis, de zon brandt in je nek. Je bent juist bezig je netten aan het schoon te spoelen. De dagelijkse routine. En dan plotseling een stem die roept, kom, volg mij. En hij wijst naar jou. Marcus vertelt het verhaal van Jezus die langs het meer van Galilea loopt en een paar vissers ziet. De broers Simon en Andreas en even later de twee andere broers, Jacobus en Johannes. Wie roept hij? Geen schriftgeleerden, geen visionairs, maar vissers. Mannen die hun dagen vullen met netten uitgooien, netten binnenhalen, de vangst naar de markt brengen. En dan zegt Jezus zonder omhaal, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. En wat doen ze? Ze laten alles vallen en volgen hem meteen. Dat is vreemd, het is een onbekende, en toch, ze laten alles vallen en volgen hem meteen. Geen overleg, geen gezinsberaad, geen afweging van de kosten en baten. Nee, ze gaan gewoon. Is dat niet raar, of beter gezegd, dwaas? Een wildvreemde roept en je gooit je beroep, je familie en heel je zekerheid overboord om iemand te volgen die iets zegt wat je niet begrijpt. Als we dit verhaal lezen met onze moderne, seculiere blik, zal ik maar zeggen, klinkt dat toch onverantwoord? Stel je voor dat een man je kantoor binnenkomt en zegt, verlaat je baan en ga met mij op avontuur. En je staat gewoon op en loopt met hem het kantoor uit. Geen sollicitatiegesprek, geen uitleg van wat die nieuwe baan inhoudt, alleen maar iets vaags over vissers van mensen. Maar dat is precies de kern van de roeping. Het is ontregelend, want dat is het. Het evangelie begint niet met redelijkheid, maar met, en dat komen we vaak tegen, met verwondering. God spreekt niet tot de logica, maar allereerst tot het hart. En wanneer Jezus langs de oever loopt, roept hij geen beroepsvissers om hen een comfortabel leventje voor te zetten, maar om hun ziel te laten ontwaken. Was dat echt dwaas dat ze deze vreemdeling plomp verloren achterna gingen? Misschien ligt de echte dwaasheid niet in de sprong van geloof, maar in het blijven hangen in een comfortabele routine, in je comfortzone. De wereld verwacht dat we ons vastklappen aan ons dagelijks brood, terwijl Jezus juist roept om het op te geven voor iets dat niet vast te pakken is. De waarheid. Goed, misschien denkt u nu, waarom koos Jezus deze eenvoudige vissers? God kiest geen professionals. Hij kiest gewone mensen om buitengewone dingen te doen. En het wonder van de roeping is niet dat deze vissers Jezus volgden, maar dat Jezus hen koos. De grootste revolutie in de menselijke geschiedenis begint niet met een vergadering, maar met een wandeling langs een binnenzee. En de paradox, daar is hij weer, hè? De paradox is dat God niet de sterken en wijzen zoekt, maar de onbekende en kwetsbare. God lijkt geen competentie te eisen, wat wel vertrouwen. Hij vraagt niet om keurige cv's, hè, die wij inleveren als we solliciteren naar een baan. Nee, hij vraagt om een bereid hart. Hij wil ook geen experts, maar volgers. Waarom lieten deze mannen hun netten vallen? Omdat ze iets proefden wat groter was dan die visvangst. Vrijheid. De roeping van Jezus is geen dreigend gebod, maar een onweerstaanbare uitnodiging. Jezus zei niet, denk er eens even over na. Nee, hij zegt simpelweg, kom. En dat is de grootste uitdaging voor ons hè, moderne mensen, om die roep niet dood te rationaliseren. Want wat doen wij? Wij analyseren en calculeren, berekenen, twijfelen, wegen af en vergeten dat het Koninkrijk Gods bestaat uit vertrouwen. Jezus biedt geen gedetailleerd plan, maar een persoonlijke ontmoeting. Hij zegt niet, hier is de route. Hij zegt, ik ben de weg. De nieuwe katholieken die de veilige haven van scepticisme hebben verlaten, ja, die begrijpen deze roep misschien beter dan we vaak denken. Ze hebben een stem gehoord, misschien niet aan een oever, maar in hun hart. En misschien voelden ze een onrust, een verlangen om meer te ontdekken dan wat de wereld biedt. Want wat biedt die wereld eigenlijk? En toen Jezus kwam, toen kwam Jezus langs, ja. De wereld, die zal je misschien vreemd vinden, omdat je gelooft dat de ultieme waarheid niet in jezelf ligt, maar in het volgen van een persoon. Maar weet dan wel dit, hè? Juist die vreemdheid is je kracht. Juist die paradox is de kern van het geloof. Je hebt de netten van zelfverzekerdheid laten vallen om iets groters te vangen. Het mysterie van Gods roeping. De paradox van deze roeping, die is eigenlijk simpel. Je moet loslaten om te vinden. Je moet weggaan om thuis te komen. Jezus wil geen halfhartige volgelingen. Hè? Hij wil vissers van mensen. En om mensen te vissen moet je eerst zelf gevangen zijn door de liefde van God. We gaan verder met het volgende fragment uit het Marcus-evangelie. Nog steeds het eerste hoofdstuk, nu vers 21 tot 28. Wat schrijft Marcus? Ze kwamen te Kafarnaum en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge waar hij als leraar optrad. En de mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. Er bevond zich in een synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen, Jezus van Nazareth, wat hebt gij met ons te maken? Zijt gij gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet wie gij zijt, de heilige Gods. En Jezus voegde hen dreigend toe, zwijg stil en ga uit hun weg. En de onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hun weg. Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen, wat betekent dat toch, een nieuwe leer met gezag? Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen hem. En snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea. Aldus Marcus. Een van de meest betoverende eigenschappen van het evangelie volgens Marcus is hoe het alledaagse voortdurend wordt doordrongen van het bovennatuurlijke. Dat zou ook het kopje zijn boven deze aflevering. Hè? Het alledaagse en het buitengewone. Ook dat gaat weer samen. Hier weer die paradox. Hè? Hier hebben we Jezus die op Sabbat eenvoudig de synagoge binnenwandelt. Er is niets spectaculairs in die binnenkomst. Het is niet het theater van een koning met trompetgeschal, maar eerder het vertrouwde beeld van een leraar die zijn plaats inneemt. En toch is het juist op deze gewone momenten dat het wonderbaarlijke zich voorbereidt om te ontvouwen. Want dat begint als een eenvoudige les in de synagoge. Het verandert in een confrontatie met een onreine geest. We hoorden het zojuist. Het alledaagse wordt onderbroken door het buitengewone. En de synagoge, hè, zo vertrouwd en sereen, zoals ons eigen kerkgebouw, dat wordt het toneel van een strijd. Het is alsof iemand in een rustig dorpje plotseling een draak ziet opduiken midden op het dorpsplein. De mensen in de synagoge waren gewend aan de schriftgeleerden, aan hun lange verhandelingen en ook ingewikkelde discussies, want daar waren de schriftgeleerden erg goed in. En die schriftgeleerden spraken altijd met een gezag dat dat niet van henzelf was. Hun kracht lag in het citeren van anderen. Mozes, de profeten, het herhalen van wat al lang geleden was gezegd. Ze waren als gidsen die alleen de platgetreden paden kenden en nooit de avontuurlijke weg door het bos. Maar Jezus spreekt met gezag dat rechtstreeks van hemzelf komt. Hij is niet slechts een gids, hij is de weg zelf. En hier zien we de grote omkering. Waar de schriftgeleerden de wet gebruikten om muren te bouwen, opent Jezus met zijn woorden deuren. Zijn leer is niet een echo van oude stemmen, maar een fris geluid in de ochtend. En dit gezag, deze ongewone frisheid, is precies wat de onreine geest niet kon verdragen. Het kwaad dat altijd in de schaduw leeft, wordt plotseling geconfronteerd met het felle licht van de waarheid. En daar kunt u niet tegen, zoals u weet. De reactie van de onreine geest is zowel angstig als herkenbaar. Wat hebt ge met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zo zegt die onreine geest, deze duivel. En dat is niet slechts een demonisch geschreeuw, maar een universele vraag. Het kwaad wil altijd weten waarom het goede zich ermee bemoeit. Het wil ongemoeid blijven, in stilte en in schaduw. Het is als een dief die zich gestoord voelt wanneer het licht gaat worden. Wat hebt ge met ons te maken? Ja, alles. Want Jezus was er om het kwaad de wereld uit te helpen. De geest noemt Jezus de heilige Gods. Ook de duivel weet wie Jezus is. Dat is opmerkelijk misschien. Waar de mensen misschien nog twijfelen of aarzelden, erkent deze demon de waarheid onmiddellijk. Het kwaad weet wie Jezus is, omdat het goede altijd de vijand van het kwaad is. De waarheid is iets wat zelfs leugens moeten erkennen, zei het met tegenzin. Jezus spreekt slechts enkele woorden, hè? Zwijg stil en ga uit hem weg. Meer zegt Jezus niet. In een wereld vol lawaai en vertoon spreekt Jezus met de eenvoudige autoriteit van de schepper. Hij maakt geen dramatisch gebaar, hij zegt geen lange gebeden. Zijn woord is genoeg. Het kwaad heeft niets te weerleggen, geen verweer tegen deze pure, onverbloemde waarheid. Er is iets bijna huiveringwekkends in de eenvoud van dit wonder. Het is geen duel tussen gelijke machten, het is de nacht die verdwijnt bij het eerste licht van de ochtend. De onreine geest schreeuwt en vertrekt, als een winterstorm die plotseling wijkt voor een warme lentebries. Het schreeuwen van de demon, dat is de laatste stuiptrekking van een schaduw die verdwijnt in het licht. De reactie van de mensen is veelzeggend. Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag? Ze zien niet alleen een wonder, maar een nieuwe wereld die zich opent. Ze zijn als kinderen die voor het eerst een sneeuwvlokje zien vallen, of als reizigers die na een lange donkere tunnel het daglicht weer zien. Het wonder zelf is indrukwekkend, hè? Maar nog opmerkelijker is dat zij, gewone mensen, het erkennen als iets nieuws. Ze zien niet alleen een demonische bevrijding, maar ook een koninkrijk dat eraan komt, een nieuwe schepping die door Jezus wordt ingeluid. En deze passage van Marcus eindigt met de verspreiding van Jezus' faam door Galilea. Zijn woorden, zijn daden zijn als een vonk die door droog gras gaat. Het is niet de kracht van propaganda of de invloed van macht, maar de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de waarheid. En mensen kunnen een leugen negeren, maar de waarheid heeft de neiging zich te verspreiden, zoals het licht zich over de horizon verspreidt. In dit korte verhaal van Marcus zien we precies dat. De alledaagse synagoge wordt de plaats van bevrijding. De gewone mensen worden getuigen van het goddelijke. En zelfs een demon kan niet anders dan de waarheid erkennen. En dat doet hij dan ook. Het is niet slechts een wonderverhaal, maar een herinnering dat in elk alledaags moment een goddelijke ontmoeting kan schuilen. Even een pauze. Een stukje muziek.

Vrienden, we gaan verder met Marcus. Eerste hoofdstuk nog steeds. Vers 29 tot 39. Marcus, hij schrijft het volgende. Zodra Jezus uit de synagoge kwam, ging hij met Jacobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed. En ze spraken Jezus aanstonds over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar bij de hand en deed haar opstaan. En ze werd vrij van koorts. En ze bediende hen. In de avond na zonsondergang bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Jezus. En heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekten leden genas hij en hij dreef tal van geesten uit. Maar hij liet niet toe dat de boze geesten spraken omdat ze hem kenden. Tot zover Marcus. In dit gedeelte gaat Jezus niet naar een heilige plek, maar naar het huis van Simon en Andreas, de twee broers, Simon Petrus, later. En een gewoon, misschien rommelig huis vol aardse geuren en dagelijkse beslommeringen. En precies daar begint het wonder. De scène begint prozaïsch. Simons schoonmoeder lag met koorts op bed. Geen levensbedreigende ziekte, geen groot drama, alleen koorts. Meer staat er trouwens niet, hè? En Jezus pakt haar bij de hand en richt haar op. En onmiddellijk verlaat de koorts haar. Wat een eenvoudig gebaar voor zo'n grootse kracht. Maar de dag is nog niet voorbij, de zon gaat onder en ineens stroomt de hele stad toe. Mensen slepen zieken en bezetenen mee naar de deur van dat eenvoudige huis. En iedereen zoekt naar genezing, naar bevrijding, naar een sprankje hoop. En Jezus geneest velen, bevrijdt velen, maar let op, niet allemaal. Zelfs in deze golf van genade is er een mysterie. Sommige ziekten verdwijnen, anderen blijven. Sommige demonen worden verdreven, anderen niet. Het vreemde aan deze wonderen is niet dat ze gebeuren, maar dat ze gebeuren, ja, zonder een vooropgezet plan, zo lijkt het wel. Jezus handelt uit liefde, zeker. Hij geneest niet omdat het zijn plicht is, maar omdat het zijn aard is. En toch weigert hij om zomaar een wonderdokter te worden of om zomaar iedereen van brood en wijn te voorzien, hè, zoals bij de wonderbare broodvermenigvuldiging en in Cana. Het is om die reden dat Jezus dikwijls tegen degene die hij genezen heeft zegt dat hij maar het voor zich moet houden. Hetgeen natuurlijk een kansloos verzoek is. Als je ernstig ziek bent en bent ineens genezen, wat ga je dan zeggen, zeg? Zo van, ik weet het ook niet. De Messias is met een andere missie gekomen. Genezen, zeker. Maar wat is die missie? Het kwaad overwinnen. Hè? Luister nog naar die woorden van Johannes de Doper. Hè? Als je naar Jezus wijst, dan weet je meteen wat zijn boodschap is. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En als Jezus demonen uitdrijft, maakt Jezus duidelijk dat dit gerust verkondigd mag worden. Dan mag het dus wel, hè? Niet bij een broodvermenigvuldiging of bij genezing, maar wel als je demonen uitdrijft. We zullen dat verderop nog zien. Vertel het maar. En daarvoor is hij gekomen. Het kwaad uit de wereld helpen. En dan, wanneer iedereen nog in reppen roers, sluipt Jezus in alle vroegte naar buiten om te bidden. En hier ontmoeten we de grootste paradox. En weer een paradoxe, de genezer die zelf kracht zoekt bij de Vader. De bron van leven die zelf put uit de bron. Als de leerlingen hem vinden en zeggen dat iedereen hem zoekt, antwoordt hij: laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat ik ook daar kan prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. En hier legt Jezus een diep geheim bloot. Zijn missie gaat niet om het oplossen van elk menselijk probleem, maar om het kwaad te overwinnen. Hij is, zoals Johannes de Doper zegt, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. De ware genezing ligt niet in het verdwijnen van ziekte, maar in het vinden van Gods nabijheid. Hè? Mensen willen hem vooral om zijn wonderen, maar hij wil dat ze hem vinden om zijn woorden. En hij wil het geloof in hem in de harten van de mensen opwekken. Het moderne denken is geneigd om kracht te beschouwen als onafhankelijkheid, terwijl het christendom kracht juist ziet in
afhankelijkheid van God. En dan ben je sterk. De ware paradox van macht is dat het verlangen naar controle ons zwak maakt, terwijl overgave ons juist sterk maakt. Wij, moderne mensen, we zijn geneigd om God in een schema te vangen. Als hij goed is, dan moet hij altijd genezen. En als hij liefde is, moet hij altijd alles geven wat we wensen. Maar Jezus laat zien dat God geen automaat is, geen Sinterklaas aan wie je je lijstje kunt indienen. Hij geneest soms, maar soms ook niet. Hij blijft soms, maar soms vertrekt hij ook weer verder. Hij handelt niet volgens onze logica, omdat zijn wijsheid die van ons oneindig overstijgt. Ook nieuwe katholieken die weten wat het is om teleurgesteld te zijn in menselijke antwoorden. En misschien heeft de wereld hen geleerd om kracht te zoeken in jezelf, want dat doen de mensen om ons heen, om genezing te vinden in zelfreds,

ons heen om genezing te vinden in zelfredzaamheid. Maar die kun je ontdekken dat afhankelijkheid niet zwak is, maar juist de bron van echte kracht. Jezus nodigt je uit om je verwachtingen los te laten en de onvoorspelbaarheid van de genade te omarmen. En misschien sta je, net als die menigte, te wachten op een wonder. En misschien heb je gebeden en gehoopt en lijkt er niets te gebeuren. Maar de paradox van het evangelie is dat niet elk wonder zichtbaar is. Soms is de grootste genezing niet dat de koorts verdwijnt, maar dat je hoop weer oplaait. Soms is het wonder niet de verandering van omstandigheden, maar de verandering van je hart. En laten we niet alleen zoekers zijn van wonderen, maar volgers van Jezus. Hè. Laten we niet blijven wachten op spectaculaire tekenen, maar leren de hand van God te herkennen in kleine aanrakingen van genade. En laat ons in de stilte van de ochtend, net als Jezus, de kracht vinden om te blijven volgen, zelfs als het wonder uitblijft. Want de ware paradox van het christelijk leven is dat wie zijn leven verliest om Christus wil, ja, die zal het juist vinden. En wie durft te bidden zoals Jezus, zal de kracht vinden om niet alleen genezingen, maar ook de missie te omarmen. Vrienden, we verlaten even het Marcus-evangelie voor, laat ik maar zeggen, intermezzo. Waar wil ik het over hebben? Die wonderen waar we zojuist over hoorden. Die wonderen. Kan dat? Hoe moeten we dit zien? De sleutel van de deur tussen hemel en aarde, zo zou ik dat willen betitelen. We gaan het even hebben over de wonderen en daarna gaan we verder met het Marcus-evangelie. In een tijdperk van wetenschappen en nuchterheid beschouwen we vele wonderen als sprookjes of als achterhaalde verhalen. Voor de modern denkende mens zijn wonderen vaak een struikelblok van geloof. Het staat toch haaks op het gezonde verstand, zo wordt dan gezegd. Wie durft er nog te geloven dat water in wijn kan veranderen en dat doden werkelijk kunnen opstaan? En toch is juist datgene wat als een schandaal voelt de sleutel tot het geloof. Kersverse katholieken, afkomst uit een seculier milieu, die staan voor de uitdaging dit te begrijpen. We zijn opgegroeid met wetenschappelijk en natuurwetenschappelijke wereldvisie, waarin alles uiteindelijk een materiële verklaring heeft. En ja, wat doen wij? Wij omarmen een geloof waarin de wereld doortrokken is van mysterie en waarin wonderen gebeuren. Hoe rijmen we deze twee werelden? Kunnen we zowel ons verstand als ons geloof recht doen? Er was een tijd dat we als kind in alles iets magisch zagen, hè? De wereld was vol verrassingen. Elke dag dat de zon opkwam, voelde als een nieuw avontuur. En een regenboog was een geheim teken aan de hemel. Maar goed, naarmate we ouder werden, leerden we de regels kennen. We leerden dat de zon gewoon vanwege de rotatie van de aarde opkomt. En dat regenbogen niets anders zijn dan breking van het licht. Oftewel natuurkundige fenomenen. Prachtig, maar niet bovennatuurlijk. En gaandeweg raken we onze kinderlijke verwondering kwijt. Wat ooit een wonder was, ja, dat werd een feit in een leerboek, in een schoolboek. En de moderniteit heeft ons geleerd om achter elke gebeurtenis een natuurwet te zien. Op zichzelf is daar niks mis mee, hè? De wetenschap heeft ons heel veel kennis gebracht, goede dingen, vooruitgang gebracht. Maar er zit ook een keerzijde aan. We zijn zo gewend geraakt aan het idee dat alles in principe verklaarbaar is, dat we blind zijn geworden voor het mysterie dat erachter schuilt. We zien de zon honderden keren opkomen en gaan er stilzwijgend van uit dat het automatisch gebeurt. We lopen over zacht gras zonder te beseffen hoe wonderlijk het is dat gras ons telkens weer draagt en groeit. De Engelse schrijver Chesterton, de meester van de paradoxen, die merkte eens op dat de wereld nooit aan wonderen gebrek zal lijden, maar aan gebrek aan verwondering. Met andere woorden, er zijn wonderen genoeg in de wereld, maar vaak hebben we niet de ogen om ze te zien. De wereld is niet minder wonderbaarlijk geworden, maar onze blik is veranderd. In zo'n geestelijke gesteldheid lijkt het dat er voor echte wonderen, gebeurtenissen

0: die de gewone gang van zaken doorbreken, dat daar helemaal geen plaats meer voor is. En als we al geen verwondering voelen voor de opgaande zon, hoe zullen we dan openstaan voor iets radicaals als opstaan uit de dood, verrijzenis uit de dood, een dode die tot leven komt? Het verlies van verwondering is misschien wel de grootste schade die een puur materialistisch wereldbeeld aanricht. Niet dat het de feiten verkeerd heeft, maar het mist de ziel ervan. We zien het gewone en we vinden het zo gewoon dat we het bijzondere niet langer ook mogelijk achten. Een gesloten wereldbeeld waarin elk mysterie uiteindelijk wordt platgeredeneerd, dat laat geen ruimte voor verrassing of voor iets dat buiten het voorspelbare patroon valt. Maar is het wel terecht? Zijn we niet te vroeg opgehouden met ons te verwonderen? Ironisch genoeg gaat de moderne afwijzing van wonderen vaak gepaard met hetzelfde soort starheid, ja, dat ons wel eens verweten wordt. Er heerst een soort onuitgesproken dogma in de seculiere geest. Wonderen zijn onmogelijk, punt uit. En nee, dat is geen resultaat van onderzoek, van wetenschappelijk onderzoek, maar een aanname bij voorbaat. Ongelovigen geloven niet in wonderen, niet omdat het bewijs ontbreekt, maar ja, het past niet in hun wereldbeeld. Het is verhelderend om te beseffen dat de rollen hier omgekeerd zijn. Niet per se de gelovige, maar juist de ongelovige kan de dogmaticus zijn. De christen aanvaardt in principe alle feitelijke bewijzen en getuigen. Natuurlijk doen we dat. Alles wat logisch is, dat zien we ook wel dat het logisch is. En alles wat feitelijk juist is, dat is het uiteraard ook. Hoe vreemd het soms ook kan zijn. En de radicale scepticus die verwerpt bepaalde ervaringen bij voorbaat, omdat ze niet in hun theorie passen. Ja, wie is dan eigenlijk het meest dogmatisch? Uiteindelijk vereist het rotsvaste geloof dat wonderen onmogelijk zijn. Het vereist net zoveel mentale gymnastiek als de stelling dat ze wel kunnen gebeuren. Het moderne ongeloof in wonderen, nee, dat is geen triomf van de wetenschap. Het is een keuze, een axioma. Het is een geloofsartikel op zichzelf. En een van de kernproblemen in het moderne denken over wonderen is een misverstand over wat een natuurwet eigenlijk is. We spreken vaak over natuurwetten, alsof het onveranderlijke dwingende voorschriften zijn, waarin zelfs God, als hij al bestaat volgens de niet-gelovigen, zich zou moeten houden. De appel moet gewoon naar beneden vallen door de zwaartekracht, punt uit. Dat kan niet anders. Water kan niet anders dan vloeibaar zijn bij de kamertemperatuur. En een pompoen zal altijd een pompoen blijven en nooit iets anders kunnen worden. Dat is de wet, zo hebben we geleerd. Maar laten we even advocaat van de duivel spelen. Weten we werkelijk waarom deze dingen zo zijn? We weten dat de appel valt, maar niet waarom zwaartekracht bestaat en waarom zich overal op aarde zich op deze manier gedraagt. We weten dat water in normale omstandigheden vloeibaar is, maar niet wie of wat die normale omstandigheden uiteindelijk heeft ingesteld. We weten dat elke pompoen uitgroeit tot weer een pompoen en niet tot een konijn of een koets, behalve in sprookjes dan. Maar waarom eigenlijk niet? Als we alleen de regelmaat observeren, maar niet de diepste oorzaak ervan kennen, kunnen we niet met absolute zekerheid beweren dat er geen uitzonderingen kunnen bestaan. We noemen iets een natuurwet, maar dat is feitelijk een beschrijving van wat we meestal zien gebeuren. Een natuurwet zegt niet waarom iets gebeurt, alleen dat het gebeurt. En onze wetenschap kan verschijnselen uitstekend beschrijven en verbanden ontdekken, maar over het ultieme waarom, over de ultieme oorzaak, waarom er überhaupt orde heerst in plaats van chaos, of waarom er überhaupt iets bestaat en niet niets, daar zwijgt de wetenschap. Daar kunnen ze niks mee. We gaan in de volgende aflevering verder.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Marcus-evangelie met Monsieur Mutsaerts.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.

Beste luisteraars van Radio Maria, hier ben ik weer met een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Een kennis van mij stuurde via WhatsApp een bericht door met een foto van een boek met de titel Becoming Supernatural. Bovennatuurlijk worden. Een boek geschreven door professor en bestselling auteur Joe Dispenza. Volgens de beschrijving van het boek heeft de auteur in zijn makkelijk te begrijpen aanmoedigende stijl 100.000 mensen geleerd hoe ze hun hersenen opnieuw kunnen programmeren en hun lichaam opnieuw kunnen conditioneren om blijvende veranderingen teweeg te brengen. Hij spreekt over de geheime wetenschap van de pijnappelklier en haar rol in het kunnen betreden van mystieke gebieden van de realiteit. Hoe je je bewustzijn kunt verschuiven tot voorbij de beperkte, voelbare, materiële wereld en je kunt begeven in het kwantumveld van oneindige mogelijkheden. Dit ruikt sterk naar occultisme. Mijn kennis merkte in datzelfde bericht op dat er op sociale media rijkelijk reclame wordt gemaakt voor dat soort van literatuur. Met enkele klikken kom je bovendien gemakkelijk op een dark web. Dat is een deel van het wereldwijde web dat voor de zoekmachines niet rechtstreeks vindbaar is en waar je toegang krijgt tot alle mogelijke duistere informatie. Hij voegde er nog aan toe: het is nog nooit zo erg geweest als nu. Dat is ook mijn observatie. Hoewel ik in het verleden al heel vaak gesproken heb over occultisme en New Age, meen ik het vandaag opnieuw te moeten doen. Want het occultisme is duidelijk in opmars. En er zijn nog te veel mensen die daar geen weet van hebben en daardoor makkelijk te misleiden zijn. Toen ik zo'n 45 jaar geleden begon met het experimenteren van New Age en occultisme, was het een hele klus om informatie en boeken te vinden over deze onderwerpen. Er was geen internet en alles gebeurde zowat in de achterkamers en in het verborgene. Ergens voelde ik wel aan dat ik me bezig hield met iets ongehoords. En dat had al een belletje moeten doen rinkelen. Maar mijn geloofsvorming was zo armzalig dat ik mijn onbehagen niet goed kon thuisbrengen. Ik was op zoek naar de waarheid en ik zou niet tot rust komen tot ik ze gevonden had. Die waarheid heb ik inderdaad gevonden, meer dan 12 jaar later, en wel op een plaats waar ik ze niet vermoed had, namelijk in de schoot van de katholieke kerk. Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. Sindsdien lijkt het alsof de Heer mij oproept om te spreken over al die valkuilen waar we als mens mee te maken krijgen en die ons trachten te verwijderen van de ene en enige waarheid die ons kan vervullen en ons vrede van hart schenkt. Door mijn bekering heb ik als het ware een zesde zintuig ontvangen dat sporen van New Age en occultisme onmiddellijk doet herkennen. En het is waar, ik kan geen toegevingen meer doen. Geïnspireerd als ik ben door die ene zin uit het boek Apocalyps, niets onreins zal er binnengaan. Het gaat hier natuurlijk over het leven na de dood in Gods heerlijkheid, dat is weggelegd voor eenieder die kiest voor de liefde van God. Ik hoorde nog pas zeggen door een overigens heel gelovig persoon: wat is er mis met yoga? Dat zijn toch maar wat oefeningen om te stretchen en je te ontspannen. Dat klopt dus niet, want elk van die houdingen die yoga ons aanreikt, zijn houdingen van aanbidding van demonen die de naam dragen van die houdingen. Er zijn miljoenen goden in het Hindoeïsme. Het zijn jammer genoeg demonen. En dat bevestigen zelfs vroegere yogi die tot bekering gekomen zijn.
Het is precies dat wat Paulus zegt. Wat de heidenen offeren, offeren ze aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij gemeenschap aangaat met de boze geesten. Paulus stelt het nog scherper. Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der demonen. Gij kunt niet deel hebben aan de tafel des Heren en aan de tafel der demonen. Dat vinden we terug in de 1 Korintiërsbrief, 10e hoofdstuk, verzen 20 en 21. Anders gezegd, je kunt geen christen zijn en je tegelijkertijd bezighouden met aspecten van andere godsdiensten, hoe onschuldig ze op het eerste gezicht ook lijken. Door je hiermee bezig te houden, zet je immers de deur naar het occultisme op een kier. Meer heeft de duivel niet nodig om zijn verleidelijk spel met jou verder te zetten. Ik beweer dus dat occultisme in opmars is. Mag ik dit illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden? De lijst is oneindig. De krant Het Laatste Nieuws kopte op 31 oktober 2023: ik voel me een brug tussen verschillende werelden. Lydia, 30, en Charlotte, 34, zijn moderne heksen. Volgens het artikel verdiepen steeds meer jonge vrouwen zich weer in de hekserij. Op sociale media haalt de hashtag Witchtalk 21 miljard views. Ook Lydia en Charlotte noemen zichzelf trots een heks. Het brengt Lydia dichter bij andere vrouwen en bij de magie in de natuur. Charlotte had visioenen en ontdekte een nieuw bestaan in Mexico. Een aantrekkelijke foto van jonge vrouwen in het bos in rode lange kleren prijkt bovenaan het artikel. Dergelijke kledij wordt gebruikt tijdens het uitvoeren van magische rituelen. Dat was lang niet het enige artikel dat rond Halloween in de krant verscheen. Een jaarlijks weerkerend fenomeen trouwens rond die periode van het jaar. Een onschuldig sociaal gebeuren, helemaal in lijn met de aandacht voor de natuur en het milieu? Zo lijkt het, maar dat is het niet. Er wordt tijdens die samenkomsten niet gesproken van de duivel. Maar iemand die God niet aanbidt, aanbidt de duivel. Zelfs al is hij zich dat niet bewust, of al zou hij dat nooit willen. Dat is het verraderlijke aan dergelijke zaken. Ik heb voormalige heksen horen getuigen hoe onschuldig ogende rituelen al gauw niet meer boeiend zijn en er behoefte groeit aan steeds meer en dieper. Sommigen verglijden dan ronduit in satanisme, met openlijke duivelsaanbidding, met alles erop en eraan. Maar het zijn niet alleen jonge vrouwen die flirten met magische rituelen. Ook de leiders van het Wereld Economisch Forum houden van magische mystiek. Als naar jaarlijkse gewoonte waren de wereldleiders en hun gevolg in januari 2024 weer bijeen in Davos en na een discussie over hoe we een netto-nul natuurpositieve toekomst mogelijk kunnen maken, hield een vrouw, geïntroduceerd als Chief Putani van de Yawa-Yawa-stam van het Amazonegebied, een korte toespraak waarin ze om hulp vroeg bij het genezen van de planeet. Ze presenteerde zichzelf als vertegenwoordiger van de stem van de natuur en de stem van het bos en concludeerde: als we allemaal verenigd zijn in ons hart en onze gedachten, zal onze moeder aarde naar ons luisteren. Ze ging verder met wat leek op een heidens ritueel van zegening, waarbij ze haar handen in elkaar wreef en een gebed reciteerde voordat ze lucht op het hoofd van elk panellid blies. De panelleden en Chief Putani sloegen vervolgens de handen ineen onder het applaus van hun publiek
en kregen een staande ovatie van een paar personen, met name de voormalige Amerikaanse vicepresident en klimaatalarmist Al Gore. Er zijn nog wel meer voorbeelden aan te halen van de banden tussen heel het klimaatverhaal en heidense praktijken. Maar ook de sportwereld blijft niet gespaard van magie. De Olympische Spelen gaan in 2024 door in Parijs. In april werd de eerste ceremonie van de Spelen, het fakkelverlichtingsritueel, gehouden in Olympia, Griekenland, in de oude tempel van Hera, de vrouw van Zeus, de koning van de Griekse goden. Geflankeerd door een niet diverse harem van uitsluitend blanke vrouwen, speelde de Griekse actrice Merimina de rol van hoge priesteres. Haar functie was onder meer het uitspreken van een gebed namens de mensheid en dat luidde: Apollo, god van de zon en het idee van licht, zend je stralen en steek de heilige fakkel aan voor de gastvrije stad Parijs. En jij, Zeus, schenk vrede aan alle volkeren op aarde en kroon de winnaars van het heilige ras. Het Heleense Olympische Comité organiseerde het 30 minuten durende evenement en vermeldde op zijn website de rest van de aanroep tot Apollo. De groep legt uit dat de eerste fakkelverlichtingsceremonie in 1936 plaatsvond als onderdeel van de Spelen van Berlijn en dat deze sindsdien min of meer voor elke Olympische Spelen heeft plaatsgevonden. Christenen op het sociale mediakanaal X hekelden de gebeurtenis vanwege het duidelijke heidendom ervan. Christus is koning, merkte verscheidenen van hen op. De katholieke auteur Chris Stefanik zei: er zijn redenen dat zonder veel verdriet letterlijk iedereen al heel lang geleden is gestopt met het aanbidden van Zeus en zijn gezelschap. De Olympische website herinnert eraan dat de Spelen in 776 voor Christus begonnen en duurden tot 393 na Christus, toen de christelijke keizer Theodosius I ze afschafte. Hoewel sommigen de redenen waarom hij dat deed misschien betwisten, en ook of hij ze überhaupt wel of niet heeft afgelast, valt niet te ontkennen dat de Olympische Spelen vandaag de dag onderdeel zijn geworden van een wereldwijde brood- en circusindustrie die het menselijk lichaam en de atletiek verheerlijkt buiten alle redelijke maatstaven. De openingsceremonies lijken bijna altijd pseudo-massonieke of globalistische thema's te bevatten. Ik heb het nog niet gehad over de muziekwereld. Ook daar heel wat magische fenomenen. Shane Lynch, die lid was van de populaire boysband Boyzone en nu een christen is, vertelde in februari 24 aan de Ierse krant Sunday World dat satanische vertoningen veel voorkomen onder muzikanten, waaronder Taylor Swift. Ik denk dat als je naar veel van de artiesten kijkt, veel van hun shows satanische rituelen zijn, live voor 20.000 mensen zonder dat ze het beseffen en herkennen, zei hij. Je zult veel capuchons zien, maskers op en vuurceremonies. Swift's optreden van haar nummer Willow is zo'n show waarbij de popster en haar collega-artiesten dansen in capes met capuchon terwijl achter hen een vuurspektakel brandt. De Amerikaanse exorcist pater Dan Rehill heeft gewaarschuwd dat deze show doet denken aan hekserij en dat, ik citeer, Taylor Swift waarschijnlijk veel demonen naar haar concerten lokt. Einde citaat. En dan te bedenken hoe populair ze ook bij ons is en dan vooral bij de jongeren. Nog in de muziekwereld.
het Eurovisie Songfestival. Mensen die niet vertrouwd zijn met magie en magische rituelen hebben waarschijnlijk niet in de gaten wat er op vele podia tegenwoordig gebeurt. Maar tijdens het Eurovisie Songfestival van mei 2024 werd er open en bloot over gecommuniceerd. Nog voor haar optreden oute de Ierse kandidaat zich als heks. De 31-jarige Robinson, bekend onder de artiestennaam Bambi Thug, beweert non-binair te zijn en beschrijft haar werk als Ouija-pop. Denk aan het Ouija-bord voor het oproepen van geesten, waarbij prominente en inderdaad centrale aspecten van satanische geïnspireerde beelden, acties en symbolen overal aanwezig zijn. Robinson zei tijdens een interview op YouTube dat Bambi Thug jouw heksenkoning en tegengif voor de wereld is. Bij haar uitvoering van haar openlijk satanisch bekendste nummer Doomsday Blue was Robinson gekleed in karakteristieke gotische kledij met duivelshorens die haar kostuum sierde en nepnagels die de bisschopstaf voorstelden. Er waren meerdere openlijk satanische thema's zichtbaar, afgezien van de make-up van Robinson en haar teksten met spreuken uit de Harry Potter-literatuur. Op een gegeven moment stond ze in het midden van een omcirkeld pentagram, terwijl kaarsen oplichten, terwijl ze met haar hand eroverheen zwaaide. Haar danspartner leek ook op een demon. Tijdens de act ontkleedde Robinson zich en droeg een bikini met de kleuren van de transgendervlag. Ze verdedigde de transgenderrechten. Op basis van haar zelfbeschrijving als een heks en haar publieke betrokkenheid bij het occulte beëindigde Robinson haar optreden door de woorden Crown the Witch in gotische tekst op het scherm achter haar te laten verschijnen. Ze liet de zinsnede ook op haar gezicht tatoeëren in Ogham-schrift, een Keltisch runeschrift. De slogan Crown the Witch is sindsdien viraal gegaan op sociale mediasites, waarbij Robinson opmerkelijke steun kreeg van de Ierse media en talrijke Ierse politici, waaronder de nieuw benoemde premier Simon Harris. Ze heeft bij eerdere interviews beweerd dat het haar doel is meer over het occulte te praten en mensen er meer vertrouwd mee te maken en ervoor te zorgen dat mensen niet langer zo oordelen over hekserij. Mijn doel in het leven is om iedereen alle andere religies te laten verlaten en zich bij hekserij aan te sluiten. Aldus Robinson.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Occultisme is duidelijk in opmars. Heel veel gelovigen zijn onwetend wegens een gebrekkige geloofsvorming. Daarom openen ze soms ongewild de deur naar het occultisme. Maar Paulus leert ons duidelijk dat wij als christenen ons niet tegelijkertijd kunnen bezighouden met aspecten van andere godsdiensten, hoe onschuldig ze ook op het eerste gezicht lijken. Voor de pauze heb ik een aantal voorbeelden gegeven van openlijk occultisme. Bij jonge mensen, bij jonge vrouwen, in de zakenwereld

Bij jonge mensen, bij jonge vrouwen, in de zakenwereld, in de sportwereld, in de muziekwereld en noem maar op. Maar ik wil nog even verder gaan met voorbeelden over de opmars van occultisme in deze tijd. De krant De Morgen vond het op 17 februari 2024 nodig om reclame te maken voor een bezoek aan een sjamaan met het artikel Van de zweethut tot een sessie met klankschalen. Hoe de sjamaan u kan verlossen van zorgen en stress. Aan het woord was Christ Olieslagers, die al op haar 14e werd opgeleid tot sjamaan. Ik leerde om de krachten die ik in me droeg naar buiten te brengen en hanteerbaar te maken, getuigde ze in het artikel. Een bezoek aan een sjamaan wordt hier aangeprezen als iets onschuldigs om stress en zorgen te bestrijden. Maar er wordt totaal voorbijgegaan aan het feit dat een sjamaan zich volledig geopend heeft voor de demonische wereld waar hij zijn krachten vandaan haalt. Die krachten gebruikt hij vervolgens voor de behandeling van de patiënt of cliënt, waardoor ook die zich opent voor diezelfde demonische wereld. Gegarandeerd beseft de sjamaan in kwestie dit zelf niet en meent hij of zij goed te doen. Hij of zij denkt alleen maar in termen van goede geesten die verlichting of genezing brengen. Sjamanisme beoefenen kan leiden tot ernstige bezetenheid. Dat is wat we leren van ex-sjamanen die tot bekering gekomen zijn. Dat soort van artikelen en aanprijzingen tref je wel vaker in de welzijnsrubriek van kranten en vrouwenblaadjes. Maar niet alleen daar. In elke stad vind je tegenwoordig een of ander huis waar een aantal coachen zich hebben gegroepeerd om een divers aanbod van therapieën aan te reiken. Daaronder zitten stevast New Age, zo niet occulte praktijken. Helaas kiezen ook meer en meer kloosters en bezinningshuizen voor een programma waarin New Age en occultisme hun plaats krijgen. Het is me een raadsel waarom zij dit doen. Ze zouden beter moeten weten. Zo is er een bezinningscentrum dat nu al een aantal keer per jaar stilteweken aanbiedt. Ieder kan er zelf bepalen welk traject hij of zij tijdens die dagen doorloopt. Het programma biedt niet alleen een christelijke, maar ook een ruimere oriëntatie aan, kun je lezen op de website. Wacht eens even. Is er wel zoiets als een ruimere oriëntatie dan de christelijke? Jezus Christus is toch de weg, de waarheid en het leven? Hij is toch Heer van het leven, Koning der koningen? Luister naar het aanbod. U krijgt de kans om inleidingen in verschillende verstillingstechnieken te volgen, om samen tot rust te komen, te mediteren, te bezinnen, te bidden, eucharistie te vieren. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee, maar je kunt ook deelnemen aan yoga, christelijk gebed, contemplatieve lichaamsmeditatie, contemplatieve cirkels enzovoort. Er wordt niet uitgelegd wat hiermee allemaal bedoeld wordt, maar het is dit laatste aanbod dat de wenkbrauwen doet fronsen. Ook een ander bezinningscentrum hield onlangs een activiteit rond lichamelijk lichaamsgebed die verbaasde. In de aankondiging stond het volgende. Het christelijk lichaamsgebed gebeurt in een cirkel waarbij we elkaars handen vasthouden en zelf de mystieke woorden zingen, ondersteund door eenvoudige sacrale bewegingen. Samen bidden en zingen brengt het denken en voelen in balans. Bij dit gebed komen ook gebeden en gezangen van Jezus en Maria aan bod en verzen en gebeden uit het Oude Testament. Mijn vraag is spontaan. Is het doel van het christelijk

gebed ons denken en voelen in balans te brengen? Zoeken we niet veeleer Gods liefdevolle, tedere aanwezigheid in ons hart, die we trachten te beantwoorden met onze liefdevolle blik en aandacht? Ik ben bang dat die diverse technieken ons eerder afleiden van God en naar onszelf, naar onze gevoelens en naar de mensen die in het gezelschap aanwezig zijn. Je vindt trouwens gelijkaardige technieken in allerhande Oosterse meditatiepraktijken. De grote specialist van het authentieke christelijke gebed is Teresa van Avila. Wat zij ons leert, is wezenlijk. Volgens Teresa is inwendig gebed de kern of de ziel van elke vorm van gebed, namelijk bewuste gerichtheid naar Hem en de doorleefde relatie met Hem. Zonder deze innerlijke aandacht is er van gebed geen sprake. Verder beveelt zij aan, ik citeer, ik kan er mij niet toe bewegen om menselijke middelen te gebruiken in zaken waar zijn majesteit grenzen lijkt te hebben opgelegd en die hij zich lijkt te willen voorbehouden. Problematisch noem ik elke vorm van geweld die we ons zouden willen aandoen, zoals de adem inhouden. Dat de ziel zich dus overgeeft in de handen van God, omdat hij van haar zou maken wat hij wil, en dat ze ondertussen zo weinig mogelijk zorg heeft voor haar belangen en de meest grote overgave aan de wil van God. Einde citaat. Met deze woorden uit de innerlijke burcht, het werk van Teresa bij uitstek over het innerlijke gebed, bedoelt zij dat mystiek gebed louter gave Gods is, die we niet kunnen afdwingen door bepaalde technieken of menselijke inspanning. Dat is iets wat wij als christenen behoren te weten. Ook de wetenschappelijke wereld ontsnapt niet aan de invloed van het occultisme. Een gekend voorbeeld ondertussen is CERN. CERN is een Europese organisatie die fundamenteel onderzoek doet naar elementaire deeltjes. De organisatie is gehuisvest in Mérin, in het kanton Genève, ten westen van de stad Genève op de grens van Frankrijk en Zwitserland. CERN is een van 's werelds grootste en meest gerespecteerde centrum voor wetenschappelijk onderzoek. Zijn taak is fundamentele natuurkunde. Uitzoeken waaruit het heelal is gemaakt en hoe het werkt. Voor de hoofdingang van het complex staat een gigantisch groot standbeeld van de hindoe-god Shiva, de vernietiger. Op internet circuleren er beelden van satanische rituelen rond dat beeld, midden in de nacht, door medewerkers van CERN. Niet direct iets wat je zou verwachten bij een dergelijk gerespecteerd centrum voor wetenschappelijk onderzoek. Ook NASA draait zijn hand niet om voor satanische rituelen. Ex-medewerkers beweren dat er gebruik wordt gemaakt van allerlei duistere rituelen om hun projecten te doen slagen. Over de aanwezigheid van occultisme en New Age in de medische sector, en dan vooral in de alternatieve sector, zou ik heel veel kunnen uitweiden. Ik denk daar in de eerste plaats aan al de energetische behandelingen die er zijn, te veel om op te noemen. Hetzelfde geldt voor de sector van psychologie en psychiatrie. Zorgwekkend vandaag is de opmars van het gebruik van psychedelica, niet alleen in de zorg voor mentaal welzijn, maar ook voor spiritueel welzijn. Nog niet lang geleden was er op tv een uitgebreid verslag van het bezoek van een BV aan een Nederlands retraitecentrum, waar onder begeleiding en met de nodige rituelen hallucinerende paddenstoelen of pado's werden gebruikt. Het was blijkbaar een indrukwekkende ervaring
die door de verslaggeving zelf ongetwijfeld een aantal mensen nieuwsgierig gemaakt heeft om ook aan een dergelijke retraite deel te nemen. En dan is er ayahuasca. Ayahuasca is een krachtige, hallucinerende en visionaire drank van de inheemse stammen in het Amazone-regenwoud. De thee wordt vrijwel altijd gedronken in een ceremoniële setting en wordt gezien als een natuurlijk medicijn bedoeld voor innerlijke heling en om contact te leggen met de voorvaderen in het geestenrijk. De ceremonies worden geleid door een sjamaan. De inheemse bevolking van de Amazone gebruikt ayahuasca als een heilig sacrament, ook genoemd Santo Daime, onder meer om te communiceren met een geestenrijk en om de band van de ziel met de natuur te versterken. De laatste jaren wordt ayahuasca ook in de westerse wereld populair. Overal ter wereld worden ceremonies gehouden, vaak onder leiding van shamanen uit de Amazone. Ook in België worden op meerdere locaties ceremonies aangeboden. Volgens de shamanen is het juist nu nodig om het collectieve bewustzijn van de mensheid te verruimen, zodat onze connectie met de natuur hersteld kan worden. Dat is volgens hen nu meer dan ooit nodig, omdat de mensheid in hoog tempo bezig is om de natuurlijke balans van de wereld te vernietigen. Het is hun missie om door middel van ayahuasca mensen weer in contact te laten komen met hun oorspronkelijke connectie als natuurlijk wezen en zo deze balans te herstellen. In de westerse wereld worden ayahuasca-ceremonies over het algemeen georganiseerd in meerdaagse spirituele of holistische retraites waar persoonlijke heling en verdieping het voornaamste doel is. In een New Age-setting dus. Een retraite bestaat uit verschillende activiteiten, zoals meditaties, ademwerk, dans en natuurwandelingen. Dit helpt volgens de organisatoren de deelnemers te aarden en zich voor te bereiden op het introspectieve karakter van een ayahuasca-trip. In de avonden vinden één of meerdere ayahuasca-ceremonies plaats, die altijd rond zonsondergang starten en een groot deel van de avond en de nacht duren. Het gebruik van ayahuasca is absoluut niet onschadelijk. Ik heb meerdere getuigenissen beluisterd van ex-deelnemers aan dergelijke retraites. Zij waarschuwen eenduidig voor het gevaar voor de ziel. Zoals ik al zei, shamanen communiceren met geesten, zeg maar demonen, en maken de deelnemers open voor communicatie met die geesten. Dan mogen we ook niet de filmindustrie vergeten en de wereld van het gamen en het internet. Uit die sectoren zijn New Age en occultisme niet meer weg te denken. Maar de ergste vorm van occultisme is wel satanisme. Hoewel satanisme gedurende eeuwen enkel in het verborgene werd beoefend en de meeste mensen niet eens weet hadden van het bestaan ervan, is er ook daarin de laatste tijd veel veranderd. Er zijn zelfs landen nu waar satanisme erkend is als een openbare godsdienst. Bij die landen horen natuurlijk de Verenigde Staten, maar ook Zuid-Afrika. De satanisten willen meer in de openbaarheid treden en kunnen daardoor ook veel meer mensen bereiken en hun invloed gevoelig uitbreiden. In de Verenigde Staten kom je op straat zomaar standbeelden tegen van Baphomet. Baphomet is een antropomorf wezen met de kop van een geit, de torso van een mens en zwarte vleugels op zijn rug. Het is een mystieke en esoterische figuur die de vereniging van tegenstellingen vertegenwoordigt, waaronder mannelijk en vrouwelijk,
licht en donker, goed en kwaad. Tegenwoordig wordt hij vaak geassocieerd met satanisme en hekserij. De verpersoonlijking, zou je kunnen zeggen, van de duivel. De satanisten organiseren ook satansclubs na schooltijd voor jongeren vanaf de lagere school. Dat is daar allemaal normaal. En heel wat mensen nemen daar geen aanstoot aan. Gelukkig zijn er steeds meer ex-satanisten die na een diepe bekering zich geroepen voelen om in de openbaarheid te brengen waar de satanisten werkelijk voor staan en wat ze met hun vloeken en rituelen bij mensen en in de maatschappij werkelijk bewerken. Het gaat niet om fabeltjes. Eens een bepaald niveau bereikt, kiezen heel wat satanisten er werkelijk voor om Satan te dienen en hun ziel aan de duivel te verkopen. Dat gaat voor een tijdje goed en ze zijn vaak in staat om veel roem en geld te vergaren. Maar vroeg of laat komt aan dat succes een einde, want er is altijd een prijs te betalen. Een heel grote prijs.

0: Beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht, het thema van mijn uitzending vandaag gaat over de opmars van het occultisme. En ik heb daarnet nog meer voorbeelden gegeven van die opmars van het occultisme in de maatschappij, maar zelfs ook in kloostergemeenschappen. Het lijkt wel of geen enkele sector meer gespaard is. Ik ben blijven stilstaan bij het gebruik van psychedelica in de zorg en voor spiritueel welzijn. Opvallend zijn daar het gebruik van hallucinerende paddenstoelen of pado's en de hallucinerende en visionaire drank ayahuasca. Beide worden vaak aangeboden tijdens zogenaamde retraites. De ergste vorm van occultisme is wel het satanisme, dat nu open en bloot zichtbaar is en in sommige landen zelfs als openbare godsdienst erkend is. Elk tijdperk van de wereld biedt zielen verleidingen die zijn aangepast aan de tijd waarin zij leven. Satan verlangt ernaar nooit een kans te missen om de mens van God af te leiden en hem tot zelfaanbidding en uiteindelijk tot het occulte te verleiden. Zijn plan voor onze vernietiging houdt een programma in van het verdraaien en omkeren van de goede dingen die God heeft gemaakt. De wereld, zoals God die heeft gemaakt, is goed. Maar ons gebruik van de geschapen dingen die Hij ons gegeven heeft, maakt ze tot instrumenten van deugd en heiliging of tot afgoden van gruwel en zelfvernietiging. Als wij, zoals de kerk graag doet, alle geschapen dingen van deze wereld aan God toewijden en ze opdragen aan zijn doel en glorie in gehoorzaamheid aan zijn wetten, is het geen zonde om ze te gebruiken. Maar al te vaak begint onze gewonde wil bij het zien van de schoonheid van een geschapen ding ernaar te verlangen als een doel op zichzelf, of probeert hij het uitsluitend te gebruiken om ons genot van dit aardse leven te vergroten. Beide voorbeelden bevatten dezelfde fout. Gods wil is vervangen door de onze. Als we onze eigen wil doen, zal de vijand ophouden met ons te bestrijden, want onze wil is dan duivels geworden, leert de heilige Alphonsus Liguori ons. De hele wereld staat onder de macht van de boze, zoals de heilige Johannes de geliefde leerling heeft gezegd. Daarom moeten we in elk tijdperk alert zijn op de aanwezigheid van het kwaad, niet alleen in openlijke manifestaties, maar ook door de verdorvenheid van het goede. Het is via dit laatste, en niet via de directe presentatie van het kwaad, dat de vijand ons het vaakst probeert te verleiden. Hij zal nooit regelrecht op ons afkomen en ons rechtstreeks vragen God in de steek te laten. Hij zal valse beloften doen, leugens vermengd met waarheden uiten en wachten tot wij verlangen naar het kwade, waarna hij ons zachtjes op het pad van de zonde zal duwen. Dit is het hele doel, ons ertoe te brengen een onwaarheid te geloven, zodat we door de wet van God te verlaten zullen zondigen. Tegenwoordig, nu het occulte in opmars is, zijn de onwaarheden en de filosofieën van Satan vermengd met een verzamelreligie van bijgeloof en magie. Veel hedendaagse fouten zijn lijnrecht in strijd met de leringen van de kerk en verleiden de mens tot verschillende vormen van afwijkende denkwijzen en praktijken. Het is voornamelijk door de foutieve filosofieën van onze in verval geraakte cultuur dat de mens van de kerk is weggeleid en in een zelfverheerlijking terecht is gekomen, waarin de mens slechts één stap verwijderd is van openlijk occulte praktijken. De ziel van de mens zal nooit ophouden met hunkeren naar spiritualiteit. Wanneer dit verlangen gepaard gaat met onjuiste overtuigingen over bijvoorbeeld de aard van man en vrouw, het doel waarvoor de mens gemaakt is, het bestaan van God, het bestaan van het bovennatuurlijke en buitengewone fenomenen van demonische aard en het bestaan van een objectieve morele code die alle mensen door de tijd heen bindt, hebben we een situatie waarin onze medemens in een groot geestelijk gevaar verkeert. Het steeds heidenser worden van onze wereld is niet alleen een bedreiging voor diegenen die voor deze satanische filosofieën zijn gevallen en actief volgens hun veronderstelde wijsheid wandelen. Het is ook een bedreiging voor de kinderen van de kerk, vooral voor de jongeren. Kinderen groeien tegenwoordig op in een giftige omgeving waarin deze satanische filosofieën bijna alles hebben geïnfiltreerd waarmee ze in aanraking komen. Voor velen is zelfs hun huis niet vrij van de smet van bijgeloof en goddeloosheid, zelfs van openlijke magie en hekserij. We moeten dus begrijpen dat zelfs de kinderen van vrome gezinnen op een gegeven moment als gevolg van de zondeval en het verval dat in de wereld om ons heen plaatsvindt, verleid zullen worden door het occulte. Het occulte van vandaag heeft voor velen een verleidelijke kwaliteit bereikt. Alleen diegenen die stevig geloven, zullen in staat zijn de bijgelovige en magische verlangens die dit tijdperk heeft opgeroepen, te voelen en te verwerpen. Deze verdieping is echter moeilijk te bereiken in een tijdperk van afvalligheid, ketterij, morele ineenstorting en de afwijzing van God. Des te meer moeten we standvastig blijven en op onze hoede zijn en acht slaan op de raad van de heilige Petrus, die zegt: wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Vinden we in de eerste Petrusbrief, vijfde hoofdstuk, vers 8. Als we onszelf niet veilig stellen in Gods genade en onszelf voor de vijand doen verschijnen als een onoverwinnelijke vesting en tempel van de Heilige Geest, zal hij rondsnuffelen rond onze ziel op zoek naar de meest voordelige weg waarmee hij onze vernietiging kan bewerken. Het aantal en de soort toegangspoorten die vandaag de dag in onze wereld verschijnen, waardoor zowel jong als oud in de praktijken en effecten van het occulte worden meegezogen, is verbazingwekkend. Hierbij kan het gaan om normale angst en rebellie bij tieners, onwetendheid over het geloof, feminisme, het verlangen naar macht en invloed, occulte liefhebberij binnen het gezin, de onvervulde behoefte aan mystiek, ongenezen innerlijke wonden, het internet en de ontmoeting met het occulte in het leven van een vriend. De deuren die naar het occulte leiden zijn helemaal niet zo ongewoon en het zijn ook deuren die doorgaans naar verschillende andere spirituele problemen leiden. Dit is een cruciaal punt waar we allemaal nota van moeten nemen in een tijd waarin de uitnodiging tot het occulte ons steeds vaker wordt aangeboden. Tot de typische dingen die een deur kunnen zijn voor occulte interesses en duivelse intimidatie behoren het gevoel van wanhoop, het gevoel dat het niet goed gaat met een persoon, het verlangen om op een plek weg van God te zoeken naar een oplossing, en het zoeken naar betekenis in het licht van het verlies van betekenis in het leven. Laten we nog even focussen op die toegangspoorten tot het occulte. De heersende cultuur. De algemene houding van een cultuur, of deze nu goed of slecht is, zal worden geabsorbeerd door de leden van die cultuur, vooral door de jongsten. Tegenwoordig, wanneer de cultuur de realiteit van de zonde verwerpt, het gevoel heeft dat individuen kunnen doen wat ze willen en het occulte en de thema's van de duisternis als intrigerend presenteert, wordt de cultuur zelf een effectieve toegangspoort tot occulte nieuwsgierigheid. Een van de hedendaagse satanische filosofieën is de antifamilie, anti-man- en anti-vrouw-mentaliteit die bekend staat als feminisme. Het is een zelfvernietigende vorm van vrouwelijke verheerlijking die ten koste gaat van de aard en het doel van de vrouw zoals God haar heeft geschapen. Het vernietigt huwelijken en gezinnen en voedt zowel de abortus- en anticonceptie-industrie als de toenemende belangstelling voor hekserij vandaag de dag. De nadruk op machtige vrouwen in Wicca en hekserij, in populaire media en entertainment en in de cultuur als geheel, is een vonk die bij veel vrouwen de wrok jegens het christendom en het verlangen naar spirituele autonomie aanwakkert. De zonde zelf is ook een krachtige factor in het ontstaan van belangstelling voor het occulte. Hoe meer we zondigen, hoe meer we zondaars worden, hoe meer we bezield worden door zondige verlangens, zondige herinneringen, zondige interesses, zondige metgezellen en een denkwijze die moraliteit begint te begrijpen op een manier die tegengesteld is aan de waarheid die door God is geopenbaard. Veel voorkomende zonden, zoals drugs en onreinheid, zijn niet alleen gevaarlijk omdat ze zondig zijn, maar ook vanwege de andere effecten die ze met zich meebrengen. De promotie en populariteit van drugs, dronkenschap en onreinheid maken het gemakkelijker om diegenen die deze ontsnappingsroute omarmen te misleiden, omdat deze dingen allemaal de geest vertroebelen en het moeilijk maken om het juiste van het verkeerde, goed van kwaad en waarheid van leugens te onderscheiden. Dit is een van de vele aanvallen op de reden, die zowel in de ervaring van mensen in het occulte als in de moderne seculiere wereld voorkomen. En ze worden allemaal bevorderd door de populaire amusementscultuur die de hoofden van de meerderheid van de bevolking beheerst. Een toewijding aan de zonde laat de ziel achter met een scala aan stoornissen, innerlijke wonden, morele zwakte, verdriet, onverzadigbare hunkering naar meer, hunkering naar autonomie en verlangens naar macht en controle. Dit alles speelt rechtstreeks in op de occulte recrutering van de duivel en wordt een toegangspoort tot het beoefenen van tovenarij en magie. Normale tienerangst, een gevoel van rebellie en zelfs de status van de cultuur waarbij alles verward is en op losse schroeven staat, zelfs binnen de kerk, heeft veel jongeren naar het occulte geleid. Kinderen willen en hebben structuur nodig en zullen die zelfs in chaos zoeken als die hen daarin voorziet. Adolescenten voelen een gebrek aan controle. En dit gebrek maakt hekserij aantrekkelijker voor hen. Hekserij houdt verband met de belofte om een soort macht te verwerven, waardoor ze zich anders en speciaal voelen. Ten slotte vormen de verschillende vormen van geloofsafval onder mensen een enorme toegangspoort tot het occulte. Vaak weerspiegelt dit de algemene verwaarlozing van God door de samenleving, met als resultaat het gebrek aan religieuze training in de levens van de mensen en zeker van de jeugd. Op hun beurt gaan ze op zoek naar God, maar vinden ze alleen de aap van God, dat is de duivel, in de valse religie van het occulte. De meeste katholieken tegenwoordig hebben een slechte tot geen geloofsvorming gekregen. Ze wonen niet regelmatig de mis bij, ze maken geen gebruik van de sacramenten en ze houden zich bezig met het occulte zonder noodzakelijkerwijs te beseffen dat ze dat doen. Het gebrek aan begrip over hoe de duivel te werk gaat is een andere onwetendheid die kan leiden tot een gevaarlijke misleiding in iemands geest. Beste luisteraars, onze samenleving heeft het aanbod verspeeld om zichzelf te bouwen op de stevige rots van het goede, het ware en het mooie. In plaats daarvan heeft ze ons huis op het zand gebouwd. En daarom leidt ze nu onder de aanval van de aanwezigheid van de duivel. Zoals in de gelijkenis, toen de regen viel en de vloed kwam en de wind blies en tegen het huis sloeg, heeft onze wereld, die Christus als koning heeft verworpen, hem niet bij zich om ons door onze smeekbeden te hulp te komen. Want we hebben geweigerd tot hem te roepen, omdat we hem door onze ontrouw de rug hadden toegekeerd. Daarom zien we de val van de cultuur en het verstrikt raken van te veel mensen in de verlokkingen van de vijand. Zonder een poging om onze wereld te herordenen en onszelf, individueel en collectief, onder de heerschappij van Christus de koning te plaatsen, zullen we blijven toekijken hoe onze vrienden, families, buren en medeburgers van zonde tot zonde worden verleid. Ik lijk te eindigen met een negatieve noot, maar dat is niet de bedoeling, want als christenen zijn we hoopvolle mensen. Daarom wil ik dit thema in een volgende bijdrage verder uitdiepen. Maar ondertussen weten we wat ons te doen staat. Hartelijk dank voor het luisteren en mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u bellen naar het nummer 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken in het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
2: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, elke donderdagochtend hier bij Radio Maria, waar ik probeer het licht van de Heer te laten schijnen op de hedendaagse ontwikkelingen, ontwikkelingen in de kerk, ontwikkelingen in de wereld, of waarbij ik soms wat dieper wil doordringen in die prachtige schatten van onze kerk. En natuurlijk ook voor de werkende mensen en misschien voor diegenen die al wat ouder zijn, is de zomervakantie een tijd waarin ze toch ook wat kunnen terugblikken op het afgelopen jaar en alvast kunnen vooruitkijken naar het nieuwe werkjaar. En je zou kunnen zeggen dat de zomervakantie niet alleen maar even een adempauze is, hè? Gewoon even rustig aan, niks doen, uitslapen misschien voor sommigen, lekker naar het strand, dat soort dingen. Nee, het is ook een tijd van reflectie. We gaan terugkijken op het afgelopen werkjaar om te kijken, ja, wat gaat er goed en wat willen we eigenlijk veranderen het komende jaar. En in deze tijd van reflectie is het erg belangrijk natuurlijk dat we, ondanks het feit dat we misschien de teugels een beetje loslaten, toch God niet loslaten. En ik wil vandaag eigenlijk een belangrijk handvat meegeven voor deze zomer, waar u over kunt mediteren, wat u kunt meenemen in uw gebed, om zo de zomer niet zomaar achterloos voorbij te laten gaan, maar de zomer ook echt een tijd van geloofsverdieping te laten zijn. En datgene wat ik u graag wil meegeven is een korte overweging vandaag over het einde der tijden. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar het einde der tijden is iets wat in elke christen als het ware als een soort basisgegeven gebakken zou moeten zijn. Daar bedoel ik het volgende mee. Op het moment dat we christen zijn, katholiek zijn, maar we zijn nooit met het einde bezig, dan weten we niet waar we naar op weg zijn. Dan zijn we eigenlijk doelloze christenen. En juist zo aan het einde van het schooljaar, van het studiejaar, van het werkjaar, is het daarom belangrijk om ook het grote einde, het einde der tijden voor ogen te houden. Nou, het is inmiddels de maand juli. En zoals u weet, de maand juli is de maand van het kostbaar bloed van Jezus. We zijn hier bij Radio Maria ook dagelijks die prachtige litanie van het kostbaar bloed aan het bidden. We hebben natuurlijk vorige maand de maand van het Heilig Hart gehad. En die twee die zijn nauw met elkaar verbonden. Want uit dat doorboorde hart van Jezus stroomt het kostbare bloed, hè, zijn kostbare bloed, dat uiteindelijk voedsel is, drank is voor onze ziel. En dat betekent redding voor onze zielen. En daarom wil ik vandaag zoals gebruikelijk beginnen met gebed. En ik wil een middeleeuws gebed bidden, weliswaar in een Nederlandse vertaling die heel goed te lezen is. En dat middeleeuwse gebed heet Die Heerlijke Wonde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O mens, denk aan de brede wonde der rechterzijde van onze lieve Heer Jezus Christus, waaruit een fontein van bloed en water ter eeuwige zaligheid is gevloeid. Daarmee is de Heilige Kerk gereinigd en genezen geworden van alle smetten der zonde. O grote dierbare wonde, door de genade Gods de diepste aller wonden, opdat wij ons daarin zouden verbergen en een toevlucht vinden tegen de helse duivel. O mijn ziel, ga in de rechterzijde van uw gekruisigde Heer. Ga door die heerlijke wonde naar het allerheiligst hart van Jezus. Neem daar uw intrek en rust er tijdens de stormen der wereld. O gezegende des Heren, verberg u in dat diepe hart. Waarom staat ge buiten? Jezus heeft u de deur ontsloten. Ze is geopend, de ader des levens, de weg ter zaligheid, het hemels paradijs. De wonde van het hart van Jezus is zo wijd geopend, opdat de weg die tot hem leidt ruim genoeg zou zijn. Daar leert gij de hoogste wijsheid. Daar bekomt gij de genade, de geestelijke vreugde en het eeuwig leven. Jezus, onze minnaar, is gekruisigd en gewond. Hem moeten wij danken en loven boven alle schepselen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Na dit prachtige gebed waarbij we onze geest hebben gericht op het hart van Jezus, op zijn kostbaar bloed, wil ik vandaag even wat meer gaan vertellen over het einde der tijden. Zoals ik zei, we zitten aan het einde van het werkjaar en dat is een prachtig moment om even te reflecteren over wat er achter ons ligt en natuurlijk al vooruit te kijken wat er voor ons ligt. En zoals we weten, als christenen kunnen we nooit vooruitkijken de toekomst in zonder te vergeten dat uiteindelijk aan het einde der tijden Christus zal wederkeren. En u hebt misschien ook wel gemerkt, de afgelopen jaren is dat zelfs sterker geworden. De verwachting dat het einde nabij is. Als je internet opent, dan zie je tal van lezingen, filmpjes over dat de komst van Christus heel nabij is, dat het einde der tijden niet lang meer op zich laat wachten. En je ziet dan bijna een soort wildgroei van allemaal voorspellingen die beweren te weten wanneer dat einde precies komt. En ik wil vandaag zeggen, het is belangrijk dat we ons daar niet te veel in verliezen. Want, zoals Christus ook zelf heeft gezegd, we kunnen het einde der tijden niet voorspellen. Het einde weet alleen de Vader, dat weet zelfs niet de Zoon. Maar dan kunnen we natuurlijk nog een tweede vraag stellen. Is daarmee dan alles gezegd? Op het moment dat we kunnen zeggen, oké, de datum waarop Christus zal wederkeren weet niemand, weten zelfs de engelen in de hemel niet. Dus moeten we er maar gewoon over ophouden? Gewoon over zwijgen, of kunnen we er toch wel iets zinnigs over zeggen? Nou, ik wil vandaag met u kort even stilstaan bij een paar artikelen uit de catechismus die iets zeggen over dat einde der tijden. Het is altijd belangrijk als we over dit soort belangrijke thema's praten, dat we niet alleen maar ons eigen gevoel, onze onderbuik laten spreken, wat we zelf denken, onze eigen reflecties, maar dat we kijken wat de kerk zelf in alle eeuwen heeft gezegd over de komst van Christus aan het einde. En ik wil graag vandaag een artikel voorlezen uit de catechismus. Als u dat thuis wil opzoeken, dan kan dat, nummer 675. En daar wil ik even kort een kleine reflectie op geven. Want in artikel 675 uit de catechismus wordt gesproken over de laatste beproeving van de kerk. En daar staat: voorafgaand aan de komst van Christus moet de kerk een laatste beproeving doorstaan, die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat, zal het mysterie van de ongerechtigheid onthullen, in de vorm van een godsdienstig bedrog, dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor moeten betalen, is dat zij afvallen van de waarheid. De ergste godsdienstige dwaalleer is die van de antichrist. Dat wil zeggen die van een pseudo-messianisme, waarin de mens zichzelf verheerlijkt in plaats van God en zijn Messias, die in het vlees gekomen is. Nou, dat was nummer 675. En dan wil ik graag ook nog het artikel 677 uit de catechismus voorlezen. En dat klinkt als volgt. De kerk zal de heerlijkheid van het koninkrijk alleen maar binnengaan door dit laatste Pasen heen, wanneer zij haar Heer in zijn dood en verrijzenis zal volgen. Het koninkrijk zal derhalve niet tot stand komen door een historische triomf van de kerk, op grond van een steeds verdere vooruitgang, maar door een overwinning van God op het kwaad, dat zich voor de laatste strijd heeft opgemaakt. Met die overwinning zal de bruid van Christus uit de hemel neerdalen. De triomf van God over de opstand van het kwaad zal de vorm aannemen van het laatste oordeel, na de laatste kosmische beving van deze wereld die voorbij gaat. Nou, zoals vaker is de catechismus niet altijd heel makkelijk te begrijpen. Er wordt natuurlijk veel gezegd in deze twee artikelen. Er wordt gesproken over een laatste beproeving. En dat is dus voorafgaand aan de komst van Christus, komt er een laatste beproeving waarbij zelfs heel wat gelovigen uiteindelijk de weg van de waarheid zullen verlaten. Er wordt gesproken over een antichrist, hè, dus de persoon die een dwaalleer zal brengen. En die zal beweren dat hij zelf de Messias is. En er zal uiteindelijk een eindstrijd plaatsvinden die, zoals de catechismus zegt, voor de kerk niet een soort historische triomf zal betekenen. Dus dat wil zeggen, de kerk blijft zich steeds verder ontwikkelen en uiteindelijk neemt de kerk heel de wereld over. Nee, het zal zijn een Pasen. Dus dat wil zeggen, langs de weg van Calvari, langs de weg van het kruis, langs de dood en de verrijzenis, zal de kerk uiteindelijk door God de overwinning behalen. Met andere woorden, de kerk zal doormaken datgene wat Christus zelf heeft doorgemaakt. En dan helemaal aan het einde staat er dat er nog een laatste kosmische beving van deze wereld die voorbij gaat zal komen. Daarmee wordt gezegd, hè, we zien een wereld zoals die nu is, het heelal, de aarde, de zon, de maan, de sterren, alle planeten. En uiteindelijk dat alles zal voorbij gaan. De tastbare, zichtbare realiteit zal uiteindelijk vervangen worden door een nieuwe realiteit. Namelijk, zoals de Apocalypse ook zegt, het laatste Bijbelboek, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, er zit natuurlijk ontzettend veel in deze tekst. En waarom noem ik het nou specifiek vandaag? Omdat ik vandaag er vooral bij stil wil staan dat we dat einde in een goed perspectief moeten zien. Er wordt wel gesproken dat sinds de komst van Christus naar de aarde het einde der tijden al is begonnen. Dus als u iemand hoort spreken over het einde der tijden, dan moet u niet meteen denken, oh, dat is allemaal conspiracy theory. He, mensen die allemaal rare gedachten in hun hoofd halen, die nergens op zijn gefundeerd. Nee, al 2000 jaar lang is het einde der tijden ingezet. Maar je zou kunnen zeggen dat met de komst van Christus al reeds het einde der tijden is begonnen, maar nog niet voltooid. He, die twee dingen, dus al reeds, aan de ene kant en aan de andere kant nog niet. He, dus het is al begonnen, maar het is nog niet voltooid. En het is ook belangrijk om te weten dat dat einde der tijden een verwachting is die we ook steeds voor ogen moeten houden. We moeten namelijk voorbereid zijn op zijn wederkomst. Dat staat niet alleen in de catechismus, want de catechismus put natuurlijk uiteindelijk alleen maar uit de Heilige Schrift en uit de kerkvaders en de overlevering van de kerk, de pausen, wat zij erover hebben gezegd. Dus op het moment dat we over het einde der tijden spreken, dan is dat een oproep tot waakzaamheid. Gij kent dag nog uur, dus we weten niet wanneer Christus wederkomt, maar we weten wel dat hij komt. En we weten ook dat we voorbereid moeten zijn. Nou, hoe bereiden we ons voor? Natuurlijk heel eenvoudig door een sacramenteel leven te leiden, door een leven van gebed te leiden, van overgave aan de wil van God, van offerbereidheid, door regelmatig te gaan biechten, door elke zondag naar de kerk te gaan, gewoon de basis zou je kunnen zeggen. Op die manier bereiden we onze ziel voor op de wederkomst van Christus. Dus ik wil vandaag benadrukken dat het belangrijk is dat op het moment dat er wordt gesproken over het einde, dat we niet meteen gaan denken, oh, die mensen zijn knettergek geworden. Nee, het is een thema waarover we moeten spreken. Weten wij of dat onze tijd is, of concreet in ons leven Christus zal wederkeren? Nee, dat weten we niet. Sterker nog, er zijn heel wat tijden geweest in de geschiedenis van de kerk waarin dat heel sterk werd gedacht. Een van de toppunten waarop dat gebeurde was rond het jaar 1000. Dus inmiddels 1000 jaar geleden. Toen werd er gezegd dat dat jaar 1000 het beslissende jaar zou zijn waarop Christus zou wederkeren. En er ging een hele golf door Europa van boeteprediker's die de mensheid gingen oproepen om zich te bekeren. Want het einde was letterlijk nabij. Het jaar 1000 zou het laatste jaar zijn. En dan zou Christus terugkomen om het laatste oordeel te spreken. Nou, we weten dat is niet gebeurd. En we moeten natuurlijk dus uitkijken voor de valstrik dat we dat weer opnieuw gaan denken. Dat we zeggen, nu met alle machtsverschuivingen in de wereld, met onrust in Rusland, Oekraïne, met de voorspellingen van Maria en Fatima, die heeft gezegd dat als de mensheid zich niet bekeert, dat het communisme vele landen zal overnemen en zelfs zal wegvagen. Natuurlijk allemaal belangrijke aankondigingen, belangrijke voorspellingen, maar we hebben daar nog steeds, kunnen we daar niet concreet aan verbinden dat morgen of overmorgen of volgend jaar of over 10 jaar Christus terugkeert. We moeten wel leven in de verwachting dat hij elk moment kan terugkeren, maar we kunnen niet gaan voorspellen dat dat ook echt al nu een feit is. Nou, misschien geen hele nieuwe inzichten vandaag, maar toch wel belangrijk om dit steeds voor ogen te houden. Er komt een einde aan de werkelijkheid zoals wij hem zien. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan en de bruid, hè, het hemelse Jeruzalem, de bruid van God, zal uiteindelijk uit de hemel neerdalen. Nadat er dus een laatste beproeving is geweest. Zitten wij in die laatste beproeving? Ja, enerzijds kun je zeggen sowieso, hè, want na Christus is de eindtijd al begonnen. En het is, als het nog niet de volheid van de laatste beproeving is, is het op zijn minst een opmars naar, of een opmaat naar, moet ik zeggen. Maar betekent dat binnen nu en 10 jaar voltooid is? Nou, dat weten we niet. Dat weten we niet. Dus daar moeten we ook niet te veel uitspraken over doen. Goed, ik hoop dat u deze zomer een hele ontspannen en goede zomer mag hebben, maar dat u toch ook steeds voor ogen mag houden dat u in hart en nieren katholiek bent en dat dat betekent dat u dagelijks ook even met dat einde bezig bent. Niet om daardoor onrustig te worden, maar juist om daardoor te groeien in de liefde tot God. Ik wens u een hele goede zomer toe en ik spreek u volgende week weer hier bij Radio Maria.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Cariline ging op weg naar de oeroude begraafplaats ten noorden van Meroe. Haar moeder had daar kennelijk uren doorgebracht, of in elk geval lang genoeg om haar accurate tekening van de piramide te maken. Zodra ze er was, betrad Cariline de stille begraafplaats en zocht naar de piramide van haar moeders tekening. Ze werd omringd door een overvloed van piramides. Sommige waren gebouwd op hogere platforms, waardoor ze groter leken. Andere waren gestroomlijnd en compact. Enkele torenden boven de rest uit, terwijl meerdere van de ouderen tekenen van oudheid vertoonden en bij die ouderen brokkelde hier en daar al kalksteen af. Cariline vond haar moeders piramide dankzij haar gedetailleerde tekening met gemak. Ze zonk neer op de droge grond voor het monument, trok haar knieën op tegen haar borst en gaf lucht aan een gesmoorde kreun. Het maakte dat Cariline zich dicht bij haar moeder voelde, nu ze zat waar zij had gezeten, en waarnam waar zij eens zo oplettend en aandachtig naar had gekeken. De piramides verhieven zich naar de hemel en met hun mysterieuze driehoekige muren vormden ze een obstakel waaruit hun bewoners niet konden ontsnappen. Een passende metafoor voor haar leven. Een gevangene van haar grootvader, van de koningin van de tijd, onmogelijk om los van te komen. Natemahar had God gevraagd haar stappen te leiden, haar het verlangen van haar hart te geven. Had God haar stappen geleid naar dit doodlopende eind? Was dit zijn antwoord, dit schallende nee? Aan de andere kant had ze niet de moeite genomen zijn mening te vragen over haar recente beslissingen. Haar bezoek aan het paleis, haar brief aan Sissène, haar plan om hem onvergoeds te overrompelen. Ze was simpelweg doorgedraafd van het ene idee naar het andere en had zich door haar emoties tot besluiten laten leiden. Haar geest was verward geraakt in zijn eigen wervelwind van plannen. Plannen die om haar heen waren ingestort en haar niets hadden opgeleverd. Vergeef me, God. Zeg me wat ik moet doen. Waar moet ik gaan? Alsjeblieft. Ze staarde naar een van de piramides, een gedenkplaats van de dood, van zijn onherroepelijkheid, zijn onverbiddelijkheid en onvermijdelijkheid. Dit hele monument, de wanhopige door de mens geschapen poging om in de hemelen te reiken, daarin door te dringen en zijn bewoners naar een hogere plan te voeren, was niet meer dan een klomp aarde. Maar er was één die de dood wel had overwonnen. Die de dood had doorboord zoals hij was doorboord. Die had overwonnen zoals hij was overwonnen door een bruut kruis. En de ene die de macht bezat, had haar ook lief. Ze slaakte een zucht bij de gedachte aan alle muren die haar omringden, de teleurstellingen en de mogelijkheden, de angsten en frustraties, maar geen van alle zo hoog dat hij ze niet kon overwinnen. Heer, Heer, Heer. Ze sprak het woord keer op keer uit als een daad van overgave, van erkenning dat hij Heer was en zij niet. En het was een belofte. Ze zou haar pogingen om te proberen hem te zijn opgeven. Ineens herinnerde ze zich de regels in Vitruvia's laatste brief. Vitruvia had er met opzet van afgezien specifieke namen te noemen in die brief. Maar ze had geschreven als iemand die Gemina's verloofde kende. Carilinis moeder had Vitruvia kennelijk veel geschreven over de man met wie ze wilde trouwen. Zou ze in haar enthousiasme zijn naam hebben onthuld? Zou Vitruvia weten wie hij was? Zou ze kunnen bevestigen of Cézanne inderdaad haar vader was? Carilliné voelde plotseling de zekerheid dat Vitruvia de antwoorden had die ze zocht. Beter nog, Vitruvia zou een vollediger beeld van haar moeder kunnen schetsen, een beeld waar zelfs tante Bladina niet mee bekend was. Vitruvia kende het verhaal achter haar moeders schandelijke huwelijk, kende de volledige omvang van haar moeders dromen, ze wist van haar talenten. Carilliné's hart zwol van hoop. Vitruvia kon haar een stuk van haar moeder geven dat haar familie haar had onthouden. Simpelweg niet had begrepen. Een stuk dat in Carilliné herboren was. Nee, niet Koes, maar Rome bevatte de antwoorden die ze nodig had. Naar Rome moest ze dus gaan. Naar Rome en naar Vitruvia. Als ze daar was en de waarheid had achterhaald, zou ze eindelijk in staat zijn haar verleden te laten rusten en misschien zelfs een nieuwe toekomst te vinden. Niemand zou Carilliné's liefde voor architectuur zo goed begrijpen als Vitruvia. Misschien kon haar moeders vriendin Carilliné wel helpen haar dromen een volledig opgeleide architect te worden en na te jagen. Haar helpen zoals ze van plan was geweest Gemina te helpen. Vol verwondering besefte Carilliné dat haar recente teleurstellingen helemaal niet tot een doodlopend einde hadden geleid. Ze hadden juist de weg gewezen naar iets beters. Voor de eerste keer in vele dagen glimlachte ze. Hij trok de kap van zijn dunne mantel verder over zijn hoofd en stapte op de overvolle boot. Hij had zijn gebruikelijke vest van pantervel uitgetrokken en zijn favoriete lange boog en pijlen met ijzeren punten die hem kenmerkten als krijger achtergelaten. In plaats daarvan stelde hij zich tevreden met een lang, akelig uitziend mes en een bedrieglijk smalle dolk. Zijn werkgever had benadrukt dat het op een ongeluk moest lijken. Dat kon niet moeilijk zijn als je achter een tengere meisje aanzat. Hij onderdrukte een geeuw. Het betaalde goed. Maar eigenlijk was dit hem te min. Hij had liever een goed vuistgevecht tot de dood erop volgde. Een gladde Romeinse infanterist met zijn korte maikaina, die je wilde ontwijen als een schubbige baars, dat paste beter bij zijn waardigheid. Hij haalde zijn schouders op. Werk was werk. Je kon niet altijd krijgen wat je verdiende. Hij schikte zijn kap zo dat zijn gezicht verborgen bleef in de schaduw. De drie precieze verticale lijnen die als kind in zijn wangen en voorhoofd waren gekerfd en hem kenmerkten als krijger, maakten dat hij opviel op een vaartuig vol kooplieden en vrouwen. Ze zat alleen, vlak bij de boeg, met haar rug tegen de houten zijkant gedrukt, terwijl ze tekende op een stuk papyrus. Hij moest toegeven dat ze een schoonheid was. Jammer dat hij al die jeugd en lieflijkheid moest doven zonder er eerst een proefje van te nemen. Hij haalde nog een keer zijn schouders op. Werk was werk, zei hij bij zichzelf. Hij had geluk met zo'n vergeven opdrachtgever. De opdracht was wel een beetje ingewikkelder dan hij aanvankelijk had gedacht. De rivierboot zat propvol met passagiers. Hij moest het juiste moment uitkiezen. Als hij haar nu omverduwde, konden tientallen mensen het zien. Ongelukjes waren niet zo eenvoudig te arrangeren in een menigte. Hij besloot te wachten tot ze de Nijldelta hadden bereikt en dicht bij de haven waren. Dan zou iedereen afgeleid zijn omdat ze zich opmaakten om van boord te gaan. Hij installeerde zich tegenover het meisje, zodat hij haar bewegingen in de gaten kon houden. Plots kwam er een jongen naar hem toe met zijn handen vol ronde, gladde stenen. Spelen? Zei de jongen met twinkelende ogen. Geld? Hij had geen gewetenswroeging om de jongen van zijn zuur verdiende munten te ontdoen. Dat zou hem leren mensen te benaderen die hem de baas waren. De jongen haalde een paar munten uit een kreukelige leren buidel en legde die op het rieten dek. Jouwe? Ja, de krijger moest toegeven dat de jongen lef had. Met een spottende lach liet hij een paar munten tussen hen invallen. Ze trokken het lot en de jongen won. Hij begon de stenen te gooien. Hij was goed. De krijger keek scherp toe, terwijl de jongen met gemak de tweede ronde haalde. Te goed. Hij smoorde een vloek. De jongen grijnsde nog breder toen hij twee stenen in de lucht gooide, zijn vingers bliksemsnel. Hij keek ronde na ronde hulpeloos toe. De jongen liet de stenen in de lucht dansen en ving ze met ongelooflijk gemak op. De haartjes in zijn nek gingen rechtop staan. Een oud soldateninstinct dat hem niet meer dan eens het leven had gered. Een waarschuwing dat iemand naar hem keek. Hij keek met een ruk op en zag dat het meisje met een brede glimlach die haar tanden ontblootte naar hem zat te kijken. Ze genoot er duidelijk van dat hij het aflegde tegen de magere scheepsrat. Hij zou die glimlach gauw genoeg van haar gezicht wissen en het zou hem een genoegen zijn. De jongen beëindigde een perfect spel zonder hem zelfs maar de kans te geven een rondje te spelen. Hij verzamelde de munten die hij gewonnen had, stopte ze in zijn buidel en maakte een diepe buiging voor de krijger. Het meisje lachte. Je bent onverbeterlijk, Arkamani. Geef die man zijn geld. Eerlijk gewonnen, honingdame, man tegen man. De krijger trok de kap verder over zijn gezicht en sloeg zijn armen over elkaar. Het zat hem dwars dat ze hem verdedigde, alsof hij de hulp nodig had van zo'n tenger meisje. En dit hele klusje riekte. Hoe eerder hij het klaarde, hoe beter hij zich zou voelen. Hij ging zo zitten dat hij haar doen en laten goed in de gaten kon houden. Het zouden een paar lange dagen worden. Misschien zou er zich al voor de delta een gelegenheid voordoen als de goden hem zegenden. Maar dat was niet het geval. De dag volgde op de nacht steeds weer. Het leek een oneindige reis op een boot en het deinen maakte hem licht misselijk. Ten slotte, vlak voordat ze de haven bereikten, toen de boot een bijenkorf van bedrijvigheid werd, greep hij zijn kans. Het meisje was een paar keer opgestaan om bij haar tante in de hut te gaan kijken, maar ze kwam stevast terug naar dezelfde plek om te tekenen. Hij had genoeg stiekeme blikken op haar werk geworpen om te weten dat ze talent had. Misschien zou hij die tekening houden. Of nog beter, misschien kon hij hem verkopen voor wat extra geld. Hij leunde over de rand, zich ervan bewust dat ze een paar stappen naar links van hem op het dek zat. Hij wist niet of ze kon zwemmen. Een goede zwemmer kon een duik in dit water makkelijk overleven. Hij moest haar hoofd ergens tegenaan slaan, voordat hij haar in de rivier gooide. Er zwemt een ibis vlak naast ons, zei hij tegen haar. Ze glimlachte beleefd, maar zei niets. Goed voorteken. Kom kijken, drong hij aan. Toen ze zich niet verroerde, voegde hij eraan toe. Misschien kan je hem tekenen. Ze stond op en rekte zich uit voordat ze naast hem kwam staan. Ik zie hem niet. Hij wees en deed een stap dichter naar de rand. Hij keek stil om zich heen om te zien of er niemand hun kant op keek. En toen hief hij zijn hand als een machtige klauw klaar om haar vast te grijpen. Op datzelfde moment hoorde hij een reeks zachte bonzen bij zijn voeten en hij keek omlaag. Was één moment afgeleid. Te laat zag hij de stenen voor zijn voeten rollen. De boot bewoog op het water en deinde hevig, wat hem dwong een kleine stap te zetten om zijn evenwicht te bewaren. De bal van zijn voet kwam op een gladde steen terecht en zijn voet gleed uit over het dek, waardoor hij gedwongen was om zijn andere voet te verzetten om zijn balans terug te vinden. Om vervolgens op nog een steen te trappen en weer uit te glijden. Nu kwam zijn voet helemaal van het dek en zwaaide de lucht in. Vol ongeloof voelde de krijger dat hij draaide en een ogenblik lang tussen hemel en aarde bleef hangen. Toen hij neerkwam, zag hij in een flits het gezicht van de jongen dat grijzend op hem neerkeek. Het was het laatste wat hij zag voordat zijn hoofd de rand raakte van iets hard. Sterren explodeerden voor zijn ogen en het werd zwart. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

We luisteren naar Ut Queant Laxis, gezongen door de Benedictijnen van Mary, Queen of Apostles. Heer, hier ben ik. Laat uw geest in mij ademen. Laat uw stilte mijn hart bewonen. Laat uw rust komen in mijn lichaam. Ik verlang naar u, Heer. Laat mij bidden.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het evangelie volgens Matteüs hoofdstuk 10 en we lezen vanaf vers 16.
1: Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang en argeloos als een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je aan het gerecht uitleveren en je geeselen in hun synagogen. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen en getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken. Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden. En vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen. En kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen ter dood laten brengen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie, voor je in elke stad van Israël bent geweest, is de Mensenzoon gekomen.

listig als een slang en onschuldig als een duif. Dat is een wat ongebruikelijke combinatie, maar niet onmogelijk. Herken je jezelf in een van die twee? Listig als een slang of onschuldig als een duif? En dat je meer van het ene hebt dan van het andere?

Herinner je je een tijd toen je je geloof verborg of het minimaliseerde omdat je bang was uitgelachen te worden? En gebeurt dat nog wel eens?

0: Luister nog eens naar de lezing. Er klinken waarschuwingen, maar evenzeer klinken er sterke woorden van bemoediging.
1: Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang en argeloos als een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je aan het gerecht uitleveren en je geeselen in hun synagogen. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen en getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken. Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden. En vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen. En kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen ter dood laten brengen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie, voor je in elke stad van Israël bent geweest, is de Mensenzoon gekomen.

Kan ik de Heer vragen om de moed en de wijsheid die ik nodig heb, of wat ik eigenlijk het meest nodig heb, om een echte leerling van Jezus te zijn en een trouwe vriend?

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Spreuken. De mens voor Gods aanschijn. Het offer van de zondaars is de Heer een gruwel, maar het gebed der rechtschapenen is hem welgevallig. De weg van de zondaar is de Heer een gruwel, maar hij bemint degene die de gerechtigheid najaagt. Beter weinig met vrees voor de Heer dan grote schatten met onrust erbij. Beter een schotel groente waar liefde is dan een vetgemeste os met haat erbij. De Heer sloopt het huis van de hoogmoedigen, maar de grenssteen van de weduwe legt hij vast. De plannen van boosaardige mensen zijn de Heer een gruwel, maar liefdevolle woorden zijn rein. De Heer is ver van de zondaars, maar het gebed der rechtvaardigen verhoort hij. De vrees voor de Heer voedt op tot wijsheid. De deemoed gaat aan de eer vooraf. Een mens overlegt in zijn hart, maar het antwoord van de tong komt van de Heer. Heel het gedrag van een mens mag in zijn eigen ogen rein zijn. De Heer toetst de geesten. Beveel de Heer uw werken aan en uw plannen zullen slagen. De Heer heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de zondaar heeft hij bestemd voor de dag van het onheil. Alle hoogmoedigen zijn de Heer een gruwel. De hand erop, zij blijven niet ongestraft. Door liefde en trouw wordt de zonde verzoend. Door de vrees voor de Heer vermijdt men het kwaad. Als de Heer behagen heeft in iemands gedrag, zal hij zelfs diens vijanden met hem verzoenen. Beter weinig met gerechtigheid dan grote inkomsten met onrecht. Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heer richt zijn schreden. Wie een arme bespot, beledigt dienstmaker. Wie zich verheugt over het ongeluk van een ander, blijft niet ongestraft. Tweede lezing uit een verhandeling van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, over de eerste brief van Johannes. God vervult uw hartsverlangen. Wat is ons beloofd? Wij zullen aan hem gelijk zijn, omdat wij hem zullen zien zoals hij is. Meer kunnen menselijke woorden niet uitdrukken. Het is aan het hart de rest te overwegen. Johannes' woorden zijn eigenlijk armzalig, vergeleken bij de werkelijkheid van het woord Gods zelf. En wat kunnen wij zeggen? Wij die niet eens met Johannes te vergelijken zijn. Zo denken wij terug aan de zalving door Christus, die innerlijk ons hart onderricht over datgene wat woorden niet meer kunnen uitdrukken. Omdat wij nu God nog niet kunnen zien, zal onze opdracht neerkomen op verlangen. Heel het leven van een echt christen bestaat in een heilig verlangen. Wat men verlangt, ziet men nog niet. Maar het verlangen schept een ontvankelijkheid in ons. En wanneer het ogenblik aangebroken zal zijn dat wij zullen zien, zullen wij in staat zijn er helemaal door vervuld te worden. Indien ge een bepaalde holte wilt vullen en weet dat de hoeveelheid die u gegeven is zeer groot is, dan maakt ge de holte van een zak of iets anders groter. Gij weet hoeveel erin moet en stelt vast dat de holte slechts klein is. Door ze groter te maken, vermeerdert gij hun bevattingsvermogen. Zo verhoogt God ons verlangen, door ons te richten op de toekomst. Door dit verlangen maakt Hij ons hart groter. En doordat ons hart groter wordt, maakt Hij het meer ontvankelijk. Wij moeten verlangen, omdat wij geroepen zijn tot de toekomstige vervulling. Zie hoe Paulus zijn ontvankelijkheid tracht te vergroten om in staat te zijn de komende belofte te ontvangen. Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt, nee. Ik beeld mij niet in er al te zijn. Wat is dan Paulus' streven in dit leven, aangezien hij het nog niet gegrepen heeft? Alleen dit. Vergetend wat achter me ligt, me uitstrekkend naar wat voor me ligt, storm ik af op het doel, de prijs van Gods hemelse roeping. Paulus zegt dat hij zich helemaal richt op de toekomst en die doelbewust nastreeft. Hij voelde zich te klein om te vatten wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en geen mens zich kan voorstellen. Heel ons leven als christen is een oefening in verlangen, maar slechts naarmate wij onze verlangens vrijmaken van de liefde tot de wereld, vormen wij in ons een heilig verlangen. Wij hebben het al eerder gezegd. Maak leeg wat gevuld moet worden. Wilt gij vervuld worden van het goede, weg dan met het kwaad. Veronderstel dat God u met honing wil vullen. Indien gij vol azijn zijt, is er geen plaats voor honing. Maak eerst het vat leeg en maak het goed schoon. Ook al kost het moeite en inspanning, het moet schoon zijn om geschikt te zijn voor iets anders. Of we dat anderen nu honing noemen, goud of wijn, al deze namen schieten tekort. Welke naam we ook geven aan datgene wat wij wel willen, maar niet kunnen uitdrukken, het is niets anders dan een omschrijving van de naam van God. Wanneer wij God zeggen, wat bedoelen wij dan? Ligt heel onze verwachting dan uitgedrukt in die drie letters? Al wat wij kunnen zeggen blijft beneden de werkelijkheid. Richten wij heel ons verlangen op Hem, dan zal Hij ons vervullen wanneer Hij komt. Want wij zullen aan Hem gelijk zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: beste luisteraars, hier van harte weer welkom bij Radio Maria. Het is nog vroeg, maar we willen toch al om 7 uur de dag openen met de laude, het kerkelijk morgengebed. En dan geef ik u graag even de bladzijden voor het klein en het groot getijdenboek. Begin ik in het klein getijdenboek, dan beginnen we op bladzijde 232. We zitten in de tweede week. En dat is een serie van 4. 232. En als u die heeft, dan loopt het verder eigenlijk gewoon helemaal door. Dus we beginnen bij u op bladzijde 232. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 962. Daar beginnen we met de antifoon voor de openingspsalm. 962. Dus ook dus de vrijdag in de tweede week. Dan gaan we voor de hymne eventjes naar voren toe, namelijk bladzijde 717. Daar vindt u de hymne van de vrijdag, oftewel het morgengebed. 717. En dan gaan we eigenlijk verder met waar we waren. We beginnen dus op bladzijde 962 en dan gaan we verder naar 964. Dus het is vandaag nogal makkelijk. We hebben geen gedachtenis of geen feest. En mogen elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 232. In het groot getijdenboek 962. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
1: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen door hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
0: Machtige God, immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
0: Ons werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is ons goedgezind, zegent zijn naam.
0: In het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 717. Gij zijt het eeuwig glorielicht, o Christus, hoop van ons bestaan. Van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Rijk onze zwakheid nu de hand en wek ons op tot waakzaamheid, omdat ons hart u toegewijd van ijver voor het goede brandt.
0: Reeds straalt de heldere morgenster, de bode van de nieuwe dag. Weer wekt het duister van de nacht, uw heilig licht zij niet meer ver.
1: Blijf met dit licht ons steeds nabij, verdrijf de aardse duisternis, maak dat ons hart weer zuiver is Wees ons behoud te alle tijd.
0: Laat groeien het geloof het eerst en ingeworteld zijn als deugd. Voeg bij de hoop die ons verheugt, de liefde die hen overheerst.
1: Gij ziet met liefde op ons neer, o Christus die ons allen leidt. U zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer.
0: Groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 964. God, een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Telg mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
0: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat heb ik gedaan.
0: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel. Is het vonnis dat gij veld gegrond?
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
0: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprinkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
0: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
0: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van mij, van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
0: Geef mij weer de wilde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalende uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
0: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Bezing mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
0: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorseld en vernederd hart wijst gij niet af.
0: Is ook Sion in uw goedheid weer genadig. Hou de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. In de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, een vermorseld en vernederd hart, wijst gij niet af.
0: Wees in uw toorn uw erbarmen, indachtig Heer. Heer, ik heb uw boodschap vernomen. Heb met ontzag gehoord wat gij doet.
1: Doe het herleven in deze jaren. Laat het ook zien in deze tijd. Wees in uw toren uw erbarmen indachtig.
0: Zie, God zal komen in Teman. De heilige daalt van de Paran omlaag.
1: zijn luister ontspant het hemelgewelf. De aarde is vol van zijn glorie.
0: Zijn heerlijkheid is als een helder licht. De stralen gaan uit van zijn handen. Daarin schuilt zijn wondere kracht.
1: Tot heil van uw volk zijt gij uitgetrokken. Tot heil van hem die gij hebt gezalfd.
0: Gij rijdt met uw paarden over de zee. Over het wijde schuimende water.
1: Toen ik het hoorde, beefden mijn leden. Mijn lippen trilden bij het geraas.
0: Het is alsof mijn beenderen week zijn geworden. Ik sta te wankelen op mijn voeten.
1: Toch wacht ik gerust op die dag van benauwing. Die komen zal over het volk dat ons kwelt.
0: Al bloeit dan de vijgenboom niet. En dragen de wijnstok geen vrucht meer.
1: Al stelt de olijfoogst teleur. En geven de akkers geen voedsel.
0: Al is er geen schaap meer in de kooi. Staat er geen rund bij de voerbak.
1: Toch zal ik mij dan in de Heer verheugen. En juichen om God die mij redt.
0: Ja, God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van hinden. Over de bergtoppen leidt hij mijn pad.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees in uw toren uw erbarmen, indachtig Heer.
0: Loof de Heer Jeruzalem. Loof de Heer Jeruzalem. Sion, verheerlijk uw God.
1: Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u.
0: Hij laat u in vrede uw land bewonen. Voedt u met tarwebloem.
1: Hij zendt zijn bevel uit over de aarde. En haastig rept zich zijn woord.
0: Sneeuw laat hij vallen als vlokken wol. Rijp strooit hij uit als as.
1: Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkilling verstijft het water.
0: Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt daarop en de stroom gaat verder.
1: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël.
0: Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Loof de Heer Jeruzalem. Thans zijt gij die eertijds veraf waart in Christus Jezus dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede. Hij die de twee werelden één gemaakt heeft en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, de wet der geboden met haar verorderingen te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee één nieuwe mens te scheppen en die beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap heeft gedood.

0: Ik roep tot God de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
1: Ik roep tot God de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
0: Dat Hij mij redding zendt vanuit de hemel.
1: De Heer die voor mij zorgt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep tot God de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
0: Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan. O, verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vader barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.

0: om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
0: Christus heeft door de Heilige Geest zichzelf met zijn bloed aan de Vader geofferd om ons te zuiveren van de dode werken. Laten we hem aanbidden en oprecht belijden.
1: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
0: We vragen u aan het begin van deze nieuwe dag, geef dat wij als gedoopte werkelijk een nieuw leven leiden.
1: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
0: Schepper en Heer van al wat bestaat, leer ons in ieder schepsel uw goedheid te ontdekken.
1: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
0: Het nieuwe, altijd durende verbond hebt gij in uw bloed bezegeld. Laat ons uw geboden onderhouden en trouw blijven aan uw verbond.
1: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
0: Aan het kruis vloeide er bloed en water uit uw zijde. Reinig ons van zonde in deze heilzame stroom en schenk vreugde aan de stad van God.
1: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer, aan uw wil vertrouwen wij ons toe.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, in dit morgenuur brengen we u de hulde van onze eredienst en vragen u, geef dat wij eens uw lof uitbundig mogen zingen met al uw heiligen in de eeuwigheid door onze Heer Jezus Christus, onze Heer. Die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Heer, schenk ons zijn zegen, waar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 14e week door het evenjaar luidt de tekst van de opening uit Psalm 37. Heer, wil mij niet verlaten. Mijn God, blijf niet ver van mij. Haast u om mij te helpen. Gij, Heer, zijt mijn steun en mijn heil. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. Zie, ik zend u als schapen tussen wolven. Wees dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven. Neemt u in acht voor de mensen. Ze zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geeselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen worden gebracht omwille van mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van u spreken. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. De vader zijn kind. Kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Gij zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn naam. Wie er tot ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Wanneer men u in de ene stad vervolgt, vlucht dan naar een andere. Voorwaar, ik zeg u, gij zult niet gereed gekomen zijn met de steden van Israël op het ogenblik dat de Mensenzoon komt. Dit is het woord van God. Het gebed is een grenssituatie. Zoals het einde van de wereld een grenssituatie is en zoals vervolgingen het zijn voor een kerkgemeenschap. Grenssituaties zijn ook ingrijpende gebeurtenissen in het persoonlijke leven voor de enkeling. In dergelijke situaties wordt ons alles uit handen geslagen. De mens heeft dan de neiging om zich des te krampachtiger vast te klampen aan het oude, aan zijn eigen ik. En in het gebed kan ik leren om door die gebeurtenissen heen mijzelf aan God uit handen te geven. Het geheim van het gebed en het geheim van heel het leven is je leven redden door het te verliezen. En daarom aan het begin van het gebed alles loslaten en zo de geest wat laten rusten bij hem. Want komt alle onrust niet voort uit het willen vasthouden van wat men moet loslaten? Een paar passen voor de plaats van het gebed blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, mijn moed inspreekt en met een gebaar de eerbied laten groeien. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, naar gelang ik verwacht hem het meeste te kunnen vinden, en dat dan ook vragen als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis, en dat is hier hoe Jezus heel de geschiedenis overziet en doorziet. Niet vanuit een profaan natuurlijk standpunt, maar vanuit God en vanuit het verzet tegen God. Eigenlijk verkeerde Jezus in heel zijn leven in zo'n situatie van alles of niets. En nu verkeert hij ook in een grenssituatie, want wat hem overkomen gaat, dat zal ook zijn kerk overkomen. De plaatsen waarin dit zich afspeelde en afspeelt en nog zal afspelen, dus overal waar op dit ogenblik de kerk wordt vervolgd. En ook de plaatsen in mijn eigen leven waar ik iets van vervolging ondervind omwille van zijn naam. En dat vraag ik dan om de bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke smakende kennis. Een kennis die mij
in de verdrukking innerlijk overeind houdt. De overweging. Zie, ik zend u als lammeren tussen wolven. Blijkbaar zijn er beesten nodig om te schilderen hoe beestachtig mensen kunnen zijn voor mensen, voor gelovigen met name, omwille van mij, zegt Jezus. Zo gaan de mensen met elkaar om, of, en dan beleeft u het niet meer van de kant van de vervolgden, maar van de kant van de christensgelovigen, dat gevoel kun je hebben, het zijn net wolven. Zoals dat staat in Psalm 21, die Jezus in zijn lijden op de lippen neemt. Ze staan als honden om mij heen. Wat is God anders? Er zijn planten voor nodig om te zeggen hoe God is, hoe God je maakt, als een lelie. Mens, wat ben je mooi als je je op God richt en vruchtbaar bent. Wat kun je schoon opgroeien wanneer je onder Gods zon leeft. Zij luister even naar die van de olijfboom. Zoals er in de eerste lezing staat, zij zullen bloeien als de wingerd en altijd groene cypressen. Laat het voor u een beeld zijn van God. Laat het voor u een beeld zijn van wat God aan u doet. Altijd groen, altijd in bloei. Het is goed dat altijd voor ogen te houden. Mensen kunnen je onder druk zetten. Of het werk kan je onder druk zetten. Maar een gelovige is een mens die een eigen wereld heeft. Binnen de wereld van de mensen heeft de gelovige een eigen innerlijk. Daar waarin hij onbezorgd kan zijn, te midden van de onrust en het lawaai, te midden van pressie en stress. Hoort u maar, gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden, neemt u in acht voor de mensen. Dat is de mensenwereld. Omwille van mij. Stadhouders en koningen, doet dat niet denken aan Jezus' eigen lijden? Stadhouders, de stadhouder Pontius Pilatus, koningen, koning Herodes. Wat is Jezus een grote genade voor ons? Nooit kan er iets ons overkomen dat ook hem niet overkomen is. En zo is hij altijd bij ons, ook in vervolging. En die vervolging kan in het groot zijn. Nou, veel koningen zijn er niet meer over. Maar mensen kunnen onder elkaar ook elkaar proberen te overheersen. Hoe kunnen mensen niet spotten? Hoe kunnen ze ons niet in het nauw drijven met hun woorden, slaan, zodat het pijn doet? Met datgene waartoe wij geroepen zijn, dat is nou precies wat hier uitgebeeld wordt in de heilige Eucharistie. Dan krijgt u Jezus om midden in de wereld Christus te zijn. Een wonderbare broodvermenigvuldiging, dat is wat het evangelie ons laat zien als een voorbereiding op deze wonderbare Christusvermenigvuldiging. Wij beginnen met één Christus en de bedoeling van de Eucharistie is dat wij eindigen ieder met het diepste geheim van ons mens zijn. Zoals Paulus zegt, Christus in u. Maakt u echter wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe en wat van u spreken. Je bezorgd maken over wat je zult zeggen, dat ligt wel zo voor de hand. Wat zal ik zeggen? Sommige mensen hebben dat al, wanneer ze weten dat er iemand op bezoek komt, waarvan ze weten dat hij of zij niet naar de kerk gaat, of niet leeft zoals Christus. En dan zal hij of zij weer dit zeggen of dat zeggen. En wat zeg ik dan? Maakt u echter wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe of wat van u spreken? De beste voorbereiding is niet bezorgd zijn over wat men moet zeggen, maar dat men de Heilige Geest in zichzelf toelaat. Geen bezorgdheid over de toekomst, maar ontvankelijkheid nu. Gods geest meer beslag op je laten leggen nu. En dan weet je straks
wat je moet zeggen. Het belangrijkste is toch niet hoe u het precies allemaal formuleert. En als zij het op een betere manier formuleerd willen krijgen dan u dat kunt, dan weten zij heus wel het adres en vaak willen zij het helemaal niet horen. Het enige is dat u innerlijk voeling houdt met de Heilige Geest. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat u moet zeggen, want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw Vader. Allicht, hè, als u iets door moet maken wat de Zoon van de Vader ook heeft doorgemaakt, allicht dat dan de geest die van de Vader en de Zoon voortkomt, in u verblijft, in u spreekt. Misschien helemaal niet met van die mooie woorden, maar misschien hakkelend en stotterend. En misschien dat u bang bent om dingen te zeggen. Maar het zijn niet de woorden die het doen. Het is Gods geest die, wanneer u stand houdt, uw kracht is. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. Het gaat tot in de familie. En dat wil niet zeggen dat het buiten de familie niet even erg kan zijn. Maar de evangelie neemt de intiemste verhoudingen van het gezin om te laten zien tot hoe ver het wel zal gaan. De haat, omwille van zijn naam. Gij hebt om stand te kunnen houden die innerlijkheid. Daarin staat gij schoon te bloeien voor God. En daarin is de Heilige Geest uw bezieling. En gij hebt dit woord van de Zoon, toezegging dat gij vooraf weet dat het zal gebeuren, dat ze u niets kunnen maken. En met uw vluchten van de ene stad naar de andere, zult ge niet gereed gekomen zijn op het ogenblik dat de Mensenzoon komt. Hij heeft het laatste woord. Bewaar dan diep in u de argeloosheid waarvan hij spreekt, argeloos als de duiven, omzichtig als de slang. U mag best zorgen, maar op een onbezorgde wijze. Omdat u de weg gaat van de Zoon, geleid door de Geest. Drievuldige mens die gij zijt, besef uw rijkdom, besef uw kracht en leef daarom in liefde en vreugde. Want God is ons altijd meer nabij dan alle mensen. Meer dan onze familie, meer dan onze vrienden, meer ook dan onze vijanden. Wat er in ons leven te dragen is, hij zal het met ons dragen. Aan het einde gesprekjes voeren met Jezus, de eerste bloedgetuige, die voor mij zijn bloed vergoten heeft, opdat ik stand zou houden in vervolgingen. En met de Vader in de hemel, die door zijn Heilige Geest zijn kinderen nabij is, juist in nood en verdrukking. En sluiten met een Onze Vader.

Goedemorgen, beste luisteraars. Ik wil graag met u het ochtendgebed bidden. We nemen het ochtendgebed uit het katholieke bedenboek van Tabor op bladzijde 57. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid u, Openste Majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat ge mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de af laten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmachtige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn uw Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, in het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven, dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen, de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw die beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mezelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mij bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmachtigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hartelijk dank voor het meebidden van dit morgengebed. We gaan zo door met muziek en om 8:30 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Ik wens u een gezegende dag vandaag.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze vrijdagochtend. Vandaag is het 7 mei, dat is vandaag 10 juli. Het is vrijdag en we gaan de droevige geheimen overwegen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Ik geloof in God, de... Nou, volgens mij heeft u mij niet goed gehoord, want ik was een verkeerde microfoon aan het gebruiken. Maar ik wens u van harte een goedemorgen. En fijn dat u met ons de Rozenkrans bidt. We gaan de droevige geheimen overwegen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald der stellen, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden vandaag voor een ernstig zieke vriend. Ook voor iemand die zich erg eenzaam voelt en lijdt aan depressies. Dat zij hulp, ondersteuning en uitzicht mag krijgen om goed verder te kunnen gaan leven. We bidden voor een zoon, voor verlossing van negatieve entiteiten en voor wijsheid en Gods begeleiding voor zijn behandelaars of voorspraak van Pater Pio. Voor de kinderen en kleinkinderen en de ouders, dat ze met geloof en tevredenheid sterke en blije mensen mogen zijn. We bidden uit dankbaarheid aan God voor deze nieuwe dag, voor Gods liefde aan alle mensen en voor prettige en liefdevolle communicatie tussen ouderen en kinderen. Met Gods zegen, ook voor vrede en veiligheid. We bidden uit dankbaarheid dat een neef geslaagd is en dat hij vandaag aangenomen wordt bij zijn sollicitatie. Voor de zielerust van een overleden broer van een priester. We bidden ook voor iedereen die deze week jarig is. We bidden uit dankbaarheid voor rust in iemands hoofd en meer zelfvertrouwen. We bidden ook dat iemand nog lang gezond mag blijven en om voor haar echtgenoot te kunnen zorgen. om eerherstel voor alle beledigingen die het Heilig Hart worden aangedaan. We bidden ook voor iemand met een probleem om oplossing. We bidden ook voor een luisteraar. Ook voor een kleinzoon die vandaag zijn herexamen moet maken. Dat alles goed mag gaan. En voor een andere kleinzoon die vandaag zijn rijexamen heeft. Dat de Heilige Geest hen mag helpen. En voor twee vriendinnen die morgen alle twee een operatie moeten ondergaan. Dat de handen van de chirurg gezegend mogen zijn. En ook uit dankbaarheid voor een kleinzoon die wel geslaagd is voor zijn rijbewijs. Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. U zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvary. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: En de Heilige Geest.
3: Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de heilige Rozenkrans gebeden. We gaan zo door met muziek en om 9 uur begint de heilige mis. Vanuit de kapel van Radio Maria met celebrant pastoor Mennen.

0: Zonde bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, door de vrijwillige vernedering van uw Zoon hebt gij de gevallen mensheid weer opgericht. Schenk uw gelovigen de ware blijdschap en gij hebt ons allen uit de slavernij van de zonde bevrijd. Laat ons eens delen in de vreugde van uw Koninkrijk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit de profeet Hosea. Zo spreekt de Heer. Bekeer u, Israël, tot de Heer uw God, want over uw schuld zijt gij gestruikeld. Kom met uw woorden als gave. Bekeer u tot de Heer en zeg hem. Gij vergeeft toch alle schuld. Aanvaard ook onze goede wil. Wij zullen onze woorden als offerdieren geven. Assur kan ons niet redden. Wij zullen niet meer op paarden rijden. En tegen het maaksel van onze handen zeggen wij nooit meer: Gij zijt onze God. Gij, Heer, zijt immers degene bij wie de wees ontferming vindt. Ik wil hen hun ontrouw genezen, zegt de Heer. En hun van harte mijn liefde schenken. Mijn toorn heeft zich van hen afgewend. Ik wil voor Israël zijn als de dauw. Als een lelie zal hij gaan bloeien. En hij zal wortels schieten als op de Libanon. Zijn scheuten lopen uit. Zijn luister evenaart die van de olijfboom. Zijn geur die van de Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten. Zij zullen koren kunnen verbouwen. Zij zullen bloeien als de wingerd. En vermaard zijn als de wijn van de Libanon. Wat heb ik dan nog met de afgoden te maken, Ephraim? Ik ben het die hem verhoort en die naar hem omziet. Ik ben als een altijd groene cypres. Aan mij zijn uw vruchten te danken. Wie is zo wijs dat wij dit beseft, dat hij dit beseft? Wie is zo verstandig dat hij dit inziet? Inderdaad, recht zijn de wegen van de Heer. De rechtschapenen bewandelen die, maar rebellen komen er ter val. Woord van de Heer.
3: Wij danken u, God.
2: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
3: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
2: God, ontferm u over mij in uw barmachtigheid. Delg mijn zondigheid in uw erbarmen. Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Want gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. Sprenkel mij met hyssop, dat ik rein word. Was mij, dat ik witter word dan sneeuw. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest. Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Alleluia.
3: Alleluia.
2: Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer, de heerlijkheid van uw wet. Alleluia.
4: Alleluia.
0: De Heer zij met u.
4: En met uw geest.
0: Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus.
4: Lof zij Christus.
0: In die tijd zei Jezus tot de 12: Zie, ik zend u als schapen tussen wolven. Wees dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven. Neem u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en uw geestelen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden, omwille van mij. Om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe en wat van u spreken. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat ge moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt de geest van uw vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. De vader zijn kind. De kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Je zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Wanneer men in de ene stad u vervolgt, vlucht dan naar een andere. Voorwaar, ik zeg u, ge zult niet gereed gekomen zijn met de steden van Israël op het ogenblik dat de mensenzoon komt. Woord van de Heer.
4: Wij danken God.
0: Leerling van de Heer zijn en zeker missionaris zijn, het evangelie verkondigen, is gevaarlijk. Jezus zegt, ik zend u als schapen tussen wolven. Je zult zijn in een onvijandige omgeving. En in ieder moment van de geschiedenis kunnen we dat zien. Ook in onze tijd. Ook in onze samenleving wordt het christendom negatief bejegend. Men probeert het belachelijk te maken, als iets van het verleden af te schilderen. En mensen die in geloven zijn eigenlijk een beetje zielig. Zie, ik zend u als schapen tussen wolven. Nog erger is het in landen waar de islam de boventoon voert. Daar leid je een tweedraags bestaan als christen, in het gunstigste geval. En in veel gevallen vervolging. Jezus zegt, jullie zullen getuigenis af moeten leggen. Het zal erop aankomen om getuigenis af te leggen van mij. En wees dan maar niet bang en vraag je maar niet af wat je moet zeggen op zo'n moment. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat je moet zeggen. Het is de Heilige Geest die dan door je spreekt. Vertrouw hem erop. Als je bij mij hoort, dan zul je mijn woorden spreken. Het is niet eenvoudig om christen te zijn. Ook weer niet in onze tijd. De ene broer zal de andere overleven, kinderen opstaan tegen hun ouders. We zien het om ons heen gebeuren. Dat ouders het afkeuren als hun kinderen tot geloof komen. Dat families omwille van hun overtuiging uit elkaar gerukt worden. Je zult voorwerp van haat zijn voor alle omwille van mijn naam. Maar de belofte is wie ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Die vervolging duurt niet eeuwig. Er komt een eind aan. En het eind zal glorieus zijn voor hen die aan Jezus vasthouden. dat die belofte, die geeft ons moed en kracht en vertrouwen en innerlijke vrede. Amen. Leggen wij nu onze gebeden aan God voor. Bidden wij voor de kerk. Dat zij van Christus mag getuigen in de wereld. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
0: Bidden wij om vrede in de wereld. Dat oorlogen mogen worden beëindigd. En dat vrede mag intreden, laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
0: Om genezing voor de zieken. Om kracht voor hen die moeten sterven. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
0: Voor hen die gestorven zijn. Dat zij door Gods genade mogen worden toegelaten tot de eeuwige vreugde. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
0: Almachtige eeuwige God, luister naar de gebeden van uw kerk en geef ons wat wij met vertrouwen vragen door Christus onze Heer.
4: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lot, uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Beleiden we nu eerst onze zon.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u dragen op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, van alle eeuwen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft uit uw milde hand. Hebben wij de beker ontvangen aan uw dragen op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van onze heiligen.
0: Heer, deze gaven wijden wij toe aan uw naam. Mogen ze ons zuiveren en ons helpen een leven te leiden dat van dag tot dag meer gericht is op de hemel. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid. Om heil en genezing te vinden zullen wij u danken altijd en overal. Door Christus onze Heer. Zijn heengaan uit het leven gedenken wij met liefde. Zijn opstaan uit de dood belijden wij in oprecht geloof. Zijn komst in heerlijkheid verwachten wij vervuld van hoop. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn. En zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse macht. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoog. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen, gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus uw Zoon onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat ze voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijne in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, toen ze gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.

0: Trouw in dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijs en kracht aan paus Leo, aan zijn bisschop Gerardus en aan alle die Gods herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk nu goed door degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de macht Maria de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaar en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid. Herkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoop, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid aan. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig.

0: Dit zegt de Heer, komt allen tot mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt. En ik zal u rust en verlichting schenken.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, grote gave hebt gij ons geschonken, wij bidden u. Maak ons ontvankelijk voor uw heilzame kracht. En laat ons nooit ophouden uw lof te verkondigen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu alle heen in vrede.
1: Amen.
0: Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoegen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

En beste luisteraars. En beste luisteraars, we waren voor de Heilige Mis verbonden met de kapel van Radio Maria Celebrant, is pastoor Mennen geweest. We gaan zo door met muziek en eerst wil ik u vertellen wat u vandaag van ons kunt verwachten. Vandaag is het 10 juli, vrijdag. Zo om 10 uur hoort u het verhaal van de heilige van de dag. Om 9:15 hoort u een getuigenis over Radio Maria uit Hongarije en Chili. En om 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. Om 11:00 begint het programma De Club van Job met pastoor Mennen en geloofsvragen van de luisteraars. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Om 11:15 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Om 12:15 hoort u een les van Sint Franciscus van broeder Jan ter Maat met de titel Contrastervaringen. Om 13:30 hoort u aflevering 15 uit het boek Juwel van de Nijl van Tessa Afshar. En om 14:00 begint het programma Musica Sacra met pastoor Anton Overmars. Om 15:00 kunt u meebidden met de Kruisweg. En om 15:30 begint het programma Op Bedevaart naar België. En deze zomer hebben we een serie over de ontdekking van de Belgische kust met de kusttram. Vandaag kijken we naar Onze Lieve Vrouwenkerk, crypte van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Om 16:30 hoort u Pater Bots met zijn meditatie bij het evangelie van vandaag. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:05 is er een lezing uit het archief van Karel Wiegering over het tweede evangelische raad over de kuisheid. Om 19:00 begint de Heilige Mis vanuit de Heilige Lodewijkkerk in Utrecht. Ik wens je van harte een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: nu binnen zitten. Maar als ik al klaar ben, zit ik weer buiten. En vandaar wil ik het hebben over een 800 jaar oude heilige. Ave Maria. Guglielmo. Zeg maar Willem. Hield van het leven. En als er ergens een feestje was, dan was hij van de partij. En was er geen, dan verzon hij er wel een. Thuis bij zijn oom had hij het niet best, maar daarbuiten. Rondtrekkend wist hij in 1158 in het halverwege de Italiaanse Laars gelegen dorpje Santa Maria a Corte, geboren minstreel, de oren van de keizer van het Heilige Roomse Rijk, zijn landgenoot Federico II, te strelen. De vorst prees de troubadour als de prins onder de poëten, noemde hem zelfs de koning van het lied. Geen onderwerp te gek of Willem schreef wel een liedje over. Liefst schuin, of raar, want dan had hij het meeste succes. Ja, echt heilig pas onze Guglielmo niet. Maar alles verandert. Wanneer op een dag in het jaar 2012 in het klooster van de Arme Klare in Severino, in de marges van Arcona, een man de zusters hoort toespreken. Zelf was hij daar toevallig met een stel vrienden voor weer eens een feest. Nieuwsgierig luistert hij naar de man die zo armoedig gekleed is. De prediker vertelt over zijn leven. Hoe rijk hij was. Zijn leven vulde met feesten. Hij op zijn luid speelde, liederen zong en gevierd was bij vele vrienden. Nou, dat verhaal kwam Guglielmo maar al te bekend voor. Maar hoe kwam het dan dat de man nu zo arm is en tegelijkertijd zo blij? De redenaar vertelde over de leegte die hij telkens in zijn hart voelde als hij weer eens uit zijn dronkenschap bijkwam. Bob Guglielmo eens gaat rondvragen. Wie is dat? Dat is Francesco di Bernardone. Il Poverello, luidde het antwoord. En die man kennen wij nu als de heilige Franciscus van Assisi. De kleine arme. Guglielmo luistert en luistert, vergeet alle tijd. Plots ziet hij wat niemand anders ziet, hoe twee verlichte, helder glanzende zwaarden een kruis vormen over de spreker. Na afloop klopt Guglielmo op Francesco toe, pakt zijn luid en begint voor hem te spelen. Spontaan zingt hij een lied betreffende de kleine man voor hem en over hemzelf. Waarop Francesco de luid van hem overneemt met de woorden: niet slecht, niet onaardig, maar het kan heel veel beter. En zelf begint te spelen. Een lied over Gods liefde. Een week later verlaat Willem het huis. Huis en haard, om zich bij Franciscus aan te sluiten, die hem de naam Pacifico geeft. Pacificus. Op een dag trekken de broeders Franciscus en Pacificus door het dal van Spoleto. Vinden tegen het vallen van de avond onderdak in het Melaatsenhuis van Bovara. Franciscus was niet van plan daar te blijven. Hij wilde de nacht in het kerkje San Pietro doorbrengen en vertrok. Na daar een tijd lang te hebben gebeden, voelde de heilige zijn oogleden zwaar worden. Wilde die zo dicht bij Jezus even sluiten. Slapen kon die niet. Hij voelde zich onrustig, was zelfs een beetje bang. Merkte hoe duivelen hem verkeerde gedachten influisterden. Zonder te aarzelen sprong op, rende naar buiten, maakte het teken van het kruis en riep: namens de Almachtige God zeg ik jullie, jullie mogen mijn lichaam kwellen zoveel als jullie willen. Daarop verlieten de kwelgeesten hem weer. Ging Franciscus terug naar binnen en viel in slaap. Toen broeder Pacificus hem de volgende dag niet aantrof, liep hij naar het kerkje waar Franciscus in gebed verzonken vond voor het hoge altaar. Franciscus bleef op een eerbiedige afstand staan en bad, tot hij zelf in vervoer raakte. Hij zag God de Vader in de hemel, gezeten op zijn troon. Rondom zijn voeten stond een aantal zetels, de een hoger en mooier dan de ander. Wijzend naar een opgetuigd met glanzende edelstenen, een troon schitterender dan alle anderen, vroeg de monnik: en van wie is die? Waarop God de Vader hem antwoordde: in de vroegste tijden zat Lucifer daar, en nu heb ik die voor broeder Francesco bestemd. Op een andere stem sprak: zoals Lucifer zijn trots, zijn plaats in de hemel verloor, zal broeder Franciscus worden verheven om zijn nederigheid. Komend uit extase zag Pacificus hoe de ander op hem toeliep. Denkend dat hij in de hemel was, zakte Pacificus door de knieën, sprak: Vader, vergeet mij mijn zonde. Vraag de Heer mij genade te zijn. Waarop Franciscus zijn hand pakte, hem weer optrok in besef dat zijn medebroeder een visioen had gehad. Het mogen niet verbazen dat broeder Pacificus vervolgens nog meer dan anders zijn best deed om vader Franciscus te plezieren. Eens zou hij hem vragen: broeder, wat denkt u nu over uzelf? Op de heilige sprak: ik denk dat ik van alle zondaren op aarde de grootste ben. Op Pacificus verlichtte de Heilige Geest hierin het bewijs zag van de echtheid van zijn visioen. Nederigheid zou Franciscus de troon bezorgen die Lucifer door zijn hoogmoed had verloren. Later, in 1217, zou Sint Franciscus zijn medebroeder naar Frankrijk sturen, waar Pacificus als provinciaal verschillende kloosters stichtte. Onder andere dat van Lens. Om in 1223 naar Italië terug te keren en daar als trouwige metgezel Franciscus in zijn laatste jaren bij te staan. Hij zou in de lente van 1226 ook getuige mogen zijn van de stigmata van zijn ordestichter, van hoe de Heer hem naar huis haalde. Wanneer zijn medebroeder van het eerste uur, Humillus, overlijdt, ziet Pacificus op afstand in een visioen hoe de ziel van zijn medebroeder opstijgt naar de hemel. Als jaren later het kerkhof wordt geruimd, de botten van alle broeders worden opgegraven, pakt Pacificus die van broeder Humillus, wast deze in wijn, veegt ze af met een doek en kust ze. Op de andere broeders hem verwijten te werelds te zijn en dat hij een voorkeur zou hebben voor zijn oude vriend. Op Pacificus zegt: ik heb gezien hoe Fra Humillus ten hemel werd opgenomen. Als ik van de anderen ook die zekerheid heb, dan zal ik ze met dezelfde eer behandelen. Op zijn medebroeders zwegen. Paus Gregorius IX zou Fra Pacifico in die tijd de geestelijke zorg toevertrouwen voor de arme klaren in Siena. Volgelingen van Franciscus' geestelijke vriendin, de heilige Clara. Enfin, wat onze kennis betreft van het leven van onze zalige van vandaag, ging toen het licht uit. Verder weten we niets meer met zekerheid. Volgens de ene hagiograaf zou broeder Pacifico zijn aardse leven dicht bij huis eindigen in Suviano in de Marche. Een ander beweert echter dat hij terugkeerde naar Frankrijk, waar in het klooster van Lens in Frankrijk in 1234 voor Gods troon zou komen te staan. En waarschijnlijk één naast die van Sint Franciscus. Boeren Pacifico, bid voor ons. Ave Maria. En toen was het heel stil in de bos.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Ja, goedemorgen luisteraar. Deze vrijdag de 10 juli 2026. We zitten hier in een heel beschitterende zomerdag. We hebben al echt 2-3 weken heel mooi weer. En ik wilde net buiten gaan zitten om een stukje te doen. En, maar ja, dat scherm kon ik niet zo goed lezen. Of ik de zon, ik denk, nou.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Getuigenis van Andrea Kunyit uit Hongarije. Eerlijk gezegd wil ik het niet alleen over mezelf hebben, maar ook over mijn familie, mijn man en mijn kinderen. Omdat de morele kracht van Radio Maria mijn hele familie bereikt en we voelen dat deze geest deel uitmaakt van ons leven. Mijn dochter was nog maar 3 maanden oud toen we de Mammies Club begonnen uit te zenden, samen met andere moeders die vrijwilligers waren bij Radio Maria. Daarna kreeg ik nog 2 dochters die als baby vrijwilliger werden omdat ze naar de uitzendingen kwamen als we radioprogramma's hadden. De kinderen raakten gewend aan de zalige omgeving. We gingen graag met onze kleine kinderen naar het station Radio Maria. Het gevoel van teamgeest is het belangrijkste gevoel dat ik heb gekregen van de Sint Monica Baby Mama Gemeenschap naast de vertrouwde ervaring van het station. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen. Ik denk dat de morele kracht van Radio Maria door het midden van mijn ziel stroomt. We reisden bijvoorbeeld naar het buitenland en probeerden af te stemmen op Radio Maria uit Csikszentmihalyi, Roemenië. We waren succesvol. Het was een ongelooflijk goed gevoel. Deze radio is een klein thuis in mijn hart. Als ik ernaar luister, heb ik het gevoel dat ik niet in Boedapest zou kunnen zijn, maar waar dan ook in ons land of waar dan ook ter wereld. En toch ben ik nog steeds thuis. Deze radio is echt een wonder. Ik denk dat de geestelijke kracht die we krijgen door te luisteren groot is. Radio Maria geeft ons de mogelijkheid om met elkaar te praten en dieper op zaken in te gaan door gebruik te maken van de rijkdom aan menselijke ervaring van degene in de studio. Het verhaal begint met de receptionisten die altijd aardig en beleefd zijn. De technici zijn altijd behulpzaam. Ze zorgen ervoor dat je je meteen thuis voelt. De studio van het station, de uitzendingen, de programmering. Je hoeft alleen maar het kenmerkende deuntje te horen en je weet al dat je thuis bent.
2: Nelson Herrera, Santiago van Chili, Chili. Het was 13 oktober 1999. Mijn vrouw Christina en ik kregen het verschrikkelijke nieuws dat bij onze 3,5-jarige dochter Safka de meest ernstige acute lymfatische leukemie was vastgesteld. Geconfronteerd met deze pijn en angst vond ik Nelson Herrera, een Chileense onderofficier bij de militaire politie, op een dag Radio Maria op een zender die hier in Santiago experimenteel was uitgezonden. Ik herkende meteen de katholieke muziek en vroeg wanhopig waar het station was. De volgende dag ging ik op mijn dienstmotor naar het station, vol vertrouwen en hoop dat ik verlichting en steun zou vinden om alle pijn die ik voelde het hoofd te bieden. Ze waren verrast een politieagent te zien en dachten dat ik was gekomen voor een inspectie, maar ik zei tegen hen: ik ben een van jullie en ik heb jullie steun en gebeden nodig voor mijn dochter. Vanaf die dag sloten de directeur van het station en alle vrijwilligers die toen aanwezig waren een pact van liefde en geloof. Ze dachten altijd aan mijn dochter in gebed, vooral tijdens de Rozenkrans en in de verschillende programma's die toen werden uitgezonden. Ik omhelsde het grote welkom en de liefde die ze mij hadden betoond. Ik verbond mij ertoe om, als de tijd het toeliet, de Rozenkrans te gaan bidden, ook als ik in uniform was. Deze ervaring van pijn en hoop duurde 2,5 jaar. Biddend tot God en de Heilige Maagd om een wonder in het gezelschap van mijn broeders en zusters op de radio. Naarmate de ziekte van mijn dochter vorderde, waren de doktoren verbaasd over haar verbeteringen, omdat ze slechts een kwart overlevingskans had gekregen. Er waren ook momenten dat ze dachten dat ze de nacht niet zou overleven. En dan zagen ze haar de volgende dag eten, alsof er niets aan de hand was. Zelfs de medische staf geloofde dat er een hogere macht was die haar genas. Op een van die hopeloze dagen ging ik samen met een andere collega naar het ziekenhuis en kreeg te horen dat mijn dochter geen hoop meer had op overleven. Ik verliet het ziekenhuis in tranen. Ik ging naar een van de straten in Santiago, genaamd Manuel Antonio Mata Avenue. Ik parkeerde mijn motor en vertelde mijn collega dat ik niets anders meer van het leven wilde. Toen stak ik mijn handen in mijn jaszak en vond een rozenkrans. Daar op straat begon ik de Maagd te smeken om mijn dochter te beschermen. Hoe? Met heel mijn hart en veel tranen, als een kind dat niet weet wat het moet doen, maar vol hoop in geloof en gebed. Na 2 uur belde ik het ziekenhuis en mijn vrouw vertelde mij dat Safka geen koorts meer had, maar aan het eten was en gelukkig was. In 2002 deden ze het laatste myelogram. Ze ontdekten dat ze geen leukemie meer in haar bloed had. De doktoren konden niet verklaren hoe dit was gebeurd, omdat die ziekte tot de dood van veel andere kinderen had geleid. Dankzij de liefde en steun die ik bij Radio Maria vond, zijn er al 15 jaar verstreken sinds het grote wonder van mijn dochter. Ze zeggen dat het hier in Chili het eerste radiowonder zou kunnen zijn. Mijn dochter Safka is nu 21 en in zeer goede gezondheid. Ze zit ook in haar 3e jaar op de Rijkswachtacademie en is een officiële kandidaat om, als God het wil, een uitstekend lid van de militaire politie te worden.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Spreuken. De mens voor Gods aanschijn. Het offer van de zondaars is de Heer een gruwel, maar het gebed der rechtschapenen is hem welgevallig. De weg van de zondaar is de Heer een gruwel, maar hij bemint degene die de gerechtigheid najaagt. Beter weinig met vrees voor de Heer dan grote schatten met onrust erbij. Beter een schotel groente waar liefde is dan een vetgemeste os met haat erbij. De Heer sloopt het huis van de hoogmoedigen, maar de grenssteen van de weduwe legt hij vast. De plannen van boosaardige mensen zijn de Heer een gruwel, maar liefdevolle woorden zijn rein. De Heer is ver van de zondaars, maar het gebed der rechtvaardigen verhoort hij. De vrees voor de Heer voedt op tot wijsheid. De deemoed gaat aan de eer vooraf. Een mens overlegt in zijn hart, maar het antwoord van de tong komt van de Heer. Heel het gedrag van een mens mag in zijn eigen ogen rein zijn. De Heer toetst de geesten. Beveel de Heer uw werken aan en uw plannen zullen slagen. De Heer heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de zondaar heeft hij bestemd voor de dag van het onheil. Alle hoogmoedigen zijn de Heer een gruwel. De hand erop, zij blijven niet ongestraft. Door liefde en trouw wordt de zonde verzoend. Door de vrees voor de Heer vermijdt men het kwaad. Als de Heer behagen heeft in iemands gedrag, zal hij zelfs diens vijanden met hem verzoenen. Beter weinig met gerechtigheid dan grote inkomsten met onrecht. Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heer richt zijn schreden. Wie een arme bespot, beledigt diens maker. Wie zich verheugt over het ongeluk van een ander, blijft niet ongestraft. Tweede lezing uit een verhandeling van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, over de eerste brief van Johannes. God vervult uw hartsverlangen. Wat is ons beloofd? Wij zullen aan hem gelijk zijn, omdat wij hem zullen zien zoals hij is. Meer kunnen menselijke woorden niet uitdrukken. Het is aan het hart de rest te overwegen. Johannes' woorden zijn eigenlijk armzalig vergeleken bij de werkelijkheid van het woord Gods zelf. En wat kunnen wij zeggen? Wij die niet eens met Johannes te vergelijken zijn. Zo denken wij terug aan de zalving door Christus die innerlijk ons hart onderricht over datgene wat woorden niet meer kunnen uitdrukken. Omdat wij nu God nog niet kunnen zien, zal onze opdracht neerkomen op verlangen. Heel het leven van een echt christen bestaat in een heilig verlangen. Wat men verlangt, ziet men nog niet. Maar het verlangen schept een ontvankelijkheid in ons. En wanneer het ogenblik aangebroken zal zijn dat wij zullen zien, zullen wij in staat zijn er helemaal door vervuld te worden. Indien ge een bepaalde holte wilt vullen en weet dat de hoeveelheid die u gegeven is zeer groot is, dan maakt ge de holte van een zak of iets anders groter. Gij weet hoeveel er in moet en stelt vast dat de holte slechts klein is. Door ze groter te maken, vermeerdert gij hun bevattingsvermogen. Zo verhoogt God ons verlangen, door ons te richten op de toekomst. Door dit verlangen maakt Hij ons hart groter. En doordat ons hart groter wordt, maakt Hij het meer ontvankelijk. Wij moeten verlangen, omdat wij geroepen zijn tot de toekomstige vervulling. Zie hoe Paulus zijn ontvankelijkheid tracht te vergroten om in staat te zijn de komende belofte te ontvangen. Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt, nee. Ik beeld mij niet in er al te zijn. Wat is dan Paulus streven in dit leven, aangezien hij het nog niet gegrepen heeft? Alleen dit. Vergetend wat achter me ligt, me uitstrekkend naar wat voor me ligt, storm ik af op het doel, de prijs van Gods hemelse roeping. Paulus zegt dat hij zich helemaal richt op de toekomst en die doelbewust nastreeft. Hij voelde zich te klein om te vatten wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en geen mens zich kan voorstellen. Heel ons leven als christen is een oefening in verlangen, maar slechts naarmate wij onze verlangens vrijmaken van de liefde tot de wereld, vormen wij in ons een heilig verlangen. Wij hebben het al eerder gezegd. Maak leeg wat gevuld moet worden. Wilt gij vervuld worden van het goede, weg dan met het kwaad. Veronderstel dat God u met honing wil vullen. Indien gij vol azijn zijt, is er geen plaats voor honing. Maak eerst het vat leeg en maak het goed schoon. Ook al kost het moeite en inspanning, het moet schoon zijn om geschikt te zijn voor iets anders. Of we dat andere nu honing noemen, goud of wijn, al deze namen schieten tekort. Welke naam we ook geven aan datgene wat wij wel willen, maar niet kunnen uitdrukken, het is niets anders dan een omschrijving van de naam van God. Wanneer wij God zeggen, wat bedoelen wij dan? Ligt heel onze verwachting dan uitgedrukt in die drie letters? Al wat wij kunnen zeggen blijft beneden de werkelijkheid. Richten wij heel ons verlangen op Hem, dan zal Hij ons vervullen wanneer Hij komt. Want wij zullen aan Hem gelijk zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: Ja, beste luisteraars, inderdaad, vanuit de studio in Den Bosch op deze zomerse dag is Pastoor Menne weer hier aanwezig om wat vragen te beantwoorden.
1: Tot vreugde van sommigen.
0: En tot verdriet,
1: en tot
0: van,
1: verdriet
0: anderen.
1: Van anderen, heb ik begrepen. Want ik bedoel, Jezus die zei, ik ben gekomen om het zwaar te brengen en verdeeldheid zal er heersen. En ja, als ik dat hoor, ik krijg allemaal van sommigen, die zijn zo lovend. En we luisteren iedere vrijdag en we kunnen niet zonder. En anderen die bellen naar de Armie Irene hier op de secretariaat. En die zegt, ik word er helemaal gek van. Want ze bellen allemaal omdat ze kritiek hebben op Pastoor Menne. Die kan zo'n dingen toch niet zeggen?
0: Ja, ja.
1: Dus ja, ik weet het ook niet.
0: Er is een eenvoudige oplossing.
1: Er zit een knop aan de radio. Ja. Dat is ook wel zo. Val daar Irene niet meer lastig. En als je commentaar hebt op de app en zo,
0: stuur maar een bericht.
1: Stuur een bericht. Daar reageren we op. He, als het tenminste geen scheldpartijen zijn en zo. En dan misschien nog wel. Maar ja.
0: Moet er wel goede.
1: Goede scheldpartijen. Nee. Ja, maar mensen, ik kan me wel voorstellen, sommigen uit onmacht.

0: dan heel agressief reageren. Maar dat is niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Ik bedoel, het gaat over ons heilig katholiek geloof. En dat wil ik verdedigen.
1: Met gezelligheid.
0: Met gezelligheid. Hè? En ja. Dan geef ik hier dus weer iemand die zegt, daar ben ik niet zo gelukkig mee. Maar ja, fijn. Ik luister met genoegen naar de Club van Job. Hij doet mij aan zo'n kibbelend bejaard echtpaar denken. Dus wij zijn een kibbelend bejaard echtpaar.
1: Alleen ik ben wel 40 jaar jonger.
0: Ja, zeker. Ik ben wel bejaard. Maar ik kibbel ook niet. Wel? Nee.
1: Nee,
0: een onzin.
1: Nee, alleen dat Pius X verhaal.
0: Ja, sommige dingen. En dan krijg ik de schuld van de vragen die mensen stellen. Maar daar kan ik niks aan doen.
1: Nee.
0: Ik snijd niks uit mezelf aan. Het zijn mensen die vragen stellen. En die allemaal recht hebben op een antwoord.
1: En als niemand meer vragen over dat of dat onderwerp zou hebben, dan zou die niet komen.
0: Juist, zo is het. Nou ben ik weer even kwijt waar we nou... Ik had het...
1: Net onder...
0: Ik ben weer...
1: Het begint met mijn gedachten gaan hierover.
0: Mijn gedachten
1: gaan... Van afgelopen maandag.
0: Ik kan het niet meer. Ik heb het weggedaan. Oh, hier volgens mij. Er was in het jaar 1000 een schisma met de orthodoxe kerk. Kunt u met open vizier, los van alles, hiernaar kijken... In het eerste eeuw werd er immers Grieks gesproken, niet Latijn. Waar nu bijvoorbeeld Johan Lindhout misschien wel in het doorschiet. Johan wil nu alleen Latijn horen. Hij wil niet bij de plaatselijke proggie zitten. Naar zijn eigen woorden, dan zit je tussen een aantal oude omaatjes. Dat is heel vaak wel waar. Dat laatste is natuurlijk wel vaak waar. Is Johan niet doorgeslagen? Ik vind dat hij een risico heeft genomen door zijn oude kerk te verlaten. Wat voor onrust het geeft bij kinderen, zijn vrouw, familie en vrienden. Moeten we met z'n allen niet eens ophouden met deze bijzaken, maar ons richten op de heilige mis? Ik weet niet wie dit schrijft, maar dit is natuurlijk de grootste onzin die bestaat. Dus we moeten ons van bijzaken afhouden, zegt hij. Dus Johan Lind moet zich van bijzaken richten op de mis. Twee protestanten, die hebben geen mis.
1: Nee, ik denk de vragenstelster, denk ik.
0: Ja, jij hebt ook de indruk dat een vragenstelster is. Ik ga even kijken.
1: Die bedoelde bijvoorbeeld Latijn of geen Latijn of dat. Dat zijn bijzaken.
0: Ja, maar dat zegt ze niet. Ze zegt, fijn. Dit soort onnozelheden, daar ga ik tegenin. Op de eerste plaats dat schisma. En daar wordt weer een verhaal rondomheen verzonnen. Ik heb de klok horen luiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt. Nou, laat ik eerst zeggen dat aanvankelijk in de kerk van Rome, dus de eerste eeuw, dat er Grieks werd gesproken. En de liturgie was in het Grieks en niet in het Latijn. Alhoewel het Latijn de volkstaal was. Het is te vergelijken met de situatie in Amsterdam in Nederland op het moment. De volkstaal is weliswaar nog Nederlands, maar de omgangstaal
1: is
0: en in de liturgie op de meeste kerken is Engels.
1: Nou, ik denk niet op de meeste kerken zijn de
0: missen. Natuurlijk wel.
1: Ja?
0: Heb je allemaal Engelstalige missen?
1: Dat ja, is een... behalve ernaast. De
0: ja, ernaast.
1: Ja, ja. Nou,
0: maar
1: voor de mensen,
0: in Rome was het... Daar hebben wij nog het Kyrieleison van overgehouden. En in de van Goede Vrijdag, de dingen...
1: Hagios
0: Oteos, Hagios Chiros enzovoort. Dat zijn nog relicten uit het Griekse dingen. Nou, op den duur is daar het volkstaal voor in de plaats gekomen, het Latijn. En dat Latijn heeft zich in de loop der eeuwen gehouden in het Westen, tot aan Vaticanum II. Dus men heeft in tegenstelling tot andere ritussen, heeft de Latijnse ritus vastgehouden aan het Latijn. Tot aan Vaticanum II. Dus dat is wel heel lang. Hè? Dus dat ingesleten is in de westerse geest is heel duidelijk. Het oosten was een andere. Hè? Dus vanuit Constantinopel was een hele andere cultuur. Het was Grieks. Hè? Dus de Oosterse kerk sprak oorspronkelijk Grieks en de liturgie was ook Grieks. Maar die hebben zich aangepast aan de volkstalen, vrij gauw. We hebben vorige week het feest gevierd van de heilige Cyrillus en Methodius.
1: Klopt, ja.
0: Die vanuit Constantinopel in opdracht van Rome, de Slavische volken kerstende. Mm-hmm. En dat deze in het Grieks. In eerste instantie, de Griekse liturgie bracht ze mee. Maar die hebben ze meteen vertaald in het Slavisch. Daar hebben ze zelfs een schrift voor uitgevonden. Het zogenaamde Cyrillische schrift, wat ze nog steeds gebruiken.
1: Ja.
0: In Oost-Europa, tenminste in veel Oost-Europese landen. En dus we zien dus dat er een verschil in cultuur ontstaat in de eerste 1000 jaar... tussen Rome en het nieuwe Rome, Constantinopel, tegenwoordig Istanbul. Maar de eenheid van de kerk blijft bewaard, maar er zitten wel allerlei schuringen in. En Rome was er ook niet altijd even verstandig in. Enfin. In ieder geval, dus in 1053, zeg ik het nou goed, want ik iedere keer heb...
1: Of 1000, ja. Ja? 54.
0: 54?
1: 54.
0: Ja, ik ben iedere keer, ik zeg 2, 5, 3, 5, 4, 5. In ieder geval is er een soortement breuk. Een wederzijdse excommunicatie in Constantinopel. Dus de vertegenwoordigers van de paus, die leggen op de altaar van de Hagia Sophia, leggen ze de banbul van de paus en omgekeerd doen ze de paus in de ban. je ziet dus dat eigenlijk dat primaatschap van de paus er wel was, maar niet zo'n zwaar gewicht had, zeker niet voor het Oosten. En die zagen vooral de fouten van het primaatschap vaak. De idee om alles naar hun hand te zetten wat Rome wilde. Waar ze soms ook nog de neiging toe hebben in deze tijd, zal ik maar zeggen.
1: Nou ja.
0: Terwijl het primaat iets anders is. Goed. Wij zitten dus in onze cultuur met het Latijn. Dat heeft niet alles met die scheiding te maken, maar in feite dus wel. Dan krijgen we naderhand herenigingsconcilies, omdat het natuurlijk nergens over ging. Op papier is die hereniging tussen Oosten en West heel dikwijls vastgesteld.
1: Bijna.
0: Aan de top.
1: Ja, net.
0: Helemaal,
1: ja,
0: helemaal.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dan
1: het volk
0: ging niet mee.
1: Nee.
0: En de monniken gingen niet mee.
1: Nee, nee.
0: Die hadden namelijk zoveel geleden van die Westerse kerk, met name ook in de kruisvaarderstijd. Die zijn daar geplunderd en weet ik wat allemaal. Hè? Istanbul is leeggeroofd door de kruisvaarders. Ook schandalig. Hè? Dus ja. Inderdaad, dat die zei, die westerlingen, daar hebben we niks mee. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Goed, toch is het een paar keer gelukt met groeperingen. Bijvoorbeeld de Grieks-Katholieken in Oekraïne. Die we hebben, dus de West-Oekraïnse kerk.
1: Nou, er zijn meerdere. Ook in Roemenië is een groep Grieks-Katholieken in de 17e eeuw is het begonnen.
0: Het is inderdaad begonnen met de Unie van Brest-Litovsk.
1: Ja, precies, daar.
0: Juist.
1: Ja,
0: en daar is en er zijn dus bisdommen mee meegegaan en hele stukken. En wie kijkt er heel lelijk naar? De orthodoxen. Want die zeggen, dit zijn afvalligen.
1: Ja,
0: en die vinden dat Rome, dat er voor de eenheid andere manieren zijn.
1: Ja.
0: Hè? En niet op die door elkaar zieltjes af te snoepen.
1: Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, dat
0: ja, maar ja, dat vinden ze.
1: Ja, ja.
0: Die hebben het dus over uniaten.
1: Klopt.
0: Afijn. Dan zeggen ze, moeten we ons richten op de bijzaken. Niet op de bijzaken, maar ons richten op de Heilige Mis. De lezingen, namelijk regelt een stuk Oud Testament, een stukje psalm. En volgens het Heilige Evangelie, dat hoort bij de liturgie. Wat is het toch een prachtig geloof? Het gaat toch om het geloof en niet om de taal? Dat is toch meer richting fascinatie? Kunt u oproepen tot nederigheid en eenvoud? Nou,
1: ja.
0: Dan kan ik wel te oproepen, maar dat lukt toch niet.
1: Ja. Maar het is ook zo, hè? Een bekeerling, een verse bekeerling, zal wel enthousiast zijn over alle soorten zaken. Dat hoort bij, als je dat niet bent.
0: Zeker.
1: Het is net als jongen.
0: Bovendien is het natuurlijk een keer zo dat mensen na het concilie, toen de liturgie vernieuwd werd, in eerste instantie nog niet wisten wat die nieuwe vernieuwing inhield, maar die werd over ze uitgestort.
1: Ja.
0: Een gedeelte vond het heel fijn. Die zei, nou kun je het verstaan en nou hebben we mooie liedjes en zo. Een ander gedeelte zei, nou we zijn enorm veel kwijtgeraakt. Dat is toch heel onverstandig om het op deze manier te doen. Was ook niet de bedoeling van het concilie om het zo te doen. Als je de teksten van het concilie leest, was dat niet de bedoeling. Dat is na het concilie gebeurd. Door groeperingen, wat Paus Benedictus zei, het is een laboratoriumliturgie. Het is samengesteld, het is nog nooit gebeurd in de loop der kerk. Dus je kunt dus kritiek hebben op de ontwikkelingen na het concilie. Je kunt het ook jammer vinden. Ik heb laatst een boek gekocht van weet ik hoeveel intellectuelen die na het concilie zich tegen de vernieuwing van de liturgie, katholieken en niet-katholieken, hè, omdat ze zei, er gaat een enorme ook mensen die niet-katholieken, een enorme cultuur verloren. De mis, de liturgie van voor Vaticaan II was natuurlijk een cultuurmonument in de westerse wereld. En voor de kerk was het een draagster van geloof. En dat heeft men zomaar aan de kant geschoven. Een beetje heel raar allemaal. He, dat er geen vernieuwing mogelijk was, dat is onzin. Dat er ook het concilie heeft gezegd volkstaal, maar beperkt. Mm-hmm. Tot de lezingen ongeveer. Dat zeg ik nou geloof. Maar men heeft het allemaal gedaan. En nieuwe eucharistische gebeden en weet ik van alles. Zelfs de mensen die nu 70 zijn, die weten niet anders meer. Die kennen de oude mis niet eens. Die weten niet wat er verloren is gegaan. Dus ja, ja fijn. Dus het is geen kleinigheid. Mensen zitten daar emotioneel, maar ook leerstellig aan vast. Want wat het katholieke geloof, zoals dat doorklonk in de oude liturgie, en het katholieke geloof zoals het doorklinkt in de nieuwe liturgie, is een groot verschil. Dat wil niet zeggen dat het ene niet katholiek is, het andere wel. Het ene is meer katholiek dan het andere. He, en dan kan ik dus zeggen, wat komt het minst tot uitdruk, wat Benedictus zelfs gezegd heeft, dat de nieuwe liturgie meer op het mens gericht is en minder op God. De oude liturgie meer op God gericht is. Dat de offergedachte in de oude liturgie heel prominent aanwezig is, in de nieuwe weliswaar aanwezig, maar marginaal. De priester met gezicht naar het volk, dat betekent dat het de mens is, niet meer God. Het staat niet op God gericht. Offergedachte is er door de offerande gebeden van de oude mis, was duidelijker. Die zijn er nu niet meer, weg. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen offergedachte zit. Maar bij de mensen hebben is het ook weggeraakt. He, zeg, voor het concilie liet men een mis opdragen voor de overledene. Het offer voor de overledene. Voor hun zielrust. Gebeurt steeds minder. Het is nu meer, ja, de naam van de overledene wordt afgelezen. Daar betalen we wel geld voor. Maar het gaat niet om het offer. En zeker ook niet om het gebed voor de overledene. Dat is voor de meeste mensen van secundair belang.
1: Maar is dat niet slechte catechese?
0: Ja, natuurlijk. Maar het zit ook in de manier waarop het. Wij moeten nu met catechese recht trekken wat met de liturgie niet duidelijk is.
1: Maar denk je dat mensen vanuit in de mis zijn, zeg maar 70 jaar geleden, snapten dat een mis is voor de zielrust van.
0: Oh ja, maar er kwam ineens stuk door in de gebeden naar voren. Er kwam ineens stuk door in de gebeden naar voren.
1: Ja, ja.
0: Dus je wist je het niet. Dat werd ze verteld in de catechese, maar het was ook in de gebeden. Kwam het, als je een massaal had, kwam je er gewoon ineens stuk door mee in aanraking.
1: Als je een massaal volgde.
0: Ja, maar dat deed heel veel mensen.
1: Oh, in de jaren 50 wel, maar in het jaar 1817.
0: Nee, maar er was de catechese beter. En het heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop. Je ziet in de oude mis de priester het altaar opgaan. Het brood en de wijn aan God aanbieden, als het ware. Het volk kijkt op de rug en die ziet dat dat gebeurt. Het is op God gericht. Het is totaal een andere manier van met beelden spreken. En dat is iets wat dus al bijna 2000 jaar was. En er wordt ineens aan de kant geschoven, want wij weten ineens beter. Dat is niet zo verstandig geweest. En anders kijk maar naar het resultaat. Zijn de mensen in de kerk gebleven door dit soort veranderingen? Nee. En dan kun je zeggen, ja, er zijn ook andere dingen waardoor ze uit de kerk zijn gegaan. Mm-hmm. Maar dit heeft er zeker aan meegewerkt. Dat weet ik pertinent. Uit ervaring van mensen in de jaren 60 en 70. Toen de NL, die zeiden tegen mij, we dachten dat het heilig was. Want dat wisten ze. Hè? Dat was in de liturgie, in de manier waarop het gedaan was, het heilig. En ineens werd het gebanaliseerd. Ja. Tante Truus deed mee en weet ik wat allemaal. En iedereen liep over het priesterkoor. En zei, ja, dus, het is dus blijkbaar niet heilig.
1: Maar ik
0: en de mensen stemmen met hun voeten en blijven uit de kerk.
1: Ik heb een vraag. Ja. Volgens mij heb ik eerder gevraagd. Ik kijk, ja, in Nederland is het zo, Duitsland ook, West-Europa. Maar ik kijk naar andere landen, dan is het niet zo. Ondanks de nieuwe mis. Ik ga naar Polen en dan is de kerk nog steeds vol. Ondanks de nieuwe mis.
0: Ja, ja. Hoe is dat, ondanks de nieuwe mis.
1: Ondanks, maar ja, hoe is het
0: ja,
1: toch
0: nee,
1: wel
0: maar daar... Ik zeg ook niet dat de nieuwe mis helemaal ongeldig of weet ik wat. Dat zeg ik helemaal niet.
1: Ja.
0: Je moet veel meer inspannen om... Ja. Hè? En dus... bovendien is het ook nog eens een keer zo dat ik me afvraag of de mensen nog weten dat de mis een offer is en wanneer dat het offer is.
1: Ja,
0: wanneer wordt het offer voltrokken?
1: De eerste communicatiegeest daar is goed. Ik denk dat de mensen wel weten van de offer. Ik zie,
0: ja, nou, en dan wat vroeger werd gezegd in de catechese. Nou, dat heeft niemand meer gehoord tegenwoordig. Waarin voltrekt zich het offer? Volgens de klassieke leer van de kerk. Is geen dogma trouwens. Geloof ik.
1: In de transubstantiatie of niet? In de consecratie?
0: Ja, in de consecratie. Maar waardoor ons... staat dat offer? Waarin
1: bloed,
0: wordt dat als het ware voltrokken?
1: Het bloed en lichaam van Jezus.
0: Ja, en dan in het gescheiden aanbieden van het lichaam en bloed van Christus. Ja. Dus het wordt gescheiden. De offerhandeling is als het ware lichaam en bloed van elkaar gescheiden. Dus zoals bij een lam een kop afhakt of steekt, dan lichaam en bloed worden gescheiden. Zo is dat in de gescheiden consecraties van. Zo werd hij in het verleden gezegd.
1: Ja, ja.
0: Dat is volgens mij geen dogma, maar het is wel de manier waarop de theologie het zei en waar het aan de mensen geleerd werd.
1: Nou.
0: En dat is nu niet meer. Men praat nog wel vagelijk over een offer, maar het zeggen protestanten ook. Avondmaal is een offer, een dankoffer, een dankzegging enzovoorts allemaal. Maar dat is niet het katholieke idee.
1: Nee, nee. Maar het is wel, dat is mijn, ja, ik weet niet of u daar het antwoord, waarom in sommige landen is het wel en andere
0: omdat
1: niet.
0: Omdat natuurlijk
1: de bisschoppen
0: dat in
1: waren...
0: sommige landen dat die liturgie op een fatsoenlijke manier is ingevoerd. Dat is natuurlijk hier niet in West-Europa.
1: Precies.
0: Bovendien waar het wel fatsoenlijk is ingevoerd, bijvoorbeeld in Duitsland. Daar zie je na verloop van tijd, die waren in het begin nog heel braaf.
1: Mm-hmm.
0: Maar die zijn...
1: Langzamerhand.
0: Ja, het duurt toch zijn werk, die nieuwe theologie en die nieuwe liturgie. En die worden ook allemaal gek. En het is voor mij de vraag of het in andere landen, of het in Polen, of ze het daar overeind houden.
1: Ja... Ik denk van wel.
0: Ik hoop het.
1: Want toen in de jaren 60, 70 ging, is er ook een heftige periode, ook in de geschiedenis en alles. Nu is dat niet. Kijk, de seksuele revolutie daar, dat heeft ook een rol gespeeld. Nu is dat nu niet, dat is al voorbij.
0: Ja, maar je ziet dus, de wereld is kleiner geworden.
1: Ja.
0: En de invloeden van andere landen, ook op een land als Polen.
1: Ja.
0: Men zal daar misschien op den duur toch homomissen gaan doen. Want dat doen ze in Amerika, ja. Nemen ze dan over.
1: Ik denk
0: gaan
1: dat
0: bisschoppen daar de kop in drukken?
1: Ja, want de Polen in het algemeen zijn wel... een mooi woord voor wenden.
0: Zeg het maar.
1: Nee, er zijn gewoon
0: zijn wat ouderwetse.
1: Goede christenen.
0: Ja.
1: En dat zal niet. Ik weet wel dat ook in Polen is het geloof aan het afzaken. Er zijn meer mensen, ze hebben zo'n census gemaakt. En daar zijn meer mensen die zich als atheïst of zonder geloof verklaren. Maar het is niet zo erg als hier en ik zie het niet zo worden.
0: Goed, wij gaan verder, want anders krijgen we geen vragen klaar.
1: Precies.
0: Heeft de kerk op theologisch gebied ook te maken met voortschrijdend inzicht? Ja.
1: Wat is dat? Voortschrijdend,
0: voortschrijdend
1: inzicht?
0: Voortschrijdend inzicht.
1: Wat is dat? Je ziet vooruit?
0: Nee, voortschrijden is, schrijden is plechtig lopen.
1: Ah, zo.
0: Dus vooruit loopt dus, als je twee je vooruit gaat, dat je beter inzicht krijgt.
1: Ah, oké.
0: Dat is zeker zo. Maar het is altijd zo dat de waarheid niet verandert. Dus theologisch inzicht kan wel dieper worden. Je kunt dus dieper in het geloof doordringen in de loop der tijd, vaak door het feit dat iets ontkend wordt.
1: Mm-hmm.
0: En de kerk erover na gaat denken. Denk maar aan het priesterschap van de vrouw. Daar heeft men in het verleden niet zoveel over nagedacht. Dat werd gewoon geaccepteerd als een gegeven in heel de kerk van Oost en West. En onder invloed van het feminisme is dat aangevallen. Zeggen die vrouwen moeten allemaal... Nou, dan gaat de kerk er dieper over nadenken. En dan heeft bijvoorbeeld Johannes Paulus II... die heeft sacerdotalis ordinatio... He, dus over de, en over de rol van de vrouw enzovoorts allerlei dingen gezegd... en dieper nagedacht over wat is nou het verschil tussen man en vrouw... en wat is wezenlijk gelijkheid enzovoort. Daar heeft de kerk over nagedacht. Terwijl ze dat vroeger niet zo hoefde, werd dat als het ware impliciet geleerd. Dus in die zin is er voortschrijdend inzicht. Maar dat je zou kunnen zeggen, nou, de kerk heeft 2000 jaar geloofd en beleden... dat een vrouw geen priester kan worden... En nou, omdat er ineens feministen zijn, zou de kerk dat moeten veranderen. Er zijn wel mensen die dat zeggen. Maar dat is wezenlijk vreemd aan de kerk. Ja. De kerk hangt, die kan nadenken onder invloed van de tijd over diepere dingen, zeg maar mensenrechten. Ja. Er werd vroeger niet over nagedacht. Nee. Is in de 19e eeuw begonnen enzovoort. En de kerk is een verdediger van mensenrechten geworden. Zeker. Dat is een voortschrijdend inzicht.
1: Ja. Ja.
0: Maar... dingen die we in het verleden geloofd hebben, nou niet meer geloven, dat kan niet. Dus, en dat is ook een beetje het probleem waar mensen na Vaticanum II soms problemen mee hebben. Met name de houding van de kerk tegenover niet-katholieken mm-hmm. en tegenover ketterse groepen, tegenover protestanten ja. bijvoorbeeld. Ja. Dan had de kerk een heel duidelijk, alle pausen enzovoort allemaal... die zij niet veel contact mee hebben, want het is gevaarlijk. Het is besmettelijk.
1: Niet samen bidden.
0: Niet samen bidden, dat mocht nooit.
1: Nee.
0: Dat mag nog niet. Ja, met de protestanten mag dat weer wel. Maar met hindoes mag het eigenlijk niet. Maar ze doen het wel.
1: Ja, hoe dus, kun je als christen bidden met een hindoe? Ja. Ik weet het niet. Tot wie?
0: Ja, maar dat gaat natuurlijk ook niet. Ook met een islamiet gaat dat niet.
1: Ja.
0: Nou, maar je ziet dus, als het Vaticaan in... Vaticaan II in de concilie, daar wat ruimere dingen over zegt en niet duidelijk bepaalt, gaat het een bepaalde weg. Dan zie je dus Johannes Paulus II een interreligieus vredesgebed in Assisi gaat doen.
1: Zucht, ja.
0: Waar ze niet eens, wel niet samen baden, maar waar wel de afgodsbeelden op de altaren stonden. Kardinaal Ratzinger is er niet geweest en die was er ook tegen. Toen hij naar de rand zelf paus was, wou je er ook niet aan. Maar toen is er toch nog weer zo'n bijeenkomst geweest. En toen heeft hij... Want ja, hij was te zwak om er zich uiteindelijk tegen te verzetten. He, Johannes Paulus II heeft de Koran gekust.
1: Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Dat kan toch helemaal niet?
1: Hoe het...
0: Ja, maar dat is allemaal het gevolg van die vriendelijke tekst van het concilie.
1: Ja, je denkt dat ook in de Koran is een klein beetje woord van God...
0: Ik kan u vertellen dat dat niet is.
1: Dat is niet zo, maar,
0: nee, maar
1: zo
0: heeft het concilie ook een beetje gepraat.
1: Ja, ja.
0: Nou, en daarvan zeggen mensen, ja, maar dat heeft de kerk nooit gedaan. Dat is ook geen verdieping van inzicht. Dat is gewoon een verloochenen van de eigen identiteit. Waaraan zich veel mensen hebben geërgerd, bijvoorbeeld, is de manier waarop Sarah Mulally, of weet ik
1: Mulally.
0: Hoe ze... Die bischopes of bischopin van de Anglikanen, de manier waarop die door de paus ontvangen is. Ongeveer als gelijkwaardige.
1: Ja, maar dat doet hij wel ook met andere mensen. Het is gewoon diplomatiek.
0: Zeker.
1: Gebeuren.
0: Maar in Rome deed men dat vroeger ook. Daar werden ook mensen ontvangen. Maar dan zaten die een trapje lager of zo. Weet je.
1: Maar dat is ja, maar dat kun je niet tegen wat ik nou niet doen. Oh.
0: Ja, maar zelfbewustzijn van de kerk...
1: Een trap lager. Mevrouw, je mag op een stoeltje zitten.
0: En mevrouw, je zou zeggen, mevrouw, u kunt uw rare kleren niet aantrekken. Dan doet u net of u katholiek bent.
1: Dat kan niet. Dat is in de diplomatie van het Vaticaan doen ze dit nooit. Dat kun je niet. Ja, je accepteert voor wat ze is, maar je accepteert niet dat ze bisschop is.
0: Waarom laat dan een bisschop in Rome zich zegenen door mevrouw Lolali?
1: Ik zou zeggen, die was een beetje onnozel. Die wist niet wat aan het doen was.
0: Onze kerk... die stroomt over van de onze bisschoppen. Dat is toch duidelijk,
1: ja. Hij was door de situatie...
0: Of was hij door de charmes van mevrouw...
1: Kan ook. En die hoorde, die dacht niet zo goed. En die hoorde de naam van de vader.
0: Ik wil alleen maar zeggen dat men na het concilie, er zijn de groepen die terecht bezwaar maken tegen deze uitingen van het concilie, die op deze manier worden uitgelegd en waar we door deze rare dingen hebben. De enige die daar niet in meeging eigenlijk en niet mee wilde gaan was paus Benedictus. Die ook kritiek op de islam heeft gehad in de beroemde reden van Regensburg.
1: Klopt,
0: waar iedereen over hem heen viel. Want hij vertelde niet
1: narratief.
0: Het narratief wat je moest vertellen. Maar hij zei gewoon de waarheid. En de huidige pausen en iedereen die zeggen, we aanbidden dezelfde God. Dat doen we helemaal niet.
1: Nee.
0: Die islamitische God is een totaal andere God. Nee. Dus op de eerste plaats hebben wij de drie-ene God. Nee. De God die de islam aanbidt zit dichter bij de Oud-Testamentische God.
1: Nee.
0: De God van de wraken. He, om het zomaar snoezers protestant te noemen. Wij hebben een ander godsbeeld dankzij het Nieuwe Testament.
1: Ja, ik vond het wel mooi. Paus Benedictus is naar Engeland geweest, terwijl in 2010 op bezoek. En hij droeg de hele tijd een stola. Een stola die was van Paus Leo XIII. Die heeft de
0: wijding ongeldig verklaard.
1: Precies, maar hij droeg dus de hele tijd een stola.
0: Juist, dat soort dingen, daar is Rome altijd sterk in geweest.
1: Ja.
0: Om dat soort tekens af te geven.
1: Een klein beetje.
0: Een klein beetje,
1: maar wel vriendelijk tegen wie toen de bisschop was van Canterbury en zo. Ja, het hoort gewoon bij. Je kunt niet zeggen, ik kijk niet naar u, want u bent...
0: Nee, dan moet...
1: Of ik geef geen hand, want u bent... dat kan niet.
0: Nee, dat kan ook niet. Maar je moet subtiel laten... Ja. Aanvoelen dat het in onze ogen geen echte bisschop is.
1: Ja, maar Paus Leo heeft het toch gedaan, dat weet u wel. Want die zei, tijdens de bijeenkomst, die zei, er zijn wel in de laatste jaren wel wat verschillende dingen gebeurd in de Anglicaanse kerk. Dat maakt een toenadering van de kerken nog steeds moeilijker.
0: Ja, dat is al heel goed. Als
1: dat is wel toch wel goed.
0: Ja.
1: Nou, ja.
0: Goed, wij gaan verder. Ik luister met genoegen. Oh, dat is het kibbelend echtpaar. Dat hebben we al gehad. Dank, mijn gedachten gaan hierover. Pius X en Paus Leo. En ook nog steeds door. En thans als volgt, om de eenheid binnen de kerk te herstellen. Ik begrijp het allemaal niet. Dit is praat die ik niet kan verstaan.
1: Nou, dan de volgende vraag.
0: Goed. Er is dus geloofskennis erover, de mensen brengen zonder... die kan ik niet uitwijzen. Beste stoormennen, is het geen goed idee als er een pater van de Piusbroederschap, priesterbroederschap Sint Pius X, een keer aanschuift bij de club van Job of bij pastoor Zimmerman om hun kant van het verhaal te doen omtrent de bisschopswijdingen? Ja, ik vind dat heel goed eigenlijk. Ik vind dat we een open discussie moeten hebben. Maar dat, ik weet niet of de kerk dat vindt. Want de kerk is aan het afgrenzen.
1: Nee. Ja.
0: Ze was wel open en insluitend, maar het is niet meer zo.
1: En ik weet dat pastoor Zimmerman, die is wel ietsje minder enthousiast over de Pius X dan u bent.
0: Ik ben ook niet enthousiast, daar gaat het helemaal niet over.
1: Ja. Hij heeft een andere mening in ieder geval.
0: Ja, maar dat geeft ook niks. Maar je zou dus... Inderdaad, ik zou dus wel een van de pater daarbij willen hebben die daar verschoonlijk over praat.
1: Ik stuurde vandaag een link naar de Pauskast van 2 weken geleden. En daar was wel pater De Beer van de Pius X uitgenodigd om zijn verhaal te doen.
0: Ja.
1: Nou, dat kan mensen
0: dus, maar ik laat het over aan pastoor Zimmerman. Nee. Dat kunt u natuurlijk ook actief zeggen van dit leeft in onze gemeenschap nou in het algemeen. En moeten we misschien toch eens over praten.
1: Ja.
0: Je kunt natuurlijk zeggen, ik communiceer, we willen niks mee te maken hebben. Met mevrouw Muller-Lili wel, die vinden we heel aardig, die mevrouw. Die mag zegens geven. Maar katholieken die een beetje kritiek hebben...
1: Die mogen zegens geven. Die mogen zegenen.
0: Nou, fijn, doe maar. We gaan verder. Dan krijgen we allemaal weer telefoontjes.
1: Arme Irene.
0: Ja. Een vraag voor de Club van Job. Bij bisschopswijdingen werd door voor Vaticanum II een doek boven de oren geplaatst. Waar was dit voor? Nou, mensen die dus de wijdingen van Pius X hebben gezien. Dat is de oude ritus van de wijding. Ik heb het ook bekeken, omdat ik dat eigenlijk wel eens wilde zien. Mm-hmm. Daarin wordt er een witte linnen doek om het hoofd van de wijdelingen geboden. Dat gebeurt voor de zalving van het hoofd. En het heeft dus een praktische betekenis dat het hoofd gezalfd wordt, helemaal. En dat die olie niet naar beneden, die heilige olie naar beneden draait.
1: Het is heilig Christma.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Hetzelfde doen ze naar de hand met de handen. Er wordt ook een witte doek waar ze die handen in leggen. Want die worden ook gezalfd. Dat is het praktische. Tweede vraag. Tevens werd vroeger de stola gekruist gedragen en tijdens een preek geen kazuifel. Wat was daar de achterliggende gedachte van? Nou, om bij de kazuifel te beginnen. De preek werd gehouden van de preekstoel, van de kansel. Waarom? Er waren geen geluidsinstallaties. Dus de predikant moest verstaanbaar zijn. En klom dus op een hoger ding met een hoorscherm en zo'n schelp erboven, waardoor het geluid de kerk inkwam. Vaak stond hij midden in de kerk. In sommige kerk kon je de banken omdraaien, de zitplaatsen.
1: Oh ja? Oh.
0: Aan de voorkant, zodat ze naar de preekstoel konden kijken. Oh. Volgens mij was het in de Sint-Jan al. Want Sint-Jan staat ook.
1: Ja, dan heeft zo'n preekstoel, maar de banken kunnen, of de banken die er nu zijn, die zijn waarschijnlijk niet sinds de
0: middeleeuwen. Jawel, daar zit denk ik aan de voorkant een klep aan die voorkant. En die kun je omhoog trekken en dan kun je dan op gaan zitten.
1: Ga ik je proberen.
0: Doe het maar eens. Maar, en men vond dat lastig om naar boven te klimmen en zo met de kazuifel aan. Soms waren die kazuifels ook groter. Dus dan werden die uitgedaan. Dus het kazuifel werd op het altaar gelegd. Op de plaats waar naar de rand de kerk kwam te staan, werden die neergelegd. En ook de manipel die aan de arm hing. Want men moest zijn arm kunnen bewegen en die manipel ging dan allemaal op en neer. Goed. Dus dat is de reden waarom er geen. Nu wordt het vaak niet meer uitgedaan, ook bij de traditionele mensen. Omdat we niet meer op die preekstoel klimmen, maar het gewoon aan de ambo. Dan wordt alleen de manipel afgedaan.
1: Ja, ze zeggen dat was een teken dat de preek geen deel is van de mis.
0: Ja, ze verzenden er van alles bij, maar dat was natuurlijk helemaal niet.
1: Niet de geestelijke.
0: Ik weet niet wat voor mooie dingen dat ze verzinnen bij die manipel. Ja. Wat die allemaal betekent.
1: Gewoon een zweetdoek.
0: Het is gewoon een zweetdoek en gewoon een zakdoek eigenlijk.
1: Het is een symbool voor de zware taak van.
0: Ja daar verzinnen ze erbij. Ze verzinnen van alles erbij.
1: Maar de vraag was, waarom is het in de oude mis de stola gekruist?
0: Ja, nou, men ging ervan uit de volheid van het priesterschap, ongebonden, dat de bisschop.
1: Ja.
0: De bisschop had altijd de stola loshangen, dus in twee stingen naar beneden. De priester kruiste hem. En als je geen gekruiste stolen had, dan droeg je er eentje met een tussenstuk.
1: Ja.
0: Hè, met kwastjes en zo.
1: Ja.
0: Dat zat vast aan elkaar. Waarom? Hij was niet volledig priester. Zijn priesterschap was gebonden aan de bisschop.
1: En nu?
0: Nou, dan had je nog de diaken die hem over de stoel. Die was helemaal geen priester, dus die had hem gewoon over de schouder.
1: Ja. En de priester had een ex, dat is niet.
0: Wat?
1: Een ex, dat is een kruis. En dat betekent dat het niet. Dat zijn priesterschap niet volledig is?
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat vroeger bij een priesterwijding. Als je nu een traditionele priesterwijding ziet, dan zie je het kazuifel achterop gerold.
1: Ja.
0: Het kazuifel wordt op een rolletje op de rug gedragen. Tot aan het einde van de mis, wanneer de bisschop zegt, ontvang de macht om zonde te vergeven. En dan wordt de kazuifel naar beneden gelaten. Mm-hmm. Dus dat is ook een soort losmaken van
1: iets.
0: Die bevoegdheid.
1: Okay.
0: Die er natuurlijk in die wijding zit, maar dat wordt dan uitgebeeld. Na Vaticanum II heeft men gezegd, los van enige traditie, gewoon mezelf vanuit hun eigen theologie. Ja, maar bisschoppen en priesters die hebben dezelfde volmacht om de mis te vieren enzovoorts allemaal. Dus het hangt allemaal los.
1: En misschien dat is ook een praktische overweging. Dat is makkelijker? Nee.
0: Nee, dit is een theologische overweging.
1: Okay.
0: Het is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. En dat daarna het concilie geen pastoors en kaplaans meer waren. Maar dat ze zich allemaal pastor noemden.
1: Oh,
0: zo'n
1: ja.
0: gelijkheidsidee.
1: Ja, maar dat is een Nederlandse...
0: Ja, zeker. Iets. Maar ik bedoel, het is dezelfde geest.
1: Ja, ja. Ja, nou ja.
0: Die geest zit natuurlijk overal in de kerk. Het is niet voor niks dat natuurlijk eigenlijk de bevoegdheid van de bisschoppen in de praktijk... Hè, wie luistert er nog naar bisschoppen?
1: Ik hoop de priesters en iedereen.
0: Heb jij die indruk? Zolang als ik priester ben, heb ik nooit gemerkt dat priesters ernaar luisterden.
1: Nee, ik heb niet naar de bisschop geluisterd.
0: Ik wel, ik was heel braaf altijd.
1: Ja, kijk, hè? Dat is de brave priesters.
0: Zeg ik een beetje schijnheilig, maar... ik heb altijd wel die gehoorzaamheid. Hè, wel, en ook ten aanzien van voorschriften enzovoort. Maar bisschop hield er zichzelf niet aan. Ja. Het was allemaal inconsequent bij het leven. En als je dus, dat zie je in de maatschappij ook, als je voorschriften, als je die niet handhaaft, als de politie niet optreedt, nou dan gaan mensen steeds verder. En dat is natuurlijk in de kerk precies hetzelfde gebeurd. Goed, is het geen goed idee, oh nee, dat hebben we al gehad. U zegt dat er geen excommunicatie kan zijn door de bisschopswijding. Maar waarom is het Vaticaan hier wel toegekomen? Nou, ik zeg niet dat het niet kan. Want op ongeoorloofde bisschopswijdingen, dus zonder mandaat, staat de straf tegenwoordig van excommunicatie. Dus die straf die kan er wel degelijk zijn. Maar Rome had er ook voor kunnen kiezen om die straf niet uit te spreken. Die kun je automatisch oplopen, maar het heeft pas effect als Rome zegt, je hebt het opgelopen. Ik bedoel, Joe Biden, om maar eens iemand te noemen, of Nancy Pelosi, die hadden ook vanwege het feit dat ze voor abortus waren, zelfs tot aan de geboorte toe, geloof ik, hadden die een excommunicatie, automatische excommunicatie opgelopen als individuele gelovigen. Maar dat heeft in het publieke domein pas effect als de bisschop of de paus zegt, je hebt hem opgelopen.
1: Ja. Maar geestelijk is het wel.
0: Natuurlijk,
1: God,
0: eigenlijk.
1: Voor
0: is
1: God,
0: het, ja, voor God. Dus, het is meer voor je geweten, die automatische excommunicatie. Hebben ze die ooit uitgesproken? Nee, ze spreken nooit geen excommunicatie uit. Alleen, hè, ik las net een stuk waarom men tegen de vijanden geen excommunicatie en tegen de vrienden wel excommunicatie. Hè? Dat gebeurt. Ja, ik zie jou een beetje moeilijk kijken.
1: Vrienden,
0: maar...
1: Ja, vrienden. Ja.
0: Katholieken.
1: Ja, ja,
0: mensen die gewoon katholiek zijn. Alleen
1: mede-katholiek.
0: Ja. Goed. Fijn. Nou ben ik weer kwijt waar ik het over had. Waarom het Vaticaan ertoe gekomen is, dat is omdat men... Dat is natuurlijk een soort machtsstrijd. Ze hadden net goed anders kunnen kiezen. Ze hadden ook die wijdingen goed kunnen keuren. En oog kunnen hebben voor de nood. Hè? Omdat Pius X natuurlijk al bisschoppen heeft sinds 88. Die gaandeweg steeds meer goedgekeurd werden door de bisschop. Door de pausen. Met name dus ook door Benedictus. Maar Franciscus ook. Dan hadden we kunnen zeggen, nou, we geven ze dan ook bisschoppen. Dan zijn ze tevreden. Maar dat willen ze per se niet, want daar zitten natuurlijk ook allemaal bisschoppen die tegen... Het heeft ook met theologie te maken. Die theologie van de kritiek van de Piusbroederschap op de post-Vaticaanse kerk, op al die vernieuwingen en die ketterijen... He, bijvoorbeeld het zegenen van homofielen, het goedkeuren van een tweede huwelijk, of althans hij dan de communie mag en zo allemaal. Dat is tegen de constante leer van de kerk in altijd. En de heer Paus hebben daar ineens goedgekeurd van zin en zo. Zei, dat kan helemaal niet, daar zijn we niet voor. Nou, daar zijn natuurlijk een hele hoop mensen wel voor. De hele homolobby is er natuurlijk voor. En die willen niks te maken hebben met die Pius. Die willen het liefst aan de kant zetten. En de gewone gelovigen die laten zich meeslepen. Die zijn te onnozel. En die zeiden, ja, ongehoorzaam. Het is heel slecht om ongehoorzaam. Dat moet je niet zijn, hoor. Kinderen die ongehoorzaam zijn, die zetten we buiten. Ja, goed zo. Nou, afijn. Ik ken ook een heleboel collega's die dat zeggen, hoor. Ja. Oh, schijnheiligheid van gehoorzaamheid. Nou, afijn. Goed, we gaan verder. Wat is het verschil tussen het bidden van de rozenkrans aan een gezegende of niet gezegende gebedsnoer? Nou, het gebruik van gezegende voorwerpen, allerlei voorwerpen, dat geeft meer genade. Omdat Gods zegen is afgeroepen over dat speciale voorwerp. Wat is het voordeel van het dragen van een scapulier tegenover het niet dragen van een scapulier? Ik bedoel, dat zijn geestelijke dingen die gegeven worden via zo'n sacramentale.
1: Ja.
0: Sinds de vernieuwing van het Onze Vader hoor ik dit gebed steeds vaker niet meer door amen afgesloten worden. Hoe komt dit? Nou, in de liturgie is amen er niet bij. In het privégebed hebben we altijd wel amen gezegd, dus dat wordt meestal nog wel gedaan. Maar in de liturgie hoort het er niet bij. Iets wat nog niet is doorgedrongen bij veel mensen, maar wat ook waar is, dat in het gebed na het Onze Vader, verlos ons Heer van alle kwaad, weet je wel, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Daar zijn wij gewend amen te zeggen, want het heeft maar dat hoort ook niet.
1: Ah, oké.
0: Dus nou is amen eraf.
1: Ik zal het opletten.
0: In het nieuwe.
1: Ja, de nieuwe.
0: In de nieuwe versie van. Ja. Nou, dat hebben de meeste mensen nog niet door. Maar ja, het is allemaal niet zo spannend, hoor. Je kunt natuurlijk amen bijzeggen en geen amen bijzeggen. Maar het is niet de gewoonte om in de liturgie op dat moment amen te zeggen. Verder is het niks. In Lourdes is de laatste bede: ne nous laisse pas entrer en tentation. Vertaald, laat ons niet ingaan op de bekoringen. Laat ons niet binnengaan in de betoringen, is het letterlijk. Dat lijkt me beter dan onze huidige versie. Nou, dat vind ik ook. Breek me de bek niet open.
1: Nee.
0: Daar hebben we het genoeg in het verleden over gehad, dat die vertaling in Nederlands gewoon slecht is. Naar mijn mening, en die mening is tamelijk gegrond, die is gewoon slecht. Ook in vergelijking met alle andere moderne talen.
1: Ja.
0: Maar dan komen we ook weer bij de vertaling van het lezingenboek.
1: Ja.
0: Wat volgens mij uit dezelfde koker komt.
1: Ja.
0: En dat is gewoon slecht.
1: Ja. Is er wel vordering gemaakt met de vertaling? Want ik hoorde dat er dat ze proberen toch te verbeteren, de nieuwe vertaling. Is daar iets
0: ik
1: van
0: heb
1: gehoord,
0: ik heb het dus met een of andere priester ook samen voor het volgend jaar bekeken, voor een groot stuk. Nou, dat was gewoon hemeltergend en hemelschrijend wat voor onzin er allemaal in stond. En bovendien, al wat er anders was, was niet beter.
1: Nee.
0: Had gewoon beter net zo kunnen laten. Met misschien een enkele verbetering, maar niet eens veel. Waarom hebben wij nou ineens al die Romeinse maten en gewichten weer? Dat weten we niet eens. Ik bedoel, ik kan het niet eens nanoemen, die Romeinse gewichten. Die hebben we al lang docenten vervangen hebben in het Nederlands.
1: Ja.
0: Omdat het natuurlijk voor mensen begrijpelijk is en gewoon dezelfde betekent. Maar nee, het is nou terug. We zijn al voorwaar. Ik zeg u, zeggen we al weet ik hoe lang, al een eeuwen. Nee, we zeggen in het Latijns zijn amen, amen, dik of wat. Nou zeggen amen, amen, ik zeg u. Dus, wat heeft er voor zin? Totaal niks. Ik ben er ook niet tegen, maar het heeft geen zin.
1: Het is dichter bij de oorspronkelijke tekst.
0: Ja, maar wordt het daardoor duidelijker?
1: Dat is niet de bedoeling.
0: Nou, ik vind dat je nou wel heel ver gaat eigenlijk.
1: De bedoeling is om dichter bij de tekst te zijn. Dat is het.
0: Ja, maar dat is toch onzin. Nou, afijn. Goed, dat is over het Onze Vader. Nou, daar zitten we nog een tijdje aan vast. Tot er weer heel verstandige bisschoppen komen die het weer terug veranderen. Maar dat
1: is al nog 100 jaar.
0: Dat denk ik ook. Ik heb een vraag. Ik heb geen vraag, maar een verzoek. Afgelopen week heb ik een Instagram account gemaakt. innerlijk leven. Op dit account wil ik de kerkvaders, oude schrijvers en wijsheidsliteratuur van de katholieke traditie meer zichtbaar maken. Elke dag probeer ik wat korte citaten met inhoud te posten om zo te stichten. Zou u dit initiatief willen steunen en zegenen? Met de hulp van de Heilige Geest. Kan ik dit een middeltje, een radertje zijn om de traditie van de kerk te onderhouden? Hartelijk dank. Een meneer uit Krijl. Nogmaals, innerlijk leven op Instagram. Nou, dat kunt u dan. Ik ben er niet tegen.
1: Maar u zit niet op Instagram?
0: Nee, ik zit niet op social media. Daar worden ze moe van.
1: Ja, ja. Nou, maar wie interesse in heeft, dus zoek naar innerlijk leven. En dan komt het goed.
0: Dus Tourmena en Christina kan goed bidden. En dan moet u maar met haar bidden dat de luisteraars niet meer vragen over Pius X. Lieve groet van mij die elke week luistert. Ja,
1: zal het als binnen. Een gebed.
0: Het spijt me voor soms de domme vragen. Oh, dat doe ik misschien een beetje expres. Domme vragen bestaan niet, hoorde ik nooit ooit. Ik waardeer uw uitleg enorm. Ik ben overigens een man. Haha. Wat soms ingewikkeld is, je hebt katholieke en protestantse geschiedschrijvers, zoals de martelaren van Gorkum. Je hebt een aantal partijen, zoals de Spanjaarden, katholieke, protestanten, Geuzen, de Willem van Oranje. Hoe moeten we kijken naar de Spanjaarden in die tijd? Ik vind het bloot. Nou, er is geen objectieve geschiedenis. Laten we dat vooropstellen. Er is geen objectieve. Je kunt wel feiten benoemen, maar die feiten worden altijd in een bepaalde context gezet. He, en als wij het hebben over 1629, zoals wij dat op de lagere school leerden, en zoals het er nog wel zal zijn, als ze überhaupt nog iets over geschiedenis leren, want daar vraag ik me af, dan zeiden we dat Den Bosch werd ingenomen, werd bevrijd eigenlijk van de Spaanse overheersing. Nou, voor ons was het helemaal niet zo'n bevrijding, want de bisschop werd weggejaagd. En de katholieke godsdienst werd verboden. Dus Sint-Jan werd ingenomen door de protestanten, die er maar een paar waren. Dus er was gewoon vervolging, regelrechte vervolging. Maar wij leerden natuurlijk op de lagere school niet die regelrechte vervolging. Want katholieken waren goede Nederlanders en die waren blij met de vader des vaderlands. En die vonden ook dat Balthasar Gerards een verschrikkelijke man was. Dat hebben wij allemaal geleerd. Maar of dat waar is, dat is het perspectief.
1: Ja.
0: En zo geldt het met alles. We hebben het narratief in de geschiedenis dat Amerika voor onze bevrijding heeft verzorgd. Dat is wel in de Tweede Wereldoorlog. En dat ze daarna allerlei goede dingen in de wereld hebben gedaan. Nou, ik ben ondertussen allemaal boeken aan het lezen waar ik helemaal van de stoel val.
1: Oh.
0: Wat Amerika allemaal gedaan heeft voor oorlogen gesticht en mensen vermoord. Dat is gewoon niet mooi.
1: Ja, maar ook mooie dingen. Dat...
0: Ja, je zit nog in het oude narratief. Maar...
1: Welke boeken lees je dan?
0: Ik lees allemaal boeken van geleerde mensen die over transatlantische geschiedenis schrijven.
1: Ja.
0: Maar dan niet met het...
1: Ja, maar het is ook zo, Amerika heeft veel gedaan om Europa van de nazi's te bevrijden.
0: Dat hebben ze gedaan.
1: Ja.
0: Maar sindsdien, wat ze gedaan hebben sindsdien... Ja.
1: De Marshallplan, veel geld ingestoken in Europa, zodat...
0: Amerika er ook beter van werd, want dat wil ze natuurlijk.
1: Ja, zeker, dan. We worden met z'n allen beter van, ja, ja.
0: Nee, maar ik zeg ook niet Amerika is slecht, dat heeft het narratief bevorderd. Heeft natuurlijk in de strijd tegen het communisme...
1: Ja,
0: hebben ze natuurlijk van alles gedaan.
1: Ja.
0: Maar
1: heeft de strijd tegen Vietnam, Irak.
0: Ja. Neem nou de laatste strijd. De Iran-oorlog. Is daar enige rechtvaardiging voor?
1: Dat weten we niet.
0: Is daar enige rechtvaardiging?
1: Ik probeer te denken, misschien wel, maar we weten het niet. Dat kan ook.
0: Nee. Je kunt ook zeggen, we hebben een verschrikkelijk regime. Maar de helft van de regimes in de wereld zijn verschrikkelijk.
1: Ja,
0: zelfs de Nederlandse regering is verschrikkelijk. Maar dat wil niet zeggen dat ze ons aan moeten vallen.
1: Ja, maar Teheran kunnen niet vergelijken met Amsterdam, met Den Haag. Dat is wel een groot verschil.
0: Nou, je kunt het bijna vergelijken met Amsterdam.
1: Is meneer Rutte dan een Ayatollah?
0: Nee, Amsterdam. Ik heb het
1: met Amsterdam. Ja, maar ja, meneer Rutte en de Ayatollah. Nou,
0: Nee, dat is ook niet. Maar... Dat is een zaak van die mensen zelf.
1: Ja.
0: Je kunt daar niet mee geweld ingrijpen. Dat is...
1: Ja, tenzij ze jou. Tenzij ze willen een atoomboom op jou gooien.
0: Dat is iets anders.
1: Daar moet je iets doen.
0: Maar dat is ook niet helemaal duidelijk.
1: Ja, ik hoop dat dat wel het geval was.
0: Dat was wel... met Irak ook, met Saddam Hussein. Ja. Daar waren chemische wapens. Die blijkt er helemaal niet te zijn.
1: Ja, klopt.
0: En we hebben eraan meegedaan. We hebben de zaak gebombardeerd. En daar is allemaal die islamisten zijn eruit voortgekomen. Het is allemaal heel slecht geworden.
1: Ja, ja, ja.
0: Heel Zuid-Amerika, overal hebben ze mensen vermoord.
1: Ja.
0: En eigen regeringen neergezet.
1: Ja.
0: Nu Venezuela weer. Weet je, die man weggehaald.
1: He? Ja, maar nou, dat is goed, want die was een tiran.
0: Ja, maar daar hebben wij, gaan wij toch niet over?
1: Ja, want die arme mensen die waren daar onder.
0: Ja, maar dat hebben ze steeds gedaan, die arme mensen. Ja, maar.
1: Ja, dat is. Ik bedoel, dat is
0: wij zuchten onder het juk van mensen die kapitalen uitgeven aan de oorlog in Oekraïne, aan stikstof, aan dingen en alles. En de zorg wordt minder. En, dat is een regering. En is die gekozen? Nee. Dat gebeurt in de Tweede Kamer. Gaan die allemaal. Iedereen wil eigenlijk 73% van de bevolking wil minder immigranten. Nou, die kiezen ook zo. Een beetje verkeerd. Ze moeten gewoon rigoureus. Maar al die mensen die gezegd hebben in de politiek, we willen minder immigranten.
1: Die zijn eruit gegooid.
0: Nee, die zitten er nog mee, doen het niet. Denkt u dat CDA dat doet? Die hebben dat voor de verkiezingen gezegd. Maar doen dat niet?
1: Ja, maar je kunt ze niet geloven.
0: Ja, maar daarom. Ik zeg, hebben wij een democratie? Ik geloof er niks van.
1: Het is
0: een bepaalde groep. En dan word ik waarschijnlijk binnenkort vastgezet. Ja. Want ik ben een anti-institutionele extremist. Zoals dat dan tegenwoordig heet. Want ik vertrouw de overheid misschien niet. En dat moet wel. Je moet de overheid vertrouwen.
1: Hoe bent u dat geworden dan?
0: Ja, door schade en schande. Door mijn ogen open te houden en niet alles te geloven.
1: Nou, als je volgende keer er niet bent, dan...
0: Dan zit ik vast.
1: Gevangenis even
0: zit
1: bellen.
0: Ik vast, ja. Want er is weinig voor nodig om vast te zitten. En als ik dan nog eens een paar dingen zeg die in de Bijbel staan, dan ben ik beledigend. Dat kan ook niet.
1: Ja, nee. Homofoob. Oh, dat is het woord.
0: Homofoob.
1: Nou, dat is het woord wat ik zocht over de Polen.
0: Homofoob, ja.
1: Dat is het.
0: Als ik zeg dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is, dan ben ik homofoob. En dan doe ik een hele groep, die doe ik slecht. En dan moet ik de gevangenis in, eigenlijk.
1: Ja.
0: Nou ja, fijn. Kan me niet schelen. Dan ga ik maar de gevangenis in. Een andere vraag. Ik ben fan van Pater Bots, maar ik begrijp soms van u dat er kanttekeningen zijn. Wat is uw kritiek op de Jezuïeten? Ja, er is een groot verschil tussen kritiek op de Jezuïeten en kritiek op Pater Bots. Want Pater Bots heeft wel iets Jezuïtisch trekken, maar is wel een braaf Jezuïet. We hebben natuurlijk in het verleden heel veel brave Jezuïeten gehad. He, dat waren de stoottroepen van de kerk. Ja, intellectueel. Hadden overal universiteiten, middelbare scholen. Die leidden allemaal leken op. En allemaal voor paus en vaderland. Of voor paus en kerk. En die waren orthodox enzovoort. Heel braaf. En heel effectief. Maar daar is de klad in gekomen. Daar is het modernisme binnengekomen. En die zijn hun intellect aan het aanwenden geweest. Om de kerk af te breken. En dat is sinds Vaticaan II eigenlijk, van tevoren was het al, maar toen is het toch duidelijker geworden. Er zijn allerlei theologen, ook met name dus, hoe heet het, van de politieke theologie. Ten aanzien van de homoseksualiteit, James Martin, neem nog maar die hele queer theologie enzovoort. Hun universiteiten dragen dat uit. Dus op dezelfde effectiviteit als ze vroeger katholiek waren, zijn ze nou anti-katholiek. En die blijven in de kerk, daar doen ze niks tegen in Rome. Ze zouden nog in staat zijn, de vorige paus, die heeft Pater Arupe, die de aanstichter is van heel dat gebeuren, na Vaticanum II, die hebben ze heilig willen verklaren. Ik hoop dat het nou niet doorgaat, maar je weet maar nooit. Ze zijn in staat tot allerlei gekke dingen. Dus ik ben in India geweest een paar keer. En daar hoorde ik toen dat in sommige bisdommen die nog gewoon katholiek waren, dat ze daar geen jezuïeten wilden hebben. Omdat ze daarmee de ketterij binnenhaalden.
1: Ja.
0: Het is niet voor niks natuurlijk dat de jezuïetenorde in Europa verboden is geweest. Omdat die natuurlijk zo geweldig veel invloed hadden. Toen was het nog niet eens zo slecht. Maar dat had ook politieke invloed. En alleen Catharina de Grote, die liet dus in Rusland, die Jezuïeten bestaan. En die hebben daar overleefd tot ze naar de hand weer mochten. Dus Jezuïeten is een apart soort volk, zal ik maar zeggen. Heel geleerd. Intellectueel zeggen. Alle katholieke intellectuelen in Nederland, politici die wij hadden, katholieke politici van Acht, Lubbers, al die mensen hebben allemaal op Jezuïetencolleges gezeten. Zijn door Jezuïeten gevormd.
1: Ja.
0: Nou.
1: Maar ja, dus Paterbots is oké, maar.
0: Twee weken geleden heb ik u gevraagd over het geloof dat als iemand niet gedoopt is en komt overlijden, naar een plaats gaat die limbo heet. Maar jammer genoeg kon ik niet luisteren die dag naar uw antwoord. Ik moest onverwacht weg. Mijn excuus. Voor uw begrip, ik heb geen begrip, want u kunt het altijd naluisteren.
1: Ja, terugluisteren gewoon, kan.
0: Kan
1: ja.
0: Altijd.
1: Op Spotify of Apple Podcasts, op onze site. Ja,
0: u kunt altijd naluisteren. Maar die limbo was een goede oplossing eigenlijk. Daar ben ik ook niet tegen. Maar dat hoort niet bij de officiële leer van de kerk. Dat heb ik nooit gehoord. Het was een theologenmening. En paus

0: Dit nooit gehoord, het was een theologenmening. En paus Ratzinger heeft dus gezegd, die limbo, dat doen we niet meer aan.
1: Maar we vertrouwen alle zielen aan de barmhartigheid van de Heer.
0: Ja.
1: En rechtvaardigheid.
0: Juist, maar je ziet dus... dat het probleem van rechtvaardige zielen die niet gedoopt zijn buiten hun schuld, waar gaan die naartoe? Daar hadden ze vroeger die limbo voor, van het natuurlijk aanschouwing Gods. Terwijl als je gedoopt is boven natuurlijk. Nou, als je zegt, nou, het doet er eigenlijk niet meer toe, God heeft zijn. Dan heb je natuurlijk heel makkelijk gezegd, het komt niet zo nauw, iedereen gaat naar de hemel. Als je maar braaf bent.
1: Mm-hmm.
0: En dan wordt dus het doopsel minder noodzakelijk. Dat is het gevolg daarvan.
1: Ja, langzamerhand, ja. Nou ja.
0: Als na de liturgie, als in de liturgie, na het Sanctus, geen Benedictus wordt gezongen door het koor, bijvoorbeeld omdat het niet door de communist is geschreven, nou dat bestaan is altijd door de communist geschreven, is het dan goed dat de priester ingrijpt en de deel zelf hardop bidt, want dit is toch het moment dat de Heer op het altaar komt. Wat vindt u? Nou,
1: u heeft 30 seconden.
0: Vroeger was het zo in de oude mis dat men tijdens de kanon van de mis die in stilte gebeden werd, werd het Sanctus gezongen. Dat Sanctus duurde meestal zo lang tot aan de consecratie en dan was het koor stil. En de Benedictus werd na de communie gezongen, na de consecratie gezongen. Nou, ik heb in de nieuwe mis altijd gezegd, als men een hele lange Sanctus en Benedictus had, dan mochten ze dan niet zingen op de plaats waar het moest. Omdat ik denk, ja, maar dan staat iedereen zo, terwijl het een acclamatie is, staat iedereen veel te lang te wachten. Dan zei ik, zing de Benedictus maar onder de communie.
1: Ja, ja, oké.
0: Nou.
1: Nou, beste luisteraars, dit is weer het einde van het programma De Club van Job van vandaag. Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: De engel des Heeren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die een glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals Gij eens hebt beloofd.
2: Uw hand
0: is het die mij gemaakt en gevormd heeft. Verleen mij inzicht in wat Gij gebiedt.
1: Uw dienaren zullen met vreugde bemerken dat ik op uw woord vertrouw.
0: Rechtvaardig is wat Gij bepaalt, Heer, ik weet het. Gij hebt mij terecht gestraft.
1: Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals Gij uw dienaar eens hebt beloofd.
0: Door uw barmhartigheid mogen ik leven, omdat ik mijn vreugde vind in uw wet.
1: Beschaam de trotsen die mij verdrukken. Ik houd mij aan wat Gij beveelt.
0: Die u vereren mogen mij bijstaan. Die weten wat Gij verordent.
1: Mijn hart mogen uw beschikkingen trouw zijn. Dan word ik nimmer beschaamd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals Gij eens hebt beloofd. Bescherm mij, God, wanneer men mij overvalt. Verlos mij, mijn God, uit de macht van mijn vijand. Bescherm mij, wanneer men mij overvalt.
1: Bevrijd mij van hen die onrecht bedrijven. Van mannen die dorsten naar bloed.
0: Want zie, zij belagen gedurig mijn leven. De machthebbers trekken één lijn tegen mij.
1: Toch heb ik geen misdaad, geen zonde bedreven. Zij vallen mij aan, al heb ik geen schuld.
0: Ontwaak, kom mij helpen en zie wat zij doen, mijn sterkte. Op u alleen stel ik mijn hoop. Want Gij zijt mijn God, mijn beschermer.
1: Verleen mij uw bijstand, genadige God. Laat mij op mijn vijanden neerzien.
0: Dan zal ik voortdurend uw macht bezingen. Van ochtend tot avond uw goedheid voor mij.
1: Want Gij zijt voor mij een sterke burcht, een toevlucht in dagen van nood.
0: Mijn sterkte zijt Gij, voor u wil ik zingen. Gij zijt mijn beschermer, genadige God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Bescherm mij, God, wanneer men mij overvalt.
0: Gelukkig de mens gekastijd door God. Hij wond, maar hield eveneens. Gij hebt ons neergeslagen, God, ons front doorbroken. Gij zijt vertoornd, keer tot ons weer.
1: De aarde beeft, haar rotsen splijten. Herstel haar scheuren voor zij breekt.
0: Gij hebt uw volk een harde les gegeven. Een beker wijn die ons doet duizelen.
1: Maar heft nu de banier voor uw getrouwen. Verzamel die gevlucht zijn voor de boog.
0: Wil hen verlossen die Gij lief hebt. Reik ons uw hand, hoor ons gebed.
1: God in zijn heiligdom heeft zijn besluit genomen. Nu zal ik gaan verdelen Sichems land.
0: Het dal van Sukkot zal ik uit gaan meten. Het land van Gilead en van Manasse is van mij.
1: Mijn helft is Ephraim, mijn scepter Juda. Het dal van Moab is de kom waar ik mij was.
0: Ik neem de streek van Edom in beslag. In Filistea klinkt mijn zegenlied.
1: Wie helpt mij om de vesting te bestormen? Wie leidt mij als ik Edom binnendring?
0: Wie anders, God, dan gij die ons verstoten hebt? Die onze legers niet meer vergezelt.
1: Wees onze bondgenoot tegen God. Want mensenhulp betekent niets.
0: Met steun van God zullen wij dapper strijden. Hij zal vertreden wie ons weerstand biedt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig de mens gekastijd door God. Hij wond, maar hield eveneens. Weleer was uw enige gedachte God te verlaten. Zoekt hem nu met al uw krachten. Want die u deze rampen zond, zal u ook bevrijden, met eeuwige blijdschap vervullen.

0: De Heer is steeds barmhartig.
1: Zijn genade onbeperkt.
0: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd Gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: En van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En als u ingeschakeld heeft, is dat waarschijnlijk dat we samen dus het rozenhoedje gaan bidden. En vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We mogen vandaag de droevige geheimen overwegen. En dan hebben we ook al wat intenties voor het eerste tientje. En dan bidden we de intentie van de paus voor de maand juli. En mogen we bidden dat wij respect voor en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen als een geschenk van God. Daar willen we graag voor bidden. Maar ook vandaag, Heer, komen we u zegen vragen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar voor de vele luisteraars die u ons gegeven heeft. En Heer, u weet het, als het uw wil is, wil dan ook nog steeds nieuwe luisteraars aan ons geven. Maar we danken u ook voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En ons gebed is ook gevraagd voor de zielerust van de overleden luisteraars. Dan mogen we ook gaan bidden voor dus een andere intentie. We mogen bidden voor een thuisloze luisteraar. Heer, dat op de voorspraak van de heilige Jozef dat er toch oplossing mag komen en een dat er toch een veilige woonsituatie mag zijn waar ze rust in kan vinden. Overwegen we het eerste droevige geheim. Jezus bidt een doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank, Christina, voor het meebidden. En ja, zo dadelijk dan ben ik weer alleen in de studio. En dan is het ook heel fijn als ik meebidder of bidsters hebben. En dan natuurlijk willen we ook heel graag bidden voor uw intenties. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp kunt u gebruiken voor uw intenties. En dat is 06-200-19670.

0: En dan gaan we naar het tweede tientje. Daar hebben we ook een aantal intenties voor waar we graag voor willen bidden. We mogen bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Ja, Heer, u weet dat de kerk nog zoveel aan, ja, zou zeggen, personeel nodig heeft. En we kunnen dus niet zonder. En we vragen u dat toch u weer steeds nieuwe priesters en ook nieuwe diakens en kloosterlingen, maar ook zij die in de wereld leven. En dan willen we ook bijzonder bidden voor onze paus. We brengen hem opnieuw, brengen we hem bij u, Heer, dat hij toch steeds elke dag opnieuw van u alles krijgt wat hij nodig heeft om zijn zware taak toch te kunnen volbrengen. We vragen dat aan u. Maar ook bidden we om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En ook vandaag, Heer, wij blijven volhouden. En dat weet u, dat er toch vrede mag komen in de harten van alle mensen. Heer, over de hele wereld. Dat iedereen mag inzien dat oorlog en oneenigheid, dat dat niks oplost. En daar willen we ook heel bijzonder, vooral ook in Oekraïne en het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. Heer, het zijn helaas zoveel plekken waar oorlog is. Maar we denken ook aan de mensen van Gaza die nog steeds in een hele moeilijke situatie moeten leven. Heer, wil daar ook uitkomst en hulp geven. En we brengen ook de zieke bisschop van Breda, brengen we bij u, Heer. Dat hij toch, en dat zou voor de derde keer zijn, dat hij toch weer helemaal volledig mag genezen door u. Maar ook de hulpbisschop van Den Bosch, monsieur Mutsaerts, bidden we voor dat hij toch in zijn geheel goed mag herstellen. Dan is ons gebed ook gevraagd voor, uit dankbaarheid willen we bidden, en dat iemand dus ook toch heel spoedig is genezen op de voorspraak ook van het gebed. Heer, ook daar willen wij voor danken. U bent echt een geneesheer. En dan brengen we ook nog een zoon bij u, Heer, die voor hem gaat de operatie in juli niet door. En ja, dat willen we toch bijzonder ook bij u brengen. Overwegen we het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons de schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader,
1: en de Vader, en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: O mijn Jezus, vergeef onze zonden. Moed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En dan gaan we zo dadelijk naar het derde tientje. En ook daar heb ik dus graag iemand die wil meebidden. En dan natuurlijk ook uw intenties, daar willen we ook heel graag voor bidden. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die kunt u ook, die staat ook open. En dat is 06-2001-9670.

0: En zo gaan we naar het derde tientje, waar we ook weer een aantal intenties voor hebben. En dan mogen we in ieder geval ook bidden uit dankbaarheid. Heer, het is fijn dat we elke dag bij u mogen komen om u te bedanken. En ja, u weet wel vaak waar we dankbaar voor zijn. Maar we blijven u heel dankbaar. We gaan ook bidden voor een medisch onderzoek, voor een broer, dat het toch een gunstige uitslag mag krijgen. En we bidden ook om vrede in de wereld. Heer, het gaat ons allemaal zo ter harte met alles wat er gebeurt, dat er toch echt vrede mag komen in de harten van alle mensen. Dan brengen we ook een bijzondere intentie bij u. En u weet wel, Heer, wat deze intentie inhoudt. En we gaan ook een hele bijzondere intentie voor iemand die te vondeling is gelegd. En waar ze nou mee bezig zijn om de moeder te achterhalen. En dat wil maar niet lukken. Nou, we brengen hem in ieder geval, Maria wil bijzonder voor hem bidden. En dat er toch gauw ook een oplossing mag komen. Sla uw mantel om hem heen. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een structurele, passende en blijvende hulp. Ook daar willen we heel graag voor bidden. En dat is vooral omdat een groot deel van de ambulancehulp is weggevallen. En dat het nu dus ontoereikend is. Nou, we gaan daar heel bijzonder voor bidden. Dan is ons gebed ook gevraagd voor twee zieke zussen en een zieke zwager. Dat ons lieve Heer hen wil bijstaan en als het zijn wil is dat ze mogen genezen. En dat ze alles mogen ontvangen wat ze nodig hebben. Heer, wij vertrouwen daarin op u. En we mogen ook bidden dat iemand toch niet in een depressie terecht gaat komen. Maria wil daarvoor ook met ons mee bidden. We overwegen het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan we zo dadelijk naar het vierde tientje. Nou, ook dan hebben we weer meebidders nodig. Of bidsters. En natuurlijk kunt u ook nog uw intenties opgeven. Want wij willen daar heel graag voor bidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp kunt u volop gebruiken. En dat is 06-200-196-70.

0: En zo gaan we naar het vierde tientje. En dan mogen we bidden uit dankbaarheid voor Gods genade en om zegen voor alle mensen die het moeilijk hebben. Ja, en dat zijn er denk ik heel veel. Dat de Heer daar toch bij wil helpen. En mogen we ook bidden dat de pijn van iemand mag verminderen na een valpartij. Heer, wil, als het u wil is, wil haar helemaal genezen. We brengen ook alle gezinnen bij u, bijzonder in de oorlogsgebieden. Heer, ze hebben het zo moeilijk en we denken vooral ook aan alle kinderen die we bij u wilden brengen, dat zij toch geholpen mogen worden, ook door mensen in hun omgeving. Maar we bidden ook in, voor gezinnen waar ziekte is, waar scheiding is en waar mensen overlijden. Heer, voor al die gezinnen brengen we allemaal bij u. U weet wat ze allemaal nodig hebben. Heer, u bent een barmhartige vader, wil hen allen helpen. Bidden we ook uit dankbaarheid. Dank Heer voor alles. Ja, soms als het goed gaat in ons leven, dan vind ik dat een beetje gewoon. Maar dat is het toch niet. We willen dankbaar zijn dat het vaak toch met mensen dan toch weer goed gaat. En we bidden ook voor een overleden kindje. Nou, die zal zeker bij ons lieve Heer in de hemel zijn. Maar ook voor degenen die achtergebleven zijn, willen we heel graag bidden. Overwegen we... Nee, we hebben nog meer. We mogen ook bidden voor twee priesters in Nigeria om zegen en om gezondheid en bescherming. En ook bidden wij voor iemand zijn kinderen en kleinkinderen en ook voor iemand zelf dat het dus allemaal toch goed mag gaan. Mogen we ook bidden voor een gezin waar veel moeilijkheden zijn. Ook dit gezin, Heer, willen we bij u brengen. En we mogen ook bidden, we brengen een zoon bij u, dat hij een roeping mag volgen op de voorspraak van de zalige priester Poppen. Heer, wil hem daarin begeleiden. En Maria wil daarin voor hem mee bidden. Overwegen we het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Hij Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. Ja, u heeft denk ik een beetje medelijden met mij ook, dat ik niet alleen hoef te bidden. Nou, dat is heel erg fijn. En dan gaan we naar het laatste tientje. Ook daar hebben we natuurlijk weer meebidders nodig. En dan ook natuurlijk kunt u ook nog uw intenties opgeven daar waar we graag voor bidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die gaan we dadelijk ook nog gebruiken. Dat is 06-200-19670.

En heel veel dank, want er wordt volop gebeld. Er wordt ook nog iemand gebeld, maar die gaat dus nou stoppen. En dan mogen we bidden voor de volgende intenties. We bidden om bescherming en rust voor een luisteraar. En ook bidden wij voor de ouders die een kindje verwachten. Heer, dat het toch welkom mag zijn. En maakt dan ook niet uit welk geslacht. Ja, wij willen dat allemaal bij u brengen. En Maria wil daarbij in voorspraak zijn. Dan brengen we alle tieners en jongeren bij u met een identiteitscrisis. Jezus, dat ze u mogen leren kennen en dat ze mogen weten dat u hen altijd overal wil bij helpen. We bidden daarvoor. En bidden we ook om aandacht en liefde voor al onze ouderen en eenzamen. Ja, dat we soms al heel dichtbij hebben deze mensen, dat we toch voor hen ook een

0: hart voor openen. Dan mogen we bidden voor alle vervolgde christenen, waar ook ter wereld, dat zij de kracht houden om vol te houden en dat degenen die het doen, dat die toch tot inkeer komen. Dan brengen we ook nog kinderen bij u en wij bidden voor hen en voor alle kinderen om een goede gezondheid. In ons gebed wordt ook gevraagd dat de afstoot van waar problemen zijn bij de stamcellen, bij leukemie, dat dat toch mag beter gaan. Heer, wilt u ook daarbij helpen? Mochten we toch nog niet doorheen zijn gekomen, dan mag u weten dat alle intenties van, ook al heeft u niet gebeld, maar die u in uw hart heeft, dat we voor al die intenties nemen we in het laatste tientje mee. En overwegen we het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons de schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria. Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Als het was aan het begin en hoe en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef onze zonde. Boed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die mijn matigheid het meest nodig hebben. De litanie van kostbaar bloed heb ik voor me liggen.
0: Ja, we gaan het kostbaar bloed gaan we bidden.
1: Ja, ik heb het voor me
0: liggen. Ja, nee. Het is goed, Marinus.
1: Ja.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u ons.
0: Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, Verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
1: Red ons.
0: Ontferm u over ons.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mensgeboren woord van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toe geslagen zijt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornen kroning uw bloed hebt verloren.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed martelaren sterk maakt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: En spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
1: En ons gemaakt een koninkrijk van God.
0: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade en de verlossing ontvangen door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo hebben we samen weer het rozenhoedje mogen bidden. En heel veel dank voor allen die meegebeden hebben voor uw intenties. Maar ook die in stilte hebben gebeden. Ook voor hen willen wij op een gegeven moment. Ja, hebben dus ook heel veel dank dat we daarvoor gebeden hebben. We gaan snel eventjes, daar hebben we nog even tijd voor, kijken naar wat we vanmiddag allemaal naar kunnen gaan luisteren. En dat is dan 1:15 de lessen van Sint Franciscus. En dan om 13:30, dan wordt het boek voorgelezen. Wij lezen voor. En dat is het boek Juweel van de Nijl. Om 14:00 is het programma Musica Sacra en om 15:00 bidden we de Kruisweg. Om 16:30 is op bedevaart naar België. Daar komen we in België aantal bedevaartplaatsen komen daar tegen. En daar gaat dan vandaag over Ons Lieve Vrouwenkerk. En er is een crypte van Ons Lieve Vrouw van Fatima. Om 16:30 dan is het woord van God elke dag. Dat is de overweging over het evangelie van deze dag. Om 17:00 mogen we het rozenhoedje, oftewel de rozenkrans, bidden. En om 17:30 de vespers. Om 18:00, ja, dan gaan we het Angelus, het Engel des Heren, bidden. En om 17:05 hebben we weer een luistertip uit het archief. En dat gaat over de drie evangelische raden. En vandaag gaat dat over de kuisheid. Om 19:00 is de Eucharistieviering vanuit de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. En dan om 18:00, dan beginnen de herhalingen van deze dag. Wilt u het nog een keer horen of heeft nog wat gemist? Nou, vanavond worden al die programma's worden herhaald. En mag ik u vast verder een hele goede dag wensen. En gaan we dus nu dadelijk luisteren naar de lessen van Franciscus.

U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.

0: gewenst. Vandaag lezen we het 10e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe broeder Macéus schertsend aan Sint Franciscus vroeg waarom de hele wereld hem volgde, en hoe deze verklaarde dat dit gebeurde ter beschaming van de wereld en door Gods genade. Franciscus was een keer in het verblijf van Portiuncula met broeder Macéus uit Marignano, die zo heilig was en zo ingetogen en begenadigd over God kon spreken, dat Franciscus bijzonder op hem gesteld was. Toen Franciscus op een dag van zijn gebeden uit het bos terugkeerde en broeder Macéus hem het bos uit zag komen, besloot deze zijn nederigheid op de proef te stellen. Hij liep op hem af en vroeg hem op schertsende toon: waarom jij? Waarom jij? Waarom jij? Franciscus antwoordde: wat wil je zeggen? En broeder Macéus zei: ik wil weten waarom de hele wereld jou volgt en iedereen je schijnt te willen zien en horen en gehoorzamen. Je bent niet bepaald mooi van gestalte, niet bijzonder geleerd, niet van adellijke afkomst. Waarom volgt de hele wereld juist jou? Toen Franciscus dit hoorde, bleef hij lange tijd intens verblijd staan, met zijn gezicht naar de hemel geheven en met zijn geest in vervoering bij God. Eenmaal terug in zichzelf knielde hij en loofde en dankte God, waarna hij zich met vurige geestdrift tot broeder Macéus wende en zei: wil je weten waarom ik? Wil je weten waarom ik? Wil je weten waarom de hele wereld juist mij volgt? Dat dank ik aan de ogen van de Allerhoogste, die overal de goeden en de kwaden gadeslaan. Met zijn allerheiligste ogen heeft hij onder de zondaars namelijk geen verachtelijker en onverbeterlijker zondaar gezien en op aarde geen laaghartiger schepsel kunnen vinden als middel om zijn wonderbaarlijke werk te verrichten. En daarom heeft hij mij verkozen, om de adel en de hoogmoed, de kracht, de schoonheid en de wijsheid van de wereld te beschamen, opdat erkend wordt dat elke deugd en al wat goed is uit hem voorkomt en niet uit een schepsel, en dat niemand zich door voor Gods aanschijn mag beroemen. Als iemand wil roemen, laat hem dan roemen in de Heer, aan wie alle eer en glorie toekomt tot in eeuwigheid. Van dit uiterst deemoedige antwoord, met zoveel overtuiging uitgesproken, was broeder Macéus zeer onder de indruk, en hij wist nu zeker dat Franciscus de ware nederigheid bezat. Tot lof van Christus. Amen. In dit verhaal uit de Fioretti zien we Franciscus als een contrastdenker. Franciscus, hij die volgens Macéus, en hij geeft Macéus daarin gelijk, lelijk is, dom en eenvoudig. En juist dit besef maakt God groot, want via zo'n nietig schepsel als Franciscus is, toont God zijn almacht. Dat mag voor ons misschien vreemd in de oren klinken, omdat Franciscus door ons toch gezien wordt als een van de grote heiligen van onze kerk. Franciscus zou het daar zeer mee oneens zijn. Hij was zich zeer bewust dat eigenlijk niemand heilig is als je naast God staat. In vergelijking met God, de gever van alle goeds, is alles klein, ontzettend klein. Maar Franciscus weet ook dat God door mensen werken kan. En juist door de grote dingen die God via mensen kan doen, toont God zijn almacht en benadrukt hij het verschil tussen de mens en God. Het verhaal leert ons ook dat niemand te klein is om instrument van God te zijn. Want een instrument in de hand van de grote muzikus die God is, brengt een hemelse symfonie teweeg. De vraag die ik je deze week wil meegeven is: durf jij je deze week in Gods handen te leggen, zodat hij met zijn kracht en met zijn sterkte grootse dingen kan doen, door jou, voor anderen? Laten we bidden met een gebed van Franciscus dat hij aan al zijn broeders en zusters te bidden gaf. Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons erbarmelijke mensen omwille van uzelf te doen wat wij weten dat gij wilt en altijd te willen wat u behaagt, opdat wij innerlijk gezuiverd, innerlijk verlicht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken, de voetstappen van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, kunnen volgen en door uw genade alleen bij u Allerhoogste mogen komen, die in volmaakte drievuldigheid en eenvoudige eenheid leeft, heerst en wordt verheerlijkt, almachtige God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan ter Maat.
2: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U bent verbonden met Radio Maria Nederland. En op dit moment hebben wij last van een technische storing. En u kunt de komende tijd luisteren naar wat muziek. We hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. En dat we weer over kunnen schakelen op onze reguliere programmering. Maar we hebben wat prachtige muziek voor u uitgezocht. Dus ik wens u veel luisterplezier.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Cariline ging op weg naar de oeroude begraafplaats ten noorden van Meroë. Haar moeder had daar kennelijk uren doorgebracht, of in elk geval lang genoeg om haar accurate tekening van de piramide te maken. Zodra ze er was, betrad Cariline de stille begraafplaats en zocht naar de piramide van haar moeders tekening. Ze werd omringd door een overvloed van piramides. Sommige waren gebouwd op hogere platforms, waardoor ze groter leken. Andere waren gestroomlijnd en compact. Enkele torenden boven de rest uit, terwijl meerdere van de ouderen tekenen van oudheid vertoonden en bij die ouderen brokkelde hier en daar al kalksteen af. Cariline vond haar moeders piramide dankzij haar gedetailleerde tekening met gemak. Ze zonk neer op de droge grond voor het monument, trok haar knieën op tegen haar borst en gaf lucht aan een gesmoorde kreun. Het maakte dat Cariline zich dicht bij haar moeder voelde, nu ze zat waar zij had gezeten, en waarnam waar zij eens zo oplettend en aandachtig naar had gekeken. De piramides verhieven zich naar de hemel en met hun mysterieuze driehoekige muren vormden ze een obstakel waaruit hun bewoners niet konden ontsnappen. Een passende metafoor voor haar leven. Een gevangene van haar grootvader. Van de koningin van de tijd, onmogelijk om los van te komen. Natemahar had God gevraagd haar stappen te leiden. Haar het verlangen van haar hart te geven. Had God haar stappen geleid naar dit doodlopende eind? Was dit zijn antwoord? Dit schallende nee? Aan de andere kant had ze niet de moeite genomen zijn mening te vragen over haar recente beslissingen. Haar bezoek aan het paleis, haar brief aan Cézanne, haar plan om hem onvergoeds te overrompelen. Ze was simpelweg doorgedraafd van het ene idee naar het andere en had zich door haar emoties tot besluiten laten leiden. Haar geest was verward geraakt in zijn eigen wervelwind van plannen. Plannen die om haar heen waren ingestort en haar niets hadden opgeleverd. Vergeef me, God. Zeg me wat ik moet doen. Waar moet ik gaan? Alsjeblieft. Ze staarde naar een van de piramides, een gedenkplaats van de dood, van zijn onherroepelijkheid, zijn onverbiddelijkheid en onvermijdelijkheid. Dit hele monument, de wanhopige door de mens geschapen poging om in de hemelen te reiken, daarin door te dringen en zijn bewoners naar een hogere plan te voeren, was niet meer dan een klomp aarde. Maar er was één die de dood wel had overwonnen. Die de dood had doorboord zoals hij was doorboord. Die had overwonnen zoals hij was overwonnen door een bruut kruis. En de ene die de macht bezat, had haar ook lief. Ze slaakte een zucht bij de gedachte aan alle muren die haar omringden, de teleurstellingen en de mogelijkheden, de angsten en frustraties, maar geen van allen zo hoog dat hij ze niet kon overwinnen. Heer, Heer, Heer. Ze sprak het woord keer op keer uit als een daad van overgave, van erkenning dat hij Heer was en zij niet. En het was een belofte. Ze zou haar pogingen om te proberen hem te zijn opgeven. Ineens herinnerde ze zich de regels in Vitruvia's laatste brief. Vitruvia had er met opzet van afgezien specifieke namen te noemen in die brief. Maar ze had geschreven als iemand die Gemina's verloofde kende. Carilinis moeder had Vitruvia kennelijk veel geschreven over de man met wie ze wilde trouwen. Zou ze in haar enthousiasme zijn naam hebben onthuld? Zou Vitruvia weten wie hij was? Zou ze kunnen bevestigen of Cézanne inderdaad haar vader was? Carilliné voelde plotseling de zekerheid dat Vitruvia de antwoorden had die ze zocht. Beter nog, Vitruvia zou een vollediger beeld van haar moeder kunnen schetsen. Een beeld waar zelfs tante Bladina niet mee bekend was. Vitruvia kende het verhaal achter haar moeders schandelijke huwelijk. Kende de volledige omvang van haar moeders dromen. Ze wist van haar talenten. Carilliné's hart zwol van hoop. Vitruvia kon haar een stuk van haar moeder geven dat haar familie haar had onthouden. Simpelweg niet had begrepen. Een stuk dat in Carilliné herboren was. Nee, niet Koes, maar Rome bevatte de antwoorden die ze nodig had. Naar Rome moest ze dus gaan. Naar Rome en naar Vitruvia. Als ze daar was en de waarheid had achterhaald, zou ze eindelijk in staat zijn haar verleden te laten rusten en misschien zelfs een nieuwe toekomst te vinden. Niemand zou Carilliné's liefde voor architectuur zo goed begrijpen als Vitruvia. Misschien kon haar moeders vriendin Carilliné wel helpen haar dromen een volledig opgeleide architect te worden en na te jagen. Haar helpen zoals ze van plan was geweest Gemina te helpen. Vol verwondering besefte Carilliné dat haar recente teleurstellingen helemaal niet tot een doodlopend einde hadden geleid. Ze hadden juist de weg gewezen naar iets beters. Voor de eerste keer in vele dagen glimlachten ze. Hij trok de kap van zijn dunne mantel verder over zijn hoofd en stapte op de overvolle boot. Hij had zijn gebruikelijke vest van pantervel uitgetrokken en zijn favoriete lange boog en pijlen met ijzeren punten die hem kenmerkten als krijger achtergelaten. In plaats daarvan stelde hij zich tevreden met een lang, akelig uitziend mes en een bedrieglijk smalle dolk. Zijn werkgever had benadrukt dat het op een ongeluk moest lijken. Dat kon niet moeilijk zijn als je achter een tenger meisje aanzat. Hij onderdrukte een geeuw. Het betaalde goed. Maar eigenlijk was dit hem te min. Hij had liever een goed vuistgevecht tot de dood erop volgde. Een gladde Romeinse infanterist met zijn korte maikaina, die je wilde ontwijen als een schubbige baars, dat paste beter bij zijn waardigheid. Hij haalde zijn schouders op. Werk was werk. Je kon niet altijd krijgen wat je verdiende. Hij schikte zijn kap zo dat zijn gezicht verborgen bleef in de schaduw. De drie precieze verticale lijnen die als kind in zijn wangen en voorhoofd waren gekerfd en hem kenmerkten als krijger, maakten dat hij opviel op een vaartuig vol kooplieden en vrouwen. Ze zat alleen, vlak bij de boeg, met haar rug tegen de houten zijkant gedrukt, terwijl ze tekende op een stuk papyrus. Hij moest toegeven dat ze een schoonheid was. Jammer dat hij al die jeugd en lieflijkheid moest doven zonder er eerst een proefje van te nemen. Hij haalde nog een keer zijn schouders op. Werk was werk, zei hij bij zichzelf. Hij had geluk met zo'n vergeven opdrachtgever. De opdracht was wel een beetje ingewikkelder dan hij aanvankelijk had gedacht. De rivierboot zat propvol met passagiers. Hij moest het juiste moment uitkiezen. Als hij haar nu omverduwde, konden tientallen mensen het zien. Ongelukjes waren niet zo eenvoudig te arrangeren in een menigte. Hij besloot te wachten tot ze de Nijldelta hadden bereikt en dicht bij de haven waren. Dan zou iedereen afgeleid zijn omdat ze zich opmaakten om van boord te gaan. Hij installeerde zich tegenover het meisje, zodat hij haar bewegingen in de gaten kon houden. Plots kwam er een jongen naar hem toe met zijn handen vol ronde, gladde stenen. Spelen? Zei de jongen met twinkelende ogen. Geld? Hij had geen gewetenswroeging om de jongen van zijn zuur verdiende munten te ontdoen. Dat zou hem leren mensen te benaderen die hem de baas waren. De jongen haalde een paar munten uit een kreukelige leren buidel en legde die op het rieten dek. Jouwe? Ja, de krijger moest toegeven dat de jongen lef had. Met een spottende lach liet hij een paar munten tussen hen invallen. Ze trokken het lot en de jongen won. Hij begon de stenen te gooien. Hij was goed. De krijger keek scherp toe, terwijl de jongen met gemak de tweede ronde haalde. Te goed. Hij smoorde een vloek. De jongen grijnsde nog breder toen hij twee stenen in de lucht gooide, zijn vingers bliksemsnel. Hij keek ronde na ronde hulpeloos toe. De jongen liet de stenen in de lucht dansen en ving ze met ongelooflijk gemak op. De haartjes in zijn nek gingen rechtop staan. Een oud soldateninstinct dat hem niet meer dan eens het leven had gered. Een waarschuwing dat iemand naar hem keek. Hij keek met een ruk op en zag dat het meisje met een brede glimlach die haar tanden ontblootte naar hem zat te kijken. Ze genoot er duidelijk van dat hij het aflegde tegen de magere scheepsrat. Hij zou die glimlach gauw genoeg van haar gezicht wissen en het zou hem een genoegen zijn. De jongen beëindigde een perfect spel zonder hem zelfs maar de kans te geven een rondje te spelen. Hij verzamelde de munten die hij gewonnen had, stopte ze in zijn buidel en maakte een diepe buiging voor de krijger. Het meisje lachte. Je bent onverbeterlijk, Arkamani. Geef die man zijn geld. Eerlijk gewonnen, honingdame, man tegen man. De krijger trok de kap verder over zijn gezicht en sloeg zijn armen over elkaar. Het zat hem dwars dat ze hem verdedigde, alsof hij de hulp nodig had van zo'n tenger meisje. En dit hele klusje riekte. Hoe eerder hij het klaarde, hoe beter hij zich zou voelen. Hij ging zo zitten dat hij haar doen en laten goed in de gaten kon houden. Het zouden een paar lange dagen worden. Misschien zou er zich al voor de delta een gelegenheid voordoen als de goden hem zegenden. Maar dat was niet het geval. De dag volgde op de nacht steeds weer. Het leek een oneindige reis op een boot en het deinen maakte hem licht misselijk. Ten slotte, vlak voordat ze de haven bereikten, toen de boot een bijenkorf van bedrijvigheid werd, greep hij zijn kans. Het meisje was een paar keer opgestaan om bij haar tante in de hut te gaan kijken, maar ze kwam stevast terug naar dezelfde plek om te tekenen. Hij had genoeg stiekeme blikken op haar werk geworpen om te weten dat ze talent had. Misschien zou hij die tekening houden. Of nog beter, misschien kon hij hem verkopen voor wat extra geld. Hij leunde over de rand, zich ervan bewust dat ze een paar stappen naar links van hem op het dek zat. Hij wist niet of ze kon zwemmen. Een goede zwemmer kon een duik in dit water makkelijk overleven. Hij moest haar hoofd ergens tegenaan slaan voordat hij haar in de rivier gooide. Er zwemt een ibis vlak naast ons, zei hij tegen haar. Ze glimlachte beleefd, maar zei niets. Goed voorteken. Kom kijken, drong hij aan. Toen ze zich niet verroerde, voegde hij eraan toe. Misschien kan je hem tekenen. Ze stond op en rekte zich uit voordat ze naast hem kwam staan. Ik zie hem niet. Hij wees en deed een stap dichter naar de rand. Hij keek steels om zich heen om te zien of er niemand hun kant op keek. En toen hief hij zijn hand als een machtige klauw klaar om haar vast te grijpen. Op datzelfde moment hoorde hij een reeks zachte bonzen bij zijn voeten en hij keek omlaag. Was één moment afgeleid. Te laat zag hij de stenen voor zijn voeten rollen. De boot bewoog op het water en deinde hevig, wat hem dwong een kleine stap te zetten om zijn evenwicht te bewaren. De bal van zijn voet kwam op een gladde steen terecht en zijn voet gleed uit over het dek, waardoor hij gedwongen was om zijn andere voet te verzetten om zijn balans terug te vinden. Om vervolgens op nog een steen te trappen en weer uit te glijden. Nu kwam zijn voet helemaal van het dek en zwaaide de lucht in. Vol ongeloof voelde de krijger dat hij draaide en een ogenblik lang tussen hemel en aarde bleef hangen. Toen hij neerkwam, zag hij in een flits het gezicht van de jongen dat grijzend op hem neerkeek. Het was het laatste wat hij zag voordat zijn hoofd de rand raakte van iets hards. Sterren explodeerden voor zijn ogen en het werd zwart. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

We leven in een wereld, zusters en broeders, waar het altijd herrie is. En dat bedoel ik niet herrie in de zin van oorlog en strijd, ook dat is er altijd, maar er zijn altijd geluiden. Ik werd vanochtend vroeg wakker, rond de uur of 5:30, en ik lig in bed en ik hoor boven mijn hoofd hoor ik de vliegtuigen vliegen. En tussen twee vliegtuigen in was het heel eventjes stil en wat hoor ik? De snelweg die een paar honderd meter achter mijn huis ligt. Toen dacht ik, ja, zie wel, het is nooit echt stil. En daarom verhuis ik binnenkort naar Noord-Groningen in de rust en de stilte om daar als emeritus priester nog wat te kunnen helpen, maar te kunnen leven in rust en stilte. Zonder de hele dag vliegtuigen boven mijn hoofd te hebben. Wees stil. Want juist in die stilte kan je je relatie met God onderhouden en verdiepen. Het mannenensemble Jaron die zingt Wees stil.

Wees stil. Het kan ook heel moeilijk zijn, hè, om gewoon volkomen stil te zijn. Geen radio aan te hebben. Moet ik natuurlijk niet bij Radio Maria zeggen, want u luistert graag naar Radio Maria en dat is ook zeer goed. Maar die stilte, juist in die stilte, kan God ook zijn werk doen. Daarom, zoals ik al eerder heb gezegd in vorige uitzendingen, gebeurt een priesterwijding ook in stilte. De handoplegging is het moment van de wijding en dat gebeurt in volkomen stilte. De bisschop legt je de handen op en alles zwijgt. Alles is stil. Stil is het ook als we in aanbidding zijn voor het heilig sacrament. Dan kan je zo zitten aan de voeten van de Heer. En aan het eind van de uitstelling en de aanbidding zingen we dan voordat de zegen plaatsvindt, Tantum ergo, sacramentum, veneremur cernubi. Eren wij dan diep gebogen dit zo heilig sacrament, de oude schaduw is vervlogen voor dit nieuwe testament. Wat de zinnen niet vermogen, worden door het geloof gekend. Ere zij aan God de Vader en dat elke tong belijdt dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft en regeert in heerlijkheid. Lof ook aan de Geest hun liefde, hun gelijk in majesteit. Tantum ergo, hier in een werk van Maurice Durufle.

En het werk van Maurice Druflee werd hier gezongen door Vocaal Ensemble Michel Piquemal. En ja, ik vond dit werk van Maurice Druflee wel erg mooi. Wat ik ook mooi vind is het volgende werk van Notker Balbulus. Sancti Spiritus Assit Nobis Caratia. De Heilige en de Goede Geest, die hebben we in ons leven allemaal zo hard nodig. Ik had het net over de priesterwijding, hè, waarbij de bisschop je in stilte de handen oplegt. Juist in die stilte kan de Geest zijn werk doen. Het gaat om de aanwezigheid van God. En daarom nu dat gezang Sancti Spiritus, hier gezongen door Ordo Virtutum.

En zo komen we toch alweer bij de psalm van de zondag, zusters en broeders. En de psalm van de zondag is deze week psalm 85. Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer. Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, voorzeker een woord van verzoening. Zijn heil is nabij voor hen die hem vrezen, zijn glorie komt weer bij ons wonen. Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan, als vrede en recht elkander omhelzen, dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten en ziet uit de hemel gerechtigheid neer. Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken en draagt ons land rijke vrucht. Dan zal voor hem uit gerechtigheid gaan en voorspoed zijn schreden volgen. Psalm 85, hier gezongen door Francesca La Rosa.

Misschien valt het u op dat ik de antwoordpsalm vaak van Francesca La Rosa laat horen. Dan komt, zij is een van de weinigen die alle antwoordpsalmen, zowel van A, B als en C jaar, volledig opgenomen heeft. In het Nederlands kom ik het eigenlijk nergens tegen. Ik moet zoeken. En dan vind ik wel een Nederlands gezongen psalm, maar nooit in de versie van de antwoordpsalm. Wat is dat toch dat wij in Nederland als katholieken zo weinig muziek opnemen en uitzenden? Waarom zijn er zo weinig koren die het aandurven om bijvoorbeeld de antwoordpsalmen allemaal op te gaan nemen? Ik weet het niet. Misschien u ook niet hoort. Maar het valt mij gewoon op in het Engels. Vanuit Amerika kan je van alles en nog wat vinden. Maar in het Nederlands helaas niet. Ik laat u nu iets horen. Ik doe dat wel eens vaker. Over iets wat ik helemaal niet weet waar het over gaat. Ja, ik weet dat het een groep monniken is. Orthodoxe monniken. Die hebben een cd uitgebracht. Het gaat over de bruidegom die komt. Er staan wel van die monniken op met die zwarte hoeden op met sluiers. En die zingen. Wat de vertaal is, weet ik ook niet. Kan Russisch zijn, kan Oekraïens zijn, kan kerkslavisch zijn. Het is uit de paasliturgie. Nou, ik vond het gewoon heel mooi.

Ik hoop dat u dit ook mooi gevonden hebt. Ik weet dat het gaat over Pasen, over de verrezen Heer. Nou, en je moet soms ook de dingen niet altijd willen ontrafelen, hè? Iets waar het over gaat. Waar het over, wat belangrijk is, is dat we ons openen voor Hem, voor de Heer. En nou, na zo'n prachtig orthodox gezongen lied, gaan we naar religieuze muziek van nu. Geschreven weer door een groep jonge mensen die het ook samen uitvoeren, Damascus. En het is het werk Terug naar huis.

Terug naar huis, zo zong Damascus. Ja, ik vraag me altijd af wat u als luisteraar toch vindt van de muziek van Damascus. Ik vind het wel grappig, want ik krijg zelden of nooit reacties op hetgeen wat ik laat horen. Ik denk altijd maar nou, als mensen niet reageren, dan zal het wel een teken zijn dat ze het allemaal heel erg mooi vinden. Heel lang geleden was ik lid van een kamerkoor. En daar zongen we Cantique de Jean Racine. En dat wil ik u vandaag ook laten horen. Cantique de Jean Racine, daar staat de genade van God centraal. En de tekst is, als je het vertaalt, woord gelijk aan de Allerhoogste, onze enige hoop, eeuwig licht van hemel en aarde, wij verbreken de vredige stilte van de nacht. Goddelijke Redder, richt uw oog op ons. Spreid het vuur van uw machtige genade over ons uit, zodat de ganse hel vlucht op het horen van uw stem. Verstoor de slaap van aftakelende zielen die hun ertoe drijft uw wetten te vergeten. O Christus, ontferm u over dit vrome volk, nu bijeen om u te loven. Ontvang zijn lofliederen tot uw eeuwige glorie. Mogen het heen gaan vervuld van uw gave. Ja, dit is een pittige boodschap, zusters en broeders. En dat in zo'n lieflijk gezongen Cantique de Jean Racine. Nou, we gaan daarna luisteren.

Cantique de Jean Racine. Ik moet altijd weer even terugdenken aan die tijd dat ik lid was van dat kamerkoor. Misschien word ik wel weer lid van een koor nu ik met emeritaat ben. Wie weet. Carl Jenkins is ook zo'n componist van nu. Die bijvoorbeeld het grote werk gemaakt heeft, The Peacemakers. Daar gaat het over vrede. Vrede in ons hart, vrede om ons heen, vrede in ons leven. En uit de Peacemakers laat ik u horen Dona Nobis Pacem. Polyphony onder leiding van Stephen Layton zingen het.

Dona nobis pacem. We hebben die vrede zo hard nodig. Want we leven nog steeds in een wereld die verscheurd is door oorlog en terreur. We hebben te maken met geweld. En het is alleen maar veroorzaakt doordat er mensen zijn in de wereld die de macht hebben en die meer macht willen hebben en die de hele boel naar hun hand willen zetten. En als een soort dictator een land regeren en gewoon honderdduizenden mensen de dood injagen om oorlog te voeren om eigen gewin. Ik liet u laatst Locus Is te horen in een hele andere uitvoering dan die van Anton Bruckner. Nu laat ik u die horen van Anton Bruckner, hier gezongen door Capella Breda onder leiding van Daan Manneke.

Daan Manneke dirigeerde Capella Breda bij dit Locus Iste. En daar gaat het erom, hè, dat er een huis wordt gebouwd waarin ook God aanwezig is. Hij is aanwezig in dat huis. En dat is altijd, en dat valt me op dat heel veel mensen dat tegenwoordig niet meer doen, als je een kerk binnenkomt, was het vroeger dat je even een kniebuiging maakte voordat je de bank inschoof. Zo heb ik het geleerd van mijn vader. Als we op zondag naar de mis gingen, dan knielden we in het gangpad om een groet te brengen aan God. Ik legde dat altijd ook zo uit aan kinderen in hun eerste communie deden van, als je ergens bij mensen thuis komt, dan geef je elkaar een hand en je begroet elkaar. God kunnen we geen hand geven, maar we kunnen God wel groeten door even voor hem te knielen en ons hoofd te buigen. Dan laat je zien dat je in zijn huis bent en dat jij daar als mens God groet. Nou, dat is zomaar wat gedachten bij dat Locus Iste van Anton Bruckner wat we zojuist hoorden. Van diezelfde cd van Capella Breda onder leiding van Daan Manneke laat ik u nu ook van Anton Bruckner het Ave Maria horen.

En nu zijn we bijna aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. We hebben nog één werk te gaan. Meestal sluit ik af met een Ave Maria of een ander Maria-gezang. Maar vandaag sluit ik af met het werk Gebed om Zegen. Dat we bidden om zegen. Zegen van God. En dit werk, dit lied, wordt gezongen door Remco Hackert.

Remco Hackert zong dit gebed om zegen. En nu dit lied geklonken heeft, kunnen wij deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria besluiten met gebed en zegen. Heer God, wij danken u voor al het goede dat u ons telkens weer schenkt. Wij danken u voor de vakantieperiode die aangebroken is. En we wensen dat al die mensen die op reis gaan ook weer veilig en behouden thuis zullen komen. Goede God, help hen om hun hoofden leeg te maken. Om ook tijd te maken voor u. Zeker als ze ergens een godshuis binnenkomen lopen en een kaarsje aansteken. Dat ze even ook niet alleen een kaarsje aansteken, maar even bij u stilstaan en bidden. Goede God, daal daarom met uw zegen neer over al onze dierbaren die op vakantie zijn en die op vakantie gaan. Mogen uw zegen hen vergezellen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Het is 3:00 PM We gaan het lijden van de Heer overwegen. We gaan de kruisweg bidden. God, de dood die als een erfenis van de eerste zonde was overgegaan op heel het nageslacht, heeft gij teniet gedaan door het lijden en sterven van Christus, uw Zoon, onze Heer. Wij bidden u, maak ons gelijkvormig aan Hem, die wij, die van nature het beeld van de aardse mens in ons gedragen hebben, door uw heiligende genade het beeld mogen dragen van de hemelse mens. Christus, onze Heer.
2: Amen.
1: Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik heb voor u geleden en ik heb u een voorbeeld nagelaten. Gij moet in mijn voetsporen treden. Toen ik gescholden werd, schold ik niet terug. Toen men mij leed aandeed, uitte ik geen dreigementen. Ik liet mijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Toen ik veroordeeld werd, heb ik niet geoordeeld. Maar gij, hoe vaak hebt gij het lijden gevlucht? Gij zijt andere wegen gegaan, niet de mijne. Gij hebt kwaad met kwaad vergolden, teruggescholden, gedreigd wie u bedreigde. Hoe vaak hebt gij anderen veroordeeld, en mij, uw God? Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
3: Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa. Non pendebat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, petransivit gladius.
2: Met tranen in haar ogen stond de moeder diep bewogen naast het kruis waar Jezus ging. Door haar pijnlijk zuchtend harte, overstelpt van wee en smarte, het scherpe zwaard van droefheid ging. Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Ik nam het lijden van de lijdende mens op mij, de zonden van de zondaars. Ik droeg de zondenlast van de wereld. Ik heb u zelf gedragen. Ik was het lam dat stom ter slachtbank werd gevoerd. Op mij rustte de straf voor uw heil. Ge hebt mij met striemen geslagen. Zo is er genezing voor u. Ik heb de weg ten leven. Maar ieder van u ging zijn eigen weg. Op mij kwam neer de misdaad van u allen. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
3: O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta,

0: Hoe bedrukt, hoe neergeslagen, moest de zegenrijke klagen om Gods eengeboren zoon.
1: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik heb u bemind. Ik heb me voor u overgeleverd als offergave, als slachtoffer. Zwaar drukt uw zondigheid, groot is uw schuld op mijn schouders. Zonde drukt er neer, zonde vernedert. Ik heb mij voor u vernederd. Mijn kracht is door u verminkt. Gij verdraagt uw God niet meer. Gij verdraagt elkander niet eens. Als gij zelf het juk op uw schouders neemt, als gij uzelf vernedert tot uitputting toe, zal ik ook u verheffen, zoals ik zelf ben opgestaan. Maar gij, mijn volk, gij blijft uw zonde op mij laden. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Kemerebat et olebat, pia mater dum fidebat, nati penas incliti.
0: Ach, hoe schreide en hoe kreet zij, en wat folteringen leed zij, bij het aanschouwen van die hoon. Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Ik ben uit u geboren, mijn mensengeslacht. Ik ben de mensenzoon, geboren uit een vrouw. Door mijzelf geschapen. Zo groot is mijn liefde voor u. Mijn moeder op mijn weg naar Golgotha. De weg waarop gij, mijn mensenvolk, mij hebt verloochend. Alleen zij, mijn moeder, vergaat mij niet. Zo groot is haar liefde voor mij. Maria, de moeder uit wie ik geboren ben, heeft mij nooit vergeten. Zou ik dan u, mijn volk, geboren uit God, ooit kunnen vergeten? Ik heb u lief, mijn volk, ook al hebt gij mij een kruis bereid. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si fideret. In tanto supplicio, quis non posset contristari, Christi matrem contemplari, dolentem cum filio.
0: Wie kan nu zijn tranen houden en de moeder hier aanschouwen en haar bittere zielewee? Wie voelt niet zijn hart verscheuren, die de moeder zo ziet ze treuren, leidend met haar Jezus mee.
1: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Uw plaats, mijn volk, is bij mij onder het kruis. Dat kruis dat gij mij hebt opgelegd. Gij moogt uw God helpen uw eigen zondenlast te dragen en die van uw eigen volk. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Hoe uitgeput gij ook zijt, hoe zeer onder lasten gebukt, Ik zal u steeds verlichten, als gij het kruis draagt met mij. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Pro peccatis ovet gentis, vidit Jesum in tormentis, et flagellis subditum.
0: Zij zag Jezus voor de zonden, van zijn volk bedekt met wonden, van de wrede geeseling. Zesde statie. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Ik ben de man van smarten, die weet wat lijden is. Het gelaat van uw God, dat straalde als de zon, hebt gij begroet met de kus van het verraad. Uit liefde heb ik met speeksel en aarde de ogen van de blinden geopend. Uit haat heb gij mij in het gezicht gespuwd. Gij hebt mij bespot, een doek over mijn hoofd geworpen. Gij hebt met mij uw spel gedreven. Wees nu eens profeet. Wie is het die u geslagen heeft? Gij hebt mij geslagen met de vuist. Beschouw de kaakslagen die ik heb ondergaan, om uw misvormd gelaat te hervormen, tot mijn beeldenis. Gij hebt mij als koning gekroond, maar met een kroon van snijdende doornentakken. Mijn volk, zoek nu het geslagen aanschijn van uw God. Ziet naar mijn gelaat, ziet de mens. Ik toon u mijn aangezicht, ziet naar mij. En gij zult gered zijn. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Vide tuum dulem natum. Moriendo desolatum, domem is it spiritum.
0: Zij zag haar een lieveling sterven, alle troost zijns vaders derven, tot de geest uit het lichaam ging.
1: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Uw zondelast vernedert mij telkens weer. Het mensenvolk ziet neer op zijn God, die is gevallen. Gij hebt u verheven boven God, door God te vernederen. Ik heb mij vernederd door uw hoogmoed. Maar ik ben de hoge priester, die met uw zwakheden mee kan voelen. Als gij terneergeslagen zijt, als het kruis u neerdrukt in uw leven, weet, gij hebt een God wiens lijden niet voorbij gaat aan uw eigen leed. Als gij gevallen zijt, ben ik bij u om u op te richten. Vernedert u voor de Heer, en hij zal u verheffen. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Ea mater fons amoris, me sentire fim doloris, facute cum luceam. Facut ardeat cor meum, in amando Christum Deum. ot sibi cum placeam. Sancta Mater istot agas, crucifici fice plagas, cordi meo validi.
0: Geef, o moeder, bron van liefde, dat ik leid wat u doorgriefde. Geef mij dat ik met u klaag. Ach, ontvlam mijn hart en zinnen, dat ook ik mijn God mag minnen en in heiland steeds behaag. Heilige moeder, hoor mijn beden, deel mijn Christus wonden mede, diep ze drukkend in mijn hart. 8e statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Weent niet over mij, maar weent over uzelf. Weeklaagt niet over wat mij is aangedaan, maar klaagt uw eigen zonde aan. Weent en jammert om de rampen die over u komen. Erkent uw eigen ellende. Treurt en weent. Ikzelf, ik ween om u, mijn stad Jeruzalem, tot de profeten dood. Ik ween om u, mijn volk, mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt. Maar gij hebt de tijd niet erkend, waarin barmachtig op u werd neergezien. Ikzelf, ik zal uw vrede zijn. Mijn volk, wat heb ik u gedaan, of waarmee u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Tu vinati vulnerati, tam dignati pro me pati, penas mecum divide.
0: Van uw zoon bedekt met wonden, die zo leed om zijn om mijn zonden, laat mij delen in de smart.
1: 9e statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
0: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: De wereld ziet zwakheid, een gevallen, uitgeputte God, een afgeleefde kerk. Maar mijn kind, gij moet zien met de ogen van geloof. Hij die voor de wereld zwak is, is uitverkoren om het sterke te beschamen. De last van het kruis is een goddelijke kracht. Mijn zwakheid sterker dan de mensen. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht. Mijn volk, staar u niet blind op zwakheid. De wereld ziet het vallen van een zwakke God. Gij ziet hoe uw God opstaat keer op keer. Hoe groot de aardse macht ook is, mijn kracht is sterker. Ik doe ook u opstaan na elke val. Zo kunt gij met mij naderen tot Golgotha. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Fac me te cum pie flere, crucifixo condolere, non ec ego fixero.
0: Laat mij met u medewenen, mij met zeren leed verenen, tot het uur van mijn dood. 10e statie. Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Golgotha, schedelplaats, naaktheid en dorst. Bij uw geboorte heb ik u gekleed. Mijn volk ontneemt mij nu de eer van mijn lichaam. Mijn volk wil een kwetsbare en naakte God. berooft mij van kleren. Ieder kan schaamteloos kijken. Gij, mijn volk, waarom beheerst gij uw ogen niet? Waarom kastijdt gij uw zin niet uw zinnen? Waarom wilt gij uw God zien in vernedering? Mijn volk, hebt gij mij gekleed toen ik naakt was? Hebt gij mij te drinken gegeven toen ik dorst had? Ik heb u gelaafd met water uit de rots. Ik heb u gelaafd met water uit de bron van leven. Maar gij hebt mij azijn als drank gegeven. Gij zijt mij zo bitter geworden. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Iux sacrocem te cum stare, et me tibi sociare, in plancto desidero.
0: Naast het kruishout wil ik toeven en mij daar met u bedroeven, om het lijden naamloos groot.
1: Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door het heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik heb u vrijgemaakt en gij hebt mij gebonden. Ik heb u genezen en gij hebt mij geslagen. Mijn handen hebben u gezegend. Uw handen hebben mij gekruisigd. Gij hebt mij gehangen aan het kruis van uw schuld. Ik heb voor u gebeden, mijn volk, mijn bloedeigen kinderen, toen gij schreeuwde om het vergieten van mijn bloed. Als gij kwaad spreekt van mij, spreek ik voor u ten beste. Gij hebt mij genageld aan het kruis. Ik wil nooit meer los van u. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Virgo virginum preclara, micia non sis amara, fac me te cum plangere.
0: Maagd der maagden onvolprezen, wil mij niet ongustig wezen. Laat mij treuren aan uw zij. Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis.

0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Het was omstreeks het zesde uur. Er viel duisternis over heel de streek, tot aan de negende uur toe. Totdat de zon geen licht meer gaf. Het voorgangsel van de tempel scheurde midden door. Toen riep Jezus met luider stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nadat hij dit gezegd had, gaf hij de geest. De mensenzoon, Jezus de Heer, hij leeft niet meer, want gij hebt hem gedood. Ik ben voor u gestorven, toen gij nog zondaars waart. Mijn bloed reinigt u van elke zonde. Zie het hout van het kruis, waaraan ik de verlosser van de wereld heb gehangen. Zozeer heb ik u lief gehad, tot er niets meer te geven overbleef. Mijn lichaam ontzield om uw ziel te redden. Sterf met mij, opdat ik van kan leven in u. Ik heb mijn geest teruggegeven aan de Vader. Ik ben teruggekeerd naar hem van wie ik ben uitgegaan, om voor u een plaats te bereiden. Gij hebt mij gedood. Maar was uw zonde groot, mateloos werd mijn genade. Ik heb voor u de dood gedood. Mijn volk, wat heb ik u gedaan, of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Wat had ik meer voor u moeten kunnen doen, dan ik niet heb gedaan? Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Facut mortem Christi mortem, passionis faconsortem, et plagas rocolere, fac me placis vulnerare, fac me cruce inebriari, et cruvore filii.
0: Laat mij Christus doodstrijd strijden, deelgenoot van al zijn lijden. Laat mij sterven zoals hij. Laat zijn wonden mij doorwonden, worde ik bij zijn kruis verslonden, in het bloed van uw zoon.
1: Dertiende statie. Jezus wordt van het kruis genomen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Kan een moeder haar kind vergeten, de vrucht van haar schoot, het bloed uit haar bloed? Opnieuw gedragen door mijn moeder, mijn lichaam, maar nu levenloos en kil. Beloning voor het volbrengen van Gods wil. Mij geschieden naar uw woord. Het is geschied. Haar kind vermoord, ontvangt ze in haar handen. Het vlees geworden woord is nu doorboord. Doorboord is ook het hart van de vrouw van smart, zoals voorspeld door Simeon. Bij Christus zijn is met hem lijden. De moeder met het kind. Het lichaam van de Heer keert bij Maria weer. Wie echt van mij houdt, ontvangt mijn lichaam, gestorven maar ten leven. Wat kan ik nog meer aan u geven? Mijn volk, wat heb ik u gedaan, of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij, ik heb mij geheel aan u gegeven. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Flamis neurar sucensus, per te virgo sim defensus, in die judicii.
0: Mogen in het vuur niet branden, mogen ik in het vuur niet branden, neem, o maagd, mijn zaak in handen, in het oordeel van Gods troon. Veertiende statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Mijn naakt lichaam wordt bekleed met doeken. Eerst had gij mij mijn kleren ontnomen, toen er nog leven was. Nu de dood is gekomen, wilt gij, eens weggevlucht, mij zeer zoeken en bekleden. Bekleed u zelf, maar met een nieuwe mens. Treed binnen, leg mijn lichaam in het graf. Maar zoek de levende niet bij de doden. Verwacht mijn kracht. Uit dit graf zal ik verrijzen en neem u dan mee ten paradijze, waar gij eeuwig leven zult. Dit graf wordt de moederschoot van mijn nieuw volk, de overwinning op de dood voor al wie met mij gedoopt wordt in lijden en sterven. Ik neem u mee van de aardse naar het hemels Pasen. Vrees niet, uw heiland slaapt in het graf, de poort naar eeuwig leven. Ik laat u nooit alleen. Mijn volk, mijn eigen volk, dit alles heb ik voor u gedaan. Laat uw droefheid in vreugde verkeren, want gij hebt een gelukzalige schuld. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Christe, kom sit in exire, na pem atrem he venire, ad palmam victorie. Quando corpus morieto, facut anime donetu. Paradisi gloria. Amen.
0: Christus wil bij mij verscheiden, door uw moeder mij geleiden, tot de overwinnaarsprijs. Doe als het lichaam dan zal sterven, mijn ziel de glorie erven, van het hemels paradijs. Amen.
1: Richt wij ons tot onze Verlosser, die voor ons is gestorven, begraven en verrezen.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Heer en Meester, gij zijt voor ons gehoorzaam geworden tot de dood. Geef ook ons de kracht steeds de wil te doen van de Vader.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Christus, ons leven, gij hebt door uw kruisdood de dood overwonnen. Laat ons met u sterven, om met u te verrijzen in heerlijkheid.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Jezus, onze Koning, gij zijt door de mensen verstoten en als een worm vertrapt. Laat ons u volgen in uw nederigheid.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Heiland, gij hebt uw leven gegeven voor allen. Raak ons met uw liefde, zodat we alles zijn voor anderen.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Verlosser van de wereld, gij hebt aan het kruis uw handen uitgestrekt om heel de schepping tot u te trekken. Breng alle mensen samen in uw koninkrijk.
0: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Laat ons bidden. God, om ons mensen te verlossen, hebt gij gewild dat uw enige geboren zoon de dood zou ondergaan aan het kruis. Het kruis waaraan uw zoon gehangen heeft, hebt gij gesteld tot teken van ons heil. Dat kruis waaraan hij eens de dood gestorven is, werd onze levensboom. Daar op het kruis werden de machten van het kwaad gebonden, werd onze dood gedood. Wij bidden u, laat ons die op aarde dit mysterie hebben leren kennen, de weldaden van zijn verlossing genieten in de hemel. Door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
3: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze tweede aflevering van onze zomerpelgrimstocht langsheen de Belgische kust. Ja, vorige keer mochten we al kennis maken, een stukje toch, met het strand en de zee, waar we de mooie passage uit het boek Genesis mochten horen weer klinken. En dat is natuurlijk het scheppingsverhaal. Van daaruit zijn we dan langsheen het grote beeld van koning Leopold I gewandeld, de eerste koning der Belgen, die op die plaats aan land kwam vanuit Duinkerke, voor de eerste keer op Belgische bodem. En wij mochten op deze wijze dan kennis maken met de Paterskerk, of de Koninklijke Kapel genaamd, gebouwd ter nagedachtenis van een 21-jarige adellijke dochter die vroegtijdig overleed. En waar we in gesprek gingen met een oud-commissaris van de stad Gent. U herinnert zich misschien nog het gesprek met Alfons. Een beetje een schets waar we zo ongeveer terechtgekomen zijn. Uiteraard mochten we daar ook al de devotie tot Onze Lieve Vrouw ontmoeten, in het bijzonder in de titel van Stella Maris of Sterre der Zee. Een titel die we ongetwijfeld verschillende keren zullen tegenkomen op onze pelgrimstocht, hier aan de Belgische kust. Dat betekent toch altijd een klein beetje vakantie. En een beetje vakantie, dat doet ons misschien ook denken aan bepaalde eerdere vakanties die we mochten beleven. Er zijn er tal van landen die ook deze zomer opnieuw zullen bezocht worden door tal van mensen voor wie het mogelijk is om deze reizen te maken. Wel, voor zij die verplicht zijn om op een of andere manier thuis te blijven of graag inspiratie zoeken om in het eigen land te gaan rondreizen in de komende maanden, wel, die kunnen natuurlijk naar Pelgrim in Eigen Land luisteren. Want we blijven voor onze zomertocht helemaal in België. De Belgische kust heeft tal van zaken te bieden, ongetwijfeld veel toeristische, maar wij als Pelgrim zullen een beetje de verschillende, eerder religieuze aspecten langs de route die we afleggen ontdekken. En zoals u kon horen in de vorige aflevering, doen we dat deze keer via de kusttram. Het is een van de langste tramlijnen ter wereld, zou de langste zijn, met 67 kilometer in totaal. En deze brengt ons van de pannen helemaal tot in Knokke Heist. Maar daar zijn we natuurlijk nog lang niet. We blijven nog even in de pannen. En even in de pannen betekent ook tegelijkertijd een stukje Portugal. En ja, wanneer we zeggen Portugal, dan zeggen we natuurlijk ook Fatima. Een hele belangrijke plaats waar Onze Lieve Vrouw verscheen in het jaar 1917 aan verschillende herderskinderen. Een geschiedenis die door velen gekend is, door sommigen al beter dan de anderen. We gaan het samen ontdekken. We hebben nu eigenlijk twee mogelijkheden. Wanneer u de Koninklijke Kapel of de Paterskerk verlaat, kan u terugkeren naar de rotonde, die hier niet zo ver vandaan ligt, naar de esplanade van de pannen. Daar kan u terug de kusttram opstappen en dan gaat u zo tot aan de halte De Pannen Centrum. Daar kan u dan afstappen en zo een klein stukje wandelen tot in de zeelaan. En dan vindt u op de rechterkant de Onze Lieve Vrouwkerk, waar we dus nu naartoe gaan. Of u heeft de mogelijkheid, wanneer u er zin in heeft en het weer het ook toelaat, wat op onze pelgrimstocht ook het geval was, om nog een stukje te voet te gaan. Zo verlaten we de Paterskerk via de Kapellelaan, terug naar het beeld van Leopold I en gaan zo langs de zeedijk, genietend van het geluid en het zicht van de zee, richting de zeelaan, die we zo ook op onze rechterzijde kunnen terugvinden, en wandelen zo tot aan de Onze Lieve Vrouwkerk, waar we een stukje Fatima

0: De Onze Lieve Vrouwkerk in de pannen. Ze is na de Eerste Wereldoorlog gebouwd, want dan komt het toerisme in de pannen in volle opmars en krijgt men dus ook nood aan een kerk in de Zeelaan. De bestaande Sint-Pieterskerk en de kapel van de Paters Oblaten, waar we vandaan komen, lagen namelijk te ver van het nieuwe centrum van de badplaats. Sinds 1922 deed tijdens de zomermaanden een klein houten kapel in de huidige Meeuwenlaan reeds dienst als noodkerk. Een kapel overigens die werd gebouwd door een protestantse Engelse dame ter nagedachtenis aan haar zoon, die in de oorlog gesneuveld was. In 1926 wordt de Onze Lieve Vrouw parochie opgericht. De bouw van de marktschool met een voorlopige kapel zal daarop volgen. Het is in deze kapel dat de eerste misvieringen doorgingen en vanaf 1929 starten de architecten Jozef en Luc Vieira samen met de aannemers Georges de Molder met de bouw van de pastorie van de Onze Lieve Vrouwkerk met, heel belangrijk, crypte, want daar willen wij op bezoek gaan. In 1937 wordt de kerk ingewijd en jawel, in 1947 wordt de crypte toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. Voor zij die daar interesse in hebben, de Onze Lieve Vrouwenkerk is in een neo-Romaanse stijl gebouwd, een stijl die we nog zullen ontmoeten verder op onze weg, onder meer in de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort die uitkijkt op de zee. En kenmerkend voor deze stijl zijn de stoere toren, de robuuste muren en steunberen, de basilicale opstand en de massieve pijlers en rondbogen. Het is eigenlijk een van de voorlopers van de wat modernere kerken die aan de Belgische westkust gebouwd werden. Bij het binnenkomen van de kerk, dus bovenaan, wordt de aandacht onmiddellijk getrokken door het hangende kruis en de vier marmeren altaren. In tegenstelling tot de meeste Romaanse kerken, waarvan het interieur nogal donker is, beschikt deze kerk over heel wat lichtinval. Enkel de halfronde uitbouw van de kerk is donker, maar heeft tegelijkertijd een mooi beschilderde koepel die de aandacht van de bezoeker trekt. Het wit marmeren altaar uit Carrara, vervaardigd door Monique Mol, staat in het volle daglicht en stelt een meeuw voor die de blijde boodschap verkondigt. En verder ontdekken we hier heel wat kunstwerken en schilderijen die hier ook zeker te bewonderen zijn. Wij gaan even om de kerk heen, dalen de trappen af, richting de crypte. En als we daar binnenkomen, dan vinden we toch een klein stukje Portugal, een klein stukje Fatima aan de pannen. Terwijl ik de schoonheid van de kapel en de crypte tot mij liet komen, zag ik een dame die binnenkwam om een noveenkaars te branden bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Ideale gelegenheid om, alvorens we de crypte verder verkennen, even in gesprek te gaan met Agnes. Ja, beste luisteraars, we zijn ondertussen binnengekomen in de prachtige crypte van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Echt indrukwekkend. Als u in de pannen bent, dan moet u zeker hier eens binnenkomen. En bijna op hetzelfde moment kwam Agnes ook binnen. Ze staat hier ondertussen naast mij. We staan hier vlakbij het beeld van Onze Lieve Vrouw. Agnes, kan u misschien ons even vertellen wat u vandaag hier bent komen doen?
1: Morgen vertrekken we naar Oostenrijk en het is om te vragen om een heel huis om thuis te komen.
0: En daarvoor zoekt u de voorspraak van ons lief vrouwke?
1: Ja, ik kom hier dikwijls.
0: U woont hier in de buurt?
1: Ja, schuin over.
0: Dus vlakbij. U kent de crypte dan allang?
1: Heel lang. Wij wonen 56 jaar in de pannen, dus ja, altijd.
0: Ja. Waarom is deze plaats nu voor u van zo'n betekenis?
1: Oh, ik hou van ons lieve vrouw, ja.
0: Is dat iets wat u hebt meegekregen van thuis uit?
1: Ja, dat wel. Van mijn grootmoeder, van mijn moeder, van de familie.
0: En kunt u ons vertellen op welke wijze dat Maria zo'n plaats had bij jullie thuis?
1: Mijn grootmoeder was heel christelijk, mama ook. En ja, dat zit erin. Ja.
0: Was altijd wel een beeld van onze lieve vrouw te vinden?
1: Ja, dat wel. Ik heb er thuis ook heel veel.
0: Bent u zelf al op bedevaart geweest?
1: Ja. Dikwijls naar Lourdes, naar Fatima ook, ja.
0: Dus het echte Fatima is u niet onbekend?
1: Nee, het is heel mooi. Ja.
0: Waarom is dat nu voor u zo belangrijk om dat te doen? Vlak voor een reis even bij ons lieve vrouwke te komen?
1: Omdat ze ons zou helpen, niet? Ja.
0: Zijn er bepaalde momenten geweest in uw leven waar u de hulp van Maria echt hebt mogen ervaren?
1: Ja, dikwijls. Als ik iets vraag, ik heb het heel dikwijls. Ja. Ja.
0: Is er een voorbeeld dat u kan geven dat u zo onmiddellijk in gedachten komt? Iets speciaal?
1: Nou, altijd als we op reis gaan of gelijk wat of een ziekte of ik kom vragen omdat alles zo goed gaat en dat komt altijd goed uit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Deze crypte is toegewijd aan onze lieve vrouw van Fatima. Is het ook de plaats waar u bijvoorbeeld naar de heilige mis komt?
1: Nee, dat is boven.
0: Ah ja.
1: Ja, 1 keer in de week is er hier de woensdagavond de mis.
0: Ja.
1: Ja. En dan kom ik, als ik thuis ben, ja.
0: Maar dit is eigenlijk uw parochiekerk?
1: Ah ja. Het is maar 1 meer, de andere is gesloten.
0: Ik kom net van de koninklijke kapel, hier niet zo ver vandaan, waar onze lieve vrouw natuurlijk als sterren der zee staat. Merkt u dat hier aan de kust, dat de band met Maria toch er nog echt wel is?
1: Ja, wel. Er komen heel veel mensen naar hier. En surtout de 13 altijd, de 6 van Fatima, de 13. Het is wel verminderd bij vroeger, omdat de oudere mensen wegvallen en de jongen komen niet meer.
0: Nee.
1: Ja.
0: Wij gaan het nodige moeten doen om ze terug aan te sporen om te komen. Hè? We kunnen het enkel maar toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Hè? Ze zal zeker over haar kinderen waken. Ik wens u een hele goede reis naar Oostenrijk.
1: Dank u wel.
0: En wij zullen ook zeker voor u hier een gebedje doen dat u heel huis mag toekomen en goed mag terugkomen.
1: Dat de laatste reis zijn.
0: Is het waar?
1: Ja. 86 en 85, dus... We mogen niet klagen.
0: Het spijt mij, maar die leeftijd had ik u nooit gegeven.
1: Ja, toch. Ik voel het toch.
0: Ja. Ja. Bent u vaak op reis kunnen gaan in uw leven?
1: Ja, heel dikwijls. En geweest. Het spijt dat het gedaan zijn, maar ja, mijn man kan niet meer. En zo, ja, het gaat de laatste zijn.
0: Wel, ik zou zeggen, maak er nog de beste van.
1: Ja, tuurlijk. Dank u wel.
0: Fijne dag, Agnes. Tot ziens. Na het gesprek met Agnes hadden we even de mogelijkheid om wat ruimer de crypte te verkennen en even een beschrijving ook te geven van wat u er al zo kan terugvinden. En zo komen we dus aan de prachtige crypte van onze lieve vrouw van Fatima in de Pannen. Het is een beetje zoeken, het ligt een beetje beneden de kerk, zeg maar. Maar het staat goed aangeduid, men kan er uiteindelijk gemakkelijk geraken. Een prachtige kapel. Ik blijf het zeggen, het is heel indrukwekkend. Heel mooie glas- en loodramen met een beeld van onze lieve vrouw van Fatima. Met daarboven een grote gouden kroon. Met daarnaast de woorden, ik ben onze lieve vrouw van de rozenkrans. En wat ook heel bijzonder is dat aan het plafond hangen verschillende gouden kronen. Die bijna als een luchter aan het plafond hangen. Met daarboven steeds een verwijzing naar een van de mysteries van de rozenkrans. En dat natuurlijk voor de toevoeging van de mysteries van het licht, die door de heilige paus Johannes Paulus II zijn gebeurd. Maar dus we zien hier de boodschap van de engel aan Maria, de bezoeking van Maria, de geboorte van Jezus, als we even verder gaan. Zo knielen we hier even voor het tabernakel. Langs de vele kaarsen die hier branden van mensen die hun toevlucht zoeken bij de voorspraak van de heilige maagd Maria. De opdracht van Jezus in de tempel en de terugvinding van Jezus in de tempel. Om dan, als we dezelfde weg zouden nemen, de droevige mysteries afgetekend te zien door middel van kronen aan het plafond. Uiteraard de doodstrijd van Jezus in Gethsemane, de geeseling, de kroning met de doornen, de draging van het kruis en de kruisdood. En een derde rij, een derde groepje van Mysteries van de Rozenkrans. En dat zijn natuurlijk de glorievolle. De verrijzenis van onze Heer, de hemelvaart, Pinksteren, de schenking van de Heilige Geest, de ten hemelopneming van Maria en de kroning van Maria in de hemel. Wat ook heel bijzonder is, en daar ga ik toch even naar de andere zijde van de kapel, gaat u rustig met ons mee. Daar staat een beetje de geschiedenis van wat er nu eigenlijk gebeurd is in Fatima uitgelegd.

Het was op zondag 13 mei 1917. Drie kleine herderkens bevonden zich met hun schapen op de Cova da Iria, een onvruchtbaar stuk grond gelegen op 2 kilometer van Fatima, een klein dorpje in Portugal. Het oudste van de drie kinders was de 10-jarige Lucia dos Santos. De twee anderen waren de neef en het nichtje van Lucia's vader en heten Francesco, 8 jaar, en Jacinta Marto, 7 jaar. Rond het middaguur werden ze opgeschrikt door een bliksemstraal. Een onweer vrezend verzamelden zij haastig hun kudde en hadden reeds de terugweg aangevangen toen een tweede, nog helderder bliksemschicht hen vol vrees deed stilstaan. Rechts van hen, midden in een heerlijke klaarte, zagen zij een wonderschone dame juist boven een eikentronk. Het was de eerste der grote verschijningen van Maria te Fatima. Vreest niet, ik ben van de hemel, zo sprak de dame. En zij nodigde de kinderen uit om 6 maanden achtereen, telkens op de 13e en op hetzelfde uur, terug te komen. In oktober zou zij zeggen wie ze was en wat zij verlangde. Vervolgens vroeg de verschijning nog: wilt ge u aan God opdragen om verstervingen te doen en alle beproevingen te aanvaarden die hij u zal overzenden tot eerherstel voor de vele zonden welke zijn goddelijke majesteit beledigen? Wilt gij lijden om de bekering van de zondaars te verkrijgen, om eerherstel te schenken voor de godslasteringen, als ook voor alle beledigingen het onbevlekt hart van Maria aangedaan? Nadat Lucia in aller naam bevestigend op die vraag geantwoord had, zegde de dame: gij zult dus veel te lijden hebben, maar de genade van God zal uw kracht zijn. Vooraleer te verdwijnen, vroeg zij nog aan de kleinen om elke dag godvruchtig een paternoster te bidden voor de vrede en voor de bekering van de zondaars. We gaan zo meteen verder met het verhaal van Onze Lieve Vrouw van Fatima, maar misschien is dit toch wel het goede teken, het goede moment om dit onmiddellijk om te zetten in daden. En wij bidden het Onze Vader als het begin van het tientje dat wij vandaag willen verzamelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.

13 juni 1917. Toen de kinderen op de plaats der verschijning aankwamen, bevonden er zich reeds een zestigtal nieuwsgierigen. Samen met de kleinen baden zij het rozenhoedje. Lang zou het echter niet duren. Een bliksemslag en daar verscheen de wonderbare dame, op dezelfde plaats als een maand vroeger. Wat verlangt ge van mij? Vraagt Lucia. De verschijning antwoordde dat de kinderen zouden terugkeren de 13e van de volgende maand en dat ze verder, dagelijks, het paternoster moesten bidden. Zij voegde eraan toe: ik verlang dat gij leert lezen, daarna zal ik u zeggen wat ik wens. Lucia vroeg dat zij hen gedrieën mee zou nemen naar de hemel, waarop de dame antwoordde: ja, ik zal spoedig Jacinta en Francesco meenemen, maar gij moet nog langer hier beneden blijven. Jezus wil zich van u bedienen, om mij te doen kennen en beminnen. Hij wil op de wereld de devotie vestigen tot mijn onbevlekte hart. Moet ik dan alleen achterblijven? Nee, mijn kind, ik zal u nooit verlaten. Mijn onbevlekt hart zal uw toevlucht zijn en de weg die u naar God moet leiden. Dan zagen de kinderen voor de rechterhand van de verschijning een hart omringd van doornen, die het van alle zijden wonden. Wij begrepen, zal Lucia later schrijven, dat het onbevlekt hart van Maria was, bedroefd om de vele zonden van de wereld, dat boete vroeg en eer herstelde.

13 juli 1917. 5.000 à 6.000 personen omringen de kinderen wanneer de dame wederom verschijnt. Ook de ouders van Francesco en Jacinta zijn erbij. Opnieuw vraagt de verschijning elke dag het paternoster te bidden voor de vrede. En zij drukt erop dat alleen de voorspraak van onze lieve vrouw die genade voor de mensen kan verkrijgen. Ook herhaalt zij haar verzoek om offers te brengen voor de zondaars. Dan gaat

herhaalt zij haar verzoek om offers te brengen voor de zondaars. Dan gaat zij verder. Volhard om elke maand hier terug te komen. In oktober zal ik zeggen wie ik ben en wat ik verlang. Ik zal dan een groot wonder doen, opdat iedereen u kan geloven. En zij leert de kinderen een gebed. Offert u op voor de zondaars en zegt dikwijls wanneer gij enige versterving doet: O Jezus, het is uit liefde tot u, voor de bekering der zondaars en tot eerherstel voor de beledigingen, het onbevlekt hart van Maria aangedaan. Daarna kregen de kinderen een verschrikkelijk visioen van de hel te zien en de dame sprak daarop vol goedheid en droefheid. Je hebt de hel gezien, waarin de zielen der arme zondaars hun einde vinden. Om hen te redden wil God in de wereld de devotie tot mijn onbevlekt hart verspreid zien. Als men doet wat ik zal zeggen, zullen vele zielen gered worden en er zal vrede zijn. Daarop kondigde de dame het einde van de wereldoorlog aan en voorspelde reeds een nieuwe oorlog, nog erger dan de eerste, als de zondaars niet zouden ophouden God te beledigen. Aan de voorspelde rampen van oorlog, hongersnood, vervolging van de kerk en van de heilige vader zou maar een einde komen als de wereld toegewijd werd aan het onbevlekt hart van Maria en als de communie van eerherstel op de eerste zaterdagen beoefend werd. Dan eerst zou door toedoen van het onbevlekt hart van Maria Rusland zich bekeren en zou meteen aan de mensheid een tijd van vrede geschonken worden. Bij haar afscheid leerde de dame nog het volgende gebed aan de kinders, dat ze moesten opzeggen na elk tientje van de rozenkrans. O mijn Jezus, vergeef onze zonden, behoed ons voor het vuur der hel en voer ten hemel alle zielen, vooral die welke het meest uw barmhartigheid nodig hebben.

13 augustus 1917. Minstens 18.000 personen waren die dag in de Cova da Iria samengestroomd. Groot was hun ontstemming toen zij de kinderen op het gestelde uur niet zagen aankomen. Het gerucht verspreidde zich weldra dat het arrondissementshoofd van Warem de kinderen door een list ontvoerd had en ze in zijn woning gevangen hield. Toch wilde onze lieve vrouw de opgekomen menigte niet helemaal teleurstellen. Op het gewone uur kon iedereen de bliksemstralen zien en gedurende 10 minuten hing een lichte weldoende wolk boven de eikentronk. De dame wilde laten zien dat zij aan de afspraak getrouw was geweest. De kinderen zelf werden tot de 15e augustus gevangen gehouden. Nu eens met goedheid, dan weer met vreselijke bedreigingen, wilde de vrijmetselaar de kinderen aan het spreken brengen over hun toevertrouwde geheim. Doch niets baatte en onverrichter zaken moest hij ze wederom naar huis brengen. 4 dagen later, op de 19e augustus, terwijl de kinderen zich op een andere plaats, Valinos genaamd, bevonden, verscheen de dame hun opnieuw. Vol tederheid betuigde zij de kinderen

haar deelneming voor het geweld dat hun was aangedaan. Om die reden zou het mirakel van 13 oktober minder groot zijn. Op de vraag van Lucia wat er diende gedaan te worden met het geld dat de mensen op de plaats van de verschijningen neergelegd hadden, antwoordde de verschijning dat het moest gebruikt worden om het aanstaande feest van de heilige Rozenkrans met meer plechtigheid te vieren. Met wat overbleef moest een kleine kapel gebouwd worden. De dame maande de kinderen nog eens aan te bidden voor de bekering van de slechte mensen, hun dagelijks paternoster niet te vergeten en verstervingen te doen. Zij besloot: bid, bid veel, want vele zielen gaan naar de hel, omdat er niemand is die zich voor hen offert.

13 september 1917. Op deze dag bevonden zich wel 25.000 tot 30.000 mensen in de Cova da Iria. De kinderen konden zich met moeite een doortocht banen tussen de samengepakte menigte. Van alle kanten werden ze aangesproken om allerlei intenties bij Onze Lieve Vrouw aan te bevelen. Juist op het middaguur begon de zon de schittering van haar stralen te verliezen en het uitspansel kreeg een effen goudgele tint. Geknield bad de menigte de rozenkrans, toen Lucia plotseling uitriep: "Zij is daar, ik zie haar." Op hetzelfde ogenblik steeg ook uit de menigte een gejuich op, want allen zagen een vuurbal die statig door het luchtruim dreef, komend uit het oosten naar het westen toe. Na de gewone duur van de verschijning der dame keerde hij terug in de tegenovergestelde richting. Een witte wolk hing terzelfde tijd over de eikentronk en de kinderen. En van de hemel vielen witte bloemen neder, die echter als opgelost werden eer zij de grond raakten. Tijdens de verschijning beval Lucia wederom enige zieken aan, waarop de dame antwoordde: "Sommigen zal ik genezen, maar niet allen, omdat onze lieve Heer er niet genoegzaam vertrouwen in heeft." Nogmaals vraagt de dame aan de kinderen dagelijks het paternoster te bidden om het einde van de oorlog te bekomen, en zij geeft hun de verzekering dat zij in oktober zou terugkeren met de heilige Jozef en het kindje Jezus.

13 oktober 1917. Gans Portugal wachtte met spanning op wat de 13e oktober zou gebeuren. De hele morgen viel een plassende regen en toch stroomden 50 tot 70.000 mensen naar de Cova da Iria. Eerst wordt de rozenkrans gebeden. En dan zegt Lucia plots: "Doet allen uw regenschermen dicht." De menigte gehoorzaamt spontaan. En Lucia roept: "Daar is zij." "Wie zijt gij, mevrouw, en wat verlangt gij van mij?" vraagt het kind. En de verschijning antwoordt: "Ik ben onze lieve vrouw van de rozenkrans. En ik verlang op deze plaats een kapel te mijner eer." Voor de zesde maal dringt zij erop aan dat men dagelijks het paternoster zou bidden. En met een zeer smartelijke uitdrukking op het gelaat, haast smekend, voegt zij eraan toe: "De mensen moeten van leven veranderen en vergiffenis vragen over hun zonden. Dat zij toch ophouden onze Heer te vergrammen. Hij werd reeds al te zeer beledigd." Het waren de laatste woorden van de koningin des hemels en zij drukken de kerngedachte uit van de boodschap van Fatima. Daarna kwam het grote zonnewonder dat door al de aanwezigen gezien werd en 10 minuten duurde. Toen de verbijsterde menigte tot zichzelf kwam, bleek dat hun klederen, een ogenblik geleden nog druipnat, helemaal droog waren. Intussen had Lucia de heilige Jozef gezien en het kindje Jezus aan de zijde van onze lieve vrouw. Verder nog onze lieve Heer die de menigte zegende en de heilige maagd als moeder van smarten.

0: Op deze wijze kan men dus in de kapel, want het is het letterlijke wat hier te vinden is, dat u heeft gehoord, de geschiedenis van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw van Fatima beter leren kennen. U hoorde misschien een klein verschil, een stukje van het verhaal kon ik vertellen toen ik in de kapel zelf was. Het andere deel hebben we er later moeten aan toevoegen, maar dat had allemaal te maken met het tijdstip waarop we deze opnames hebben gedaan. Namelijk, het was middag. Tijd dus voor het middaggebed en het rozenhoedje. Op dat moment kwam een oudere man binnen. Hij zette zich neer in de crypte en ik hoorde plots een geluid dat me zeer bekend voorkwam. Namelijk Radio Maria. Ik hoorde de jingle weer klinken en ik hoorde onze dierbare vrijwilligers, die op dat moment in Egenhoven aan het bidden waren, in de kapel weer galmen en weer klinken. Een bijzonder moment, ik kon het bijna niet geloven. Gedurende de hele rozenkrans en het middaggebed heb ik meegebeden met dat moment en gewacht tot ik met de persoon in kwestie in gesprek kon gaan. En daarom laat ik u heel graag luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met eerwaarde heer Anneka, de voormalige deken van Haarlembeke, die als priester op rust vaak naar de crypte komt. Beste luisteraars, we zijn dus ondertussen al enige tijd in de kapel van Onze Lieve Vrouw van Fatima, de crypte moet ik zeggen, hier in de pannen. En daarnet was er een bijzonder iets. Priester Wilfried die kwam binnen in de crypte en ik hoorde een geluid dat ik heel goed kende, namelijk het geluid van Radio Maria. Eerwaarde, u bent dus gewoon om hier uw middaggebed te komen bidden samen met Radio Maria. Kunt u zelf even voorstellen en vertellen hoe dat u zo bij Radio Maria bent terechtgekomen?
1: Ja, het is al heel eind dat ik Radio Maria ken en dus normaal kom ik hier 's middags met Radio Maria de rozenkrans bidden. En ik voel me daar heel goed bij. En ik ben blij dat Radio Maria zorgt voor de rozenkrans. Dus ben ik 85 jaar. En dat is een behoorlijke leeftijd natuurlijk. Ik ben op pensioen en ik woon hier niet ver vandaan, dus is het eigenlijk wel een geschikte gelegenheid om hier te komen om te bidden.
0: Ja, 85 jaar. Hoeveel jaar bent u dan priester?
1: Ik ben priester van in het jaar 67.
0: Dat is al inderdaad enige jaren op de teller. Kunt u iets vertellen over uw leven als priester? Hoe heeft dat er zo uitgezien voor u, uw leven?
1: Ja, ik ben in het onderwijs geweest in het Sint-Lodewijks College in Brugge. Ik ben geboren in Brugge en natuurlijk heel de opleiding tot priester heeft heel wat tijd in beslag genomen. Ik ben dan medepastoor geworden in Kuurne en daarna, na 5 jaar, werd ik gevraagd om deken te zijn in Haarlembeke, waar ik heel wat jaren geweest ben. Ik heb er mogen de kerk renoveren. Ik heb er mogen de bron, als u daar nog zo over gehoord hebben, heb ik dus mogen inrichten. Dat zijn allemaal mooie realisaties die ik zeer graag gedaan heb.
0: En we mogen ook wel onmiddellijk zeggen dat ja, niet enkel Radio Maria voor u een rol inneemt in uw leven, maar ook de Heilige Maagd Maria natuurlijk. Hè. Wat is de rol van Maria in uw leven geweest als priester en vandaag?
1: Ja, Maria is natuurlijk een belangrijke heilige. En vandaar dat ik dus haar graag zie, dat ik graag tot bij haar kom. En ik ben blij dat Radio Maria zo goed zorgt voor Maria en voor het getijdengebed. En Ja, Radio Maria is natuurlijk iets buitengewoons.
0: Ja, we zijn heel blij en dankbaar met die woorden. Het is altijd toch bijzonder om ook luisteraars te mogen ontmoeten op onze pelgrimswegen. Bent u zelf al op bedevaart geweest naar plaatsen waar Maria verschenen is, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik ben natuurlijk met de KSA ben ik meerdere keren in Lourdes geweest. Ik ben ook een vijftal keer in Medjugorje geweest. Ik was wel toen al op pensioen, maar ik hield me toch wel nog bezig met iedereen die iets vroeg, probeerde ik ja te zijn. En ik heb het dus ook gedaan om 5 keer naar Medjugorje te gaan.
0: Prachtig, hè? Er staat hier ook een beeld trouwens van Onze Lieve Vrouw, die ook in Medjugorje bekend is, hier in een zijkapel. Bent u ooit in Fatima geweest?
1: Nee. Ik ben dus nooit in Portugal geweest, bij gevolg ook niet in Fatima.
0: Maar dan kan u toch naar hier komen en een klein beetje Fatima beleven.
1: Inderdaad. Het is zalig om hier in de crypte te komen voor het gebed.
0: Zijn er nog andere programma's die u beluistert op Radio Maria? Of is het voornamelijk het gebed waarmee dat u ons beluistert?
1: Het is inderdaad voornamelijk het gebed. Ik ga ook naar Hestel. Het is zeker nu volgende zaterdag eerst komend dat er weer een gebed is in Hestel. En er is een mevrouw hier in de pannen die bij gisteren nog gezegd heeft: ik zal u zaterdag komen halen om naar Hestel te gaan.
0: Ja, onze goede vrienden van de gemeenschap Moeder van Vrede. Als u terugkijkt op uw priesterleven, is er zo een anekdote die onmiddellijk in de geest komt van hoe dat u een mooi moment in uw priesterschap echt beleeft, dat u onmiddellijk bijstaat?
1: Ja, er zijn natuurlijk in een priesterleven onnoemelijk veel momenten die je meemaakt. Onze Lieve Vrouw en de zoveel heiligen spelen een belangrijke rol natuurlijk. Ik ben ook nog in Ars geweest. En ben op vele plaatsen geweest. De laatste jaren ga ik niet ver meer, behalve hier vooraan in Frankrijk. Ik ga graag een keer naar de mis in Duinkerk. Het leven blijft speciaal en aangenaam, ook voor een rustende priester.
0: Ja, ik vind dat wel mooi om te horen en ook hoopvol, denk ik, ook voor de andere priesters op rust die nu luisteren naar het programma. Op deze wijze ook een beetje bemoediging kunnen ontvangen, dat je nog altijd dingen kan doen om je geloof te blijven voeden, onder andere met Radio Maria.
1: Inderdaad, Radio Maria is een belangrijke bijstand voor priesters van welke leeftijd dan ook. Ik denk dat de jonge priester veel kan hebben aan Radio Maria en evenzeer een oude gediende zoals ik nu geworden ben.
0: Maar ik vind het wel mooi toen u zei van, ja, ik heb gewoon geprobeerd om aan alles wat ze mij hebben gevraagd ja te zeggen.
1: Ja, inderdaad. Zeker als ik op pensioen was, dacht ik, ik zou nu toch wel een zee van tijd krijgen, maar die zee van tijd, ja, is toch inderdaad, straks om 2 uur gaan wij, is er een priester die mij komt ophalen. Wij gaan met enkele priesters 2 paters bezoeken in Varsenaren, witte paters. En ik ken ook goed Varsenaren, want ik ben afkomstig van Sint-Andriesbrugge. En dat is heel dicht bij waar die 2 paters wonen. En dus deze namiddag gaan wij hen bezoeken.
0: Zijn er dan nog andere momenten waarop dat u ook nog altijd contacten heeft met andere priesters en waar dat u samenkomt met elkaar?
1: Ja, natuurlijk. We hebben ook de maandelijkse conferentie. En dat zijn ook enkele priesters. Die twee witte paters behoren ook tot die conferentie. En ja, dat is ook wel een heerlijk moment om met priesters samen te zijn natuurlijk.
0: Absoluut, ik wens u alleszins een hele mooie dag toe. Ik ben zeer blij en ik denk dat het echt een mooie knipoog was van onze lieve vrouw, dat we elkaar zo hier, echt met het geluid van Radio Maria zelfs, tussen ons beiden mochten treffen.
1: Ja, het is inderdaad een geschenk dat u hier bent ook. En dat we op die manier dus in contact zijn gekomen met Radio Maria.
0: Hartelijk dank en waarde. Ik wens u een hele fijne dag hoor.
1: Dank u.

En met dat mooie gesprek met eerwaarde heer Wilfried Anneka zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering hier in de pannen. Ja, de crypte die leende er zich zeker toe om hier wat uitgebreider te blijven bij stilstaan. Een volgende keer gaan we opnieuw in gesprek gaan met enkele mensen die verantwoordelijk zijn voor een heel bijzondere site die vlakbij te vinden is, maar die te maken heeft met Kokzijde en de zalige Idesbald. Dat is voor een volgende aflevering. Gaat u met ons mee met de kustram langs de Belgische kust en ontdekt u zo onze zomerpelgrimstocht voor dit jaar. Van harte dank, dierbare medepelgrims, om mee te gaan tot in de crypte van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de pannen. En graag tot een volgende keer.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 14e week door het evenjaar luidt de tekst van de opening uit Psalm 37. Heer, wil mij niet verlaten. Mijn God, blijf niet ver van mij. Haast u om mij te helpen. Gij, Heer, zijt mijn steun en mijn heil. Lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. Zie, ik zend u als schapen tussen wolven. Wees dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven. Neemt u in acht voor de mensen. Ze zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geeselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen worden gebracht omwille van mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van u spreken. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden, de vader zijn kind. Kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Gij zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn naam. Wie er tot ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Wanneer men u in de ene stad vervolgt, vlucht dan naar een andere. Voorwaar, ik zeg u, gij zult niet gereed gekomen zijn met de steden van Israël op het ogenblik dat de Mensenzoon komt. Dit is het woord van God. Het gebed is een grenssituatie. Zoals het einde van de wereld een grenssituatie is en zoals vervolgingen het zijn voor een kerkgemeenschap. Grenssituaties zijn ook ingrijpende gebeurtenissen in het persoonlijke leven voor de enkeling. In dergelijke situaties wordt ons alles uit handen geslagen. De mens heeft dan de neiging om zich des te krampachtiger vast te klampen aan het oude, aan zijn eigen ik. En in het gebed kan ik leren om door die gebeurtenissen heen mijzelf aan God uit handen te geven. Het geheim van het gebed en het geheim van heel het leven is je leven redden door het te verliezen. En daarom aan het begin van het gebed alles loslaten en zo de geest wat laten rusten bij hem. Want komt alle onrust niet voort uit het willen vasthouden van wat men moet loslaten? Een paar passen voor de plaats van het gebed blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, me moed inspreekt en met een gebaar de eerbied laten groeien. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, naar gelang ik verwacht hem het meeste te kunnen vinden, en dat dan ook vragen als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis, en dat is hier hoe Jezus heel de geschiedenis overziet en doorziet. Niet vanuit een profaan natuurlijk standpunt, maar vanuit God en vanuit het verzet tegen God. Eigenlijk verkeerde Jezus in heel zijn leven in zo'n situatie van alles of niets. En nu verkeert hij ook in een grenssituatie, want wat hem overkomen gaat, dat zal ook zijn kerk overkomen. De plaatsen waarin dit zich afspeelde en afspeelt en nog zal afspelen, dus overal waar op dit ogenblik de kerk wordt vervolgd. En ook de plaatsen in mijn eigen leven waar ik iets van vervolging ondervind omwille van zijn naam. En dat vraag ik dan om de bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke smakende kennis. Een kennis die mij
in de verdrukking innerlijk overeind houdt. De overweging. Zie, ik zend u als lammeren tussen wolven. Blijkbaar zijn er beesten nodig om te schilderen hoe beestachtig mensen kunnen zijn voor mensen, voor gelovigen met name, omwille van mij, zegt Jezus. Zo gaan de mensen met elkaar om, of, en dan beleeft u het niet meer van de kant van de vervolgden, maar van de kant van de christensgelovigen, dat gevoel kun je hebben, het zijn net wolven. Zoals dat staat in Psalm 21, die Jezus in zijn lijden op de lippen neemt. Ze staan als honden om mij heen. Wat is God anders? Er zijn planten voor nodig om te zeggen hoe God is, hoe God je maakt, als een lelie. Mens, wat ben je mooi als je je op God richt en vruchtbaar bent. Wat kun je schoon opgroeien wanneer je onder Gods zon leeft. Zij luister even naar die van de olijfboom. Zoals er in de eerste lezing staat, zij zullen bloeien als de wingerd en altijd groene cypressen. Laat het voor u een beeld zijn van God. Laat het voor u een beeld zijn van wat God aan u doet. Altijd groen, altijd in bloei. Het is goed dat altijd voor ogen te houden. Mensen kunnen je onder druk zetten. Of het werk kan je onder druk zetten. Maar een gelovige is een mens die een eigen wereld heeft. Binnen de wereld van de mensen heeft de gelovige een eigen innerlijk. Daar waarin hij onbezorgd kan zijn, te midden van de onrust en het lawaai, te midden van pressie en stress. Hoort u maar, gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden, neemt u in acht voor de mensen. Dat is de mensenwereld. Omwille van mij. Stadhouders en koningen, doet dat niet denken aan Jezus' eigen lijden? Stadhouders, de stadhouder Pontius Pilatus, koningen, koning Herodes. Wat is Jezus een grote genade voor ons? Nooit kan er iets ons overkomen dat ook hem niet overkomen is. En zo is hij altijd bij ons, ook in vervolging. En die vervolging kan in het groot zijn. Nou, veel koningen zijn er niet meer over. Maar mensen kunnen onder elkaar ook elkaar proberen te overheersen. Hoe kunnen mensen niet spotten? Hoe kunnen ze ons niet in het nauw drijven met hun woorden, slaan, zodat het pijn doet? Met datgene waartoe wij geroepen zijn, dat is nou precies wat hier uitgebeeld wordt in de heilige Eucharistie. Dan krijgt u Jezus om midden in de wereld Christus te zijn. Een wonderbare broodvermenigvuldiging, dat is wat het evangelie ons laat zien als een voorbereiding op deze wonderbare Christusvermenigvuldiging. Wij beginnen met één Christus en de bedoeling van de Eucharistie is dat wij eindigen ieder met het diepste geheim van ons mens zijn. Zoals Paulus zegt, Christus in u. Maakt u echter wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe en wat van u spreken. Je bezorgd maken over wat je zult zeggen, dat ligt wel zo voor de hand. Wat zal ik zeggen? Sommige mensen hebben dat al wanneer ze weten dat er iemand op bezoek komt, waarvan ze weten dat hij of zij niet naar de kerk gaat of niet leeft zoals Christus. En dan zal hij of zij weer dit zeggen of dat zeggen. En wat zeg ik dan? Maakt u echter wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe of wat van u spreken? De beste voorbereiding is niet bezorgd zijn over wat men moet zeggen, maar dat men de Heilige Geest in zichzelf toelaat. Geen bezorgdheid over de toekomst, maar ontvankelijkheid nu. Gods Geest meer beslag op je laten leggen nu. En dan weet je straks
wat je moet zeggen. Het belangrijkste is toch niet hoe u het precies allemaal formuleert. En als zij het op een betere manier formuleerd willen krijgen dan u dat kunt, dan weten zij heus wel het adres en vaak willen zij het helemaal niet horen. Het enige is dat u innerlijk voeling houdt met de Heilige Geest. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat u moet zeggen, want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. Allicht, hè, als u iets door moet maken wat de zoon van de vader ook heeft doorgemaakt, allicht dat dan de geest die van de vader en de zoon voortkomt, in u verblijft, in u spreekt. Misschien helemaal niet met van die mooie woorden, maar misschien hakkelend en stotterend. En misschien dat u bang bent om dingen te zeggen. Maar het zijn niet de woorden die het doen. Het is Gods geest die, wanneer u stand houdt, uw kracht is. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. Het gaat tot in de familie. En dat wil niet zeggen dat het buiten de familie niet even erg kan zijn. Maar het evangelie neemt de intiemste verhoudingen van het gezin om te laten zien tot hoe ver het wel zal gaan. De haat, omwille van zijn naam. Gij hebt om stand te kunnen houden die innerlijkheid. Daarin staat gij schoon te bloeien voor God. En daarin is de Heilige Geest uw bezieling. En gij hebt dit woord van de Zoon, toezegging dat gij vooraf weet dat het zal gebeuren, dat ze u niets kunnen maken. En met uw vluchten van de ene stad naar de andere zult ge niet gereed gekomen zijn op het ogenblik dat de Mensenzoon komt. Hij heeft het laatste woord. Bewaar dan diep in u de argeloosheid waarvan hij spreekt, argeloos als de duiven, omzichtig als de slang. U mag best zorgen, maar op een onbezorgde wijze. Omdat u de weg gaat van de Zoon, geleid door de Geest. Drievuldige mens die gij zijt, besef uw rijkdom, besef uw kracht en leef daarom in liefde en vreugde. Want God is ons altijd meer nabij dan alle mensen. Meer dan onze familie, meer dan onze vrienden, meer ook dan onze vijanden. Wat er in ons leven te dragen is, hij zal het met ons dragen. Aan het einde gesprekjes voeren met Jezus, de eerste bloedgetuige, die voor mij zijn bloed vergoten heeft, opdat ik stand zou houden in vervolgingen. En met de Vader in de hemel, die door zijn Heilige Geest zijn kinderen nabij is, juist in nood en verdrukking. En sluiten met een Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus.

0: geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de heilige geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus en bisschoppen, voor onze parochies, voor de nieuwe evangelisatie en roepingen, voor de wereld en de wereldvrede, voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede droevige geheim, Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw
2: schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim, Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: In ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
3: Geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
3: Vader en, de
1: en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook, beste luisteraars, voor het meebidden in dit mooie gebed van de Rozenkrans, wat we meermaals per dag bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Welkom, beste luisteraars, bij de Vespers, het avondgebed. Fijn dat u meebidt en ik geef u de bladzijdenummers zodat u mee kunt bidden. U kunt met ons meebidden ook met de app van Tiltenberg, makkelijk te downloaden op uw telefoon. In het grootgetijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 718. De rest van het gebed op 973. En het kleingetijdenboek kunt u alles volgen vanaf 242. Ik wens u veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God, boetseerder van de mens, die alles plaats geeft tijd en grens, zodat alom op aarde tiert, het kruipend en het wild gediert.
1: Die ook de grote dieren schept, en die hen onderworpen hebt, tot dienen en de mens bereid, in orde en gehoorzaamheid.
0: Maak ons gehoorzaam, trouw en stil, verdrijf al wat ons schade wil, laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein.
1: Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen.
0: Getrouwe Vader, zie ons heen, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Heer, ontruk mijn ziel aan de dood, laat niet toe dat ik struikel. De Heer heb ik lief, want hij luistert. Hij hoort mijn smekende stem.
1: Hij heeft mij aandacht geschonken. Telkens als ik tot hem riep.
0: De dood hield mij al in zijn strikken. Het net van het schimmerrijk viel op mij neer. Ik ging onder zorgen gebukt.
1: Toen riep ik de naam van de Heer aan. Ach, red mij, Heer, van de dood.
0: De Heer is goed en rechtvaardig. Barmhartig is onze God.
1: Eenvoudig en biedt Hij bescherming. Hij heeft mij gered uit de nood.
0: Mijn ziel, wees niet meer onrustig. De Heer draagt de zorg voor u.
1: Hij heeft mijn ziel ontrukt aan de dood. De tranen gedroogd in mijn ogen. Voor struikelen mij behoed.
0: Ik mag weer leven onder Gods oog. In het land van de levenden.
1: Eren de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ontruk mijn ziel aan de dood. Laat niet toe dat ik struikel. Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen. Van waar kan ik hulp verwachten?
1: Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Hij zorgt dat uw voet niet struikelt. Hij slaapt niet, die waakt over u.
1: Hij sluimert niet en hij slaapt niet, die over Israël waakt.
0: De Heer is het die u behoedt. Hij staat als een wacht aan zijn zijde.
1: Bij dag zal de zon u niet dieren. Bij nacht doet de maan u geen kwaad.
0: De Heer bewaart u voor onheil. Uw leven houdt hij in stand.
1: De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan. Op deze dag en altijd.
0: Hier aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij, koning der eeuwen.
0: Wie zou u, Heer, niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? want gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen.
1: Wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die hem lief hebben. Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest.
0: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
1: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
0: Gedood naar het vlees, werd hij ten leven gewekt door de Geest.
1: Om ons tot God te brengen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
0: Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige grote is zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van een troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zij milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Zegenen wij Christus onze Heer. Hij heeft in zijn barmachtigheid de tranen afgewist van hen die wenen. Roepen wij hem vol liefde aan.
1: Heer, ontferm u over uw volk.
0: Heer, die de vernederen verheft, blijf niet doof voor het klagen van armen en ongelukkigen. Beschaam hun vertrouwen niet.
1: Heer, ontferm u over uw volk.
0: Sta ook de stervenden bij en schenk hun verlichting.
1: Heer, ontferm u over uw volk.
0: Ontferm u over de vluchtelingen. Geef hun nu een veilige woonplaats en een goed vaderland bij u.
1: Heer, ontferm u over uw volk.
0: Maak de zondaars gevoelig voor uw barmachtigheid, zodat zij verzoend worden met u en de gemeenschap van de kerk.
1: Heer, ontferm u over uw volk.
0: Wij bevelen u ook de overledenen aan, laat uw dood hun redding zijn.
1: Heer, ontferm u over uw volk.
0: Bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, ontferm u over uw volk.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: God, uw wonderbare wijsheid openbaart zich in de ergernis van het kruis. We bidden u, toon ons in het lijden van uw Zoon de weg naar de heerlijkheid en laat ons roemen op het teken van onze hoop. Het kruis van Hem die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaart ons voor onheil en geleid ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons.

0: God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
0: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
0: Amen.

0: En heeft lang in het bedrijfsleven gewerkt als manager, maar is sinds 2010 katholiek en bovendien bezig met een studie theologie aan de Tiltenberg. En hij heeft een boek geschreven over zijn bekering, getiteld Van Goddeloos tot Rooms. Welkom, fijn dat u bij ons bent.
1: Ja, goeiedag.
0: Dit is niet de eerste keer dat u hier zit, dus u geeft 3 lezingen in geloofsvorming.
1: Klopt.
0: En vandaag is dus deel 2 en we gaan het hebben over kuisheid.
1: Ja.
0: De overkoepelende term is de 3 evangelische raden.
1: Ja.
0: Mochten mensen dat zien staan en denken, de 3 evangelische raden, wat bedoelt u daarmee?
1: Het gaat om de van oorsprong monastieke raden, dus de raden voor monniken. Gehoorzaamheid, kuisheid en armoede, zoals die al vanaf de vroege middeleeuwen door monniken zijn toegepast. En we gaan er eens naar kijken van wat dit voor ons vandaag de dag kan betekenen. En dan met name ook voor leken, dus niet alleen voor monniken.
0: Dus het zijn de geloftes die monniken aflegden of nog steeds.
1: En nog steeds afleggen, ja.
0: Ja, ja. Maar dus het programma is niet alleen goed voor monniken, maar voor ons allemaal kijken wat dat voor ons betekent.
1: Precies.
0: Ja. Oké, nou misschien voordat we echt gaan hebben over de kuisheid. U heeft een boek geschreven van Goddeloos tot Rooms. Heeft u vorige week ook al een beetje over verteld. Maar hoe komt u nou bij deze onderwerpen? Is het nou iets wat u in het bijzonder geraakt heeft aan het katholieke geloof? Of?
1: Het heeft me eigenlijk altijd al geboeid. Gehoorzaamheid, kuisheid en armoede. Ook op het moment dat ik nog niet geloofde. Toen ik vroeger op school zat, las je dan van monniken die legden die gelofte af. En ik vond dat altijd fascinerend. En ik heb zelfs op een gegeven moment nog gedacht van als ik nou in God zou geloven, dan zou ik ook monnik willen worden.
0: Ja.
1: Maar ja, helaas, ik geloofde niet in God, dus het is er nooit van gekomen.
0: Okay, je bent maar getrouwd.
1: Ik ben toch maar getrouwd, ja.
0: Ja.
1: Okay. Maar ik denk dat het belang op dit moment is dat de hele maatschappij zich tegen die raden keert. Dus tegen gehoorzaamheid, tegen kuisheid, tegen armoede. En dat het heel belangrijk is dat we op dit moment ook eens een tegengeluid daar weer tegen laten horen. En kijken hoe we daar wat constructiever mee om kunnen gaan.
0: Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Waarom zou ik de kuisheid bestuderen? Ik ben gewoon geleek, ik ben ook getrouwd. Waarom is het voor mij van toepassing?
1: Omdat kuisheid niet een absoluut celibaat of een absolute onthouding hoeft te betekenen. Maar het kan ook betekenen een gezonde, natuurlijke omgang met seksualiteit. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook binnen het huwelijk. En je ziet tegenwoordig dat seksualiteit voor veel mensen een vorm van recreatie is. Nou, dat is het niet. Het is heel nauw verbonden met de liefde. En dat vereist dus een bepaalde afstand soms, een bepaalde kuisheid kun je het noemen.
0: Okay. Vorige week heeft u het gehad over de gehoorzaamheid.
1: Ja.
0: Misschien kunt u voor degenen die dat niet hebben gehoord, kort verwoorden, een korte samenvatting geven van wat u heeft gezegd.
1: Ja, de gehoorzaamheid heeft dus een bepaalde plaats ook, hè, binnen de monastieke traditie, binnen de evangelische raden. Ik heb daar in het begin iets algemeens over verteld, met name ook dat die 3 evangelische raden samenhangen, dus je kunt niet ze van elkaar scheiden. Het heeft allemaal te maken met de leer van Christus en de manier waarop Christus geleefd heeft. Christus heeft het niet als een rijtje aan ons gepresenteerd, maar je vindt het op verschillende plaatsen in de schrift terug. Ze hangen dus samen en met name dus ook hebben we het vorige keer gehad over wat betekent dat nou voor ons in deze tijd? Hoe kunnen we op dit moment met gehoorzaamheid, kuisheid en armoede omgaan, terwijl we midden in de wereld staan?
0: Mm-hmm. Oké, nou goed, laten we gewoon beginnen vandaag met kuisheid. Dus ik wil u graag het woord geven, gaan wij naar u luisteren.
1: Ja. Ja, beste luisteraars, we hebben het in deze 3 uitzendingen dus over de betekenis van de evangelische raden. Gehoorzaamheid, kuisheid, armoede. Het is net al ter sprake geweest. En speciaal dan over het belang van deze raden voor leken. Vorige week ging het over de gehoorzaamheid. Vandaag wil ik het met u hebben over kuisheid. Het is voor ons ook een beetje een raar woord geworden, kuisheid. Het roept wat associaties op met het Victoriaanse tijdperk, waarin seksualiteit met zonde en met viezigheid in verband werd gebracht. Maar als we nou eens verder kijken, als we kijken naar de geschiedenis van de kuisheid, dan is er eigenlijk geen beginpunt aan te wijzen. Kuisheid heeft in alle tijden en bij veel volkeren een rol gespeeld en is daarom ook niet typisch christelijk te noemen. De tegenhanger, de losbandigheid, is ook breed verspreid, maar is in de meeste culturen met taboes omgeven. En dat valt pas op wanneer ergens op grote schaal en min of meer in de openbaarheid zedeloos gedrag wordt gepraktiseerd. Eilanden als Samoa en Tahiti in de Grote Oceaan hadden die naam. De schilder Paul Gauguin vertrok eind 19e eeuw naar dat laatste eiland en liep daar syfilis op. Ander voorbeeld, het Romeinse Rijk in zijn nadagen stond ook niet om zijn deugdelijkheid bekend. Maar in het algemeen werd kuisheid als een deugd en als een plicht beschouwd, ook al was het leven vaak sterker dan de leer. Kuisheid en maagdelijkheid horen ook bij Maria. Enerzijds omdat zij zwanger werd door de kracht van de Heilige Geest en niet door het zaad van een man, en haar kuisheid is direct verbonden met de goddelijkheid van deze gebeurtenis. Het is een teken dat Christus werkelijk Gods zoon is. Maar het ligt ook breder. Maria's blijvende maagdelijkheid is daarnaast ook een teken van haar volledige toewijding aan God. In het christendom wordt kuisheid vaak met het celibaat in verband gebracht. Jezus spreekt in Matteüs 19 over de onhuwbaarheid omwille van het Rijk der Hemelen. Paulus geeft aan waarom het celibaat voor sommigen goed is. Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak des Heren, hoe hij de Heer kan behagen. En dat is in tegenstelling tot de getrouwde man en vrouw die hun echtgenoot willen behagen en daarom dus niet geheel aan God toebehoren. Daarmee is het huwelijk in de ogen van Paulus nog niet verkeerd. Het is eerder zo dat huwelijk en celibaat elkaar aanvullen en perspectief geven. Het is goed om jezelf te geven aan een echtgenoot en een gezin, want de mens is niet geschapen om alleen te blijven. Maar het is ook goed om je te geven aan God en daarmee beschikbaar te zijn voor velen. Het celibaat is daarom normaal gesproken geen vlucht voor het huwelijk, nog een jezelf opzadelen met frustraties. Het is daarentegen een gemotiveerd afzien van iets dat op zich goed is. En die motivatie bestaat erin dat je je vrij maakt voor de belofte van het komend rijk van God. Daarbij staat natuurlijk wel voorop dat je gelooft en dat je vertrouwen hebt in dat komende rijk. Het betekent dat je afstand kunt nemen van deze wereld en je volledig kunt richten op de toekomst van het hemelse leven. Zoals in de gelijkenis ben je als degene die alles verkoopt om die ene verborgen schat in de akker te verkrijgen. Maar celibatair leven is niet noodzakelijkerwijs alleen leven. Hij of zij creëert plaats in het hart voor anderen en verkrijgt, zoals Jezus zegt, het honderdvoud aan broers, zusters, moeders en kinderen. Het celibaat heeft dus niet zozeer te maken met afzien in de populaire zin van het woord. Afzien van genoegens en van een gelukkig leven. Maar meer met afzien van belemmeringen om zo vrij te zijn voor God. En dat is precies waar we het vorige week over gehad hebben in het kader van de gehoorzaamheid. Want zoals toen ook ter sprake kwam, je kunt leven in kuisheid niet loszien van de overige evangelische raden. Want wat is de zin van het celibaat voor een priester die verder als een soort pascha leeft en doet en laat waar hij zin in heeft? Het gaat immers om de ene navolging van Christus. Het celibaat is iets voor priesters en religieuzen. Er wordt in dat verband ook wel gesproken over maagdelijkheid. Maar kuisheid blijft niet beperkt tot deze groep. Ik durf te stellen dat de raad van kuisheid niet als gelofte, maar als evangelische raad voor iedereen, dus ook voor leken geldt. En misschien bevreemdt u dat. Ik begon mijn verhaal met te zeggen dat we kuisheid tegenwoordig vaak een raar begrip vinden. En ook zei ik dat er maar weinig perioden in de geschiedenis zijn waarin op grote schaal en in de volle openbaarheid zedeloos gedrag werd gepraktiseerd. Het zal u niet ontgaan zijn dat we nu midden in zo'n periode leven. Zedeloos gedrag op grote schaal dus niet beperkt tot een kringetje van alternatievelingen. En dat in de volle openbaarheid. Het begrip schaamte lijkt niet meer te bestaan. vroegere tijden worden vaak hypocriet genoemd. Maar als je hypocrisie beschouwt als een eerbetoon van de zonde aan de deugd, een eerbetoon van de zonde aan de deugd, dan betekent dat dat we inmiddels tot een lager niveau zijn afgedaald. Erotiek wordt gebruikt om mensen te manipuleren. Seks sells, seks verkoopt. Niet meer heimelijk en besmuikt, maar openlijk en onbeschaamd. Het filter van de afwijzing en schande in de ogen van de maatschappij bestaat nauwelijks meer. Zodat de zonde niet alleen bestaat, maar ook gelegitimeerd wordt. De veelgeprezen openheid is daardoor vaak een synoniem geworden voor schaamteloosheid. Een eerste stap terug naar de beschaving zou dan ook zijn om ons weer te leren schamen. Ons tijdperk is dermate geseksualiseerd dat veel mensen niet beter weten of dat dit volkomen normaal is. Het heeft immers te maken met vrijheid en zelfbestemming. We leven in het tijdperk van de zogenaamde vrije liefde. Dat betekent dat we op grote hoogte zelf mogen bepalen wat we doen en met wie we dat doen. En niet alleen privé, ook in de publieke ruimte. Op internet en in andere media is voor elk wat wils verkrijgbaar. En niet alleen voor degene die daar willens en wetens naar op zoek gaat. Mensen worden ongevraagd geconfronteerd met zedenverwildering. Allerlei televisieprogramma's en reclameuitingen staan daar bol van. Maar er wordt ons meer onsmakelijks opgedrongen. Een actrice die zich Dr. Corrie noemt, toont aan kinderen op de basisschool op plastische wijze hoe ze met condooms moeten omgaan en drukt ze op het hart dat ze vooral hun eventuele homoseksuele neigingen moeten volgen. Maar goed, laten we ons eens proberen te verplaatsen in de brede stroming in de maatschappij. In de mensen die dit allemaal geen probleem vinden. De mensen die de wijde poort kiezen. Want kun je seksualiteit niet gewoon zien als een aangenaam consumptieartikel? En wie doe je er eigenlijk kwaad mee als je je driften uitleeft op een volwassen partij die daarmee instemt? Vanuit atheïstisch of agnostisch standpunt bezien is het ook wel begrijpelijk om zo te denken. Ik heb daar als bekeerling wel een zeker begrip voor. Wanneer je seks ziet als recreatie, is er weinig tegen in te brengen om dit te praktiseren waar, wanneer en met wie je maar wilt. Deze gedachte is geworteld in het relativistische, moderne uitgangspunt dat we door toeval zijn ontstaan en geen doel in onszelf zijn, laat staan dat we een goddelijke oorsprong hebben. Want wanneer we aan de apen verwant zijn, waarom zouden we ons dan niet als apen gedragen? Wel, onder meer niet omdat dit een opvatting is waarbij een medemens een ding wordt, een werktuig voor genot. Want seks is helemaal geen onschuldig vermaak. Vrije seks is emotioneel en relationeel verwoestend, omdat hij zich aan iedere verantwoordelijkheid onttrekt, huwelijks- en familiebanden ontwricht en liefde suggereert die er niet is. Vrije liefde is dan ook een contradictio in terminis, een tegenspraak in zichzelf. Het gaat niet om liefde, maar om wellust. En deze maakt niet vrij, maar slaaf. Want wat leert de kerk hierover? Het wonderlijke en bewonderenswaardige is dat zij vasthoudt aan haar beginselen, terwijl daar op alle mogelijke wijze aan geduwd en getrokken wordt. De basis is stevig en berust op de Joodse wet en op het woord van Christus. In 1930 heeft paus Pius XI zich al duidelijk tegen anticonceptie verklaard. Een belangrijk moment was vervolgens de publicatie van de encycliek Humanae Vitae door paus Paulus VI. Dat was op het moment dat de brede toepassing van de anticonceptiepil zich ontwikkelde tot een van de steunpilaren van de seksuele revolutie. Dit document, dat nu door velen als profetisch wordt beschouwd, geeft de gevolgen aan van het accepteren van deze hormonale geboorteregeling. De voorspellingen die Paulus de VI daarin doet, zijn stuk voor stuk uitgekomen. Hij sprak over het openen van de weg naar de huwelijkse ontrouw en een algemeen verval van de moraal. Over de veranderende houding van mannen ten opzichte van vrouwen, waarbij de egoïstische bevrediging van hartstochten voorop komt te staan. En over de overheid die anticonceptie kan gebruiken om een bevolkingspolitiek op te dringen. En we zien dat dit laatste inmiddels zelfs tot de basisschool is doorgedrongen. Paulus VI legt uit welk alternatief de kerk biedt. Het huwelijk op basis van twee belangrijke uitgangspunten. Vereniging van de echtgenoten in liefde en ruimte scheppen voor nieuw leven. Dat laatste, of dit geheel, hangt samen met vier kenmerken van de echtelijke liefde. De eerste is dat de liefde menselijk is, dat wil zeggen lichamelijk en geestelijk. Geen dierlijke aandrift, maar een manier om samen in liefde te groeien en steeds meer één te worden is. Steeds meer één te worden. De tweede is dat deze liefde alomvattend is. Ze is er om de ander zelf, niet alleen om te ontvangen, maar vooral ook om te kunnen geven. Een derde kenmerk: liefde is trouw en exclusief. Ze is de sleutel tot duurzaam geluk, ondanks het feit dat ieder huwelijk zijn problemen kent. Want je steunt elkaar en trekt samen op in voor- en tegenspoed. En tenslotte, deze liefde is gericht op vruchtbaarheid, op voortplanting, omdat zij niet in zichzelf opgesloten wil zijn, maar graag kinderen als geschenk wil aanvaarden. Tot zover de encycliek Humanae Vitae en we pauzeren even om dit te laten bezinken.
0: U luistert naar Geloofsvorming met Karel Wiegerink. We hebben het dus vandaag over de kuisheid. Straks na de muziek komen we weer terug.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: U luistert naar het programma Geloofsvorming. U kan nu vandaag gaan luisteren naar Karel Wiegerink. Hij zit hier bij ons in de studio. Hij is psycholoog.

0: Welkom terug bij Geloofsvorming. Vandaag gaat het over de kuisheid, een van de drie evangelische raden. De vorige keer ging het over gehoorzaamheid en er komt nog een uitzending aan over armoede. Bij ons in de studio Karel Wiegerink. U heeft al een kwartiertje heeft u ons meegenomen in een introductie van de kuisheid. Misschien kunt u nog kort terugpakken wat u heeft gezegd, mocht iemand net zijn ingeschakeld.
1: Ja, we hebben het gehad over de kuisheid, ook vooral in het kader van de drie evangelische raden. Hè. Gehoorzaamheid, kuisheid en armoede. We hebben het er ook over gehad dat kuisheid bij Christus hoort, maar zeker ook bij Maria. Omdat zij toch als maagd de Heer heeft ontvangen. We hebben het gehad over de huidige maatschappij die erg negatief tegenover de kuisheid staat. De schaamte die tegenwoordig ook niet meer lijkt te bestaan in brede kringen. En tenslotte heb ik even gesproken over de encycliek Humanae Vitae. En dan met name over de kenmerken die paus Paulus de VI noemt. De kenmerken van de echtelijke liefde.
0: Oké. Nou, ik geef zo het woord nog aan u en daarna zullen we nog na een korte muziekpauze zullen we ingaan op wat vragen.
1: Ja, prima. Nog even iets over de encycliek Humanae Vitae. Door onze huidige paus Franciscus is die denk ik terecht een profetisch geschrift genoemd. En dan ook om de redenen die ik net noemde. Als je nou kijkt naar seksualiteit kun je het ook zo opvatten. Seksualiteit is leeg. Leugenachtig en betekenisloos als ze niet gedragen wordt door een duurzame binding die openstaat voor nieuw leven. Maar zal iemand misschien dan opmerken, is dat niet allemaal wat veel gevraagd en is dat niet allemaal wat te idealistisch gesteld? Want de mens zit nu eenmaal niet ideaal in elkaar en het leven is vaak sterker dan de leer. Ja, natuurlijk, regels worden vaak overtreden en het is ook niet altijd gemakkelijk om je daaraan te houden, zelfs niet als je van goede wil bent. Maar wordt een mens dan werkelijk gelukkig van de zogenaamde vrijheid, die in feite alleen maar vrijblijvendheid is? Laten we daarom eens kijken naar een ander soort vrijheid, de vrijheid die er in het paradijs was. Man en vrouw waren naakt, letterlijk, maar ook in figuurlijke zin. Ze voelden geen schaamte voor elkaar. Niet zoals bij de moderne schaamteloosheid, maar uit een gevoel van vertrouwen en zuiverheid. Paus Johannes Paulus II heeft in zijn boek Man and Woman, He Created Them, over de oorspronkelijke naaktheid als volheid van bewustheid, van bewustzijn en ervaring. Dat wil zeggen, man en vrouw zien elkaar zoals ze werkelijk zijn met de ogen van geest en lichaam in alle rust en vrede. En omdat ze elkaar zien, echt zien, doorzien, zijn ze zich ook bewust van hun verschil en van het feit dat ze elkaar aanvullen. En door dat aanvullen trekken ze elkaar aan, zijn ze een gave voor elkaar, kunnen ze zich aan elkaar geven. Johannes Paulus spreekt over de communio personarum, de gemeenschap van personen. Want God schiep niet alleen de individuele mens naar zijn beeld en gelijkenis, er is ook een bepaalde afspiegeling van de heilige drie-eenheid in de eenheid tussen man en vrouw. En dat is wel een heel ander verhaal dan de vrijblijvendheid van losse contacten. De communio personarum betekent dat de heiligheid door het samengaan van de eerste mensen in de wereld is gekomen. Het is een heiligheid die door de apostel Paulus vergeleken wordt met de liefde van Christus voor zijn kerk. Vandaar dat de zin van het huwelijk de blijvende eenheid en het scheppen van nieuw leven is. Seksualiteit heeft te maken met procreatie, met het leven doorgeven en niet met recreatie, oppervlakkig vermaak. En dan keren we terug naar het begrip kuisheid, want het zal duidelijk zijn dat kuisheid niet precies hetzelfde is als maagdelijkheid of celibatair leven. Van gehuwden wordt ook een vorm van kuisheid verwacht. Er hoort een bepaalde mate van zelfbeheersing bij. Niet alleen om echtbreuk, overspel te voorkomen, maar ook als het gaat om geboorteregeling. het cliché wil dat katholieken zich maar onbeperkt zouden moeten voortplanten en dat vroeger de pastoor regelmatig langskwam om dat aan te moedigen. Nou wil ik niet ontkennen dat dat wel eens gebeurde, maar het verhaal doet geen recht aan waar het werkelijk om gaat, om de liefde. In de woorden van de Vaticaanse Constitutie Gaudium et Spes komt die in de huwelijksdaad op passende wijze tot expressie. Ik citeer: de daden waardoor de echtgenoten in kuise intimiteit één worden, zijn eerzaam en waardig. Als zij op een werkelijk menswaardige manier beleefd worden, betekenen en begunstigen ze de wederzijdse gaven, waardoor de beide echtgenoten elkaar verrijken in vreugde en erkentelijkheid. Aldus Gaudium et Spes. En er hoort ook trouw bij. De beloften die de echtgenoten elkaar doen bij het sluiten van het kerkelijk huwelijk zijn onherroepelijk. Het gaat om een zich totaal geven. In Bijbelse termen zijn ze één vlees geworden. Het huwelijk is een door God gegeven sacrament. Man en vrouw hebben uit vrije wil voor elkaar gekozen met God als getuige. Daarom zal de mens niet scheiden wat hij verbonden heeft. Zullen de echtgenoten in voor- en tegenspoed trouw blijven aan elkaar, zoals Christus trouw blijft aan zijn kerk. Maar het is met de trouw als met kuisheid. Het is een begrip dat in onze jaren wat vervluchtigd lijkt te zijn. Toch noemt Jezus deze een van de drie belangrijkste eigenschappen die uit de wet van Mozes af te leiden zijn, namelijk rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw. Matteüs 23. Trouw is dus een kernbegrip. Wat praten we over rechtvaardigheid en barmhartigheid als we de trouw niet meer kennen? Trouw in het huwelijk betekent dan ook een loyaal blijven aan de ander, juist als het tegenzit. De verbintenis, het verbond, is heilig. Als de relatie niet meer zo goed voelt, als er een ander in het spel is die leuker, spannender, interessanter of aantrekkelijker is, als de ander door ziekte of gebrek een belasting voor je wordt, in al deze gevallen blijft er de trouw op basis van het vrijwillig gegeven woord. En natuurlijk zijn er altijd extreme omstandigheden te noemen, zoals mishandeling, waarbij een scheiding van tafel en bed de enige mogelijkheid is. Maar het voortdurend wisselen van partner, zoals dat in bepaalde kringen voorkomt, en het inwisselen van de ene trouwbelofte voor een volgende, zijn verschillende vormen van trouweloosheid. Het is een immoraliteit en een ziekte die allereerst van invloed is op het leven van de direct betrokkenen. Hoe kan iemand zichzelf en de ander serieus nemen als hij of zij verbintenissen aangaat die als de omstandigheden veranderen even gemakkelijk weer worden verbroken? Het kan niet anders of dit knaagt aan je ziel. Het maakt iets stuk in jezelf, waardoor je ook op andere gebieden verloedert. Want waarom zou je dan ook niet iets materieels toe-eigenen wat aan een ander behoort? Waarom zou je niet in een zakelijke relatie liegen en bedriegen, als je in de sfeer van het huwelijk er met de vrouw van een ander vandoor gaat, en wanneer je voor het altaar een belofte uitspreekt die je niet nakomt? En dat is dan nog je eigen kant van de zaak. Ik hoef niet te herhalen wat er uit onderzoek naar voren komt, namelijk dat gebroken gezinnen op de betrokken kinderen een lang genegeerde negatieve invloed hebben. Loyaliteitsconflicten en verlies van veiligheid en zekerheid maken dat ze letterlijk ontheemd zijn, en dat maakt kinderen er niet socialer en evenwichtiger op. En omdat het inmiddels om 70.000 kinderen per jaar, ja 70.000 per jaar gaat, is het niet zo moeilijk om je er een voorstelling van te maken wat dat voor invloed heeft op de maatschappij. Dat is dus een gevolg van de massale ontrouw die voor een belangrijk deel gebaseerd is op massale onkuisheid. Waar komt deze onkuisheid op zo'n grote schaal vandaan? Het is hier niet de gelegenheid om uitvoerig in te gaan op de achtergronden van 1968. Al zijn velen het erover eens dat de ongekende welvaartsgroei rond die tijd een belangrijke factor is geweest. Het is ook duidelijk dat de seksuele revolutie een morele revolutie in veel bredere zin was. Er liggen duidelijke verbanden met toegenomen misdaadcijfers en drugsgebruik. En niet te vergeten de leegloop van de kerken en de ondermijning van het priesterschap. Want het was in die tijd dat veel priesters en religieuzen uittraden, omdat ze kozen voor een relatie. We zijn nu pakweg 50 jaar verder en we zien dat deze tendens zich verder heeft voortgezet. De positie van de kerk is verder ondergraven door het misbruiksschandaal dat ze enerzijds aan zichzelf te wijten heeft, maar dat toch vooral door antireligieuze krachten is opgeklopt en uit zijn verband gerukt. Want seksueel misbruik komt helaas overal in de maatschappij en vaak op veel grotere schaal voor. Alleen vinden de media het buiten de kerk minder interessant om daarover te berichten. Maar wat betekent deze ontwikkeling voor de individuele mens van goede wil? De verleiding om ons in de modderstroom mee te laten zuigen is groot. Jongeren krijgen thuis en op school vaak weinig meer mee om ze tegen deze krachten weerbaar te maken. Ik heb zelf vanaf de 60er jaren meegemaakt hoe alle heilige huisjes werden omgetrokken. Omdat er maar weinig mensen waren die de oude waarden verdedigden, vond ik het net als veel van mijn generatiegenoten prachtig. De schijnvrijheid, gebaseerd op gebrek aan moraal, gebrek aan discipline en gebrek aan manieren, heeft mij nog lang in zijn ban gehad. Ik kan me daarom heel goed voorstellen hoe de kwade cirkel zichzelf in stand houdt en hoe moeilijk het met name voor jongeren is om eruit te ontsnappen. Toch zijn er kleine groepen die nieuwe initiatieven ontplooien. Jonge mensen die ervoor uitkomen dat je met seks beter kunt wachten tot aan het huwelijk. Een mentaliteitsverandering ontstaat dan ook kleinschalig, ja zelfs op individueel niveau. Laten we daarom het tijdperk van de losbandigheid de rug toekeren en kijken hoe we onszelf weer op de rails kunnen krijgen. Voor alles is het een terugkeer tot God. Alleen als we ons tot Hem bekennen en in nederigheid tot Hem bidden, kunnen we zelf worden veranderd. En dan is de volgende stap om vanuit het negatieve weer tot het positieve te komen. Ik noem u 4 punten. In plaats van op te gaan in ontucht, kunnen we een bepaalde ascese, een zekere onthouding, een terughoudendheid betrachten, ook binnen het huwelijk. De natuurlijke geboorteregeling brengt dit al vanzelf met zich mee. Wellust is een krachtige impuls, maar we zijn mensen, we hoeven er niet aan toe te geven, al is dat de gemakkelijkste weg. En dat geldt niet alleen voor hetero, maar ook voor homoseksualiteit. Het is voor een normaal mens beheersbaar, ook al beweren de massamedia anders. En niemand, ook de kerk niet, vraagt dat je je oprechte gevoelens, je geaardheid, verloochent. Laten we ons realiseren dat seks niet tussen de benen, maar tussen de oren begint. Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd, staat in Matteüs 5. Kuisheid is een eigenschap van de geest. Het is de zuiverheid van hart waar Jezus in de bergrede over spreekt. Een tweede punt, narcisme en hedonisme. Het zijn begrippen die het ik van de mens centraal stellen. Narcisme, het geobsedeerd bezig zijn met jezelf, is verwant aan hoogmoed. Maar er ligt juist een minderwaardigheidscomplex aan ten grondslag. Wie zich niet erkend voelt, zoekt voortdurend om erkenning. Door versiergedrag, door bewondering en verliefdheid in de ander te wekken, wordt het eigen ego gestreeld. Maar je kunt het proberen om te zetten in een meer gezond zelfgevoel, door echt zelfvertrouwen te ontwikkelen. In alle nederigheid jezelf herkennen in het beeld van God. en van daaruit ervaren dat je er mag zijn. Waarmee ik niet wil zeggen dat dit zo gemakkelijk is. Bij extreem narcisme is professionele hulp nodig, die de narcist nu juist geneigd is om te ontlopen. Maar verandering met Gods genade is de enige weg. Hedonisme, genotzucht als levensdoel, is daaraan verwant. Alleen uit zijn op eigen genoegens, de ander als gebruiksvoorwerp zien. De positieve keerzijde is om te proberen om echte interesse in de ander te ontwikkelen, om de schoonheid van de mens als geheel, inclusief zijn of haar lichaam te zien, zonder dit zo nodig te hoeven bezitten. De heiligheid van het lichaam te erkennen en de ander in zijn menselijke waarde te laten door een kuise afstand te bewaren. Het derde punt, het relativisme dat uit nihilisme voortspruit. Als je niet gelooft, heeft het leven geen zin. Je gaat zin zoeken in afleiding, je gaat een invulling zoeken. Bijvoorbeeld in avontuurtjes, een invulling die in feite leegte is. Je kunt dit omkeren door de leegte te ervaren en te aanvaarden. En je kan dat jaren en jaren uitstellen, maar vroeg of laat kun je jezelf niet langer ontlopen. Door echte leegte in je leven onder ogen te zien, schep je ruimte voor God en stel je je open voor zijn genade. Hij is er en hij was er altijd al, maar zolang je hem ontloopt, is het net alsof hij je negeert. Maar als je hem toestaat in je leven en toestaat je leven te vullen met geloof, hoop en liefde, dan heb je geen surrogaten meer nodig. En dat sluit mooi aan bij het vierde en laatste punt. Waarom zoeken mensen oppervlakkige contacten? Seks kan een gevoel van verbondenheid geven dat zeer vergankelijk is. Veel mensen zoeken niet zozeer de lust, maar de liefde. En in de opwinding van het moment denk je die liefde te ervaren, totdat je, als je eerlijk ten opzichte van jezelf bent, moet erkennen dat er sprake is van een begoocheling. In plaats van je steeds weer aan deze begoocheling over te geven, kun je erop toeleggen om de kracht van de ware liefde te erkennen en te herkennen. En een stabiele, op oprechte gevoelens gebaseerde relatie vind je doorgaans door daar de tijd voor te nemen, door elkaar in tedere kuisheid beter te leren kennen. De vroeger zo gebruikelijke verlovingstijd was daar uitermate geschikt voor, zodat, als je voor elkaar bestemd bent, de belofte van trouw samenvalt met de volledige overgave. Tot zover deze poging om de kuisheid te herwaarderen. Het is wellicht niet altijd de gemakkelijkste weg, maar ik ben ervan overtuigd dat nieuwe aandacht voor kuisheid ook voor leken, zowel voor het persoonlijk leven als voor de samenleving, heilzaam is. Volgende week hoop ik het met u te hebben over de evangelische raad die door paus Franciscus weer volop in de belangstelling is geplaatst, de vrijwillige armoede.
0: U hoort Karel Wiegerink. De geloofsvorming is nog niet voorbij. Zometeen gaan we nog in op wat vragen. Normaliter kunt u bellen naar de studio om zelf vragen te stellen aan de spreker. Dat kan vandaag niet, want dit is een opname. Maar in de toekomst kunt u waarschijnlijk gewoon weer bellen. Maar voor nu zullen we luisteren naar muziek en daarna stellen we wat vragen.

0: Welkom terug in Geloofsvorming. Vandaag met Karel Wiegerink. En hij heeft het over een van de evangelische raden, een van de drie. Vandaag dus over kuisheid. U heeft van alles verteld over de kuisheid. U heeft verteld over trouw, heeft gehad over zelfbeheersing, over open voor vruchtbaarheid. Allemaal, als ik het goed heb gehoord, onderdelen van die kuisheid.
1: Ja, ja.
0: Als ik nu zeg, ik wil dat graag in de praktijk brengen. Heeft u daar iets van handvaten voor? Hoe kunnen mensen dat doen?
1: Het heeft denk ik vooral met een instelling te maken. Als je praat over kuisheid in het huwelijk, als je praat over seksualiteit in het huwelijk, gaat het er denk ik in eerste instantie om dat je kijkt van wat is onze relatie met God. We zijn met elkaar getrouwd voor God. En het is denk ik ook heel belangrijk om aandacht te hebben voor God in de relatie. Dat betekent dan ook, als het gaat bijvoorbeeld om vruchtbaarheid, dat je kinderen als geschenk aanvaardt. Een van de doelstellingen van het huwelijk is het leven door te geven. En het is denk ik goed dat je daar ook aandacht voor hebt en dat je daar niet op een onnatuurlijke manier een stokje voor steekt. Het is natuurlijk vandaag de dag niet altijd verantwoord om een gezin met 10 kinderen te hebben, ik noem maar wat. Dat hangt niet alleen met de maatschappij samen, dat we natuurlijk met veel mensen in een klein land leven, maar het is ook in een gezin niet altijd op te brengen. Dan is het van belang dat je, ja, dat je dat ook in je geslachtsleven integreert. Dat je dus ook niet op het moment dat je zegt van, nou ja, ik ben toe aan een seksueel contact, dat je daar zonder meer aan toegeeft. Of dat je zegt van, nou, laten we maar een voorbehoedsmiddel gebruiken. Want het is op dit moment niet verantwoord om een kind te krijgen. Het is iets waar we tegenwoordig los van zijn komen te staan. Maar het is denk ik belangrijk dat je op een gegeven moment je gewoon kunt beheersen en zegt van, nou ja, het is op dit moment even niet aan de orde.
0: Ja. Ja, want u heeft op een moment ook gezegd, seks is geen recreatie, maar procreatie.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen, tenminste dat is voor mezelf zo, dat er zit ook een beetje een spanning tussen van, ik denk dat iedereen met u eens is, iedereen kan begrijpen als u zegt dat seks mag geen recreatie zijn. Het moet niet zijn vanwege de lust.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant is het ook niet zo dat de kerk zegt, je mag alleen seks hebben om je voor te planten. Dus ergens zit er een gebied tussen. Ja. Ik weet niet of u dat iets kan beschrijven, iets duidelijk kan maken.
1: Ja, het gaat ook nadrukkelijk niet om de plicht om je voor te planten. Hè. Het gaat erom dat je kinderen als geschenk aanvaardt. We zijn tegenwoordig, hebben we het in het spraakgebruik, hebben we het ook over het nemen van kinderen. Nou, kinderen neem je niet, kinderen krijg je of je krijgt ze niet. En het is ook niet, de voortplanting of de vruchtbaarheid is ook niet de enige reden dat mensen getrouwd zijn. Het gaat minstens even belangrijk om het elkaar ondersteunen van man en vrouw. Ze zijn van één vlees, dus het is belangrijk dat ze elkaar in voor- en tegenspoed ondersteunen. Dat ze naast elkaar staan, dat ze elkaar door het leven begeleiden. Dus het is een complex van omstandigheden. Het is zeker niet alleen op de vruchtbaarheid gericht. Het gaat er vooral om, denk ik, dat we het huwelijk, dat we seksualiteit menselijk beleven. Dus dat er niet alleen een lichamelijke component aan zit, die ook belangrijk is, die we ook mogen waarderen. Zeker in de theologie van het lichaam van Johannes Paulus II komt dat heel nadrukkelijk naar voren. Maar we zijn ook geestelijke wezens die de seksualiteit naar het niveau van de liefde willen tillen. Ik denk dat het daarom gaat.
0: Oké, dat is duidelijk wat mij betreft. U zegt de kinderen, krijgen die dat nog mee, deze kuisheid? Misschien luisteren nu mensen, ouders, grootouders, die zeggen, ja, ik zou eigenlijk dat mijn kinderen wel graag mee willen brengen. Maar ik kan me voorstellen dat het erg moeilijk is ook om dat te doen.
1: Ja.
0: Heeft u daar wat tips voor?
1: Het probleem is dat mensen tegenwoordig vaak steeds meer katholieke eilandjes in de maatschappij worden. Hè? Dus dat er de wederzijdse ondersteuning vaak lastig wordt. Ja, ik zou mensen dan willen aanraden, probeer toch bijvoorbeeld in parochieverband met geloofsgenoten, met mensen die er hetzelfde over denken, in contact te komen. En ja, wissel je ervaringen uit en Hoor eens hoe anderen daarmee omgaan. Mm-hmm. En die hoe mensen hun kinderen dan kunnen begeleiden in de maatschappij. Want ja, van school hoef je tegenwoordig uitzonderingen daar gelaten ook niet al te veel meer te verwachten. Als kinderen op school al heel vroegtijdig met anticonceptie en met homoseksualiteit in contact worden gebracht, zonder dat daarbij de katholieke leer aan de orde komt, dan moet je toch wel wat daartegen inbrengen om dat weer recht te trekken. Ja. Want voor je het weet gaan kinderen denken van ja, dat is blijkbaar normaal, want de juf of de meester zegt dat. En dokter Corrie zegt op de televisie dat we maar snel met voorboedsmiddelen moeten leren omgaan.
0: Ja, dus het is belangrijk dat ze de katholieke leer, het katholieke geluid daarbij ook horen.
1: Dat is heel belangrijk, denk ik.
0: Ja.
1: En het is denk ik ook, het onderwijs noemde ik net al even. Ik denk dat het een goede zaak is als er weer wat meer echt katholieke scholen zouden komen. Ik weet toevallig van een initiatief in Tilburg, waarbij mensen bezig zijn een John Henry Newman school op te richten, die weer echt les geeft vanuit de katholieke beginselen. Ik denk dat het een heel goed initiatief is en ik denk dat dat ook alle ondersteuning waard is, zeker ook vanuit de overheid.
0: Duidelijk, duidelijk. U had het over een kwade cirkel. Die indruk wat ik kreeg dat u probeerde te zeggen is als je... Er zit een soort paradox van de vrijheid in. Dus als mensen hebben het gevoel dat vrijheid betekent dat je alles moet kunnen kiezen.
1: Ja.
0: Dus vrijheid in de liefde betekent dus dat je alles moet kunnen. Dat betekent vrijheid.
1: Ja.
0: Maar volgens mij probeert u te zeggen dat het tegenovergestelde gebeurt. Dat er juist een onvrijheid komt als je alles maar zomaar doet. En dat bedoelde u dat toen u zei een kwade cirkel?
1: Nou, ik bedoel daarmee dat vrijheid tegenwoordig wordt genoemd als in feite vrijblijvendheid wordt bedoeld. Mm-hmm. Dus als je in het geval van de kuisheid dan een bepaald soort vrijheid hanteert van ja, je doet maar waar je zin in hebt, want daar kun je jezelf het beste in ontplooien, dan ben je denk ik averechts bezig. Dan ben je echt op het spoor van de vrijblijvendheid zonder dat je de verantwoordelijkheid voor je daden neemt. Ik denk dat de echte vrijheid is dat je jezelf bepaalde regels oplegt. En dat je pas gelukkig kunt zijn als je jezelf die regels oplegt. En dat je dan pas je vrij kunt voelen naar God toe en naar je medemens toe. Dus het is bepaald geen idee van doe maar waar je zin in hebt, maar juist van denk na over waar je mee bezig bent. Neem je verantwoordelijkheid en ervaar van daaruit dat je een vrij mens bent die niet de slaaf is van zijn driften.
0: U luisterde naar Karel Wiegerink. Het is het einde van het programma Geloofsvorming. U bent psycholoog, u heeft lang in het bedrijfsleven gewerkt als manager. En dus sinds 2010 katholiek. En u studeert theologie aan de Tiltenberg. En een boek geschreven van Goddeloos tot Rooms. Volgende week gaan we verder, dan gaat het dus over armoede. Misschien kunt u alvast een tipje van de sluier doen waar u het over gaat hebben.
1: Ja, het zal zeker ook weer in het kader van de andere evangelische raden geplaatst worden. En ik zal het specifiek gaan hebben over wat versta je onder armoede. En dat zal onder andere gaan over de soberheid, over de consumptiemaatschappij en over hoe je positief en negatief naar de vrijwillige armoede kunt kijken.
0: Okay, dank u wel. Tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Goedenavond, luisteraars van Radio Maria. Het is 7 uur. U luistert naar de uitzending van Radio Maria Nederland op DAB+. Voor de viering van de heilige Eucharistie bent u verbonden met de heilige Lodewijkkerk in Leiden. De celebrant is kapelaan Huntjens en hij wordt geassisteerd door diaken Clavel.
1: Heer, met uw bloed hebt gij ons voor God gekocht. Uit welk land, van welk volk of ras we ook zijn. Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. De votiefmis ter ere van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus, dat op vrijdag voor ons is vergoten, waaraan deze juli maand is toegewijd. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.

0: Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden.

0: God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de profeet Hosea. Zo spreekt de Heer. Bekeer u, Israël, tot de Heer uw God, want over uw schuld zijt gij gestruikeld. Kom met uw woorden als gave, bekeer u tot de Heer en zeg hem, gij vergeeft toch alle schuld. Aanvaard ook onze goede wil, wij zullen onze woorden als offerdieren geven. Assur kan ons niet redden. Wij zullen niet meer op paarden rijden. En tegen het maaksel van onze handen zeggen wij nooit meer, gij zijt onze God. Gij, Heer, zijt immers degene bij wie de wees ontferming vindt. Ik wil hen van hun ontrouw genezen, zegt de Heer, en hun van harte mijn liefde schenken. Mijn toorn heeft zich van hen afgewend. Ik wil voor Israël zijn als de dauw. Als een lelie zal hij gaan bloeien en hij zal wortels schieten als op de Libanon. Zijn scheuten lopen uit, zijn luister evenaart die van de olijfboom, zijn geur die van de Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, zij zullen koren kunnen verbouwen, zij zullen bloeien als de wingerd en vermaard zijn als de wijn van de Libanon. Wat heb ik dan nog met de afgoden te maken, Efraïm? Ik ben het die hem verhoort en die naar hem omziet. Ik ben als een altijd groene cipres. Aan mij zijn uw vruchten te danken.

0: Wie is zo wijs dat hij dit beseft? Wie is zo verstandig dat hij dit inziet? Inderdaad, recht zijn de wegen van de Heer. De rechtschapenen bewandelen die, maar rebellen komen er ten val. Woord van de Heer. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
1: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
0: God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Delg mijn zondigheid in uw erbarmen. Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Want gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. Sprenkel mij met hyssop, dat ik rein word. Was mij, dat ik witter word dan sneeuw. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest. Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Geef mij weer de wilde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. Halleluja, halleluja, halleluja.

0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot de 12, zie, ik zend u als schapen tussen wolven. Wees dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven. Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geeselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van u spreken. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. De vader zijn kind. De kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Gij zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Wanneer men u in de ene stad vervolgt, vlucht dan naar een andere. Voorwaar, ik zeg u, gij zult niet gereed gekomen zijn met de steden van Israël op het ogenblik dat de Mensenzoon komt. Woord van de Heer.
1: Het evangelie van deze vrijdag is hetzelfde evangelie dat we gisteren ook al hoorden in Nederland, omdat het de feestdag was van de heilige martelaren van Gorinchem. Toevallig precies is daaraan het evangelie gekoppeld dat op deze vrijdag ook klinkt. We hebben dus gisteren al kunnen beschouwen hoe prachtig de woorden van Jezus werkelijkheid worden. Maakt u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen door de Heilige Geest. En gisteren hebben we dat mogen beschouwen, mogen overwegen. Hebben we mogen luisteren naar de martelaren van Gorinchem, naar de woorden die zij spraken toen zij die ladder beklommen naar die dwarsbalk in die turfschuur. En ook al de dagen daarvoor, al die woorden die de martelaren toen spraken tegen hun vervolgers. We hoorden er loepzuiver de Heilige Geest zelf in doorklinken. Morgen zou Jezus in het evangelie nog doorspreken over ditzelfde onderwerp. Niet bang zijn in de vervolging, als morgen niet de feestdag zou zijn van de heilige Benedictus, waardoor we een ander evangelie horen. Maar anders zouden we Jezus morgen nog dit hebben horen zeggen: wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Verkoopt men niet 2 mussen voor 1 stuiver, terwijl buiten de wil van uw vader niet 1 mus op de grond zal vallen, en gij zijt meer waard dan een zwerm mussen. Hoeveel meer we dan waard zijn dan een zwerm mussen, dat heeft Jezus ook duidelijk gemaakt. Hij maakte het bijvoorbeeld al duidelijk toen hij een keer uit 2 door de duivel bezeten mannen de duivel uitdreef en de duivel toestond zijn intrek te nemen in een kudde zwijnen die zich vervolgens van de rots stortte en verloren ging. We zijn dus niet alleen meer waard dan enkele mussen, wij zijn zelfs meer waard dan een grote kudde zwijnen met het grote economische belang dat die hadden voor de mensen daar. Zodanig dat de mensen in die streek toen tegen Jezus zeiden: gaat u maar liever hier weg, want het is mooi dat u deze mensen van de duivel hebt bevrijd. Natuurlijk, de verlossing mag wel iets kosten, maar het moet niet te gek worden. Maar Jezus zou het nog veel gekker maken. Jezus zou gaan tot de dwaasheid van het kruis. Daar offert hij niet enkele zwijnen op voor onze verlossing, maar daar vergiet hij zijn eigen kostbaar bloed omwille van onze verlossing. En dat is werkelijk te gek voor woorden. Jezus die dwaas is van liefde, van barmhartige liefde voor ons, om ons te tonen dat wij meer waard zijn dan een zwerm mussen, meer waard zijn dan een kudde zwijnen, dat wij weliswaar niet meer waard zijn dan zijn bloed, maar dat hij zijn bloed vrijwillig heeft willen geven om ons duidelijk te maken hoe kostbaar we in zijn ogen zijn. Het is immers de Heer die volgens de profeet Hosea van harte zijn liefde wil schenken aan zijn verloren lopende volk. Van harte zijn liefde schenken. Van harte, een prachtige Nederlandse vertaling. Jezus die zijn liefde schenkt vanuit zijn heilig hart aan ons. Jezus die de liefde van zijn heilig hart aan ons schenkt. In de Hebreeuwse tekst staat er voor van harte een speciaal woord, een technische term uit de offerwetgeving van Israël. Namelijk het woord dat gebruikt wordt voor dat type offer dat niet verschuldigd is aan God. Een offer dat niet wordt gebracht door een Israëliet omdat het bij wet is voorgeschreven, of omdat hij het beloofd heeft aan God, of omdat hij een eed heeft gezworen, maar dat hij spontaan vrijwillig brengt. En dit woord past de Heer nu op zichzelf toe. Hij wil op die wijze vrijwillig van harte zijn liefde aan ons schenken. Natuurlijk, hij kan zijn liefde ook niet vanuit een verplichting aan ons schenken, want er is geen verplichting van hem ten aanzien van ons. Maar juist daarom is het zo prachtig dat hij zijn kostbaar bloed voor ons vergiet, opdat we zouden gaan beseffen hoe kostbaar wij in zijn ogen zijn, en opdat wij ons eigen leven daar een antwoord op zouden laten worden. Bidden wij nu vol vertrouwen.
0: Voor de mensen die hun leven geheel aan God geven, dat het hun eigen leven mag verrijken en ten goede mag komen aan hun naasten. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor allen die door verdriet en tegenslag in hun leven geen uitkomst zien, dat God hun hart mag raken en zo nieuwe moed geeft. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de mensen die hun zinnen alleen maar zetten op het aardse, dat ze mogen gaan inzien dat het leven verder reikt en dat er meer is dan het leven zin geeft. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de mensen die tijdens de vakantie voor een even hun dagelijks leven onderbreken, dat ze tot rust mogen komen. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij in deze heilige mis dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u.
0: Bidden wij voor een familiebedrijf. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de familieleden in Eikhout en voor de familieleden Werps. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u.
0: Voor de zieken en met name de langdurig zieken, dat ze Gods kracht in hun leven mogen ervaren, bidden wij in deze heilige mis voor Monsieur Lise, voor genezing van Floris en voor een ernstig zieke. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de mensen die door God thuisgeroepen zijn, bidden wij in deze heilige mis voor Jolanda Dedisch Vermeulen, dat Gods belofte nu voor hen werkelijkheid mag worden. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u. Goede Vader, dit zijn onze gebeden. Wil ze verhoren door Christus onze Heer.
0: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij uw brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in al de eeuwen.
0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in al de eeuwen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, wij brengen u onze offergaven en vragen u door de viering van dit mysterie te mogen naderen tot Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond, om ons heil te vinden in een hernieuwde besprenkeling met het bloed van Christus, onze Heer, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Door het verlossend lijden van uw Zoon, heeft heel de wereld geleerd van uw grootheid te getuigen. Aan het kruis ontplooit zich goddelijke kracht. Daar begint het oordeel over de wereld en de heerschappij van de gekruisigde. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde.
1: Heilig, heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den hoge.
0: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest. Wenst elkaar de vrede.

0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
2: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. Heer, gesterkt door heilzame spijs en drank, vragen wij u. Laat het bloed van onze verlosser ons altijd geheel doordrenken en voor ons een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat nu alle heen in vrede.
0: Wij danken u.

Voor de viering van de Heilige Eucharistie was u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de Heilige Mis iedere vrijdag om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen kunt u ook de mis met ons meevieren om 9:30. En zondag kunt u de mis meevieren via Radio Maria vanuit Druten. En u kunt natuurlijk ook de mis met ons meevieren om 10:00 via de link op onze website via de livestream. Dan geven we u nu terug aan de studio in Den Bosch. Dit is Radio Maria Nederland. Te beluisteren op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Guglielmo, zeg maar Willem, hield van het leven. En als er ergens een feestje was, dan was hij van de partij. En was er geen, dan verzon hij er wel een. Thuis bij zijn oom had hij het niet best, maar daarbuiten. Rondtrekkend wist hij in 1158... in het halfwege de Italiaanse Laars gelegen dorpje Santa Maria a Corte, geboren minstreel, de oren van de keizer van het heilige Roomse Rijk, zijn landgenoot Frederico II, te strelen. De vorst prees de troubadour als de prins onder de poëten, noemde hem zelfs de koning van het lied. Geen onderwerp te gek of Willem schreef wel een liedje over. Liefst schuin of raar, want dan had hij het meeste succes. Ja, echt heilig pas onze Guglielmo niet. Maar alles verandert. Wanneer op een dag in het jaar 2012 in het klooster van de Arme Klare in Severino, in de marges van Arcona, een man de zusters hoort toespreken. Zelf was hij daar toevallig met een stel vrienden voor weer eens een feest.

Nieuwsgierig luistert hij naar de man die zo armoedig gekleed is. De prediker vertelt over zijn leven, hoe rijk hij was. Zijn leven vulde met feesten. Hij op zijn luid speelde, liederen zong en gevierd was bij vele vrienden. Nou, dat verhaal kwam Guglielmo maar al te bekend voor. Maar hoe kwam het dan dat de man nu zo arm is en tegelijkertijd zo blij? De redenaar vertelde over de leegte die hij telkens in zijn hart voelde als hij weer eens uit zijn dronkenschap bijkwam. Bob Guglielmo gaat rondvragen. Wie is dat? Dat is Francesco di Bernardone. Il Poverello, luidde het antwoord. En die man kennen wij nu als de heilige Franciscus van Assisi, de kleine arme. Guglielmo luistert en luistert. Vergeet alle tijd. Plots ziet hij wat niemand anders ziet. Hoe twee verlichte, helder glanzende zwaarden een kruis vormen over de spreker. Na afloop loopt Guglielmo op Francesco toe, pakt zijn luid en begint voor hem te spelen. Spontaan zingt hij een lied betreffende de kleine man voor hem en over hemzelf. Waarop Francesco de luid van hem overneemt met de woorden: niet slecht, niet onaardig, maar het kan heel veel beter. En zelf begint te spelen. Een lied over Gods liefde. Een week later verlaat Willem het huis. Huis en haard om zich bij Franciscus aan te sluiten, die hem de naam Pacifico geeft. Pacificus. Op een dag trekken de broeders Franciscus en Pacificus door het dal van Spoleto. Vinden tegen het vallen van de avond onderdak in het Melaatsenhuis van Bovara. Franciscus was niet van plan daar te blijven. Hij wilde de nacht in het kerkje San Pietro doorbrengen en vertrok. Na daar een tijd lang te hebben gebeden, voelde de heilige zijn oogleden zwaar worden. Wilde die zo dicht bij Jezus even sluiten. Slapen kon die niet. Hij voelde zich onrustig, was zelfs een beetje bang. Merkte hoe duivelen hem verkeerde gedachten influisterden. Zonder te aarzelen sprong op, rende naar buiten, maakte het teken van het kruis en riep: namens de Almachtige God zeg ik jullie, jullie mogen mijn lichaam kwellen zoveel als jullie willen. Daarop verlieten de kwelgeesten hem weer. Ging Franciscus terug naar binnen en viel in slaap. Toen broeder Pacificus hem de volgende dag niet aantrof, liep hij naar het kerkje waar hij Franciscus in gebed verzonken vond voor het hoge altaar. Pacificus bleef op een eerbiedige afstand staan en bad, tot hij zelf in vervoer raakte. Hij zag God de Vader in de hemel, gezeten op zijn troon. Rondom zijn voeten stonden een aantal zetels, de een hoger en mooier dan de ander. Wijzend naar een opgetuigd met glanzende edelstenen, een troon schitterender dan alle anderen, vroeg de monnik: en van wie is die? Op God de Vader hem antwoordde: in de vroegste tijden zat Lucifer daar. En nu heb ik die voor broeder Francesco bestemd. Op een andere stem sprak: zoals Lucifer zijn trots zijn plaats in de hemel verloor, zal broeder Franciscus worden verheven om zijn nederigheid. Komend uit extase zag Pacificus hoe de ander op hem toeliep. Denkend dat hij in de hemel was, zakte Pacificus door de knieën, sprak: Vader, vergeet mij mijn zonde. Vraag de Heer mij genadig te zijn. Waarop Franciscus zijn hand pakte, hem weer optrok in het besef dat zijn medebroeder een visioen had gehad. Het mogen niet verbazen dat broeder Pacificus vervolgens nog meer dan anders zijn best deed om vader Franciscus te plezieren.

0: Eens zou hij hem vragen: Broeder, wat denkt u nu over uzelf? Op de heilige sprak: Ik denk dat ik van alle zondaren op aarde de grootste ben. Op Pacificus verlichtte de Heilige Geest hierin het bewijs zag van de echtheid van zijn visioen. Nederigheid zou Franciscus de troon bezorgen die Lucifer door zijn hoogmoed had verloren. Later, in 1217, zou Sint Franciscus zijn medebroeder naar Frankrijk sturen, waar Pacificus als provinciaal verschillende kloosters stichtte. Onder andere dat van Lens. Om in 1223 naar Italië terug te keren en daar als trouwe metgezel Franciscus in zijn laatste jaren bij te staan. Hij zou in de lente van 1226 ook getuige mogen zijn van de stigmata van zijn ordestichter, van hoe de Heer hem naar huis haalde. Wanneer zijn medebroeder van het eerste uur, Humillus, overlijdt, ziet Pacificus op afstand in een visioen hoe de ziel van zijn medebroeder opstijgt naar de hemel. Als jaren later het kerkhof wordt geruimd, de botten van alle broeders worden opgegraven, pakt Pacificus die van broeder Humillus, wast deze in wijn, veegt ze af met een doek en kust ze. Op de andere broeders hem verwijten te werelds te zijn en dat hij een voorkeur zou hebben voor zijn oude vriend. Op Pacificus zegt: Ik heb gezien hoe Fra Humillus ten hemel werd opgenomen. Als ik van de anderen ook die zekerheid heb, dan zal ik ze met dezelfde eer behandelen. Op zijn medebroeders zwegen. Paus Gregorius IX zou Fra Pacifico in die tijd de geestelijke zorg toevertrouwen voor de arme klaren in Siena. Volgelingen van Franciscus' geestelijke vriendin, de heilige Clara. Enfin, wat onze kennis betreft van het leven van onze zalige van vandaag, ging toen het licht uit. Verder weten we niets meer met zekerheid. Volgens de ene hagiograaf zou broeder Pacifico zijn aardse leven dicht bij huis eindigen in Sufiano in de Marge. Een ander beweert echter dat hij terugkeerde naar Frankrijk, waar in het klooster van Lens in Frankrijk in 1234 voor Gods troon zou komen te staan. En waarschijnlijk één naast die van Sint Franciscus. Broeder Pacifico, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 10e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe broeder Macéus schertsend aan Sint Franciscus vroeg waarom de hele wereld hem volgde. En hoe deze verklaarde dat dit gebeurde ter beschaming van de wereld en door Gods genade. Franciscus was een keer in het verblijf van Portiuncula met broeder Macéus uit Marignano, die zo heilig was en zo ingetogen en begenadigd over God kon spreken, dat Franciscus bijzonder op hem gesteld was. Toen Franciscus op een dag van zijn gebeden uit het bos terugkeerde en broeder Macéus hem het bos uit zag komen, besloot deze zijn nederigheid op de proef te stellen. Hij liep op hem af en vroeg hem op schertsende toon: waarom jij? Waarom jij? Waarom jij? Franciscus antwoordde: wat wil je zeggen? En broeder Macéus zei: ik wil weten waarom de hele wereld jou volgt en iedereen je schijnt te willen zien en horen en gehoorzamen. Je bent niet bepaald mooi van gestalte, niet bijzonder geleerd, niet van adellijke afkomst. Waarom volgt de hele wereld juist jou? Toen Franciscus dit hoorde, bleef hij lange tijd intens verblijd staan, met zijn gezicht naar de hemel geheven en met zijn geest in vervoering bij God. Eenmaal terug in zichzelf knielde hij en loofde en dankte God, waarna hij zich met vurige geestdrift tot broeder Macéus wendde en zei: wil je weten waarom ik? Wil je weten waarom ik? Wil je weten waarom de hele wereld juist mij volgt? Dat dank ik aan de ogen van de Allerhoogste, die overal de goeden en de kwaden gadeslaan. Met zijn allerheiligste ogen heeft hij onder de zondaars namelijk geen verachtelijker en onverbeterlijker zondaar gezien en op aarde geen laaghartiger schepsel kunnen vinden als middel om zijn wonderbaarlijke werk te verrichten. Daarom heeft hij mij verkozen, om de adel en de hoogmoed, de kracht, de schoonheid en de wijsheid van de wereld te beschamen, opdat erkend wordt dat elke deugd en al wat goed is uit hem voorkomt en niet uit een schepsel, en dat niemand zich door voor Gods aanschijn mag beroemen. Als iemand wil roemen, laat hem dan roemen in de Heer, aan wie alle eer en glorie toekomt tot in eeuwigheid. Van dit uiterst deemoedige antwoord, met zoveel overtuiging uitgesproken, was broeder Macéus zeer onder de indruk. En hij wist nu zeker dat Franciscus de ware nederigheid bezat. Tot lof van Christus. Amen. In dit verhaal uit de Fioretti zien we Franciscus als een contrastdenker. Franciscus, hij die volgens Macéus, en hij geeft Macéus daarin gelijk, lelijk is, dom en eenvoudig. En juist dit besef maakt God groot, want via zo'n nietig schepsel als Franciscus is, toont God zijn almacht. Dat mag voor ons misschien vreemd in de oren klinken, omdat Franciscus door ons toch gezien wordt als een van de grote heiligen van onze kerk. Franciscus zou het daar zeer mee oneens zijn. Hij was zich zeer bewust dat eigenlijk niemand heilig is als je naast God staat. In vergelijking met God, de gever van alle goeds, is alles klein, ontzettend klein. Maar Franciscus weet ook dat God door mensen werken kan. En juist door de grote dingen die God via mensen kan doen, toont God zijn almacht en benadrukt hij het verschil tussen de mens en God. Het verhaal leert ons ook dat niemand te klein is om instrument van God te zijn. Want een instrument in de hand van de grote muzikus die God is, brengt een hemelse symfonie teweeg. De vraag die ik je deze week wil meegeven is: durf jij je deze week in Gods handen te leggen, zodat Hij met zijn kracht en met zijn sterkte grootse dingen kan doen, door jou, voor anderen? Laten we bidden met een gebed van Franciscus dat hij aan al zijn broeders en zusters te bidden gaf. Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons erbarmelijke mensen omwille van uzelf te doen wat wij weten dat gij wilt en altijd te willen wat u behaagt, opdat wij innerlijk gezuiverd, innerlijk verlicht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken, de voetstappen van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, kunnen volgen en door uw genade alleen bij u Allerhoogste mogen komen, die in volmaakte drievuldigheid en eenvoudige eenheid leeft, heerst en wordt verheerlijkt, almachtige God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.
2: Eternal Father,

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: Ja, beste luisteraars, inderdaad vanuit de studio in Den Bosch op deze zomerse dag is Pastoor Menne weer hier aanwezig om wat vragen te beantwoorden.
1: Tot vreugde van sommigen.
0: En tot verdriet van anderen.
1: Tot verdriet van anderen, heb ik begrepen. Want ik bedoel, Jezus die zei, ik ben gekomen om het zwaar te brengen en verdeeldheid zal er heersen. En als ik dat hoor, ik krijg allemaal van sommigen, die zijn zo lovend. Hè. We luisteren iedere vrijdag en we kunnen niet zonder. En anderen die bellen naar de Armie Rene hier op de secretariaat. En die zegt, ik word er helemaal gek van. Want ze bellen allemaal omdat ze kritiek hebben op Pastoor Menne. Die kan zo'n dingen toch niet zeggen?
0: Ja, ja.
1: Dus ja, ik weet het ook niet.
0: Dat is een eenvoudige oplossing.
1: Er zit een knop aan de radio. Ja. Dat is ook wel zo. Val daar alleen niet meer lastig. En als je commentaar hebt op de app en zo,
0: stuur maar een bericht.
1: Stuur een bericht. Daar reageren we op. He, als het tenminste geen scheldpartijen zijn en zo. En dan misschien nog wel. Maar ja.
0: Moet er wel goede.
1: Goede scheldpartijen. Nee. Ja, maar mensen, ik kan me wel voorstellen, sommigen uit onmacht dan heel agressief reageren, maar dat is niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Ik bedoel, het gaat over ons heilig katholiek geloof. En dat wil ik verdedigen.
0: Met gezelligheid.
1: Met ook. Gezelligheid. Hè? En ja. Dan geef ik hier dus weer iemand die zegt, daar ben ik niet zo gelukkig mee, maar ja, fijn. Ik luister met genoegen naar de club van Job. Hij doet mij aan zo'n kibbelend bejaard echtpaar denken. Dus wij zijn een kibbelend bejaard echtpaar.
0: Alleen ik ben wel 40 jaar jonger.
1: Ja, zeker. Ik ben wel bejaard. Maar ik kibbel ook niet. Wel? Nee.
0: Nee.
1: Nee, wat een onzin.
0: Nee, alleen dat Pius X verhaal.
1: Ja, sommige dingen. En dan krijg ik de schuld van de vragen die mensen stellen. Maar daar kan ik niks aan doen.
0: Nee.
1: Ik snijd niks uit mezelf aan. Het zijn mensen die vragen stellen en die allemaal recht hebben op een antwoord.
0: En als niemand meer vragen over dat of dat onderwerp zou hebben, dan zou die niet komen.
1: Juist, zo is het. Nou ben ik weer even kwijt waar we nou, ik had het.
0: Net onder.
1: Ik ben weer.
0: Het begint met mijn gedachten gaan hierover.
1: Mijn gedachten
0: gaan. Van afgelopen maandag.
1: Ik kan het niet meer, ik heb het weggedaan. Oh, hier volgens mij. Er was in het jaar 1000 een schisma met de orthodoxe kerk. Kunt u met open vizier, los van alles, hiernaar kijken. In het eerste eeuw werd er immers Grieks gesproken, niet Latijn. Waar nu bijvoorbeeld Johan Lindenhout misschien wel in het doorschiet. Johan wil nu alleen Latijn horen. Hij wil niet bij de plaatselijke proggie zitten. Naar zijn eigen woorden, dan zit je tussen een aantal oude omaatjes. Dat is veel vaak wel waar. Dat laatste is natuurlijk wel vaak waar. Is Johan niet doorgeslagen? Ik vind dat hij een risico heeft genomen door zijn oude kerk te verlaten. Wat voor onrust het geeft bij kinderen, zijn vrouw, familie en vrienden. Moeten we met z'n allen niet eens ophouden met deze bijzaken, maar ons richten op de heilige mis? Ik weet niet wie dit schrijft, maar dit is natuurlijk de grootste onzin die bestaat. Dus we moeten ons van bijzaken afhouden, zegt hij. Dus Johan Lind moet zich van bijzaken richten op de mis. Terwijl protestanten, die hebben geen mis.
0: Nee, ik denk de vragenstelster, denk ik.
1: Ja, jij hebt ook de indruk dat de vragenstelster, ik ga even kijken.
0: Die bedoelde bijvoorbeeld Latijn of geen Latijn of dat. Dat zijn bijzaken.
1: Ja, maar dat zegt ze niet. Ze zegt, fijn. Dit soort onnozelheden, daar ga ik tegenin. Op de eerste plaats dat schisma. En daar wordt weer een verhaal rondomheen verzonnen. Ik heb de klok horen luiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt. Nou, laat ik eerst zeggen dat aanvankelijk in de kerk van Rome, dus de eerste eeuw, dat er Grieks werd gesproken. En de liturgie was in het Grieks en niet in het Latijn. Alhoewel het Latijn de volkstaal was. Het is te vergelijken met de situatie in Amsterdam in Nederland. Op het moment. De volkstaal is weliswaar nog Nederlands. Maar de omgangstaal
0: is
1: en in de liturgie op de meeste kerken is Engels.
0: Nou, ik denk niet op de meeste kerken zijn
1: de natuurlijk wel.
0: Ja?
1: Heb je allemaal Engelstalige missen?
0: Dat ja, is behalve ernaast. De
1: ja, ernaast.
0: Ja, ja.
1: Nou, maar voor de mensen, in Rome was het. Ook daar hebben wij nog het Kyrieleison van overgehouden. En in de Lamenta, of de dingen van Goede Vrijdag, de dingen. Hagios Otheos, Hagios Chiros enzovoort. Dat zijn nog relicten uit het Griekse dingen. Nou, op den duur is daar het volkstaal voor in de plaats gekomen, het Latijn. En dat Latijn heeft zich in de loop der eeuwen gehouden in het Westen, tot aan Vaticanum II. Dus men heeft, in tegenstelling tot andere ritussen, heeft de Latijnse ritus vastgehouden aan het Latijn. Tot aan Vaticanum II. Dus dat is wel heel lang. Hè? Dus dat ingesleten is in de westerse geest is heel duidelijk. Het oosten was een andere, hè, dus vanuit Constantinopel was een hele andere cultuur. Het was Grieks. Hè, dus de Oosterse kerk sprak oorspronkelijk Grieks en de liturgie was ook Grieks. Maar die hebben zich aangepast aan de volkstalen vrij gauw. We hebben vorige week het feest gevierd van de heilige Cyrillus en Methodius.
0: Klopt, ja.
1: Die vanuit Constantinopel, in opdracht van Rome, de Slavische volken kerstende. Mm-hmm. En dat deze in het Grieks. In eerste instantie, de Griekse liturgie brachten ze mee. Maar die hebben ze meteen vertaald in het Slavisch. Daar hebben ze zelfs een schrift voor uitgevonden. Het zogenaamde Cyrillische schrift, wat ze nog steeds gebruiken.
0: Ja.
1: In Oost-Europa, tenminste in veel Oost-Europese landen. En dus we zien dus dat er een verschil in cultuur ontstaat in de eerste 1000 jaar tussen Rome en het nieuwe Rome, Constantinopel, tegenwoordig Istanbul. Maar de eenheid van de kerk blijft bewaard, maar er zitten wel allerlei schuringen in. En Rome was er ook niet altijd even verstandig in. Enfin. In ieder geval, dus in 1053, zeg ik het nou goed, want ik iedere keer heb...
0: Of 1000, ja. 54.
1: 54?
0: 54.
1: Ja, ik ben iedere keer, ik zeg 2-5, 3-5, 4-5. In ieder geval is er een soortement breuk. Een wederzijdse excommunicatie in Constantinopel. Dus de vertegenwoordigers van de paus, die leggen op de altaar van de Hagia Sophia, leggen ze de banbul van de paus en omgekeerd doen ze de paus in de ban. je ziet dus dat eigenlijk dat primaatschap van de paus er wel was, maar niet zo'n zwaar gewicht had, zeker niet voor het oosten. En die zagen vooral de fouten van het primaatschap vaak. De idee om alles naar hun hand te zetten wat Rome wilde. Waar ze soms ook nog de neiging toe hebben in deze tijd, zal ik maar zeggen.
0: Nou ja.
1: Terwijl het primaat iets anders is. Goed. Wij zitten dus in onze cultuur met het Latijn. Dat heeft niet alles met die scheiding te maken, maar in feite dus wel. Dan krijgen we naderhand herenigingsconcilies, omdat het natuurlijk nergens over ging. Op papier is die hereniging tussen Oosten en West heel dikwijls vastgesteld.
0: Bijna.
1: Aan de top.
0: Ja, net.
1: Helemaal,
0: ja,
1: helemaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dan
0: het volk
1: ging niet mee.
0: Nee.
1: En de monniken gingen niet mee.
0: Nee.
1: Die hadden namelijk zoveel geleden van die Westerse kerk, met name ook in de kruisvaarderstijd. Die zijn daar geplunderd en weet ik wat allemaal. Hè? Istanbul is leeggeroofd door de kruisvaarders. Ook schandalig. Hè? Dus ja. Inderdaad, dat die zei, die westerlingen, daar hebben we niks mee. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Goed, toch is het een paar keer gelukt met groeperingen. Bijvoorbeeld de Grieks-Katholieken in Oekraïne. Die we hebben, dus de West-Oekraïns kerk.
0: Nou, er zijn meerdere. Ook in Roemenië is een groep Grieks-Katholieken in de 17e eeuw is het begonnen.
1: Het is inderdaad begonnen met de Unie van Brest-Litovsk.
0: Ja, precies, daar.
1: Juist.
0: Ja,
1: en daar is en er zijn dus bisdommen mee meegegaan en hele stukken. En wie kijkt er heel lelijk naar? De orthodoxen, want die zeggen, dit zijn afvalligen.
0: Ja,
1: en die vinden dat Rome, dat er voor de eenheid andere manieren zijn.
0: Ja.
1: En niet op die door elkaar zieltjes af te snoepen.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja,
1: dat vinden ze.
0: Ja, ja.
1: Die hebben het dus over uniaten.
0: Klopt.
1: Afijn. Dan zeggen ze, moeten we ons richten op de bijzaken? Niet op de bijzaken, maar ons richten op de Heilige Mis. De lezingen, namelijk regel een stuk Oud Testament, een stukje psalm. En volgens het Heilige Evangelie, dat hoort bij de liturgie. Wat is het toch een prachtig geloof? Het gaat toch om het geloof en niet om de taal? Dat is toch meer richting fascinatie? Kunt u oproepen tot nederigheid en eenvoud? Nou, daar kan ik wel toe oproepen, maar dat lukt toch niet.
0: Ja. Maar het is ook zo, hè? Een bekeerling, een verse bekeerling, zal wel enthousiast zijn over alle soorten zaken. Dat hoort bij, als je dat niet bent.
1: Zeker.
0: Het is net als jongen.
1: Bovendien is het natuurlijk een keer zo dat mensen na het concilie, toen de liturgie vernieuwd werd. In eerste instantie nog niet wisten wat die nieuwe vernieuwing inhield, maar die komt, werd over ze uitgestort.
0: Ja.
1: Een gedeelte vond het heel fijn. Die zei, nou kun je het verstaan en nou hebben we mooie liedjes en zo. Een ander gedeelte zei, nou we zijn enorm veel kwijtgeraakt. Dat is toch heel onverstandig om het op deze manier te doen. Was ook niet de bedoeling van het concilie om het zo te doen. Als je de teksten van het concilie leest, was dat niet de bedoeling. Dat is na het concilie gebeurd. Door groeperingen, wat Paus Benedictus zei, is een laboratoriumliturgie. Het is samengesteld, is nog nooit gebeurd in de loop der kerk. Dus je kunt dus kritiek hebben op de ontwikkelingen na het concilie. Je kunt het ook jammer vinden. Ik heb laatst een boek gekocht van weet ik hoeveel intellectuelen die na het concilie zich tegen de vernieuwing van de liturgie, katholieken en niet-katholieken, hè, omdat ze zei, er gaat een enorme ook mensen die niet-katholieken, een enorme cultuur verloren. De mis, de liturgie van voor Vaticaan II was natuurlijk een cultuurmonument in de westerse wereld. En voor de kerk was het een draagster van geloof. Dat heeft men zomaar aan de kant geschoven. Dat is een beetje heel raar allemaal. Dat er geen vernieuwing mogelijk was, dat is onzin. Dat er ook het concilie heeft gezegd volkstaal, maar beperkt. Mm-hmm. Tot de lezingen ongeveer. Dat zeg ik nou grof. Maar men heeft het allemaal gedaan. En nieuwe eucharistische gebeden en weet ik van alles. Zelfs de mensen die nu 70 zijn, die weten niet anders meer. Die kennen de oude mis niet eens. Die weten niet wat er verloren is gegaan. Dus fijn. Dus het is geen kleinigheid. Mensen zitten daar emotioneel, maar ook leerstellig aan vast. Want wat het katholieke geloof, zoals dat doorklonk in de oude liturgie, en het katholieke geloof zoals het doorklinkt in de nieuwe liturgie, is een groot verschil. Dat wil niet zeggen dat het ene niet katholiek is, het andere wel. Het ene is meer katholiek dan het andere. En dan kan ik dus zeggen, wat komt het minst tot uitdrukking, wat Benedictus zelfs gezegd heeft, dat de nieuwe liturgie meer op het mens gericht is en minder op God. De oude liturgie meer op God gericht is. Dat de offergedachte in de oude liturgie heel prominent aanwezig is, in de nieuwe weliswaar aanwezig, maar marginaal. De priester met gezicht naar het volk. Dat betekent dat het de mens is, niet meer God. Het staat niet op God gericht. Offergedachte is er door de offerande gebeden van de oude mis, was duidelijker. Die zijn er nu niet meer, weg. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen offergedachte zit. Maar bij de mensen hebben is het ook weggeraakt. Zeg, voor het concilie liet men een mis opdragen voor de overledene. Het offer voor de overledene. Voor hun zielrust. Gebeurt steeds minder. Het is nu meer, de naam van de overledene wordt afgelezen. Daar betalen we wat geld voor. Maar het gaat niet om het offer. En zeker ook niet om het gebed voor de overledene. Dat is voor de meeste mensen van secundair belang.
0: Maar is dat niet slechte catechese?
1: Ja, natuurlijk. Maar het zit ook in de manier waarop het. Wij moeten nu met catechese recht trekken wat met de liturgie niet duidelijk is.
0: Maar denk je dat mensen vanuit in de mis zijn, zeg maar 70 jaar geleden, snapten dat een mis is voor de zielrust van.
1: Oh ja, maar er kwam ineens stuk door in de gebeden naar voren. Kwam ineens stuk door in de gebeden naar voren.
0: Ja, ja.
1: Dus al wist je het niet. Dat werd ze verteld in de catechese, maar het was ook in de gebeden. Als je een missaal had, kwam je er gewoon ineens door mee in aanraking.
0: Als je een missaal volgde.
1: Ja, maar dat deed heel veel mensen.
0: Oh, in de jaren 50 wel, maar in het jaar 1817.
1: Nee, maar dan was de catechese beter. En het heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop. Je ziet in de oude mis de priester het altaar opgaan. het brood en de wijn aan God aanbieden, als het ware. Het volk kijkt op de rug en die ziet dat dat gebeurt. Het is op God gericht. Het is totaal een andere manier van met beelden spreken. En dat is iets wat dus al bijna 2000 jaar was. En er wordt ineens aan de kant geschoven, want wij weten ineens beter. Dat is niet zo verstandig geweest. En als kijk maar naar het resultaat. Zijn de mensen in de kerk gebleven door dit soort veranderingen? Nee. En dan kun je zeggen, ja, er zijn ook andere dingen waardoor ze uit de kerk zijn gegaan. Mm-hmm. Maar dit heeft er zeker aan meegewerkt. Dat weet ik pertinent. Uit ervaring van mensen in de jaren 60 en 70. Toen de NL, die zeiden tegen mij, we dachten dat het heilig was. Want dat wisten ze. Hè? Dat was in de liturgie, in de manier waarop het gedaan was, het heilig. En ineens werd het gebanaliseerd. Ja. Tante Truus deed mee en weet ik wat allemaal. En iedereen liep over het priesterkoor. En zei, ja, het is dus blijkbaar niet heilig.
0: Maar
1: mensen stemmen met hun voeten en blijven uit de kerk.
0: Ik heb een vraag.
1: Ja.
0: Volgens mij heb ik eerder gevraagd. Je kijkt, ja, in Nederland is het zo, Duitsland ook, West-Europa. Maar je kijkt naar andere landen, dan is het niet zo. Ondanks de nieuwe mis. Ik ga naar Polen en dan is de kerk nog steeds vol. Ondanks de nieuwe mis.
1: Hoe
0: is dat?
1: Ondanks de nieuwe mis.
0: Ondanks, maar ja, hoe is het
1: ja,
0: toch
1: nee,
0: wel
1: maar
0: daar?
1: Ik zeg ook niet dat de nieuwe mis helemaal ongeldig of weet ik wat. Dat zeg ik helemaal niet.
0: Ja.
1: Je moet veel meer inspannen om. Ja. Hè? En bovendien is het ook nog eens een keer zo dat ik me afvraag of de mensen nog weten dat de mis een offer is en wanneer dat het offer is.
0: Ja,
1: wanneer wordt het offer voltrokken?
0: De eerste communicatiegezer daar is goed. Ik denk dat de mensen wel weten van de offer. Ik zie,
1: ja, nou, en dan wat vroeger werd gezegd, hè, in de catechese. Nou, dat heeft niemand meer gehoord tegenwoordig. Waarin voltrekt zich het offer? Volgens de klassieke leer van de kerk. Het is geen dogma trouwens.
0: In de transubstantiatie of niet? In de consecratie?
1: Ja, in de consecratie. Maar waardoor ontstaat dat offer? Waarin
0: bloed,
1: wordt dat, als het ware, voltrokken?
0: Het bloed en lichaam van Jezus.
1: Ja, en dan in het gescheiden aanbieden van het lichaam en bloed van Christus. Ja. Dus het wordt gescheiden. De offerhandeling is, als het ware, lichaam en bloed van elkaar gescheiden. Dus bij een lam een kop afhakt of steekt, dan lichaam en bloed worden gescheiden. Zo is dat in de gescheiden consecraties. Zo werd hij in het verleden gezegd.
0: Ja, ja.
1: Dat is volgens mij geen dogma. Maar het is wel de manier waarop de theologie het zei en waar het aan de mensen geleerd werd.
0: Nou.
1: En dat is nu niet meer. Men praat nog wel vagelijk over een offer. Maar het zeggen protestanten ook. Avondmaal is een offer, een dankoffer, een dankzegging enzovoorts allemaal. Maar dat is niet het katholieke idee.
0: Nee, nee. Maar het is wel, dat is mijn, ja, ik weet niet of u daar het antwoord, waarom in sommige landen is het wel en andere
1: omdat
0: niet.
1: Omdat natuurlijk
0: de bisschoppen
1: dat in
0: waren,
1: sommige landen, dat die liturgie op een fatsoenlijke manier is ingevoerd. Dat is natuurlijk hier niet in West-Europa.
0: Precies.
1: Bovendien waar het wel fatsoenlijk is ingevoerd, bijvoorbeeld in Duitsland. Daar zie je na verloop van tijd, die waren in het begin nog heel braaf.
0: Mm-hmm.
1: Maar die zijn
0: langzamerhand.
1: Ja, het duurt toch zijn werk, die nieuwe theologie en die nieuwe liturgie. En die worden ook allemaal gek. En het is voor mij de vraag of het in andere landen, of het in Polen, of ze het daar overeind houden.
0: Ja, ik denk van wel.
1: Sowieso, ik hoop het.
0: Want toen in de jaren 60, 70 ging, is er ook een heftige periode, ook in de geschiedenis en alles. Nu is dat niet. Kijk, de seksuele revolutie daar, dat heeft ook een rol gespeeld. Nu is dat nu niet, dat is al voorbij.
1: Ja, maar je ziet dus, de wereld is kleiner geworden.
0: Ja.
1: En de invloeden van andere landen, ook op een land als Polen.
0: Ja.
1: Men zal daar misschien op den duur toch homomissen gaan doen. Want dat doen ze in Amerika, nemen ze dan over.
0: Ik denk
1: gaan
0: dat
1: bisschoppen daar de kop in drukken?
0: Ja, want de Polen in het algemeen zijn wel, een mooi woord voor wenden.
1: Zeg het maar.
0: Nee, er zijn gewoon goede christenen.
1: Ja.
0: En dat zou niet. Ik weet wel dat ook in Polen is het geloof aan het afzaken. Er zijn meer mensen, ze hebben zo'n census gemaakt. En daar zijn meer mensen die zich als atheïst of zonder geloof verklaren. Maar het is niet zo erg als hier en ik zie het niet zo worden.
1: Goed, wij gaan verder, want anders krijgen we geen vragen klaar.
0: Precies.
1: Heeft de kerk op theologisch gebied ook te maken met voortschrijdend inzicht? Ja.
0: Wat is dat?
1: Voortschrijdend inzicht.
0: Wat is dat? Dat is hier, dat je ziet vooruit?
1: Nee, schrijden is plechtig lopen.
0: Ah, zo.
1: Dus vooruit loopt, dus als je twee vooruit gaat, dat je beter inzicht krijgt.
0: Ah, oké.
1: Dat is zeker zo. Maar het is altijd zo dat de waarheid niet verandert. Dus theologisch inzicht kan wel dieper worden. Je kunt dus dieper in het geloof doordringen in de loop der tijd, vaak door het feit dat iets ontkend wordt.
0: Mm-hmm.
1: En de kerk erover na gaat denken. Denk maar aan het priesterschap van de vrouw. Daar heeft men in het verleden niet zoveel over nagedacht. Dat werd gewoon geaccepteerd als een gegeven in heel de kerk van Oost en West. En onder invloed van het feminisme is dat aangevallen. Zeggen die vrouwen moeten allemaal. Nou, dan gaat de kerk er dieper over nadenken. En dan heeft bijvoorbeeld Johannes Paulus II, die heeft sacerdotalis ordinatio. He, dus over over de rol van de vrouw enzovoorts, allerlei dingen gezegd en dieper nagedacht over wat is nou het verschil tussen man en vrouw en wat is wezenlijk gelijkheid enzovoort. Daar heeft de kerk over nagedacht, terwijl ze dat vroeger niet zo hoefde. Werd dat als het ware impliciet geleerd. Dus in die zin is er voortschrijdend inzicht. Maar dat je zou kunnen zeggen, nou, de kerk heeft 2000 jaar geloofd en beleden dat een vrouw geen priester kan worden. En nou, omdat er ineens feministen zijn, zou de kerk dat moeten veranderen. Er zijn wel mensen die dat zeggen. Maar dat is wezenlijk vreemd aan de kerk.
0: Ja.
1: De kerk hangt, die kan nadenken onder invloed van de tijd over diepere dingen, zeg maar mensenrechten.
0: Ja.
1: Werd vroeger niet over nagedacht.
0: Nee.
1: Is in de 19e eeuw begonnen enzovoort. En de kerk is een verdediger van mensenrechten geworden.
0: Zeker.
1: Dat is een voortschrijdend inzicht.
0: Ja.
1: Maar dingen die u in het verleden geloofd hebben, nou niet meer geloven, dat kan niet. Dus, en dat is ook een beetje het probleem waar mensen na Vaticanum II soms problemen mee hebben. Met name de houding van de kerk tegenover niet-katholieken.
0: Mm-hmm.
1: En tegenover ketterse groepen, tegenover protestanten bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dan had de kerk een heel duidelijk, alle pausen enzovoort allemaal, die zij niet veel contact mee hebben, want het is gevaarlijk. Het is besmettelijk.
0: Niet samen bidden.
1: Niet samen bidden, dat mocht nooit.
0: Nee.
1: Dat mag nog niet. Ja, met de protestanten mag dat weer wel. Maar met hindoes mag het eigenlijk niet. Maar ze doen het wel.
0: Ja, hoe kun je als christen bidden met een hindoe?
1: Ja.
0: Ik weet het niet. Tot
1: maar dat gaat natuurlijk ook niet. Ook met een islamiet gaat dat niet.
0: Ja.
1: Nou, maar je ziet dus, als het Vaticaan in Vaticaan II, in de concilie, daar wat ruimere dingen over zegt en niet duidelijk bepaalt, gaat het een bepaalde weg. Dan zie je dus Johannes Paulus II een interreligieus vredesgebed in Assisi gaat doen.
0: Zucht, ja.
1: Waar ze niet eens, wel niet samen baden, maar waar wel de afgodsbeelden op de altaren stonden. Kardinaal Ratzinger is er niet geweest en die was er ook tegen. Toen hij naar de rand zelf paus was, wou je er ook niet aan. Maar toen is er toch nog weer zo'n bijeenkomst geweest. En toen heeft hij, want ja, hij was te zwak om er zich uiteindelijk tegen te verzetten. Johannes Paulus II heeft de Koran gekust.
0: Ja, dat is verschrikkelijk.
1: Dat kan toch helemaal niet?
0: Hoe het?
1: Ja, maar dat is allemaal het gevolg van die vriendelijke tekst van het concilie.
0: Ja, je denkt dat ook in de Koran is een klein beetje woord van God.
1: Ik kan u vertellen dat dat niet is.
0: Dat is niet zo, maar,
1: nee, maar
0: zo
1: heeft het concilie ook een beetje gepraat.
0: Ja.
1: Nou, en daarvan zeggen mensen, ja, maar dat heeft de kerk nooit gedaan. Dat is ook geen verdieping van inzicht. Dat is gewoon een verloochenen van de eigen identiteit. waaraan zich veel mensen hebben geërgerd, bijvoorbeeld, is de manier waarop Sarah Mulally, of weet ik
0: Mulally.
1: Hoe ze... Die bischopes of bischopin van de Anglikanen, de manier waarop die door de paus ontvangen is. Ongeveer als gelijkwaardige.
0: Ja, maar dat doet hij wel, maar ook met andere mensen. Het is gewoon diplomatiek.
1: Zeker.
0: Gebeuren.
1: Maar in Rome deed men dat vroeger ook. Dan werden ook mensen ontvangen. Ja. Maar dan zaten die een trapje lager of zo. Weet
0: maar,
1: ja, dat is
0: niet, maar dat kun je niet. Wat ik nou niet doen. Oh.
1: Ja, maar zelfbewustzijn van de kerk.
0: Een trap lager. Mevrouw, je mag op een stoeltje zitten.
1: En mevrouw, je zou zeggen, mevrouw, u kunt uw rare kleren niet aantrekken. Dan doet u net of u katholiek bent.
0: Dat kan niet. Dat is in de diplomatie van het Vaticaan doen ze dit nooit. Dat kun je niet. Ja, je accepteert voor wat ze is, maar je accepteert niet dat ze bisschop is.
1: Waarom laat dan een bisschop in Rome zich zegenen door mevrouw Lolali?
0: Ik zou zeggen, die was een beetje onnozel. Ja, maar die wist niet wat aan het doen was.
1: Onze kerk die stroomt over van een onnozele bisschop. Dat is toch duidelijk?
0: Ja, hij was door de situatie.
1: Of was hij door de charmes van mevrouw Lolali?
0: Kan ook. En die hoorde, die dacht niet zo goed. En die hoorde de naam van de vader.
1: Nee, ik wil alleen maar zeggen dat men na het concilie, er zijn de groepen die terecht bezwaar maken tegen deze uitingen van het concilie, die op deze manier worden uitgelegd en waar we door deze rare dingen hebben. De enige die daar niet in meeging eigenlijk en niet mee wilde gaan was paus Benedictus. Die ook kritiek op de islam heeft gehad in de beroemde reden van Regensburg.
0: Klopt,
1: waar iedereen over hem heen viel. Want hij vertelde niet het narratief wat je moest vertellen. Maar hij zei gewoon de waarheid. En de huidige pausen en iedereen die zegt, we aanbidden dezelfde God. Dat doen we helemaal niet.
0: Nee.
1: Die islamitische God is een totaal andere God. Nee. Dus op de eerste plaats hebben wij de drie-ene God. Nee. De God die de islam aanbidt zit dichter bij de oud-testamentische God.
0: Nee.
1: De God van de wraken. He, om zomaar snoezers protestant te noemen. Wij hebben een ander godsbeeld dankzij het Nieuwe Testament.
0: Ja, ik vond het wel mooi. Paus Benedictus is naar Engeland geweest, terwijl in 2010 op bezoek. En hij droeg de hele tijd een stola. Een stola die was van Paus Leo XIII. Die heeft de
1: wijding ongeldig verklaard.
0: Precies, maar hij droeg dus de hele tijd een stola.
1: Juist, dat soort dingen, daar is Rome altijd sterk in geweest.
0: Ja.
1: Om dat soort tekens af te geven.
0: Een klein beetje.
1: Een klein beetje,
0: maar wel vriendelijk tegen wie toen de bisschop was van Canterbury en zo. Ja, het hoort gewoon bij. Je kunt niet zeggen, ik kijk niet naar u, want u bent...
1: Nee, dan moet...
0: Of ik geef geen hand, want u bent... dat kan niet.
1: Nee, dat kan ook niet. Maar je moet subtiel laten...
0: Ja.
1: Aanvoelen dat het in onze ogen geen echte bisschop is.
0: Ja, maar Paus Leo heeft het toch gedaan, dat weet u wel. Want die zei, tijdens de bijeenkomst, die zei, ja, er zijn wel in de laatste jaren wel wat verschillende dingen gebeurd in de Anglikaanse kerk. Dat maakt een toenadering van de kerken nog steeds moeilijker.
1: Ja, dat is al heel goed.
0: Dat is wel zeggen. Toch wel goed.
1: Ja, ja.
0: Nou, ja.
1: Goed, wij gaan verder. Ik luister met genoegen. Oh, dat is het kibbelend echtpaar. Dat hebben we al gehad. Dank, mijn gedachten gaan hierover. Pius X en Paus Leo. En ook nog steeds door. En thans als volgt om de eenheid binnen de kerk te herstellen. Ik begrijp het allemaal niet. Dit is praat die ik niet kan verstaan.
0: Nou, dan de volgende vraag.
1: Goed. Er is dus geloofskennis erover en mensen brengen zonder... die kan ik niet uitwijzen. Beste stoormennen, is het geen goed idee als er een pater van de Piusbroederschap, priesterbroederschap Sint Pius X, een keer aanschuift bij de club van Job of bij pastoor Zimmerman om hun kant van het verhaal te doen omtrent de bisschopswijdingen? Ja, ik vind dat heel goed eigenlijk. Ik vind dat we een open discussie moeten hebben. Maar dat, ik weet niet of de kerk dat vindt. Want de kerk is, die is aan het afgrenzen. Nee. Ja. Ze was wel open en insluitend, maar het is niet meer zo.
0: En ik weet dat pastoor Zimmerman, die is wel ietsje minder enthousiast over de Pius X dan u bent.
1: Ik ben ook niet enthousiast, daar gaat het helemaal niet over.
0: Ja, ja. Hij heeft een andere mening in ieder geval.
1: Ja, maar dat geeft ook niks.
0: Ja, ja.
1: Maar je zou dus... Inderdaad, ik zou dus wel een van de pater daarbij willen hebben die daar persoonlijk over praat.
0: Ik stuurde vandaag een link naar de pauskast van 2 weken geleden. En daar was wel pater De Beer van de Pius X uitgenodigd om zijn verhaal te doen.
1: Ja.
0: Nou, dat kunnen mensen
1: dus, maar ik laat het over aan
0: als ze zich aanbieden...
1: pastoor Zimmerman. Nee. Dat kunt u natuurlijk ook actief zeggen van... Ja. Dit leeft in onze gemeenschap nou in het algemeen. En daar moeten we misschien toch eens over praten.
0: Ja.
1: Je kunt natuurlijk zeggen, ik communiceer, we willen niks mee te maken hebben. Met mevrouw Muller-Lili wel, dat vinden we heel aardig, die mevrouw. Die mag zegens geven. In maar katholieken die een beetje kritiek hebben,
0: die mogen. Ja. Die mogen zegenen.
1: Nou, fijn, doe maar. We gaan verder. Dan krijgen we allemaal weer telefoontjes.
0: Arme Irene.
1: Ja. Een vraag voor de Club van Job. Bij bisschopswijdingen werd door voor Vaticanum II een doek boven de oren geplaatst. Waar was dit voor? Nou, mensen die dus de wijdingen van Pius X hebben gezien. Dat is de oude ritus van de wijding. Ik heb het ook bekeken, omdat ik dat eigenlijk wel eens wilde zien. Mm-hmm. Daarin wordt er een witte linnen doek om het hoofd van de wijdelingen geboden. Dat gebeurt voor de zalving van het hoofd. En het heeft dus een praktische betekenis dat het hoofd gezalfd wordt, helemaal. En dat die olie niet naar beneden, die heilige olie naar beneden draait.
0: Het is heilig chrisma.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Hetzelfde doen ze naar de hand met de handen. Dat wordt ook een witte doek waar ze die handen in leggen. Want die worden ook gezalfd. Dat is het praktische. Tweede vraag. Tevens werd vroeger de stola gekruist gedragen en tijdens een preek geen kazuifel. Wat was daar de achterliggende gedachte van? Nou, om bij de kazuifel te beginnen. De preek werd gehouden van de preekstoel, van de kansel. Waarom? Er waren geen geluidsinstallaties. Dus de predikant moest verstaanbaar zijn. En klom dus op een hoger ding met een hoorscherm en zo'n schelper boven, waardoor het geluid...

0: Oh ja? Oh.
1: Aan de voorkant, zodat ze naar de preekstoel konden kijken. Oh. Volgens mij was het in de Sint-Jan al. Want Sint-Jan staat ook.
0: Ja, dan heeft zo'n preekstoel, maar de banken kunnen niet, of de banken die er nu zijn, die zijn waarschijnlijk niet sinds de...
1: Jawel, ja? Er zit denk ik aan de voorkant een klep aan die voorkant, en die kun je omhoog trekken en dan kun je dan op gaan zitten.
0: Ga ik je proberen.
1: Doe het maar eens. Maar, en men vond dat te lastig om naar boven te klimmen en zo met de kazuifel aan. Soms waren die kazuifels ook groter. Dus dan werden die uitgedaan. Dus het kazuifel werd op het altaar gelegd. Op de plaats waar naar de rand de kerk kwam te staan, werden die neergelegd. En ook de manipel die aan de arm hing. Want men moest zijn arm kunnen bewegen en die manipel ging dan allemaal op en neer. Goed. Dus dat is de reden waarom er geen... Nu wordt het vaak niet meer uitgedaan, ook bij de traditionele mensen, omdat we niet meer op de preekstoel klimmen, maar het gewoon aan de ambo. Dan wordt alleen de manipel afgedaan.
0: Ja, ze zeggen dat dat was een teken dat de preek geen deel is van de mis.
1: Ja, ze verzenden er van alles bij, maar dat was natuurlijk helemaal niet.
0: Niet de geestelijke.
1: Ik weet niet wat voor mooie dingen dat ze verzinnen bij die manipel, wat die allemaal betekent.
0: Gewoon een zweetdoek.
1: Het is gewoon een zweetdoek en gewoon een zakdoek eigenlijk.
0: Het is een symbool voor de zware taak van...
1: Ja daar verzinnen ze erbij. Ze verzinnen van alles erbij.
0: Maar de vraag was, waarom is het in de oude mis de stola gekruist?
1: Ja, nou, men ging ervan uit de volheid van het priesterschap, ongebonden, dat de bisschop.
0: Ja.
1: De bisschop had altijd de stola loshangen, dus in twee stingen naar beneden. De priester kruiste hem. En als je geen gekruiste stolen had, dan droeg je er eentje met een tussenstuk.
0: Ja.
1: Hè, met soms met kwastjes en zo.
0: Ja.
1: Dat zat vast aan elkaar. Waarom? Hij was niet volledig priester. Zijn priesterschap was gebonden aan de bisschop.
0: En nu?
1: Nou, dan had je nog de diaken die hem over de stoel. Die was helemaal geen priester, dus die had hem gewoon over de schouder.
0: Ja. En de priester had een ex, dat is niet wat? Een ex, dat is een kruis. En dat betekent dat het niet dat zijn priesterschap niet volledig is.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat vroeger bij een priesterwijding. Als je nu een traditionele priesterwijding ziet, dan zie je het kazuifel achterop gerold.
0: Ja.
1: Het kazuifel wordt op een rolletje op de rug gedragen tot aan het einde van de mis, wanneer de bisschop zegt, ontvang de macht om zonde te vergeven. En dan wordt de kazuifel naar beneden gelaten. Mm-hmm. Dus dat is ook een soort losmaken van
0: iets.
1: Die bevoegdheid.
0: Okay.
1: Die er natuurlijk in die wijding zit, maar dat wordt dan uitgebeeld. Na Vaticaan II heeft men gezegd, los van enige traditie, gewoon mezelf vanuit een eigen theologie. Ja, maar bisschoppen en priesters die hebben dezelfde volmacht om de mis te vieren enzovoorts allemaal. Dus het hangt allemaal los.
0: En misschien dat is ook een praktische overweging. Dat is makkelijker? Nee.
1: Nee, dit is een theologische overweging.
0: Okay.
1: Het is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. En dat daarna het concilie geen pastoors en kaplaans meer waren, maar dat ze zich allemaal pastor noemden.
0: Oh,
1: zo'n
0: ja.
1: Gelijkheidsidee.
0: Ja, maar dat is een Nederlandse...
1: Ja, zeker. Iets. Maar ik bedoel, het is dezelfde geest.
0: Ja, ja. Ja, nou ja.
1: Die geest zit natuurlijk overal in de kerk. Het is niet voor niks dat natuurlijk eigenlijk de bevoegdheid van de bisschoppen in de praktijk... Hè, wie luistert er nog naar bisschoppen?
0: Ik hoop de priesters en iedereen.
1: Pff, heb jij die indruk? Zolang als ik priester ben, heb ik nooit gemerkt dat priesters ernaar luisterden.
0: Nee, ik heb niet naar de bisschop geluisterd.
1: Ik wel, ik was heel braaf altijd.
0: Ja, kijk, dat is de brave priesters.
1: Zeg ik een beetje schijnheilig, maar... ik heb altijd wel die gehoorzaamheid. En ook ten aanzien van voorschriften enzovoort. Maar bisschop hield er zichzelf niet aan. Het was allemaal inconsequent bij het leven.
0: Ja.
1: En als je dus, dat zie je in de maatschappij ook, als je voorschriften, als je die niet handhaaft, als de politie niet optreedt, nou dan gaan

0: mensen steeds verder. En dat is natuurlijk in de kerk precies hetzelfde gebeurd. Goed. Is het geen goed idee? Oh nee, dat hebben we al gehad. U zegt dat er geen excommunicatie kan leiden, kan zijn, door de bisschopswijding. Maar waarom is het Vaticaan hier wel toegekomen? Nou, ik zeg niet dat het niet kan, want op ongeoorloofde bisschopswijdingen, dus zonder mandaat, staat de straf tegenwoordig van excommunicatie. Dus die straf die kan er wel degelijk zijn, maar Rome had er ook voor kunnen kiezen om die straf niet uit te spreken. Die kun je automatisch oplopen, maar het heeft pas effect als Rome zegt, je hebt het opgelopen. Joe Biden, om maar eens iemand te noemen, of Nancy Pelosi, die hadden ook vanwege het feit dat ze voor abortus waren, zelfs tot aan de geboorte toe, geloof ik, hadden die een excommunicatie, automatische excommunicatie opgelopen als individuele gelovigen. Maar dat heeft in het publieke domein pas effect als de bisschop of de paus zegt, je hebt hem opgelopen.
1: Maar geestelijk is het wel. Voor
0: natuurlijk,
1: God,
0: eigenlijk
1: voor
0: is God, ja, voor God. Het is meer voor je geweten, die automatische excommunicatie. Hebben ze die ooit uitgesproken? Nee, ze spreken nooit geen excommunicatie uit. Alleen, ik las net een stuk waarom men tegen de vijanden geen excommunicatie en tegen de vrienden wel excommunicatie. Dat gebeurt. Ja, ik zie jou een beetje moeilijk kijken.
1: Vrienden,
0: maar,
1: ja.
0: Ja, vrienden.
1: Ja.
0: Katholieken.
1: Ja.
0: Mensen die gewoon katholiek zijn. Alleen
1: mede-katholiek.
0: Ja. Goed. Fijn. Nou ben ik weer kwijt waar ik het over had. Waarom het Vaticaan ertoe gekomen is, dat is omdat men, dat is natuurlijk een soort machtsstrijd. Ze hadden net goed alles kunnen kiezen. Ze hadden ook die wijdingen goed kunnen keuren. En oog kunnen hebben voor de nood. Hè? Omdat Pius X natuurlijk al bisschoppen heeft sinds 88. Die gaandeweg steeds meer goedgekeurd werden door de bisschop. Door de pausen. Met name dus ook door Benedictus, maar Franciscus ook. Dan hadden we kunnen zeggen, nou, we geven ze dan ook bisschoppen. Dan zijn ze tevreden. Maar dat willen ze per se niet, want daar zitten natuurlijk ook allemaal bisschoppen die tegen. Het heeft ook met theologie te maken. Die theologie van de kritiek van de Piusbroederschap op de post-Vaticaanse kerk, op al die vernieuwingen en die ketterijen. He, bijvoorbeeld het zegen van homofielen, het goedkeuren van een tweede huwelijk, of althans hij dan de communie mag en zo allemaal. Dat is tegen de constante leer van de kerk in, altijd. En de heer Paus hebben daar ineens goedgekeurd van zes en zo. Zei, dat kan helemaal niet, daar zijn we niet voor. Nou, daar zijn natuurlijk een hele hoop mensen wel voor. Die hele homolobby is er natuurlijk voor. En die willen niks te maken hebben met die Pius, die willen het liefst aan de kant zetten. En de gewone gelovigen die laten zich meeslepen, die zijn te onnozel. En die zei, ja, ongehoorzaam, het is heel slecht om ongehoorzaam, dat moet je niet zijn hoor. Kinderen die ongehoorzaam zijn, die zetten we buiten. Ja, goed zo. Nou, afijn, ik ken ook een hoop collega's die dat zeggen hoor. Schijnheiligheid van gehoorzaamheid. Nou, afijn. Goed, we gaan verder. Wat is het verschil tussen het bidden van de rozenkrans aan een gezegende of niet gezegende gebedsnoer? Nou, het gebruik van gezegende voorwerpen, allerlei voorwerpen, dat geeft meer genade. Omdat Gods zegen is afgeroepen over dat speciale voorwerp. Wat is het voordeel van het dragen van een scapulier tegenover het niet dragen van een scapulier? Ik bedoel, dat zijn geestelijke dingen die gegeven worden via zo'n sacramentale.
1: Ja.
0: Sinds de vernieuwing van het Onze Vader hoor ik dit gebed steeds vaker niet meer door amen afgesloten worden. Hoe komt dit? Nou, in de liturgie is amen er niet bij. In het privégebed hebben we altijd wel amen gezegd, dus dat wordt meestal nog wel gedaan. Maar in het In de liturgie hoort het er niet bij. Iets wat nog niet is doorgedrongen bij veel mensen, maar wat ook waar is, dat in het gebed na het Onze Vader, verlos ons Heer van alle kwaad, weet je wel, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Daar zijn wij gewend amen te zeggen, want het heeft na het, maar dat hoort ook niet.
1: Ah, oké.
0: Dus nou is amen eraf.
1: Ik zal het opletten.
0: In het nieuwe.
1: Ja, de nieuwe.
0: In de nieuwe versie van het. Ja. Nou, dat hebben de meeste mensen nog niet door. Maar ja, het is allemaal niet zo spannend hoor. Je kunt natuurlijk amen bijzeggen en geen amen bijzeggen. Maar het is niet de gewoonte om in de liturgie op dat moment amen te zeggen. Verder is het niks. In Lourdes is de laatste bede. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Vertaald, laat ons niet ingaan op de bekoringen. Laat ons niet binnengaan in de betoringen, is letterlijk. Dat lijkt me beter dan onze huidige versie. Nou, dat vind ik ook. Breek me de bek niet open.
1: Nee.
0: Daar hebben we het genoeg in het verleden over gehad, dat die vertaling in Nederlands gewoon slecht is. Ja. Naar mijn mening, en die mening is tamelijk gegrond, die is gewoon slecht. Ook in vergelijking met alle andere moderne talen.
1: Ja.
0: Maar dan komen we ook weer bij de vertaling van het lezingenboek.
1: Ja.
0: Wat volgens mij uit dezelfde koker komt.
1: Ja.
0: En dat is gewoon slecht.
1: Ja. Is er wel vordering gemaakt met de vertaling? Want ik hoorde dat er dat ze proberen toch te verbeteren, de nieuwe vertaling. Is daar iets
0: ik
1: van
0: heb gehoord, ik heb het dus met een of andere priester ook samen voor het volgend jaar bekeken, voor een groot stuk. Nou, dat was gewoon hemeltergend en hemelschrijnend wat voor onzin er allemaal in stond. En bovendien, al wat er anders was, was niet beter.
1: Nee.
0: Had gewoon beter net zo kunnen laten. Met ja. Misschien een enkele verbetering, maar niet eens veel. Wat, okay. Waarom hebben wij nou ineens al die Romeinse maten en gewichten weer? Dat weten we niet eens. Ik bedoel, ik kan het niet eens noemen, die Romeinse gewichten. Die hebben we allang docenten vervangen hebben in het Nederlands.
1: Ja.
0: Omdat het natuurlijk voor mensen begrijpelijk is en gewoon dezelfde betekent. Maar nee, het is nou terug. We zijn al voorwaar. Ik zeg u, zeggen we al weet ik hoe lang, al een eeuwen. Nee, we zeggen in het Latijn zijn amen, amen, dico, vorm. Nou zeggen amen, amen, ik zeg u. Dus, wat heeft er voor zin? Totaal niks. Ik ben er ook niet tegen, maar het heeft geen zin.
1: Het is dichter bij de oorspronkelijke tekst.
0: Ja, maar wordt het daardoor duidelijker?
1: Dat is niet de bedoeling.
0: Nou, ik vind dat je nou wel heel ver gaat eigenlijk.
1: De bedoeling is om dichter bij de tekst te zijn. Dat is het.
0: Ja, maar dat is toch onzin. Nou, afijn. Goed, dat is over het Onze Vader. Nou, daar zitten we nog een tijdje aan vast. Tot er weer heel verstandige bisschoppen komen die het weer terug veranderen. Maar dat
1: zal nog 100 jaar.
0: Dat denk ik ook. Ik heb een vraag. Ik heb geen vraag, maar een verzoek. Afgelopen week heb ik een Instagram en account gemaakt. Innerlijk leven. Op dit account wil ik de kerkvaders, oude schrijvers en wijsheidsliteratuur van de katholieke traditie meer zichtbaar maken. Elke dag probeer ik wat korte citaten met inhoud te posten om zo te stichten. Zou u dit initiatief willen steunen en zegenen? Met de hulp van de Heilige Geest. Kan ik dit een middeltje, een radertje zijn om de traditie van de kerk te onderhouden? Hartelijk dank. Een meneer uit Krijl. Nogmaals, innerlijk leven op Instagram. Nou, dat kunt u dan. Ik ben er niet tegen.
1: Maar u zit niet op Instagram?
0: Nee, ik zit niet op social media. Daar worden ze moe van.
1: Ja. Nou, maar wie interesse in heeft, dus zoek naar innerlijk leven. En dan komt het goed.
0: Dus Toen Menna en Christina kan goed bidden. En dan moet u maar met haar bidden dat de luisteraars niet meer vragen over Pius X. Lieve groet van mij die elke week luistert. Ja,
1: zal het als binnen. Een gebed.
0: Het spijt me voor soms de domme vragen. Oh, dat doe ik misschien een beetje expres. Domme vragen bestaan niet, hoorde ik nooit ooit. Ik waardeer uw uitleg enorm. Ik ben overigens een man. Haha. Wat soms ingewikkeld is, je hebt katholieke en protestantse geschiedschrijvers, zoals de martelaren van Gorkum. Je hebt een aantal partijen, zoals de Spanjaarden, katholieke, protestanten, Geuzen, de Willem van Oranje. Hoe moeten we kijken naar de Spanjaarden in die tijd? Ik vind het bloot. Nou, er is geen objectieve geschiedenis. Laten we dat vooropstellen. Er is geen objectief. Je kunt wel feiten benoemen, maar die feiten worden altijd in een bepaalde context gezet. He, en als wij het hebben over 1629, zoals wij dat op de lagere school leerden, en zoals het er nog wel zal zijn, als ze überhaupt nog iets over geschiedenis leren, want daar vraag ik me af, dan zeiden we dat Den Bosch werd ingenomen, werd bevrijd eigenlijk van de Spaanse overheersing. Nou, voor ons was het helemaal niet zo'n bevrijding, want de bisschop werd weggejaagd. En de katholieke godsdienst werd verboden. Dus Sint-Jan werd ingenomen door de protestanten, die er maar een paar waren. Dus er was gewoon vervolging, regelrechte vervolging. Maar wij leerden natuurlijk op de lagere school niet die regelrechte vervolging. Want katholieken waren goede Nederlanders en die waren blij met de vader des vaderlands. En die vonden ook dat Balthasar Gerards een verschrikkelijke man was. Dat hebben wij allemaal geleerd. Maar of dat waar is, dat is het perspectief.
1: Ja.
0: En zo geldt het met alles. We hebben het narratief in de geschiedenis dat Amerika voor onze bevrijding heeft verzorgd, dat is wel in de Tweede Wereldoorlog, en dat ze daarna allerlei goede dingen in de wereld hebben gedaan. Nou, ik ben ondertussen allemaal boeken aan het lezen waar ik helemaal van de stoel val.
1: Oh.
0: Wat Amerika allemaal gedaan heeft voor oorlogen gesticht en mensen vermoord, dat is gewoon niet mooi.
1: Ja, maar ook heel mooie dingen. Dat...
0: Ja, je zit nog in het oude narratief. Maar...
1: Welke boek lees je dan?
0: Ik lees allemaal boeken van geleerde mensen die over transatlantische geschiedenis schrijven.
1: Ja.
0: Maar dan niet met het...
1: Ja, maar het is ook zo, Amerika heeft veel gedaan om Europa van de nazi's te bevrijden.
0: Dat hebben ze gedaan.
1: Ja.
0: Maar sindsdien, wat ze gedaan hebben sindsdien... Ja.
1: De Marshallplan, veel geld ingestoken in Europa, zodat...
0: Amerika er ook beter van werd, want daar wilden ze natuurlijk.
1: Ja, zeker, want we worden met z'n allen beter van. Ja, ja.
0: Maar ik zeg ook niet, Amerika is slecht, dat heeft het narratief bevorderd. Heeft natuurlijk in de strijd tegen het communisme...
1: Ja,
0: hebben ze natuurlijk van alles gedaan.
1: Maar heeft de strijd
0: tegen
1: Vietnam,
0: Irak.
1: Ja.
0: Neem nou de laatste strijd. De Iran-oorlog.
1: Irak,
0: is daar enige rechtvaardiging voor?
1: Dat weten we niet.
0: Is daar enige rechtvaardiging?
1: Ik probeer te denken, misschien wel, maar we weten het niet. Dat kan ook.
0: Nee. Je kunt ook zeggen, we hebben daar een verschrikkelijk regime. Maar de helft van de regimes in de wereld zijn verschrikkelijk.
1: Ja,
0: zelfs de Nederlandse regering is verschrikkelijk. Maar dat wil niet zeggen dat ze ons aan moeten vallen.
1: Ja, maar Teheran kunnen niet vergelijken met Amsterdam, met Den Haag. Dat is wel een groot verschil.
0: Nou, je kunt het bijna vergelijken met Amsterdam.
1: Is meneer Rutte dan een Ayatollah?
0: Nee, Amsterdam. Ik heb het Amsterdam.
1: Met Amsterdam, ja. Maar meneer Rutte en de Ayatollah.
0: Nee, dat is ook niet. Maar... Dat is een zaak van die mensen zelf.
1: Ja.
0: Je kunt daar niet mee geweld ingrijpen. Dat is...
1: Ja, tenzij ze jou. Tenzij ze willen een atoomboom op jou gooien.
0: Dat is iets anders.
1: Daar moet je iets doen.
0: Maar dat is ook niet helemaal duidelijk.
1: Ja, ik hoop dat dat wel het geval was.
0: Dat was wel... met Irak ook, met Saddam Hussein. Ja. Daar waren chemische wapens. Die blijkt er helemaal niet te zijn.
1: Ja. Klopt.
0: En we hebben eraan meegedaan. We hebben de zaak gebombardeerd. En daar is allemaal die islamisten zijn eruit voortgekomen. Het is allemaal heel slecht geworden.
1: Ja, ja, ja.
0: Heel Zuid-Amerika, overal hebben ze mensen vermoord.
1: Ja.
0: En eigen regeringen neergezet.
1: Ja.
0: Nu Venezuela weer. Weet je, die man weggehaald. He?
1: Ja, maar dat is goed, want die was een tiran.
0: Ja. Maar daar hebben wij, gaan wij toch niet over?
1: Ja, want die arme mensen die waren daaronder.
0: Ja, maar dat hebben ze steeds gedaan, die arme mensen. Ja, maar.
1: Ja, dat is. Ik bedoel, dat is
0: wij, zuchten onder het juk van mensen die kapitalen uitgeven aan de oorlog in Oekraïne, aan stikstof, aan dingen en alles. En de zorg wordt minder. En, hè, dat is een regering. En is die gekozen? Nee. Dat gebeurt in de Tweede Kamer, gaan die allemaal. Iedereen wil eigenlijk 73% van de bevolking wil minder immigranten. Nou, die kiezen ook zo. Een beetje verkeerd. Ze moeten gewoon rigoureus. Maar al die mensen die gezegd hebben in de politiek, we willen minder immigranten.
1: Die zijn eruit gegooid.
0: Nee, die zitten er nog mee, doen het niet. Denkt u dat CDA dat doet? Die hebben dat voor de verkiezingen gezegd. Maar doen dat niet?
1: Ja, maar je kunt ze niet geloven.
0: Ja, maar daarom. Ik zeg, hebben wij een democratie? Ik geloof er niks van.
1: ik,
0: het is een bepaalde groep. En dan word ik waarschijnlijk binnenkort vastgezet. Ja. Want ik ben een anti-institutionele extremist. Zoals dat dan tegenwoordig heet. Want ik vertrouw de overheid misschien niet. En dat moet wel. Je moet de overheid vertrouwen.
1: Hoe bent u dat geworden dan?
0: Ja, door schade en schande. Door mijn ogen open te houden en niet alles te geloven.
1: Nou, als je volgende keer er niet bent, dan...
0: Dan zit ik vast.
1: Gevangenis even
0: zit bellen. Ik vast, ja. Want er is weinig voor nodig om vast te zitten. En als ik dan nog eens een paar dingen zeg die in de Bijbel staan, dan ben ik beledigend. Dat kan ook niet.
1: Ja, nee. Homofoob. Oh, dat is het woord. Dat is het woord wat ik zocht over de Polen.
0: Homofoob, ja.
1: Dat is het.
0: Als ik zeg dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is, dan ben ik homofoob. En dan doe ik een hele groep, die doe ik slecht. En dan moet ik de gevangenis in, eigenlijk. Ja. Nou ja, fijn. Kan me niet schelen. Dan ga ik maar de gevangenis in. Een andere vraag. Ik ben fan van Pater Bots, maar ik begrijp soms van u dat er kanttekeningen zijn. Wat is uw kritiek op de jezuïeten? Ja, er is een groot verschil tussen kritiek op de jezuïeten en kritiek op Pater Bots. Want Pater Bots heeft wel iets jezuïtisch trekken, maar is wel een braaf jezuïet. We hebben natuurlijk in het verleden heel veel brave jezuïeten gehad. He, dat waren de stoottroepen van de kerk. Ja, intellectueel. Hadden overal universiteiten, middelbare school. Die leidden allemaal leken op. En allemaal voor paus en vaderland. Of voor paus en kerk. En die waren orthodox enzovoort. Heel braaf. En heel effectief. Maar daar is de klad in gekomen. Daar is het modernisme binnengekomen. En die zijn hun intellect aan het aanwenden geweest. Om de kerk af te breken. En dat is sinds Vaticaan II eigenlijk, van tevoren was het al, maar toen is het toch duidelijker geworden. Er zijn allerlei theologen, ook met name dus, hoe heet het, van de politieke theologie. Ten aanzien van de homoseksualiteit, James Martin, neem nog maar die hele queer theologie enzovoort. Hun universiteiten dragen dat uit. Dus op dezelfde effectiviteit als ze vroeger katholiek waren, zijn ze nou anti-katholiek. En die blijven in de kerk, daar doen ze niks tegen in Rome. Ze zouden nog in staat zijn, de vorige paus heeft Pater Arupe, die de aanstichter is van heel dat gebeuren, na Vaticanum II, die hebben ze heilig willen verklaren. Ik hoop dat het nou niet doorgaat, maar je weet maar nooit. Ze zijn in staat tot allerlei gekke dingen. Dus ik ben in India geweest een paar keer. En daar hoorde ik toen dat in sommige bisdommen die nog gewoon katholiek waren, dat ze daar geen jezuïeten wilden hebben. Omdat ze daarmee de ketterij binnenhaalden. Ja. Het is niet voor niks natuurlijk dat de jezuïetenorde in Europa verboden is geweest. Omdat die natuurlijk zo geweldig veel invloed hadden. Toen was ze nog niet eens zo slecht. Maar dat had ook politieke invloed. En alleen Catharina de Grote, die liet dus in Rusland die jezuïeten bestaan. En die hebben daar overleefd tot ze naar de hand weer mochten. Dus jezuïeten is een apart soort volk, zal ik maar zeggen. Heel geleerd. Intellectueel zeggen. Alle katholieke intellectuelen in Nederland, politici die wij hadden, katholieke politici, Van Acht, Lubbers, al die mensen hebben allemaal op jezuïetencolleges gezeten. Zijn door jezuïeten gevormd.
1: Ja.
0: Nou.
1: Maar ja, dus Pater Bots is oké. Maar...
0: 2 weken geleden heb ik u gevraagd over het geloof dat als iemand niet gedoopt is en komt overlijden naar een plaats geheet die Limbo heet. Maar jammer genoeg kon ik niet luisteren die dag naar uw antwoord. Ik moest onverwacht weg. Mijn excuus. Voor uw begrip, ik heb geen begrip, want je kunt het altijd naluisteren.
1: Ja, terugluisteren kan.
0: Kan altijd.
1: Op Spotify of Apple Podcasts, op onze site.
0: Ja, je kunt altijd naluisteren. Maar die limbo was een goede oplossing eigenlijk, daar ben ik ook niet tegen. Maar dat hoort niet bij de officiële leer van de kerk, dat heb ik nooit gehoord. Het was een theologenmening. En paus Ratzinger heeft dus gezegd, die limbo, dat doen we niet meer aan.
1: Maar we vertrouwen alle zielen aan de barmhartigheid van de Heer.
0: Ja.
1: En rechtvaardigheid.
0: Juist. Maar je ziet dus... dat het probleem van rechtvaardige zielen die niet gedoopt zijn buiten hun schuld, waar gaan die naartoe? Daar hadden ze vroeger die limbo voor, van het natuurlijk aanschouwing Gods. Terwijl als je gedoopt is boven het nou, als je zegt, nou, het doet er eigenlijk niet meer toe, God heeft zijn, dan heb je natuurlijk heel makkelijk gezegd, het komt niet zo nauw, iedereen gaat naar de hemel. Als je maar braaf bent. Mm-hmm. En dan wordt dus het doopsel minder noodzakelijk. Dat is het gevolg daarvan.
1: Ja, langzamerhand, ja. Nou ja.
0: Als na de liturgie, als in de liturgie, na het Sanctus, geen Benedictus wordt gezongen door het koor, bijvoorbeeld omdat het niet door de communist is geschreven, nou dat bestaan is altijd door de communist geschreven, is het dan goed dat de priester ingrijpt en de deel zelf hardop bidt, want dit is toch het moment dat de Heer op het altaar komt. Wat vindt u? Nou,
1: u heeft 30 seconden.
0: Vroeger was het zo in de oude mis dat men tijdens de kanon van de mis die in stilte gebeden werd, werd de Sanctus gezongen. Dat Sanctus duurde meestal zo lang tot aan de consecratie en dan was het koor stil. En de Benedictus werd na de communie gezongen, na
1: de consecratie
0: gezongen. Nou, ik heb in de nieuwe mis altijd gezegd, als men een hele lange Sanctus en Benedictus had, dan mochten ze dan niet zingen op de plaats waar het moest. Omdat ik denk, ja, maar dan staat iedereen zo, terwijl het een acclamatie is, staat iedereen veel te lang te wachten. Dan zei ik, zing de Benedictus maar onder de communie.
1: Ja, oké. Okay. Nou, beste luisteraars, dit is weer het einde van het programma De Club van Job van vandaag. Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 11 juli viert de kerk de heilige Benedictus als patroon van Europa. Wat een verschil met de huidige grondleggers van het nieuwe Europa. Zij leggen het geld als fundament voor de Europese eenwording en de rechten van de mens, van de enkeling. Benedictus, vader en leraar van talloze monniken, stelde niets boven de liefde tot God, de ene ware koning. Wij vragen dan ook op zijn feest dat wij niets stellen boven de liefde tot God en dat wij blij van hart voortgaan op de weg van Gods geboden. Niet de rechten van de mens, maar de plichten van de mens. Niet tegenover de mensen, maar tegenover God en tegenover zijn plan met de mensen. Liefdevolle gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid en liefde tegenover God. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd ontstond er twist onder de leerlingen over de vraag wie van hen wel de voornaamste mocht zijn. Maar Jezus sprak tot hen: de koningen van de volkeren oefenen heerschappij over hen uit en hun machthebbers laten zich weldoeners noemen. Zo moet gij niet doen. Maar wie onder u de voornaamste is, moet als de jongste wezen. Wie bevelen geeft, moet zijn als iemand die dient. Wie is immers de grootste? Hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Welnu, ik ben onder u als degene die bedient. Gij zijt het die trouw gebleven zijt in mijn beproevingen. En zoals mijn vader mij het koningschap heeft verleend, zo verleen ik u een plaats in mijn koninkrijk. Gij zult eten en drinken aan mijn tafel, en ge zult op tronen gezeten zijn om te heersen over de 12 stammen van Israël. Dit is het woord van God. Beginnen de geest laten rusten bij hem. Bij hem die door Benedictus ons leert dat wij niets moeten stellen boven de liefde van Christus, alle andere grote en kleine liefdes loslaten, zodat mijn hart leeg wordt en zo ontvankelijk voor de ene grote liefde van Jezus. Bij de plaats van het gebed stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet. Zoals Benedictus ons leert vanaf zijn eerste stappen in het contemplatieve leven, volgens de beschrijving van paus Gregorius, hij had geleerd bij zichzelf te zijn en te leven onder de blik van de Allerhoogste. Zo moet de gesteltenis van wie met het gebed gaat beginnen zijn. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding om de genade vragen dat zo ook mijn levenshouding mag zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis of de situatie, de leerlingen van Jezus aan tafel, en op dat heilige moment maken ze ruzie over wie de grootste was. In die tijd ontstond er twist onder de leerlingen over de vraag wie van hen wel de voornaamste mocht zijn. Macht is gevaarlijk. Zelfverhoging, zelfverheerlijking ligt op de loer. Jezus onderkent dat gevaar. Hij leert aan zijn leerlingen hoe het in zijn rijk zo niet moet. Niet boven de ander, maar onder de ander. Niet om te heersen, maar om te dienen. Dat is zijn les, maar dat is ook zijn leven. De plaats zien. De zaal van het laatste avondmaal waar Jezus de diepste geheimen van zijn goddelijk hart openbaart en ons meedeelt. En dat voert mij vanzelf naar het verlangen om dat goddelijk hart beter te leren kennen en dit dan ook te vragen als een bijzondere genade van deze overweging. De overweging. Wie onder u de voornaamste is, moet als de jongste wezen en wie bevelen geeft, moet zijn als iemand die dient. Dat houdt Jezus zijn leerlingen voor, dat is de les, de theorie, het ideaal. Maar Jezus houdt ons geen idealen voor. Ons geloof is geen theorie, geen ideaal, los van Jezus, nee, Jezus zelf is het ideaal. Ons ideaal is een levende mens, Jezus, een mens om van te houden.
En daarom voegt hij aan zijn les toe: wie is immers de grootste, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Wel nu, ik ben onder u als degene die bedient. Jezus is wat hij ons voorhoudt. Hij houdt ons voor dienstbaarheid, een dienende houding tegenover onze naasten, tegenover meerderen en ondergeschikten, zoals de paus, dienaar der dienaren. Jezus is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en daarin zijn leven te laten bestaan, om zijn leven te geven als losprijs voor velen. En dat is ook de weg die Benedictus gewezen heeft. In zijn regel legt hij in het 7e hoofdstuk de grondsteen van de nederigheid als een fundament voor heel het gebouw van de geestelijke mens. En daarvoor gebruikt hij het beeld van de hemelladder die Jacob gezien had toen hij op de vlucht was voor zijn broer Esau, op de vlucht voor zijn eigen schaduw. Op deze ladder stegen de engelen op en neer en bovenaan de ladder stond God. God beloofde aan Jacob: ik ben met u, ik zal u behoeden waar gij ook gaat en u terugvoeren naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik mijn belofte heb vervuld. Sinds die tijd hebben christelijke schrijvers de geestelijke weg geduid als een opgang naar God. Maar nu is het bijzondere van het christelijk denken dat wij naar God opstijgen doordat wij afdalen in de eigen werkelijkheid. Want God kan alleen ontmoet worden door iemand die eerst zichzelf heeft ontmoet, eerst zichzelf is tegengekomen. Die uitdrukking zichzelf tegenkomen duidt meteen aan op iets onaangenaams. Toen ben ik toch mezelf tegengekomen. En dat is de eerste ervaring in een klooster. Je bent gekomen om God te zoeken en te vinden, om God te ontmoeten. En wie kom je daar het eerste tegen? Jezelf. En dat is noodzakelijk, want zonder eerlijke ontmoeting met onszelf zullen we alleen maar onze eigen projecties tegenkomen en niet de ware God. Benedictus duidt het opstijgen en neerdalen van de engelen op de hemelladder als dit afdalen en opklimmen, wil ons ongetwijfeld niets anders zeggen dan dat men door hoogmoed afdaalt en door nederigheid omhoog klinkt. Nederigheid, demut, is in het Latijn humilitas. En dat woord komt van humus, en dat is aarde. Alleen wie de moed heeft zijn aardsheid, zijn menselijkheid onder ogen te zien en aan te nemen, zal in de contemplatie naar God omhoog stijgen. Op de weg naar God kom ik eerst mijn eigen schaduw tegen, mijn gevaarlijke kanten, mijn hartstochten, mijn emoties waar ik niet tegenop kan, dingen waar ik een hartstocht voor heb, wat ik achter veel van mijn daden en woorden moet zoeken, wat er bij mij eigenlijk achter zit, achter bij wat mij drijft, mijn drijfveren. Nederigheid is daarom niet in eerste instantie een deugd, maar een religieuze houding waardoor de mens met Christus verbonden wordt. Augustinus durfde zelfs te beweren dat zonde, met nederigheid verbonden, beter is dan de deugd zonder deemoed. Want de nederigheid met zonde opent het innerlijk voor God, terwijl de deugd van de trotse ons tegenover God sluit. De volgende anekdote kan dat duidelijk maken. Therese van Lisieux had in het klooster een medezuster, haar bloedeigen zuster, die in de wereld Léonie heette, en in het klooster zuster Geneviève. Op zekere dag zegt zuster Geneviève: o, wat moet ik nog allemaal aanleren om een goede zuster te worden? Therese meteen bovenop: je vergist je, wat moet je nog allemaal loslaten? Ik zie heel duidelijk in dat je er geen juiste kijk op hebt. Je stelt je de geestelijke weg voor als het bestijgen van een berg. Zie het liever als een afdaling naar beneden, waar God op u wacht in het vruchtbare dal van de nederigheid. Daar beneden, in het vruchtbare dal van de nederigheid, wacht God op zuster Geneviève. Daar wacht God ook op ons. Daar ontmoeten wij God
daar zal hij ons verheffen. We moeten in de nederigheid geen kleinering zien van de mens, die hem klein en verachtelijk maakt. Je moet nederigheid niet moreel duiden als een deugd, als een menselijke kracht, maar eerder als een religieuze kracht, een religieuze houding waarin de christen Christus zelf navolgt en hem zo aan Christus gelijkvormig maakt. Zoals Jezus zelf zegt, leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Langs die weg wordt de mens dus omhoog geheven, niet door zichzelf, maar door God, de Vader van Jezus. Tegenover het zichzelf actief vernederen staat het passieve omhoog geheven worden door God. Als je licht geworden bent, verlost van de zwaarte van je eigen ik, je eigen gewichtigheid, je eigen zwaarwichtigheid, dan raak je in de greep van de Heilige Geest die opstijgt van de Zoon naar de Vader. De mens, nederig geworden als de tollenaar achter in de tempel, niets van zichzelf verwachtend, maar alles van God en van God alleen. God, wees mij, arme zondaar, genadig. Deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die anderen met zijn zelfverheffing. Gerechtvaardigd door God, verheven door God. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen, als vrienden, eenvoudig en hartelijk, met Maria, een weesgegroet bidden, en dan naar Jezus, eenvoudig en hartelijk. Me dan door Jezus naar zijn goddelijke Vader laten brengen, bij hem in alle eenvoud mijn hart uitstarten, voorbeden doen, vertrouwvol en eerbiedig, en sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Heer, ik roep u elke dag, elke nacht kom ik bij u klagen. God mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
2: Laat mijn bede doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
1: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
2: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat.

0: mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
1: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
0: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
1: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
0: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
1: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
0: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
1: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
0: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
1: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
0: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
1: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn beden.
0: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
1: Zwak en jong, reeds door de dood getekend? Droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon?
0: Heel de zwaarte van uw toren is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
1: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
0: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen.
0: Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
2: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
0: Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
2: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enig geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Getuigenis van Andrea Kunyit uit Hongarije. Eerlijk gezegd wil ik het niet alleen over mezelf hebben, maar ook over mijn familie, mijn man en mijn kinderen. Omdat de morele kracht van Radio Maria mijn hele familie bereikt en we voelen dat deze geest deel uitmaakt van ons leven. Mijn dochter was nog maar 3 maanden oud toen we de Mammies Club begonnen uit te zenden, samen met andere moeders die vrijwilligers waren bij Radio Maria. Daarna kreeg ik nog 2 dochters die als baby vrijwilliger werden omdat ze naar de uitzendingen kwamen als we radioprogramma's hadden. De kinderen raakten gewend aan de zalige omgeving. We gingen graag met onze kleine kinderen naar het station Radio Maria. Het gevoel van teamgeest is het belangrijkste gevoel dat ik heb gekregen van de Sint Monica Baby Mama Gemeenschap naast de vertrouwde ervaring van het station. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen. Ik denk dat de morele kracht van Radio Maria door het midden van mijn ziel stroomt. We reisden bijvoorbeeld naar het buitenland en probeerden af te stemmen op Radio Maria uit Csikszentmihalyi, Roemenië. We waren succesvol. Het was een ongelooflijk goed gevoel. Deze radio is een klein thuis in mijn hart. Als ik ernaar luister, heb ik het gevoel dat ik niet in Boedapest zou kunnen zijn, maar waar dan ook in ons land of waar dan ook ter wereld. En toch ben ik nog steeds thuis. Deze radio is echt een wonder. Ik denk dat de geestelijke kracht die we krijgen door te luisteren groot is. Radio Maria geeft ons de mogelijkheid om met elkaar te praten en dieper op zaken in te gaan door gebruik te maken van de rijkdom aan menselijke ervaring van degene in de studio. Het verhaal begint met de receptionisten die altijd aardig en beleefd zijn. De technici zijn altijd behulpzaam. Ze zorgen ervoor dat je je meteen thuis voelt. De studio van het station, de uitzendingen, de programmering. Je hoeft alleen maar het kenmerkende deuntje te horen en je weet al dat je thuis bent.
2: Nelson Herrera, Santiago van Chili, Chili. Het was 13 oktober 1999. Mijn vrouw Christina en ik kregen het verschrikkelijke nieuws dat bij onze 3,5-jarige dochter Safka de meest ernstige acute lymfatische leukemie was vastgesteld. Geconfronteerd met deze pijn en angst vond ik Nelson Herrera, een Chileense onderofficier bij de militaire politie, op een dag Radio Maria op een zender die hier in Santiago experimenteel was uitgezonden. Ik herkende meteen de katholieke muziek en vroeg wanhopig waar het station was. De volgende dag ging ik op mijn dienstmotor naar het station, vol vertrouwen en hoop dat ik verlichting en steun zou vinden om alle pijn die ik voelde het hoofd te bieden. Ze waren verrast een politieagent te zien en dachten dat ik was gekomen voor een inspectie, maar ik zei tegen hen: ik ben een van jullie en ik heb jullie steun en gebeden nodig voor mijn dochter. Vanaf die dag sloten de directeur van het station en alle vrijwilligers die toen aanwezig waren een pact van liefde en geloof. Ze dachten altijd aan mijn dochter in gebed vooral tijdens de Rozenkrans en in de verschillende programma's die toen werden uitgezonden. Ik omhelsde het grote welkom en de liefde die ze mij hadden betoond. Ik verbond mij ertoe om, als de tijd het toeliet, de Rozenkrans te gaan bidden, ook als ik in uniform was. Deze ervaring van pijn en hoop duurde 2,5 jaar. Biddend tot God en de Heilige Maagd om een wonder in het gezelschap van mijn broeders en zusters op de radio. Naarmate de ziekte van mijn dochter vorderde, waren de doktoren verbaasd over haar verbeteringen, omdat ze slechts een kwart overlevingskans had gekregen. Er waren ook momenten dat ze dachten dat ze de nacht niet zou overleven. En dan zagen ze haar de volgende dag eten, alsof er niets aan de hand was. Zelfs de medische staf geloofde dat er een hogere macht was die haar genas. Op een van die hopeloze dagen ging ik samen met een andere collega naar het ziekenhuis en kreeg te horen dat mijn dochter geen hoop meer had op overleven. Ik verliet het ziekenhuis in tranen. Ik ging naar een van de straten in Santiago, genaamd Manuel Antonio Mata Avenue. Ik parkeerde mijn motor en vertelde mijn collega dat ik niets anders meer van het leven wilde. Toen stak ik mijn handen in mijn jaszak en vond een rozenkrans. Daar op straat begon ik de maag te smeken om mijn dochter te beschermen. Hoe? Met heel mijn hart en veel tranen, als een kind dat niet weet wat het moet doen, maar vol hoop in geloof en gebed. Na 2 uur belde ik het ziekenhuis en mijn vrouw vertelde mij dat Safka geen koorts meer had, maar aan het eten was en gelukkig was. In 2002 deden ze het laatste myelogram. Ze ontdekten dat ze geen leukemie meer in haar bloed had. De doktoren konden niet verklaren hoe dit was gebeurd, omdat die ziekte tot de dood van veel andere kinderen had geleid. Dankzij de liefde en steun die ik bij Radio Maria vond, zijn er al 15 jaar verstreken sinds het grote wonder van mijn dochter. Ze zeggen dat het hier in Chili het eerste radiowonder zou kunnen zijn. Mijn dochter Safka is nu 21 en in zeer goede gezondheid. Ze zit ook in haar 3e jaar op de Rijkswachtacademie en is een officiële kandidaat om, als God het wil, een uitstekend lid van de militaire politie te worden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze tweede aflevering van onze zomerpelgrimstocht langsheen de Belgische kust. Ja, vorige keer mochten we al kennis maken, een stukje toch, met het strand en de zee, waar we de mooie passage uit het boek Genesis mochten horen weer klinken. En dat is natuurlijk het scheppingsverhaal. Van daaruit zijn we dan langsheen het grote beeld van koning Leopold I gewandeld, de eerste koning der Belgen, die op die plaats aan land kwam vanuit Duinkerke. Voor de eerste keer op Belgische bodem. En wij mochten op deze wijze dan kennis maken met de Paterskerk, of de Koninklijke Kapel genaamd, gebouwd ter nagedachtenis van een 21-jarige adellijke dochter die vroegtijdig overleed. En waar we in gesprek gingen met een oud-commissaris van de stad Gent. U herinnert zich misschien nog het gesprek met Alfons. Een beetje een schets waar we zo ongeveer terechtgekomen zijn. Uiteraard mochten we daar ook al de devotie tot Onze Lieve Vrouw ontmoeten, in het bijzonder in de titel van Stella Maris of Sterre der Zee. Een titel die we ongetwijfeld verschillende keren zullen tegenkomen op onze pelgrimstocht, hier aan de Belgische kust. Dat betekent toch altijd een klein beetje vakantie. En een beetje vakantie, dat doet ons misschien ook denken aan bepaalde eerdere vakanties die we mochten beleven. Er zijn er tal van landen die ook deze zomer opnieuw zullen bezocht worden door tal van mensen voor wie het mogelijk is om deze reizen te maken. Wel, voor zij die verplicht zijn om op een of andere manier thuis te blijven of graag inspiratie zoeken om in het eigen land te gaan rondreizen in de komende maanden, wel, die kunnen natuurlijk naar Pelgrim in Eigen Land luisteren. Want we blijven voor onze zomertocht helemaal in België. De Belgische kust heeft tal van zaken te bieden, ongetwijfeld veel toeristische, maar wij als Pelgrim zullen een beetje de verschillende, eerder religieuze aspecten langs de route die we afleggen ontdekken. En zoals u kon horen in de vorige aflevering, doen we dat deze keer via de kusttram. Het is een van de langste tramlijnen ter wereld, zou de langste zijn met 67 kilometer in totaal. En deze brengt ons van de pannen helemaal tot in Knokken Heist. Maar daar zijn we natuurlijk nog lang niet. We blijven nog even in de pannen. En even in de pannen betekent ook tegelijkertijd een stukje Portugal. En ja, wanneer we zeggen Portugal, dan zeggen we natuurlijk ook Fatima. Een hele belangrijke plaats waar Onze Lieve Vrouw verscheen in het jaar 1917 aan verschillende herderskinderen. Een geschiedenis die door velen gekend is, door sommigen al beter dan de anderen. We gaan het samen ontdekken. We hebben nu eigenlijk twee mogelijkheden. Wanneer u de Koninklijke Kapel of de Paterskerk verlaat, kan u terugkeren naar de rotonde, die hier niet zo ver vandaan ligt, naar de esplanade van de pannen. Daar kan u terug de kusttram opstappen en dan gaat u zo tot aan de halte De Pannen Centrum. Daar kan u dan afstappen en zo een klein stukje wandelen tot in de zeelaan. En dan vindt u op de rechterkant de Onze Lieve Vrouwkerk, waar we dus nu naartoe gaan. Of u heeft de mogelijkheid, wanneer u er zin in heeft en het weer het ook toelaat, wat op onze pelgrimstocht ook het geval was, om nog een stukje te voet te gaan. Zo verlaten we de Paterskerk via de Kapellenlaan, terug naar het beeld van Leopold I en gaan zo langs de zeedijk, genietend van het geluid en het zicht van de zee, richting de zeelaan, die we zo ook op onze rechterzijde kunnen terugvinden, en wandelen zo tot aan de Onze Lieve Vrouwkerk, waar we een stukje vaten

0: De Onze Lieve Vrouwkerk in de pannen. Ze is na de Eerste Wereldoorlog gebouwd, want dan komt het toerisme in de pannen in volle opmars en krijgt men dus ook nood aan een kerk in de Zeelaan. De bestaande Sint-Pieterskerk en de kapel van de Paters Oblaten, waar we vandaan komen, lagen namelijk te ver van het nieuwe centrum van de badplaats. Sinds 1922 deed tijdens de zomermaanden een klein houten kapel in de huidige Meeuwenlaan reeds dienst als noodkerk. Een kapel overigens die werd gebouwd door een protestantse Engelse dame ter nagedachtenis aan haar zoon, die in de oorlog gesneuveld was. In 1926 wordt de Onze Lieve Vrouw parochie opgericht. De bouw van de marktschool met een voorlopige kapel zal daarop volgen. Het is in deze kapel dat de eerste misvieringen doorgingen en vanaf 1929 starten de architecten Jozef en Luc Vieira samen met de aannemers Georges de Molder met de bouw van de pastorie van de Onze Lieve Vrouwkerk met, heel belangrijk, crypte, want daar willen wij op bezoek gaan. In 1937 wordt de kerk ingewijd en jawel, in 1947 wordt de crypte toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. Voor zij die daar interesse in hebben, de Onze Lieve Vrouwenkerk is in een neo-Romaanse stijl gebouwd, een stijl die we nog zullen ontmoeten verder op onze weg, onder meer in de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort die uitkijkt op de zee. En kenmerkend voor deze stijl zijn de stoere toren, de robuuste muren en steunberen, de basilicale opstand en de massieve pijlers en rondbogen. Het is eigenlijk een van de voorlopers van de wat modernere kerken die aan de Belgische westkust gebouwd werden. Bij het binnenkomen van de kerk, dus bovenaan, wordt de aandacht onmiddellijk getrokken door het hangende kruis en de vier marmeren altaren. In tegenstelling tot de meeste Romaanse kerken, waarvan het interieur nogal donker is, beschikt deze kerk over heel wat lichtinval. Enkel de halfronde uitbouw van de kerk is donker, maar heeft tegelijkertijd een mooi beschilderde koepel die de aandacht van de bezoeker trekt. Het wit marmeren altaar uit Carrara, vervaardigd door Monique Mol, staat in het volle daglicht en stelt een meeuw voor die de blijde boodschap verkondigt. En verder ontdekken we hier heel wat kunstwerken en schilderijen die hier ook zeker te bewonderen zijn. Wij gaan even om de kerk heen, dalen de trappen af richting de crypte. En als we daar binnenkomen, dan vinden we toch een klein stukje Portugal, een klein stukje Fatima aan de pannen. Terwijl ik de schoonheid van de kapel en de crypte tot mij liet komen, zag ik een dame die binnenkwam om een noveenkaars te branden bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Ideale gelegenheid om, alvorens we de crypte verder verkennen, even in gesprek te gaan met Agnes. Ja, beste luisteraars, we zijn ondertussen binnengekomen in de prachtige crypte van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Echt indrukwekkend. Als u in de pannen bent, dan moet u zeker hier eens binnenkomen. En bijna op hetzelfde moment kwam Agnes ook binnen. Ze staat hier ondertussen naast mij. We staan hier vlak bij het beeld van Onze Lieve Vrouw. Agnes, kan u misschien ons even vertellen wat u vandaag hier bent komen doen?
1: Morgen vertrekken we naar Oostenrijk en het is om te vragen om een heel huis te thuiskomen.
0: En daarvoor zoekt u de voorspraak van ons lief vrouwke?
1: Ja, ik kom hier dikwijls.
0: U woont hier in de buurt?
1: Ja, schuin over.
0: Dus vlakbij. U kent de crypte dan allang?
1: Heel lang. Wij woonen 56 jaar in de pannen, dus ja, altijd.
0: Ja. Waarom is deze plaats nu voor u van zo'n betekenis?
1: Oh, ik hou van ons lieve vrouw, ja.
0: Is dat iets wat u hebt meegekregen van thuis uit?
1: Ja, dat wel. Van mijn grootmoeder, van mijn moeder, van de familie.
0: En kunt u ons vertellen op welke wijze dat Maria zo'n plaats had bij jullie thuis?
1: Mijn grootmoeder was heel christelijk, mama ook. En ja, dat zit erin. Ja.
0: Was altijd wel een beeld van onze lieve vrouw te vinden?
1: Ja, dat wel. Ik heb er thuis ook heel veel.
0: Bent u zelf al op bedevaart geweest?
1: Ja. Dikwijls naar Lourdes, naar Fatima ook, ja.
0: Dus het echte Fatima is u niet onbekend?
1: Nee, het is heel mooi. Ja.
0: Waarom is dat nu voor u zo belangrijk om dat te doen? Vlak voor een reis even bij ons lieve vrouwke te komen?
1: Omdat ze ons zou helpen, nee, ja.
0: Zijn er bepaalde momenten geweest in uw leven waar u de hulp van Maria echt hebt mogen ervaren?
1: Ja, dikwijls. Als ik iets vraag, ik heb het heel dikwijls. Ja.
0: Is er een voorbeeld dat u kan geven dat u zo onmiddellijk te in gedachten komt? Iets speciaal?
1: Nou, altijd als we op reis gaan of gelijk wat, of een ziekte, of ik kom vragen om dat al zo goed gaan. En dat komt altijd goed uit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Deze crypte is toegewijd aan onze lieve vrouw van Fatima. Is het ook de plaats waar u bijvoorbeeld naar de heilige mis komt?
1: Nee, dat is boven.
0: Ah ja.
1: Ja, 1 keer in de week is er hier de woensdagavond mis.
0: Ja.
1: Ja. En dan kom ik, als ik thuis ben, ja.
0: Maar dit is eigenlijk uw parochiekerk?
1: Ah ja. Het is maar 1 meer, de andere is gesloten.
0: Ik kom net van de Koninklijke Kapel, hier niet zo ver vandaan, waar onze lieve vrouw natuurlijk als Sterre der Zee staat. Merkt u dat hier aan de kust, dat de band met Maria toch er nog echt wel is?
1: Ja, wel. Er komen heel veel mensen naar hier. En surtout de 13 altijd, de 6 van Fatima, de 13. Het is wel verminderd bij vroeger, omdat de oudere mensen wegvallen en de jongen komen niet meer. Hè.
0: Nee.
1: Ja.
0: Wij gaan het nodige moeten doen om ze terug aan te sporen om te komen. Hè. We kunnen het enkel maar toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Hè. Ze zal zeker over haar kinderen waken. Ik wens u een hele goede reis naar Oostenrijk.
1: Dank u wel.
0: En wij zullen ook zeker voor u hier een gebedje doen dat u hele huids mag toekomen en goed mag terugkomen.
1: Dat de laatste reis zijn.
0: Is het waar?
1: Ja. 86 en 85, dus we mogen niet klagen.
0: Het spijt mij, maar die leeftijd had ik u nooit gegeven.
1: Ja, toch. Ik voel het toch.
0: Ja. Ja. Bent u vaak op reis kunnen gaan in uw leven?
1: Ja, heel dikwijls. En geweest. Het spijt mij dat het gedaan zijn, maar ja, mijn man kan niet meer. En zo, ja, het gaat de laatste zijn.
0: Wel, ik zou zeggen, maak er nog de beste van.
1: Ja, tuurlijk. Dank u wel.
0: Fijne dag, Agnes. Tot ziens. Na het gesprek met Agnes hadden we even de mogelijkheid om wat ruimer de crypte te verkennen en even een beschrijving ook te geven van wat u er al zo kan terugvinden. En zo komen we dus aan de prachtige crypte van onze lieve vrouw van Fatima in de Pannen. Het is een beetje zoeken, het ligt een beetje beneden de kerk, zeg maar. Maar het staat goed aangeduid, men kan er uiteindelijk gemakkelijk geraken. Een prachtige kapel, ik blijf het zeggen, het is heel indrukwekkend. Heel mooie glas- en loodramen, met een beeld van onze lieve vrouw van Fatima, met daarboven een groot

met een beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima, met daarboven een grote gouden kroon, met daarnaast de woorden: Ik ben Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En wat ook heel bijzonder is, dat is dat aan het plafond hangen verschillende gouden kronen, die bijna als een luchter aan het plafond hangen, met daarboven steeds een verwijzing naar een van de mysteries van de Rozenkrans. En dat natuurlijk voor de toevoeging van de mysteries van het licht, die door de heilige paus Johannes Paulus II zijn gebeurd. Maar dus we zien hier de boodschap van de engel aan Maria, de bezoeking van Maria, de geboorte van Jezus. Als we even verder gaan, zo knielen we hier even voor het tabernakel. Langs de vele kaarsen die hier branden, van mensen die hun toevlucht zoeken bij de voorspraak van de heilige maagd Maria, de opdracht van Jezus in de tempel en de terugvinding van Jezus in de tempel, om dan, als we dezelfde weg zouden nemen, de droevige mysteries afgetekend te zien door middel van kronen aan het plafond. Uiteraard de doodstrijd van Jezus in Gethsemane, de geeseling, de kroning met de doornen, de draging van het kruis en de kruisdood. En een derde rij, een derde groepje van mysteries van de Rozenkrans. En dat zijn natuurlijk de glorievolle. De verrijzenis van onze Heer, de hemelvaart, Pinksteren, de schenking van de Heilige Geest, de ten hemelopneming van Maria en de kroning van Maria in de hemel. Wat ook heel bijzonder is, en daar ga ik toch even naar de andere zijde van de kapel. Gaat u rustig met ons mee. Daar staat een beetje de geschiedenis van wat er nu eigenlijk gebeurd is in Fatima uitgelegd. MUZIEK

Het was op zondag 13 mei 1917. Drie kleine herderkens bevonden zich met hun schapen op de Cova da Iria, een onvruchtbaar stuk grond gelegen op 2 kilometer van Fatima, een klein dorpje in Portugal. Het oudste van de drie kinders was de 10-jarige Lucia dos Santos. De twee anderen waren de neef en het nichtje van Lucia's vader en heten Francesco, 8 jaar, en Jacinta Marto, 7 jaar. Rond het middaguur werden ze opgeschrikt door een bliksemstraal. Een onweer vrezend verzamelden zij haastig hun kudde en hadden reeds de terugweg aangevangen toen een tweede, nog helderder bliksemschicht hen vol vrees deed stilstaan. Rechts van hen, midden in een heerlijke klaarte, zagen zij een wonderschone dame juist boven een eikentronk. Het was de eerste der grote verschijningen van Maria te Fatima. Vreest niet, ik ben van de hemel, zo sprak de dame, en zij nodigde de kinderen uit om 6 maanden achtereen, telkens op de 13e en op hetzelfde uur, terug te komen. In oktober zou zij zeggen wie ze was en wat zij verlangde. Vervolgens vroeg de verschijning nog: wilt ge u aan God opdragen om verstervingen te doen en alle beproevingen te aanvaarden die hij u zal overzenden tot eerherstel voor de vele zonden welke zijn goddelijke majesteit beledigen? Wilt gij lijden om de bekering van de zondaars te verkrijgen, om eerherstel te schenken voor de godslasteringen, als ook voor alle beledigingen het onbevlekt hart van Maria aangedaan? Nadat Lucia in aller naam bevestigend op die vraag geantwoord had, zegde de dame: gij zult dus veel te lijden hebben, maar de genade van God zal uw kracht zijn. Vooraleer te verdwijnen, vroeg zij nog aan de kleinen om elke dag godvruchtig een paternoster te bidden voor de vrede en voor de bekering van de zondaars. We gaan zo meteen verder met het

verhaal van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Maar misschien is dit toch wel het goede teken, het goede moment om dit onmiddellijk om te zetten in daden. En wij bidden het Onze Vader als het begin van het tientje dat wij vandaag willen verzamelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.

13 juni 1917. Toen de kinderen op de plaats der verschijning aankwamen, bevonden er zich reeds een zestigtal nieuwsgierigen. Samen met de kleinen baden zij het rozenhoedje. Lang zou het echter niet duren. Een bliksemslag en daar verscheen de wonderbare dame, op dezelfde plaats als een maand vroeger. "Wat verlangt ge van mij?" vraagt Lucia. De verschijning antwoordde dat de kinderen zouden terugkeren de 13e van de volgende maand en dat ze verder, dagelijks, het paternoster moesten bidden. Zij voegde eraan toe: "Ik verlang dat gij leert lezen, daarna zal ik u zeggen wat ik wens." Lucia vroeg dat zij hen gedrieën mee zou nemen naar de hemel, waarop de dame antwoordde: "Ja, ik zal spoedig Jacinta en Francesco meenemen. Maar gij moet nog langer hier beneden blijven. Jezus wil zich van u bedienen om mij te doen kennen en beminnen. Hij wil op de wereld de devotie vestigen tot mijn onbevlekte hart." "Moet ik dan alleen achterblijven?" "Nee, mijn kind, ik zal u nooit verlaten. Mijn onbevlekt hart zal uw toevlucht zijn en de weg die u naar God moet leiden." Dan zagen de kinderen voor de rechterhand van de verschijning een hart omringd van doornen, die het van alle zijden wonden. Wij begrepen, zal Lucia later schrijven, dat het onbevlekt hart van Maria was, bedroefd om de vele zonden van de wereld, dat boete vroeg en eer herstelde.

13 juli 1917. 5.000 à 6.000 personen omringen de kinderen wanneer de dame wederom verschijnt. Ook de ouders van Francesco en Jacinta zijn erbij. Opnieuw vraagt de verschijning elke dag het paternoster te bidden voor de vrede. En zij drukt erop dat alleen de voorspraak van onze lieve vrouw die genade voor de mensen kan verkrijgen. Ook herhaalt zij haar verzoek om offers te brengen voor de zondaars. Dan gaat zij verder. Volhard om elke maand hier terug te komen. In oktober zal ik zeggen wie ik ben en wat ik verlang. Ik zal dan een groot wonder doen, opdat iedereen u kan geloven. En zij leert de kinderen een gebed. Offert u op voor de zondaars en zegt dikwijls wanneer gij enige versterving doet: O Jezus, het is uit liefde tot u, voor de bekering der zondaars en tot eerherstel voor de beledigingen, het onbevlekt hart van Maria aangedaan. Daarna kregen de kinderen een verschrikkelijk visioen van de hel te zien en de dame sprak daarop vol goedheid en droefheid. Je hebt de hel gezien, waarin de zielen der arme zondaars hun einde vinden. Om hen te redden wil God in de wereld de devotie tot mijn onbevlekt hart verspreid zien. Als men doet wat ik zal zeggen, zullen vele zielen gered worden en er zal vrede zijn. Daarop kondigde de dame het einde van de wereldoorlog aan en voorspelde reeds een nieuwe oorlog, nog erger dan de eerste, als de zondaars niet zouden ophouden God te beledigen. Aan de voorspelde rampen van oorlog, hongersnood, vervolging van de kerk en van de heilige vader zou maar een einde komen als de wereld toegewijd werd aan het onbevlekt hart van Maria en als de communie van eerherstel op de eerste zaterdagen beoefend werd. Dan eerst zou door toedoen van het onbevlekt hart van Maria Rusland zich bekeren en zou meteen aan de mensheid een tijd van vrede geschonken worden. Bij haar afscheid leerde de dame nog het volgende gebed aan de kinders, dat ze moesten opzeggen na elk tientje van de rozenkrans. O mijn Jezus, vergeef onze zonden, behoed ons voor het vuur der hel en voer ten hemel alle zielen, vooral die welke het meest uw barmhartigheid nodig hebben.

13 augustus 1917. Minstens 18.000 personen waren die dag in de Cova da Iria samengestroomd. Groot was hun ontstemming toen zij de kinderen op het gestelde uur niet zagen aankomen. Het gerucht verspreidde zich weldra dat het arrondissementshoofd van Warem de kinderen door een list ontvoerd had en ze in zijn woning gevangen hield. Toch wilde onze lieve vrouw de opgekomen menigte niet helemaal teleurstellen. Op het gewone uur kon iedereen de bliksemstralen zien en gedurende 10 minuten hing een lichte weldoende wolk boven de eikentronk. De dame wilde laten zien dat zij aan de afspraak getrouw was geweest. De kinderen zelf werden tot de 15e augustus gevangen gehouden. Nu eens met goedheid, dan weer met vreselijke bedreigingen, wilde de vrijmetselaar de kinderen aan het spreken brengen over hun toevertrouwde geheim. Doch niets baatte en onverrichter zaken moest hij ze wederom naar huis brengen. 4 dagen later, op de 19e augustus, terwijl de kinderen zich op een andere plaats, Valinos genaamd, bevonden, verscheen de dame hun opnieuw. Vol tederheid betuigde zij de kinderen haar deelneming voor het geweld dat hun was aangedaan. Om die reden zou het mirakel van 13 oktober minder groot zijn. Op de vraag van Lucia wat er diende gedaan te worden met het geld dat de mensen op de plaats van de verschijningen neergelegd hadden, antwoordde de verschijning dat het moest gebruikt worden om het aanstaande feest van de heilige Rozenkrans met meer plechtigheid te vieren. Met wat overbleef moest een kleine kapel gebouwd worden. De dame maande de kinderen nog eens aan te bidden voor de bekering van de slechte mensen, hun dagelijks paternoster niet te vergeten en verstervingen te doen. Zij besloot: bid, bid veel, want vele zielen gaan naar de hel, omdat er niemand is die zich voor hen offert.

13 september 1917. Op deze dag bevonden zich wel 25.000 tot 30.000 mensen in de Cova da Iria. De kinderen konden zich met moeite een doortocht banen tussen de samengepakte menigte. Van alle kanten werden ze aangesproken om allerlei intenties bij Onze Lieve Vrouw aan te bevelen. Juist op het middaguur begon de zon de schittering van haar stralen te verliezen en het uitspansel kreeg een effen goudgele tint. Geknield bad de menigte de rozenkrans, toen Lucia plotseling uitriep: "Zij is daar, ik zie haar." Op hetzelfde ogenblik steeg ook uit de menigte een gejuich op, want allen zagen een vuurbal die statig door het luchtruim dreef, komend uit het oosten naar het westen toe. Na de gewone duur van de verschijning der dame keerde hij terug in de tegenovergestelde richting. Een witte wolk hing terzelfde tijd over de eikentronk en de kinderen. En van de hemel vielen witte bloemen neder, die echter als opgelost werden eer zij de grond raakten. Tijdens de verschijning beval Lucia wederom enige zieken aan, waarop de dame antwoordde: "Sommigen zal ik genezen, maar niet allen, omdat onze lieve Heer er niet genoegzaam vertrouwen in heeft." Nogmaals vraagt de dame aan de kinderen dagelijks het paternoster te bidden om het einde van de oorlog te bekomen, en zij geeft hun de verzekering dat ze in oktober zou terugkeren met de heilige Jozef en het kindje Jezus.

13 oktober 1917. Gans Portugal wachtte met spanning op wat de 13e oktober zou gebeuren. De hele morgen viel een plassende regen en toch stroomden 50 tot 70.000 mensen naar de Cova da Iria. Eerst wordt de rozenkrans gebeden. En dan zegt Lucia plots: "Doet allen uw regenschermen dicht." De menigte gehoorzaamt spontaan. En Lucia roept: "Daar is zij." "Wie zijt gij, mevrouw, en wat verlangt gij van mij?" vraagt het kind. En de verschijning antwoordt: "Ik ben onze lieve vrouw van de rozenkrans. En ik verlang op deze plaats een kapel te mijner eer." Voor de zesde maal dringt zij erop aan dat men dagelijks het paternoster zou bidden. En met een zeer smartelijke uitdrukking op het gelaat, haast smekend, voegt zij eraan toe: "De mensen moeten van leven veranderen en vergiffenis vragen over hun zonden. Dat zij toch ophouden onze Heer te vergrammen. Hij werd reeds al te zeer beledigd." Het waren de laatste woorden van de koningin des hemels. En zij drukken de kerngedachte uit van de boodschap van Fatima. Daarna kwam het grote zonnewonder dat door al de aanwezigen gezien werd en 10 minuten duurde. Toen de verbijsterde menigte tot zichzelf kwam, bleek dat hun klederen, een ogenblik geleden nog druipnat, helemaal droog waren. Intussen had Lucia de heilige Jozef gezien en het kindje Jezus aan de zijde van onze lieve vrouw. Verder nog onze lieve Heer die de menigte zegende en de heilige maagd als moeder van smarten.

0: Op deze wijze kan men dus in de kapel, want het is het letterlijke wat hier te vinden is, dat u heeft gehoord, de geschiedenis van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw van Fatima beter leren kennen. U hoorde misschien een klein verschil, een stukje van het verhaal kon ik vertellen toen ik in de kapel zelf was. Het andere deel hebben we er later moeten aan toevoegen, maar dat had allemaal te maken met het tijdstip waarop we deze opnames hebben gedaan. Namelijk, het was middag. Tijd dus voor het middaggebed en het rozenhoedje. Op dat moment kwam een oudere man binnen. Hij zette zich neer in de crypte en ik hoorde plots een geluid dat me zeer bekend voorkwam. Namelijk Radio Maria. Ik hoorde de jingle weer klinken en ik hoorde onze dierbare vrijwilligers, die op dat moment in Egenhoven aan het bidden waren, in de kapel weer galmen en weer klinken. Een bijzonder moment, ik kon het bijna niet geloven. Gedurende de hele rozenkrans en het middaggebed heb ik meegebeden met dat moment en gewacht tot ik met de persoon in kwestie in gesprek kon gaan. En daarom laat ik u heel graag luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met eerwaarde heer Anneka, de voormalige deken van Haarlembeke, die als priester op rust vaak naar de crypte komt. Beste luisteraars, we zijn dus ondertussen al enige tijd in de kapel van Onze Lieve Vrouw van Fatima, de crypte moet ik zeggen, hier in de pannen. En daarnet was er een bijzonder iets. Priester Wilfried die kwam binnen in de crypte en ik hoorde een geluid dat ik heel goed kende, namelijk het geluid van Radio Maria. Eerwaarde, u bent dus gewoon om hier uw middaggebed te komen bidden samen met Radio Maria. Kunt u zelf even voorstellen en vertellen hoe dat u zo bij Radio Maria bent terechtgekomen?
1: Ja, het is al heel eind dat ik Radio Maria ken en dus normaal kom ik hier 's middags met Radio Maria de rozenkrans bidden. En ik voel me daar heel goed bij. En ik ben blij dat Radio Maria zorgt voor de rozenkrans. Dus ben ik 85 jaar. En dat is een behoorlijke leeftijd natuurlijk. Ik ben op pensioen en ik woon hier niet ver vandaan, dus is het eigenlijk wel een geschikte gelegenheid om hier te komen om te bidden.
0: Ja, 85 jaar. Hoeveel jaar bent u dan priester?
1: Ik ben priester van in het jaar 67.
0: Dat is al inderdaad enige jaren op de teller. Kunt u iets vertellen over uw leven als priester? Hoe heeft dat er zo uitgezien voor u, uw leven?
1: Ja, ik ben in het onderwijs geweest in het Sint-Lodewijs College in Brugge. Ik ben geboren in Brugge en natuurlijk heel de opleiding tot priester heeft heel wat tijd in beslag genomen. Ik ben dan medepastoor geworden in Kuurne en daarna, na 5 jaar, werd ik gevraagd om deken te zijn in Haarlembeke, waar ik heel wat jaren geweest ben. Ik heb er mogen de kerk renoveren. Ik heb er mogen de bron, als u daar nog zo over gehoord hebben, heb ik dus mogen inrichten. Dat zijn allemaal mooie realisaties die ik zeer graag gedaan heb.
0: En we mogen ook wel onmiddellijk zeggen dat ja, niet enkel Radio Maria voor u een rol inneemt in uw leven, maar ook de Heilige Maagd Maria natuurlijk. Hè. Wat is de rol van Maria in uw leven geweest als priester en vandaag?
1: Ja, Maria is natuurlijk een belangrijke heilige. En vandaar dat ik dus haar graag zie, dat ik graag tot bij haar kom. En ik ben blij dat Radio Maria zo goed zorgt voor Maria en voor het getijdengebed. En Ja, Radio Maria is natuurlijk iets buitengewoons.
0: Ja, we zijn heel blij en dankbaar met die woorden. Het is altijd toch bijzonder om ook luisteraars te mogen ontmoeten op onze pelgrimswegen. Bent u zelf al op bedevaart geweest naar plaatsen waar Maria verschenen is, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik ben natuurlijk met de KSA ben ik meerdere keren in Lourdes geweest. Ik ben ook een vijftal keer in Medjugorje geweest. Ik was wel toen al op pensioen, maar ik hield me toch wel nog bezig met iedereen die iets vroeg, probeerde ik ja te zijn. En ik heb het dus ook gedaan om 5 keer naar Medjugorje te gaan.
0: Prachtig, hè? Er staat hier ook een beeld trouwens van Onze Lieve Vrouw, die ook in Medjugorje bekend is, hier in een zijkapel. Bent u ooit in Fatima geweest?
1: Nee. Ik ben dus nooit in Portugal geweest, bij gevolg ook niet in Fatima.
0: Maar dan kan u toch naar hier komen en een klein beetje Fatima beleven.
1: Inderdaad. Het is zalig om hier in de crypte te komen voor het gebed.
0: Zijn er nog andere programma's die u beluistert op Radio Maria? Of is het voornamelijk het gebed waarmee dat u ons beluistert?
1: Het is inderdaad voornamelijk het gebed. Ik ga ook naar Hestel. Het is zeker nu volgende zaterdag eerst komend dat er weer een gebed is in Hestel. En er is een mevrouw hier in de pannen die bij gisteren nog gezegd heeft: ik zal u zaterdag komen halen om naar Hestel te gaan.
0: Ja, onze goede vrienden van de gemeenschap Moeder van Vrede. Als u terugkijkt op uw priesterleven, is er zo een anekdote die onmiddellijk in de geest komt van hoe dat u een mooi moment in uw priesterschap echt beleeft, dat u onmiddellijk bijstaat?
1: Ja, er zijn natuurlijk in een priesterleven onnoemelijk veel momenten die je meemaakt. Onze Lieve Vrouw en de zoveel heiligen spelen een belangrijke rol natuurlijk. Ik ben ook nog in Ars geweest. En ik ben op vele plaatsen geweest. De laatste jaren ga ik niet ver meer, behalve hier vooraan in Frankrijk. Ik ga graag een keer naar de mis in Duinkerk. Het leven blijft speciaal en aangenaam, ook voor een rustende priester.
0: Ja, ik vind dat wel mooi om te horen en ook hoopvol, denk ik, ook voor de andere priesters op rust die nu luisteren naar het programma. Op deze wijze ook een beetje bemoediging kunnen ontvangen, dat je nog altijd dingen kan doen om je geloof te blijven voeden, onder andere met Radio Maria.
1: Inderdaad, Radio Maria is een belangrijke bijstand voor priesters van welke leeftijd dan ook. Ik denk dat de jonge priester veel kan hebben aan Radio Maria en evenzeer een oude gediende zoals ik nu geworden ben.
0: Maar ik vind het wel mooi toen u zei van, ja, ik heb gewoon geprobeerd om aan alles wat ze mij hebben gevraagd ja te zeggen.
1: Ja, inderdaad. Zeker als ik op pensioen was, dacht ik, ik zou nu toch wel een zee van tijd krijgen, maar die zee van tijd, ja, is toch inderdaad, straks om 2 uur gaan wij, is er een priester die mij komt ophalen. Wij gaan met enkele priesters 2 paters bezoeken in Varsenaren, witte paters. En ik ken ook goed Varsenaren, want ik ben afkomstig van Sint-Andriesbrugge. En dat is heel dicht bij waar die 2 paters wonen. En dus deze namiddag gaan wij hen bezoeken.
0: Zijn er dan nog andere momenten waarop dat u ook nog altijd contacten heeft met andere priesters en waar dat u samenkomt met elkaar?
1: Ja, natuurlijk. We hebben ook de maandelijkse conferentie. En dat zijn ook enkele priesters. Die twee witte paters behoren ook tot die conferentie. En ja, dat is ook wel een heerlijk moment om met priesters samen te zijn natuurlijk.
0: Absoluut, ik wens u alleszins een hele mooie dag toe. Ik ben zeer blij en ik denk dat het echt een mooie knipoog was van onze lieve vrouw, dat we elkaar zo hier, echt met het geluid van Radio Maria zelfs, tussen ons beiden mochten treffen.
1: Ja, het is inderdaad een geschenk dat u hier bent ook. En dat we op die manier dus in contact zijn gekomen met Radio Maria.
0: Hartelijk dank en waarde. Ik wens u een hele fijne dag hoor.
1: Dank u.

En met dat mooie gesprek met eerwaarde heer Wilfried Anneka zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering hier in de pannen. Ja, de crypte die leende er zich zeker toe om hier wat uitgebreider te blijven bij stilstaan. Een volgende keer gaan we opnieuw in gesprek gaan met enkele mensen die verantwoordelijk zijn voor een heel bijzondere site die vlakbij te vinden is, maar die te maken heeft met Kokzijde en de zalige Idesbald. Dat is voor een volgende aflevering. Gaat u met ons mee met de kustram langs de Belgische kust en ontdekt u zo onze zomerpelgrimstocht voor dit jaar. Van harte dank, dierbare medepelgrims, om mee te gaan tot in de crypte van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de pannen. En graag tot een volgende keer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Cariline ging op weg naar de oeroude begraafplaats ten noorden van Meroe. Haar moeder had daar kennelijk uren doorgebracht, of in elk geval lang genoeg om haar accurate tekening van de piramide te maken. Zodra ze er was, betrad Cariline de stille begraafplaats en zocht naar de piramide van haar moeders tekening. Ze werd omringd door een overvloed van piramides. Sommige waren gebouwd op hogere platforms, waardoor ze groter leken. Andere waren gestroomlijnd en compact. Enkele torenden boven de rest uit, terwijl meerdere van de ouderen tekenen van oudheid vertoonden en bij die ouderen brokkelde hier en daar al kalksteen af. Cariline vond haar moeders piramide dankzij haar gedetailleerde tekening met gemak. Ze zonk neer op de droge grond voor het monument, trok haar knieën op tegen haar borst en gaf lucht aan een gesmoorde kreun. Het maakte dat Cariline zich dicht bij haar moeder voelde, nu ze zat waar zij had gezeten, en waarnam waar zij eens zo oplettend en aandachtig naar had gekeken. De piramides verhieven zich naar de hemel en met hun mysterieuze driehoekige muren vormden ze een obstakel waaruit hun bewoners niet konden ontsnappen. Een passende metafoor voor haar leven. Een gevangene van haar grootvader. Van de koningin van de tijd, onmogelijk om los van te komen. Natemahar had God gevraagd haar stappen te leiden. Haar het verlangen van haar hart te geven. Had God haar stappen geleid naar dit doodlopende eind? Was dit zijn antwoord? Dit schallende nee? Aan de andere kant had ze niet de moeite genomen zijn mening te vragen over haar recente beslissingen. Haar bezoek aan het paleis, haar brief aan Sissène, haar plan om hem onvergoeds te overrompelen. Ze was simpelweg doorgedraafd van het ene idee naar het andere en had zich door haar emoties tot besluiten laten leiden. Haar geest was verward geraakt in zijn eigen wervelwind van plannen. Plannen die om haar heen waren ingestort en haar niets hadden opgeleverd. Vergeef me, God. Zeg me wat ik moet doen. Waar moet ik gaan? Alsjeblieft. Ze staarde naar een van de piramides, een gedenkplaats van de dood, van zijn onherroepelijkheid, zijn onverbiddelijkheid en onvermijdelijkheid. Dit hele monument, de wanhopige door de mens geschapen poging om in de hemelen te reiken, daarin door te dringen en zijn bewoners naar een hogere plan te voeren, was niet meer dan een klomp aarde. Maar er was één die de dood wel had overwonnen, die de dood had doorboord, zoals hij was doorboord. Die had overwonnen zoals hij was overwonnen door een bruut kruis. En de ene die de macht bezat, had haar ook lief. Ze slaakte een zucht bij de gedachte aan alle muren die haar omringden, de teleurstellingen en de mogelijkheden, de angsten en frustraties, maar geen van alle zo hoog dat hij ze niet kon overwinnen. Heer, Heer.

Heer, Heer, Heer. Ze sprak het woord keer op keer uit als een daad van overgave, van erkenning dat Hij Heer was en zij niet. En het was een belofte, ze zou haar pogingen om te proberen Hem te zijn opgeven. Ineens herinnerde ze zich de regels in Vitruvia's laatste brief. Vitruvia had er met opzet van afgezien specifieke namen te noemen in die brief. Maar ze had geschreven als iemand die Gemina's verloofde kende. Karilini's moeder had Vitruvia kennelijk veel geschreven over de man met wie ze wilde trouwen. Zou ze in haar enthousiasme zijn naam hebben onthuld? Zou Vitruvia weten wie hij was? Zou ze kunnen bevestigen of Sisenne inderdaad haar vader was? Karilini voelde plotseling de zekerheid dat Vitruvia de antwoorden had die ze zocht. Beter nog, Vitruvia zou een vollediger beeld van haar moeder kunnen schetsen, een beeld waar zelfs tante Bladina niet mee bekend was. Vitruvia kende het verhaal achter haar moeders schandelijke huwelijk, kende de volledige omvang van haar moeders dromen, ze wist van haar talenten. Karilini's hart zwol van hoop. Vitruvia kon haar een stuk van haar moeder geven dat haar familie haar had onthouden. Simpelweg niet had begrepen. Een stuk dat in Karilini herboren was. Nee, niet Koes, maar Rome bevatte de antwoorden die ze nodig had. Naar Rome moest ze dus gaan. Naar Rome en naar Vitruvia. Als ze daar was en de waarheid had achterhaald, zou ze eindelijk in staat zijn haar verleden te laten rusten en misschien zelfs een nieuwe toekomst te vinden. Niemand zou Karilini's liefde voor architectuur zo goed begrijpen als Vitruvia. Misschien kon haar moeders vriendin Karilini wel helpen haar dromen een volledig opgeleide architect te worden en na te jagen. Haar helpen zoals ze van plan was geweest Gemina te helpen. Vol verwondering besefte Karilini dat haar recente teleurstellingen helemaal niet tot een doodlopend einde hadden geleid. Ze hadden juist de weg gewezen naar iets beters. Voor de eerste keer in vele dagen glimlachte ze. Hij trok de kap van zijn dunne mantel verder over zijn hoofd en stapte op de overvolle boot. Hij had zijn gebruikelijke vest van pantervel uitgetrokken en zijn favoriete lange boog en pijlen met ijzeren punten die hem kenmerkten als krijger achtergelaten. In plaats daarvan stelde hij zich tevreden met een lang, akelig uitziend mes en een bedrieglijk smalle dolk. Zijn werkgever had benadrukt dat het op een ongeluk moest lijken. Dat kon niet moeilijk zijn als je achter een tenger meisje aanzat. Hij onderdrukte een geeuw. Het betaalde goed. Maar eigenlijk was dit hem te min. Hij had liever een goed vuistgevecht tot de dood erop volgde. Een gladde Romeinse infanterist met zijn korte maikaina, die je wilde ontwijen als een schubbige baars, dat paste beter bij zijn waardigheid. Hij haalde zijn schouders op. Werk was werk. Je kon niet altijd krijgen wat je verdiende. Hij schikte zijn kap zo dat zijn gezicht verborgen bleef in de schaduw. De drie precieze verticale lijnen die als kind in zijn wangen en voorhoofd waren gekerfd en hem kenmerkten als krijger, maakten dat hij opviel op een vaartuig vol kooplieden en vrouwen. Ze zat alleen, vlak bij de boeg, met haar rug tegen de houten zijkant gedrukt, terwijl ze tekende op een stuk papyrus. Hij moest toegeven dat ze een schoonheid was. Jammer dat hij al die jeugd en lieflijkheid moest doven zonder er eerst een proefje van te nemen. Hij haalde nog een keer zijn schouders op. Werk was werk, zei hij bij zichzelf. Hij had geluk met

0: met zo'n verheven opdrachtgever. De opdracht was wel een beetje ingewikkelder dan hij aanvankelijk had gedacht. De rivierboot zat propvol met passagiers. Hij moest het juiste moment uitkiezen. Als hij haar nu omverduwde, konden tientallen mensen het zien. Ongelukjes waren niet zo eenvoudig te arrangeren in een menigte. Hij besloot te wachten tot ze de Nijldelta hadden bereikt en dicht bij de haven waren. Dan zou iedereen afgeleid zijn omdat ze zich opmaakten om van boord te gaan. Hij installeerde zich tegenover het meisje, zodat hij haar bewegingen in de gaten kon houden. Plots kwam er een jongen naar hem toe met zijn handen vol ronde gladde stenen. "Spelen?" zei de jongen met twinkelende ogen. "Geld?" Hij had geen gewetenswroeging om de jongen van zijn zuur verdiende munten te ontdoen. Dat zou hem leren mensen te benaderen die hem de baas waren. De jongen haalde een paar munten uit een kreukelige leren buidel en legde die op het rieten dek. "Jouwe?" Ja, de krijger moest toegeven dat de jongen lef had. Met een spottende lach liet hij een paar munten tussen hen invallen. Ze trokken het lot en de jongen won. Hij begon de stenen te gooien. Hij was goed. De krijger keek scherp toe, terwijl de jongen met gemak de tweede ronde haalde. Te goed. Hij smoorde een vloek. De jongen grijnsde nog breder toen hij twee stenen in de lucht gooide, zijn vingers bliksemsnel. Hij keek ronde na ronde hulpeloos toe. De jongen liet de stenen in de lucht dansen en ving ze met ongelooflijk gemak op. De haartjes in zijn nek gingen rechtop staan. Een oud soldateninstinct dat hem niet meer dan eens het leven had gered. Een waarschuwing dat iemand naar hem keek. Hij keek met een ruk op en zag dat het meisje met een brede glimlach die haar tanden ontblootte naar hem zat te kijken. Ze genoot er duidelijk van dat hij het aflegde tegen de magere scheepsrat. Hij zou die glimlach gauw genoeg van haar gezicht wissen en het zou hem een genoegen zijn. De jongen beëindigde een perfect spel zonder hem zelfs maar de kans te geven een rondje te spelen. Hij verzamelde de munten die hij gewonnen had, stopte ze in zijn buidel en maakte een diepe buiging voor de krijger. Het meisje lachte. "Je bent onverbeterlijk, Arkamani. Geef die man zijn geld." "Eerlijk gewonnen, honingdame, man tegen man." De krijger trok de kap verder over zijn gezicht en sloeg zijn armen over elkaar. Het zat hem dwars dat ze hem verdedigde, alsof hij de hulp nodig had van zo'n tenger meisje. En dit hele klusje riekte. Hoe eerder hij het klaarde, hoe beter hij zich zou voelen. Hij ging zo zitten dat hij haar doen en laten goed in de gaten kon houden. Het zouden een paar lange dagen worden. Misschien zou er zich al voor de Delta een gelegenheid voordoen als de goden hem zegenden. Maar dat was niet het geval. De dag volgde op de nacht steeds weer. Het leek een oneindige reis op een boot en het deinen maakte hem licht misselijk. Ten slotte, vlak voordat ze de haven bereikten, toen de boot een bijenkorf van bedrijvigheid werd, greep hij zijn kans. Het meisje was een paar keer opgestaan om bij haar tante in de hut te gaan kijken, maar ze kwam stevast terug naar dezelfde plek om te tekenen. Hij had genoeg stiekeme blikken op haar werk geworpen om te weten dat ze talent had. Misschien zou hij die tekening houden. Of nog beter, misschien kon hij hem verkopen voor wat extra geld. Hij leunde over de rand, zich ervan bewust dat ze een paar stappen naar links van hem op het dek zat. Hij wist niet of ze kon zwemmen. Een goede zwemmer kon een duik in dit water makkelijk overleven. Hij moest haar hoofd ergens tegenaan slaan voordat hij haar in de rivier gooide. "Er zwemt een ibis vlak naast ons," zei hij tegen haar. Ze glimlachte beleefd, maar zei niets. goed voorteken. Kom kijken, drong hij aan. Toen ze zich niet verroerde, voegde hij eraan toe. Misschien kan je hem tekenen. Ze stond op en rekte zich uit voordat ze naast hem kwam staan. Ik zie hem niet. Hij wees en deed een stap dichter naar de rand. Hij keek stils om zich heen om te zien of er niemand hun kant op keek. En toen hief hij zijn hand als een machtige klauw, klaar om haar vast te grijpen. Op datzelfde moment hoorde hij een reeks zachte bonzen bij zijn voeten en hij keek omlaag, was één moment afgeleid. Te laat zag hij de stenen voor zijn voeten rollen. De boot bewoog op het water en deinde hevig, wat hem dwong een kleine stap te zetten om zijn evenwicht te bewaren. De bal van zijn voet kwam op een gladde steen terecht en zijn voet gleed uit over het dek, waardoor hij gedwongen was om zijn andere voet te verzetten om zijn balans terug te vinden. Om vervolgens op nog een steen te trappen en weer uit te glijden. Nu kwam zijn voet helemaal van het dek en zwaaide de lucht in. Vol ongeloof voelde de krijger dat hij draaide en een ogenblik lang tussen hemel en aarde bleef hangen. Toen hij neerkwam, zag hij in een flits het gezicht van de jongen dat grijzend op hem neerkeek. Het was het laatste wat hij zag voordat zijn hoofd de rand raakte van iets hard. Sterren explodeerden voor zijn ogen en het werd zwart. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 10e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe broeder Macéus schertsend aan Sint Franciscus vroeg waarom de hele wereld hem volgde. En hoe deze verklaarde dat dit gebeurde ter beschaming van de wereld en door Gods genade. Franciscus was een keer in het verblijf van Portiuncula met broeder Macéus uit Marignano, die zo heilig was en zo ingetogen en begenadigd over God kon spreken, dat Franciscus bijzonder op hem gesteld was. Toen Franciscus op een dag van zijn gebeden uit het bos terugkeerde en broeder Macéus hem het bos uit zag komen, besloot deze zijn nederigheid op de proef te stellen. Hij liep op hem af en vroeg hem op schertsende toon: waarom jij? Waarom jij? Waarom jij? Franciscus antwoordde: wat wil je zeggen? En broeder Macéus zei: ik wil weten waarom de hele wereld jou volgt en iedereen je schijnt te willen zien en horen en gehoorzamen. Je bent niet bepaald mooi van gestalte, niet bijzonder geleerd, niet van adellijke afkomst. Waarom volgt de hele wereld juist jou? Toen Franciscus dit hoorde, bleef hij lange tijd intens verblijd staan, met zijn gezicht naar de hemel geheven en met zijn geest in vervoering bij God. Eenmaal terug in zichzelf knielde hij en loofde en dankte God, waarna hij zich met vurige geestdrift tot broeder Macéus wendde en zei: wil je weten waarom ik? Wil je weten waarom ik? Wil je weten waarom de hele wereld juist mij volgt? Dat dank ik aan de ogen van de Allerhoogste, die overal de goeden en de kwaden gadeslaan. Met zijn allerheiligste ogen heeft hij onder de zondaars namelijk geen verachtelijker en onverbeterlijker zondaar gezien en op aarde geen laaghartiger schepsel kunnen vinden als middel om zijn wonderbaarlijke werk te verrichten. Daarom heeft hij mij verkozen, om de adel en de hoogmoed, de kracht, de schoonheid en de wijsheid van de wereld te beschamen, opdat erkend wordt dat elke deugd en al wat goed is uit hem voorkomt en niet uit een schepsel, en dat niemand zich door voor Gods aanschijn mag beroemen. Als iemand wil roemen, laat hem dan roemen in de Heer, aan wie alle eer en glorie toekomt tot in eeuwigheid. Van dit uiterst deemoedige antwoord, met zoveel overtuiging uitgesproken, was broeder Macéus zeer onder de indruk. En hij wist nu zeker dat Franciscus de ware nederigheid bezat. Tot lof van Christus. Amen. In dit verhaal uit de Fioretti zien we Franciscus als een contrastdenker. Franciscus, hij die volgens Macéus, en hij geeft Macéus daarin gelijk, lelijk is, dom en eenvoudig. En juist dit besef maakt God groot, want via zo'n nietig schepsel als Franciscus is, toont God zijn almacht. Dat mag voor ons misschien vreemd in de oren klinken, omdat Franciscus door ons toch gezien wordt als een van de grote heiligen van onze kerk. Franciscus zou het daar zeer mee oneens zijn. Hij was zich zeer bewust dat eigenlijk niemand heilig is als je naast God staat. In vergelijking met God, de gever van alle goeds, is alles klein, ontzettend klein. Maar Franciscus weet ook dat God door mensen werken kan. En juist door de grote dingen die God via mensen kan doen, toont God zijn almacht en benadrukt hij het verschil tussen de mens en God. Het verhaal leert ons ook dat niemand te klein is om instrument van God te zijn. Want een instrument in de hand van de grote muzikus die God is, brengt een hemelse symfonie teweeg. De vraag die ik je deze week wil meegeven is: durf jij je deze week in Gods handen te leggen, zodat Hij met zijn kracht en met zijn sterkte grootse dingen kan doen, door jou, voor anderen? Laten we bidden met een gebed van Franciscus dat hij aan al zijn broeders en zusters te bidden gaf. Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons erbarmelijke mensen omwille van uzelf te doen wat wij weten dat gij wilt en altijd te willen wat u behaagt, opdat wij, innerlijk gezuiverd, innerlijk verlicht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken, de voetstappen van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, kunnen volgen en door uw genade alleen bij u Allerhoogste mogen komen, die in volmaakte drievuldigheid en eenvoudige eenheid leeft, heerst en wordt verheerlijkt, Almachtige God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Verheugt u in de Heer te allen tijden. Broeders en zusters, wat winst voor mij was, ben ik om Christus gaan beschouwen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het erom gaat Hem te winnen en één te zijn met Hem. Niet met mijn eigen gerechtigheid op grond van de wet, maar met de gerechtigheid die verkregen wordt door het geloof in Christus. De gerechtigheid die van God komt en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen. Ik wil de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden. Ik wil steeds meer op hem lijken in zijn sterven, om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt. Maar ik streef er vurig naar te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, broeders en zusters, ik beeld me niet in er al te zijn. Alleen dit, vergetend wat achter me ligt, me uitstrekkend naar wat voor me ligt, storm ik af op het doel, de prijs van Gods hemelse roeping. Laten wij volmaakten er zo over denken. Als gij op een of ander punt anders denkt, zal God u ook daarin het licht geven. Laten we in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan. Volgt mij na en houd hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. Want vele leiden een leven, ik heb u vaak op hen gewezen, maar nu kan ik er niet dan met tranen over spreken, de vijanden van Christus kruis. Zij zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun God. In hun schande stellen zij hun eer. Ze hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar ons vaderland is in de hemel. En uit de hemel verwachten wij onze Verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen. Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houd aldus stand in de Heer, mijn geliefden. Verheugt u in de Heer te allen tijden. Nog eens, verheugt u. Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, houd uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat ge van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn. Tweede lezing uit de regel van de heilige Benedictus, abt van Monte Cassino. Volstrekt niets boven Christus stellen. Allereerst, wat voor goeds u ook onderneemt, vraagt God in een volhardend gebed dat hij het tot een goed einde brengt. Dan zal Hij, die ons nu reeds tot zijn Zoon heeft willen rekenen, nooit over ons slecht gedrag betroefd behoeven te zijn. Te allen tijden moeten wij hem dan ook met zijn eigen gaven, die hij ons geschonken heeft, gehoorzamen. Anders zou hij ons, zijn zonen, wel eens als een vertorende vader kunnen onterven. Of wat nog erger is, als een geducht meester die door ons wangedrag geërgerd is, zou hij ons kunnen overleveren aan de eeuwige straf als slechte dienaren die hem niet hebben willen volgen naar de heerlijkheid. Laten we dan eindelijk eens opstaan, gewekt door het woord van de schrift. Het uur om uit de slaap te ontwaken is reeds aangebroken. Onze ogen geopend voor het goddelijk licht, moeten we met een aandachtig oor luisteren naar wat Gods stem ons dagelijks vermanend toeroept. Luistert heden naar zijn stem. Wees niet halsstarrig. En verder. Wie oren heeft horen wat de Geest tot de kerken zegt. En wat zegt hij? Komt kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen. Gaat u weg, zolang gij het licht van het leven hebt, opdat het duister van de dood u niet mogen overvallen. En terwijl de Heer te midden van al de mensen die hij dit toeroept, zijn arbeiders zoekt, spreekt hij nogmaals. Wie is er bij u die het leven lief heeft en dagen van voorspoed verlangt? Wanneer u dit hoort en antwoordt ik, dan zegt God tot u. Als u het ware en eeuwige leven wilt hebben, weerhoud dan uw tong van boosaardige taal, uw lippen van leugenachtige woorden. Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef naar vrede en laat die niet los. Wanneer je dit doet, rusten mijn ogen op u, en luisteren mijn oren naar uw gebeden. En nog voor gij mij aanroept, zal ik zeggen tot u, hier ben ik. Wat is er aanlokkelijker voor ons, geliefden, dan deze stem van de Heer die ons uitnodigt? Zie, in zijn goedheid toont de Heer ons de weg ten leven. Laten we dan onze lendenen omgorden met het geloof en met de trouw in het volbrengen van het goede. En gaan we dan, geleid door het evangelie, voort op zijn wegen om hem te mogen aanschouwen die ons naar zijn rijk geroepen heeft. Indien wij in zijn tent, dat wil zeggen in dat rijk willen wonen, zullen we daar slechts kunnen komen als we ons erheen spoeden door het goede te doen. Zoals er een slechte ijver is, vrucht van verbittering, die van God verwijdert en naar de hel voert, zo is er ook een goede ijver, die van de ondeugd verwijdert en naar God voert en naar het eeuwig leven. Op deze ijver nu moeten de monniken zich met de vurigste liefde toeleggen. Dat wil zeggen, ze moeten anderen hoger achten dan zichzelf. Ze moeten elkaars zwakheden, lichamelijke zowel als morele, met het grootste geduld verdragen. Om strijd moeten ze elkaar gehoorzaamheid betonen. Niemand zoeken wat hij voor zichzelf voordelig acht, maar veel leer wat goed is voor de ander. Op onbaatzuchtige wijze leggen zij zich toe op de broederliefde. In liefde vrezen zij God. Hun ambt beminnen zij met een oprechte en nederige genegenheid. Volstrekt niets stellen ze boven Christus, die ons allen tezamen tot het eeuwig leven mogen geleiden.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 11 juli viert de kerk de heilige Benedictus als patroon van Europa. Wat een verschil met de huidige grondleggers van het nieuwe Europa. Zij leggen het geld als fundament voor de Europese eenwording en de rechten van de mens, van de enkeling. Benedictus, vader en leraar van talloze monniken, stelde niets boven de liefde tot God, de ene ware koning. Wij vragen dan ook op zijn feest dat wij niets stellen boven de liefde tot God en dat wij blij van hart voortgaan op de weg van Gods geboden. Niet de rechten van de mens, maar de plichten van de mens. Niet tegenover de mensen, maar tegenover God en tegenover zijn plan met de mensen. Liefdevolle gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid en liefde tegenover God. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd ontstond er twist onder de leerlingen over de vraag wie van hen wel de voornaamste mocht zijn. Maar Jezus sprak tot hen: de koningen van de volkeren oefenen heerschappij over hen uit en hun machthebbers laten zich weldoeners noemen. Zo moet gij niet doen. Maar wie onder u de voornaamste is, moet als de jongste wezen. Wie bevelen geeft, moet zijn als iemand die dient. Wie is immers de grootste? Hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Welnu, ik ben onder u als degene die bedient. Gij zijt het die trouw gebleven zijt in mijn beproevingen. En zoals mijn vader mij het koningschap heeft verleend, zo verleen ik u een plaats in mijn koninkrijk. Gij zult eten en drinken aan mijn tafel, en ge zult op tronen gezeten zijn om te heersen over de 12 stammen van Israël. Dit is het woord van God. Beginnen de geest laten rusten bij hem. Bij hem die door Benedictus ons leert dat wij niets moeten stellen boven de liefde van Christus. Alle andere grote en kleine liefdes loslaten, zodat mijn hart leeg wordt en zo ontvankelijk voor de ene grote liefde van Jezus. Bij de plaats van het gebed stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet. Zoals Benedictus ons leert vanaf zijn eerste stappen in het contemplatieve leven, volgens de beschrijving van paus Gregorius, hij had geleerd bij zichzelf te zijn en te leven onder de blik van de Allerhoogste. Zo moet de gesteltenis van wie met het gebed gaat beginnen zijn. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding om de genade vragen dat zo ook mijn levenshouding mag zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis of de situatie, de leerlingen van Jezus aan tafel, en op dat heilige moment maken ze ruzie over wie de grootste was. In die tijd ontstond er twist onder de leerlingen over de vraag wie van hen wel de voornaamste mocht zijn. Macht is gevaarlijk. Zelfverhoging, zelfverheerlijking ligt op de loer. Jezus onderkent dat gevaar. Hij leert aan zijn leerlingen hoe het in zijn rijk zo niet moet. Niet boven de ander, maar onder de ander. Niet om te heersen, maar om te dienen. Dat is zijn les, maar dat is ook zijn leven. De plaats zien. De zaal van het laatste avondmaal waar Jezus de diepste geheimen van zijn goddelijk hart openbaart en ons meedeelt. En dat voert mij vanzelf naar het verlangen om dat goddelijk hart beter te leren kennen en dit dan ook te vragen als een bijzondere genade van deze overweging. De overweging. Wie onder u de voornaamste is, moet als de jongste wezen, en wie bevelen geeft, moet zijn als iemand die dient. Dat houdt Jezus zijn leerlingen voor, dat is de les, de theorie, het ideaal. Maar Jezus houdt ons geen idealen voor. Ons geloof is geen theorie, geen ideaal, los van Jezus, nee, Jezus zelf is het ideaal. Ons ideaal is een levende mens, Jezus, een mens om van te houden.
En daarom voegt hij aan zijn les toe: wie is immers de grootste, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Wel nu, ik ben onder u als degene die bedient. Jezus is wat hij ons voorhoudt. Hij houdt ons voor dienstbaarheid, een dienende houding tegenover onze naasten, tegenover meerderen en ondergeschikten, zoals de paus, dienaar der dienaren. Jezus is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en daarin zijn leven te laten bestaan, om zijn leven te geven als losprijs voor velen. En dat is ook de weg die Benedictus gewezen heeft. In zijn regel legt hij in het 7e hoofdstuk de grondsteen van de nederigheid als een fundament voor heel het gebouw van de geestelijke mens. En daarvoor gebruikt hij het beeld van de hemelladder die Jacob gezien had toen hij op de vlucht was voor zijn broer Esau, op de vlucht voor zijn eigen schaduw. Op deze ladder stegen de engelen op en neer en bovenaan de ladder stond God. God beloofde aan Jacob: ik ben met u, ik zal u behoeden waar gij ook gaat en u terugvoeren naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik mijn belofte heb vervuld. Sinds die tijd hebben christelijke schrijvers de geestelijke weg geduid als een opgang naar God. Maar nu is het bijzondere van het christelijk denken dat wij naar God opstijgen doordat wij afdalen in de eigen werkelijkheid. Want God kan alleen ontmoet worden door iemand die eerst zichzelf heeft ontmoet, eerst zichzelf is tegengekomen. Die uitdrukking zichzelf tegenkomen duidt meteen aan op iets onaangenaams. Toen ben ik toch mezelf tegengekomen. En dat is de eerste ervaring in een klooster. Je bent gekomen om God te zoeken en te vinden, om God te ontmoeten. En wie kom je daar het eerste tegen? Jezelf. En dat is noodzakelijk, want zonder eerlijke ontmoeting met onszelf zullen we alleen maar onze eigen projecties tegenkomen en niet de ware God. Benedictus duidt het opstijgen en neerdalen van de engelen op de hemelladder als dit afdalen en opklimmen, wil ons ongetwijfeld niets anders zeggen dan dat men door hoogmoed afdaalt en door nederigheid omhoog klinkt. Nederigheid, demut, is in het Latijn humilitas. En dat woord komt van humus, en dat is aarde. Alleen wie de moed heeft zijn aardsheid, zijn menselijkheid onder ogen te zien en aan te nemen, zal in de contemplatie naar God omhoog stijgen. Op de weg naar God kom ik eerst mijn eigen schaduw tegen, mijn gevaarlijke kanten, mijn hartstochten, mijn emoties waar ik niet tegenop kan, dingen waar ik een hartstocht voor heb, wat ik achter veel van mijn daden en woorden moet zoeken, wat er bij mij eigenlijk achter zit, achter bij wat mij drijft, mijn drijfveren. Nederigheid is daarom niet in eerste instantie een deugd, maar een religieuze houding waardoor de mens met Christus verbonden wordt. Augustinus durfde zelfs te beweren dat zonde, met nederigheid verbonden, beter is dan de deugd zonder deemoed. Want de nederigheid met zonde opent het innerlijk voor God, terwijl de deugd van de trotse ons tegenover God sluit. De volgende anekdote kan dat duidelijk maken. Therese van Lisieux had in het klooster een medezuster, haar bloedeigen zuster, die in de wereld Léonie heette, en in het klooster zuster Geneviève. Op zekere dag zegt zuster Geneviève: o, wat moet ik nog allemaal aanleren om een goede zuster te worden? Therese er meteen bovenop: je vergist je, wat moet je nog allemaal loslaten? Ik zie heel duidelijk in dat je er geen juiste kijk op hebt. Je stelt je de geestelijke weg voor als het bestijgen van een berg. Zie het liever als een afdaling naar beneden, waar God op u wacht in het vruchtbare dal van de nederigheid. Daar beneden, in het vruchtbare dal van de nederigheid, wacht God op zuster Geneviève. Daar wacht God ook op ons. Daar ontmoeten wij God
daar zal hij ons verheffen. We moeten in de nederigheid geen kleinering zien van de mens, die hem klein en verachtelijk maakt. Je moet nederigheid niet moreel duiden, als een deugd, als een menselijke kracht, maar eerder als een religieuze kracht, een religieuze houding, waarin de christen Christus zelf navolgt en hem zo aan Christus gelijkvormig maakt. Zoals Jezus zelf zegt, leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Langs die weg wordt de mens dus omhoog geheven, niet door zichzelf, maar door God, de Vader van Jezus. Tegenover het zichzelf actief vernederen staat het passieve omhoog geheven worden door God. Als je licht geworden bent, verlost van de zwaarte van je eigen ik, je eigen gewichtigheid, je eigen zwaarwichtigheid, dan raak je in de greep van de Heilige Geest die opstijgt van de Zoon naar de Vader. De mens, nederig geworden als de tollenaar achter in de tempel, niets van zichzelf verwachtend, maar alles van God en van God alleen. God, wees mij, arme zondaar, genadig. Deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die anderen met zijn zelfverheffing. Gerechtvaardigd door God, verheven door God. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen als vrienden, eenvoudig en hartelijk, met Maria een wees gegroet bidden en dan naar Jezus, eenvoudig en hartelijk. Me dan door Jezus naar zijn goddelijke Vader laten brengen, bij hem in alle eenvoud mijn hart uitstarten, voorbeden doen, vertrouwvol en eerbiedig, en sluiten met een Onze Vader.